naast het goed verbruikt. Die leven, het is nou een hel. Maar dat wist ik.

Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Frieslandok, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa.

0: Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Friesland, non-stop.
2: Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij is heel samenkomen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Anna.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was het boetende provinciebest.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Friesland non-stop.
1: Hier dadelijk.
0: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de meldcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de situatie beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland van de Moor.
1: Mooi, Erik zei.

0: Madonna en Holiday.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
0: Verwoende Cambuur-supporters juster trog vuurwerk uit het uitvak. En we hebben het over de mystery boxes. Een soort vlechterbekooi ervoor in Schroesterveen.
4: Daar kun je zomaar een gouden ketting in zetten. Maar dan kun je zeker een pakket van 4 kilo helpen. Wat zit er dan in? Ja, 3 bakstien.
0: Nou, ik kan ze vermoeden dat er vaker een bakstien in zit als een gouden ketting. Maar goed, dat is er wat eigenlijk meer weer. Hè. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, Erik, goeiemorgen. Mooi dat je er weer bent.
0: Nou, mooi om je weer te wezen.
5: Ja, het vakantie.
0: Ja, en het werkt toch nog, hè? Dat,
5: alles doet het.
0: Je denkt dan toch, als je in de auto zit, hoe weet ik alweer?
5: Ja, nou, we hebben goed op studio pas, dus...
0: Ja, ik zocht het een soort
5: armen ik.
0: Ja, dat zou net een volle...
5: Nee, geloof. Net rustig gewoon dingen. We hebben knop besparen.
0: Het behang zit er nog op, zeg ik.
5: Het behang zit er nog.
0: Redelijk.
5: Dus, ja, absoluut. Ach.
0: Goed. En ik zag een soort harkers ook alweer wekker binnen.
5: Ja, inderdaad.
0: Jongen.
5: Omraak rieten op een bus en alles.
0: Een soort drokte inderdaad. En, ja. En platen die er weer ingestuurd worden. De hofleverancier die er weer bij.
5: Ja, maar even, uiteraard.
0: Ja, dan wat er al je binnenkamer is.
5: Ja. Even zien, Joop, zag ik.
0: Ja.
5: Ben om 2:40 vertrokken. Zo.
0: Nou.
5: En de krant ligt weer in de bus. Sterkte voor de supporters van SC Cambuur die gewond zijn. Groet Joop en Jannie. En Jouten, die zei ik alweer, goedemorgen beste omroepers, alweer het begin van een nieuwe week. Prodde Wille daar, ik doe nog even lijn 20 naar Jerevingen. Nou, succes ermee, Jouten. Ja. Nou, Jaap en Tjaltje, die binnen ik alweer verzeld. Dus, nou.
0: En de krant nog even terug geweest?
5: Ik ben zo'n Nee, Salissie nog inpakt. Dus
0: oh.
5: Ik mag nog even. Ik heb wel digitaal een ronde maken. Dus ja, ik heb er weer van alles opvondelen. Ja, dus onder oren. Dan mag ik hem even de tekst erbij pakken. Een smokefijne generatie. Die is weer ervoor te zeer. Want de jongeren die smoken en vapen om raak. En Grutte voetballan die willen net dat Lietse voetballan groeien. Dat zei het al eerst FIFA-voorzitter Infantino. Ja, en laten we die man nog lopen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: En normaal dan vertel ik je wat het Waarbrug doet. Maar we hebben geen waartekst. Dus ja, goed, dat zullen we dan maar bedenken, Matten. Of gewoon afwachten, natuurlijk. Hoe de jelle horen, de eerste meer horen.

0: Alweer 20 jaar geleden dat dit een grote hit wie Rob de Nijs en Banger Hart.
1: Om het njoggen oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Vijf Cambuur-supporters binnen verwoende rekken in het Kooistadion in Ljouwt bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Er waard in het uitvak bij vuurwerksmieten, richting het veld en de oortribunes.
3: Het vuurwerk het veld is kijk. Dit wordt staak, jongens. Oh, wow, wow. Dat knalt een vuurwerk vlak bij de keeper. De wordt vanuit het uitvak vuurwerk het veld op skaten. Alles en elke keer wordt naar binnen, daar Stuart. Het is net te leren hoe het in vredesnaam mogelijk is dat er een saffolle vuurwerk mij kan wordt. Dat uitvak in het wordt het veld op sketten.
0: Ja, dat weet ik goed te heren. Dat vuurwerk, de slachtoffers die haar bron, woon, gehoorskeer en echt letsel oproen. De wedstrijd weer 12 minuten onder gong, doet het misgier. De skeertsruchter Danny Makkely die staakte de wedstrijd voor het dadelijks. Maar na jaloeren wat hij toch trosset. Sportverslaghouder Andor Faber die praat een Arin van de wedstrijd met Jesse Bersma, de algemeen directeur van Cambuur.
4: Allereerst wil ik heel duidelijk maken dat ik het verschrikkelijk vind wat er met deze vijf mensen is gebeurd. Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is en we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
3: Hebben jullie een beeld wat er met ze aan de hand is? Hoe erg de verwondingen zijn?
4: Ja, die zijn, laat ik het zo zeggen, voor de mensen uiteraard heel erg. En het zijn ook hele vervelende verwondingen. Maar het is niet levensbedreigend. Dus dat is in ieder geval geruststellend. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds verschrikkelijk is wat deze mensen hebben moeten meemaken natuurlijk. Er is één supporter die is zelfs, of een aantal supporters die zelfs koet gekoet terug wilde de tribune op. Ondanks het feit dat ze zichtbaar verwond waren. Ik ga niet in detail in op datgene wat ze allemaal hebben. Maar goed, zoals ik al zei, we hebben goed contact met ze. En we zullen ze ook volgen.
3: Hoe frustrerend is het dat jullie hier niks aan kunnen doen? Want vorig seizoen, voor je komst naar Cambuur, is dit gebeurd tegen ADO Den Haag, is dit gebeurd tegen Vitesse. Het uitvak is aangepakt. En dan toch gebeurt dit weer en raken Cambuur-fans gewond. Terwijl jullie als Cambuur hier toch eigenlijk niet heel veel invloed op hebben.
4: Nee, want ik heb wat ik al zei in eerste instantie, want ik sta hierboven en ik zie het vuurwerk voorbij gaan. Ik had het idee dat het rechte pijlen waren en dat daarvan dacht ik van nou, het is vreselijk dat het überhaupt recht zeg maar, het veld op gaat. Maar ik heb de beelden later teruggezien. En dan zie je dat dat zwevende pijlen zijn die alle kanten op gaan. We hebben een net opgehangen om zeg maar, te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Maar zelfs dat net is niet voldoende.
3: Dus die pijlen zijn gewoon door de netten heen gegaan?
4: Nee, die zijn er omheen gegaan. Dus die zijn recht op het veld. En die zijn, daarna hebben die een zwieper gemaakt naar, in dit geval naar rechts. Dus naar de overkant hier vandaan. Ja, daar is niets tegen te doen. Weet je, uiteindelijk heb je dat niet in de hand wat voor pijlen er gebruikt worden. Er is gefouilleerd. Er is alles gedaan om te voorkomen dat dit wederom gebeurt. En uiteraard gaan we dit evalueren. Om te kijken of we nog meer maatregelen kunnen en moeten nemen. Maar we hebben echt heel veel gedaan. Je ziet nogmaals, het net is ik geloof met 3 of 4 meter verhangen naar rechts. Zodat we niet dat verschrikkelijke beeld wat ze met Vitesse hadden gezien, dat we dat nog een keer zouden krijgen. Dat dit soort vuurwerk dan ook gebruikt wordt. Weet je, daar sta je machteloos tegenover.
3: De wedstrijd is weer hervat. Volgens de KNVB-regels is dat omdat er geen spelers gewond zijn geraakt. Hebben jullie als Cambuur aangegeven van ja, het hoeft van ons niet om te hervatten, want er zijn gewoon mensen van ons gewond geraakt, onze supporters?
4: Wij hebben te leven met de protocollen van de KNVB in eerste instantie. En daarna met de drieluik. Daar hebben we goed gesprek mee gehad. En vanuit die gesprekken hebben we de conclusie getrokken dat het in alle gevallen het beste is om door te spelen. Tenzij inderdaad, je zegt het zelf al, spelers, maar niet alleen spelers, ook staf en op het veld zouden zijn geraakt. Dan is het een andere situatie. Dan schrijft het protocol voor dat er gelijk gestaakt wordt. In dit geval is dat niet zo. En dan moet je in goed overleg met de driehoek en met de KNVB kijken wat het beste is. Nogmaals, op een gegeven moment krijg je dan ook te maken met de consequenties voor de 15.000 supporters op het moment dat de wedstrijd gestaakt wordt. En dat is dan datgene waarbij we de drieluik zo goed mogelijk, of de driehoek zo goed mogelijk hebben gevolgd.
3: Wat is de gehele afdronk van deze middag, avond?
4: Bitter.
0: Ja, dan weer direct de wedstrijd zelfs natuurlijk nog. Feyenoord die won mij 5-2. Cambuur die stiep bij het koft al met 4-0 achter. Maar liet eens keer in de tweede helft net verder oprennen. Er werd zelfs nog 2 keer scoort door de Ljouters. En beide doelpunten die kwam opname van El Argoy.
1: Rafiek, hoe heb jij de afgelopen 120 minuten beleefd?
2: Dubbel gevoel. Oh, ik denk dat we echt super goed starten met de wedstrijd. De eerste 12 minuten. Toen werden we benaderd met het vuurwerk dat we naar binnen moesten.
1: Hoe heb jij dat beleefd, dat moment dat het vuurwerk dat veld opgeschoten wordt? Jullie waren aan de andere kant van het veld, maar had je gelijk door, oh, dit wordt staken?
2: Ja, direct. Hoort niet op een voetbalveld thuis, zoals ik al zei. Afschuwelijk, maar ja, uiteindelijk hebben we daar geen invloed op.
1: Nee, hoe verklaar je dan dat jullie daarna niet goed uit de kleedkamer komen, na die onderbreking?
2: Ja, daar heb ik oprecht echt geen verklaring voor. Voor ons gevoel kwamen we met een goede pep talk terug het veld op.
1: Dan voel je die wedstrijd denk ik langzamerhand uit je handen glippen?
2: Als je 2-3 om de oren krijgt en de 4e ook, dan laat je meestal de kopjes hangen. We kregen een goede pep talk in de rust. Tweede helft kwamen we goed het veld op. Scoor je 2 goals. Heb je nog kans op de 4-3? Die maak je dan niet en dan scoren we in de 5-2. En dan is het eigenlijk wel klaar.
1: Ja, ik denk dat voor het gevoel die 2 doelpunten van jou voor Cambuur wel heel lekker zijn. Dat je hier niet met 4-5-0 van het veld afgaat.
2: Klopt, het is voor iedereen wel een lekker gevoel. Dit gevoel moeten we doorpakken naar volgende week. Ook hoe we de eerste 12 minuten starten, dat ook meenemen. En dat dan 90 minuten lang vasthouden.
1: Ja, hoe verklaar je dat jij... je stond in ieder geval 1 keer op de goede plek. En de tweede keer deed je zelf iets heel moois. Hoe verklaar je dat zo lekker gaat persoonlijk met jou?
2: Ja, het is een stukje intuïtie en een stukje talent. Ik doe veel op intuïtie. Ik ga veel op mijn gevoel uit, zoals ik al zei. Ik stond op de goede plek. Goede actie ook van Binder. Goede terugtrekbal. Ik kwam iets achter me. Ik kreeg nog net mijn voeten tegenaan. En ja, de tweede goal.
1: Hoe deed je dat, man?
2: Ja, ik zag een man in mijn rug. Althans, ik voelde een man in mijn rug. Achter mijn stand ben je teruggehaald. En in de verre hoek. Ik zag daar ruimte en ik schoot hem in de verre hoek.
0: En Oosnijen speelt het Cambuur weer een thuiswedstrijd. En dan zijn Twente.
5: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijzertoren Media.
6: Ja, nog even, want er komen nog wat berichten binnen. Jan Jaap onder oren, die zei: goeiemorgen, team Eriet. Ik ben er, ik ben bij. Onderwijs van Snits naar Waas, nu de nacht changed. Goeie reizen, Jan Jaap. En ik, Mariet, goeiemorgen, omroppers. Mooi dat Eriet ik weer back home is.
0: Ja.
6: Ja, nou, daar ben je het al je wel oorinjes, denk ik. Dus, dan is er vanzelfs oorlijst. Ik ben nog gauw even, ik zou even bij op de A28, Debbie Wezep. Er is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Er is een touringcar en een buske. Beiden mij eerst een Rieks kenteken. Die binden er op mijn koorbad. Die bus, dat buske is in Twaan brutsen. Dus zo het die klap west. Die touringcar die is op de zietkant bedarren. En er zit een squalbeen in. Iets van 50 squalbeen. En er zijn zeker 15 verwoenden binnen Debbie vallen. De brandwacht die het de slachtoffers via een dakluik naar boeten hellen. Er is manmachtig uitrukt. Er is een heel soort helpchasing binnen daar dus. No be. Om dat alle hier in goede baan te leren. Maar dat is toch wel een heel slim ongeluk. Die A28 is in beide kanten dicht in elk geval. Ja, dan is er Rick Oornijs. Want een smokevrije generatie is verder fut als eer. Uit een nieuwe peiling toch blijkt dat 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. Ja, en daarin spelen sociale media een belangrijke rol.
0: Oh.
6: Heb je de kinderen, dan heb je de klanten voor het leven. En dat staat in het AD. En zo in theorie in 2040 een feit wezen maakt dat er geen jongeren meer smokt of vaped. En dat nog maar 4% van de volwassenen dat docht. En dat binnen doelstellingen die ben verslijn in het Nationaal Preventieakkoord. Maar ja, je kan wel doelstellingen verslezen, maar de praktijk is weerbarstig, zeggen ze dan. Die is dwes, er is dus nu een nieuw onderzoek dienen. En die nieuwe peiling die liet zien dat een nieuwe generatie jongvolwassenen tussen 18 en 29 jaar er lustig op los walmt. Ze smoken het meest van Elsenieren. Daarna hadden we wel meer meesken op. Maar ik van de 30-plussers smokte vape nog heel die 30%. Dus ja, het gaat net de goede kant uit wat dat betreft.
0: Maar wat zou dat dan wijzen? Dat ze dat dan...
6: Ja, doe justus op sociale media. Dus dat influencers, weet ik volle, die roken. Of die stekken zijn vape on. En wordt er bieren.
0: Ja, nou ja.
6: En als jongvolwassene best natuurlijk nog te kneden. Hè?
0: Ja, ja,
6: dus die bedrogen, die doet er alles on om via allerhande reclames of sluikreclames, hè, via influencers, om daar wat on te dwaan. Dus dan geven we nog even kwart naar de FIFA. Want Gianni Infantino, de voorzitter, die lid van hem jaren, en die zei nou, ja, grutte voetballan en de voetbalboen van die grutte voetballan, die willen net dat Lietzere land groeien. En het is zijn in een trode FIFA uitbrachte video. En hij zei, ja, het is de taak van de FIFA om het gat tussen Erem en rieke voetballan Lietzen te meiden. We willen voetbal laten groeien in al onze 211 landen ter wereld. Sommigen hebben daar geen behoefte aan en willen niet dat anderen groeien. Maar we moeten de kloof tussen de grote landen en alle anderen verkleinen. We moeten investeringen vinden voor alle anderen, mogelijkheden en middelen vinden voor alle anderen. Klinkt heel mooi.
0: Maar vindt dat een heel redelijke modder niet is.
6: Dit ja, zoer dat wat mij de kritiek te krijgen heeft die grutte voetbalboen op hem heeft.
0: Nee.
6: He? Vast niet. Hij heeft een investeringsplan om een deal van de onderdeel van de FIFA te verkeerpen. Onder andere om de familie van Donald Trump. Daar heeft het feest niks mee te
0: maken. Nee.
6: Nee.
0: Vast net.
6: Ja, nee.
7: Zis het maar.
0: Ja, de koffieplaat. Welke plaat worstel jerre om deze week lekker te uiteind te zetten? Misschien was het ook weer, als mij weer onder bak joert. Als vijf kijk. Vijf kan met een ik onder bak.
6: Jazeker.
0: Ja.
6: Ja.
0: Welke plaat
6: doe ik weer?
0: Ja, nou goed. Dat zou bijzonder dat ik net. Stuur maar even terug naar 0620 4 en Jochen, Ian Jochen of de Omroep app. Het is eerst in elk geval een team van muziek van Ken.

0: Kensington en Let Go.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Seizoen Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ze neemt de mystery boxes die zorgen sneur voor een lange riege meesken in zijn Hustenveen. Het gaat om pakketjes die het voortrekken binnen bij het versturen en ze neer bij de dingen komen die ze besteld had. Zondjierige Mark Baron en de njochtjierige Hidde Spinder die kwamen op het idee om die mystery boxes te keer op te bieden in haar eigen wenplak. Wie die in een bijdrage van de collega's van RTV NOF.
3: We hadden pakketjes opkocht die verleend binnen en die kunnen meestal hier opkeepje en dan wist net wat erin zit.
4: En het leek het wel een heel groot succes hier in de tocht om begin.
3: Ja, we hadden wel iets verwacht. Het idee speelde ik al langer. Ja, we zijn echt goede maten van elkaar. We zijn een keer op video voorbij komen. We denken, nou, dit is wel wat voor een feen kunnen wijzen. Het is in een week besloten, dus nou super.
4: Wat is het dan ook echt een initiatief van uw gym?
3: Ja, zeker. We proberen dit al 10 op te zetten en natuurlijk mijn hulp.
5: Het moest al heel snel, maar ja, het is just wat een impact het had. Het is gewoon, ik ben er echt hartstikke blij mee.
4: Ja, want je bent ik nog best wel jong. Is het dan ook lastig om zoiets te realiseren?
5: Het hoeft net per se lastig te zijn als de juiste meesten om die heen haast.
4: Ja, nee, het zijn echt al behoorlijk meesten in de Riegen. Het wordt steeds langer. Ze gaan naar binnen en hoe werkt het dan?
3: Nou, we hadden 2 man bij de deur staan, maar we doorgaan gewoon 15, 20 man in een winkel en dan hopen dat ze wat troubleen rennen, want het zou wel een dikke chaos worden, maar dat in het oors. En ze proberen we een beetje te reguleren.
4: Ja, en die pakketjes, hoe werkt dat? Wat kan er al in zitten?
5: Ja, wie weet het eigenlijk ik net. Het zijn pakketjes die meestal retour aan stuurt, die nooit ben ophellen, of het zijn verlengde pakketjes. Dus het is alleen nog net, nou, net iep maken bij iets of zo. Dus wie weet het eigenlijk ik net. Dus, dat is per kilo of per 100 gram, dat is het kerskeepje. En het is een gokje. Het is voor u een gokje, wie weet het ik net.
4: Dus kan ik samenwijzen dat ze 12,50 betaalt, maar mij iets van 200 euro bij voet geeft?
3: Dat kan samen een gouden ketting in zitten, maar dan kan ik een pakket van 4 kilo elje. Wat zit er dan in? Ja, 3 bakje. Dat wist net. Het is echt een gok. Wie weet het ik net.
4: Dit is nou jouw thema, maar ben je van plan om dit vaker te doen?
5: Ik denk dat het wel echt iets hype is. Dat het echt voor één keer dat het gewoon super is. Maar wie haar wolde zit nighting, dat het nou echt heel goed is, dat we dan sinds een weekend weer realiseren. Maar het is net iets wat we elke standaard 2 weken willen doen, want dan is de lol er van al.
4: Ja. In een randstad en zo is het sinds wel populair. Is dat echt iets wat je hoopt dat het hier ook binnenkomt, sinds maar?
3: Ja, nou, we hebben sowieso al van oren omlissende dwarpen dat die ik interesse heen in dit idee. Ja, maar ja, in de stad dat zal toch oorswijs dan in dwarpen. En ik geloof dat Jerik al heel volle van verschillende dwarpen op aankomen. Maar ja, wat wie ik zei, dit elke weekend doen, dat had geen zin.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt. Snij in Bureau de Vries.
6: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
6: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
2: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en ook succesvol ondernemer worden is.
6: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Onder Riepsterdijk bij Marsum is juster een persoon verstoorn nadat hij trof een onbekende oorzaak in het wetter rekken wie. Hulpverleners rukken machtig uit, maar dat mocht net helpen. Onderzoek had duidelijk maken dat er geen signaal binnen die op misdroog wiezen. Daarom duurt de politie verder geen onvullende informatie. Een persoon op een scootmobiel is juist een beetje in het wetter rekken bij de Binaie Siel in Eerstem. Een voorbijganger zag het gebeuren, sprong het wetter in en slagde erin het slachtoffer weer op de kant te krijgen. De bestuurder van de scootmobiel is oerbracht naar het ziekenhuis. Een andere voorbijganger had mijn auto een scootmobiel uit het wetter lutsen. 5 Cambuur supporters ben juist de verwoende rekken in het Kooistadion bij de thuiswedstrijd van Hardenclubs in Feyenoord. Er waren uit het uitvak bij vuurwerk oorstutsen richting het veld en oren tribunes. De slachtoffers hadden onder andere brandwoen, gehoorskeeën en eergeletsel oproen. De wedstrijd wie 12 minuten naar de gang doet het misgaan. Scheidsrechter Danny Makkely staakte de wedstrijd voor dadelijks, maar na een jaloeren ging de wedstrijd verder in lijn met de protocollen van de KNVB. Algemeen directeur van Cambuur Jesse Bergsma over de supporters die het verwoenen rekken binnen.
8: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is en we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
7: Ja, er wordt nog onderzocht hoe het koer dat die Feyenoord supporters dat viewwork meenemen kon in het stadion. En SC Heerenveen verleert zaterdag in het Abel Enster Stadion met 2-0 van PEC Zwolle. In de eerste helft wie Heerenveen dominant, spelen vol, maar slagen er net in om te scoren. Na het skoft nam PEC Zwolle het initiatief op en scoorde 2 keer. Een tweede doelpunt van PEC werd afgekeurd vanwege boetenspul. Heerenveen-speler Maas Willemsen over wat er gebeuren moet om net wedstrijd te verliezen.
9: Je wint hopelijk heel veel wedstrijden in het seizoen en je verliest er ook een aantal. Kijk, het is belangrijk dat je ervan leert met elkaar en dat je kijkt van oké, wat hebben we laten liggen in deze wedstrijd. En hoe kunnen we zorgen dat het ons niet meer overkomt? Dat is iets wat we afgelopen seizoen hebben gedaan. Dat zullen we ook nu zeker weer doen.
7: Ja, ervan leren dus. Ja, ik van verlies en van winst.
10: Fijke, dank u wel. In het tijd van het Waarbrugt, mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Erik.
10: Ik ben heel benieuwd. Hoe zetten wij het aan, jongens?
11: Nou, hoe zetten we het aan? Ja, flink wat bewolking. En het zou kunnen dat de Waardeilanden nog even een dripje rijwetten krijgen. Ik denk verderop in de provincie bloedt het wel grotendeels droeg. Ja, die temperatuur in Skielge, die zit dan, ik maar op zo'n 8,4 graden. Dat is toch wel flink wat bewolking. En dan woont er op Alphen, Balzert Alphen, Laaksem Zien, Groot Zien, nou ja, bij mij in Boornburg, ik Alphen en Bakkeveen, ik zijn 10 graden. Dus ja, Skielge, die is hier te lezen. Ja, en hege drukke biedt, ja, wat juster naar boven Engeland leidt, dat scoot ja, wat toch wat meer richting Scandinavië. Een zware buis voor het grootste paar dus verdroeg waar. En de wind die komt dan vanuit het noordeesten. De windkracht die is van de morgen nog zwak, maar die neemt van de middag toch wel ta. Ontmatig en boven de Waardeilanden is toch wel betekend een vrij krachtig, zo'n windkracht 5. Er is een afwisseling van stapelwolken en zinnen, maar de onvierde lucht is nog wel wat koel. En ja, maar een temperatuur van zo'n 20 graden, maar wat mij dwaan joert. Ja, maar eigenlijk toch nog wel een gaarlijke temperatuur om eens even boeten te wijzen, eens even aan het werk te wijzen. Nou, vannacht dan neemt de wind aan en je komt dan uit het eerst naar het eerste wei, die verschotelt iets beetje. Er binnen dan amper wolken en dan hebben we een, vannacht een normale temperatuur voor deze voor eind augustus, maar zo'n 12 graden.
10: En zetten we dat terug, morgen ook normale temperaturen?
11: Nou, die normale temperaturen, die normaal is het zo'n 21,4 graden in deze periode. Nou, morgen, dan komen we uit op zo'n 24 graden. Ja, en morgen hebben we hier in het noorden het beter waar van Nederland. Bij ons is er nog een soort zinnen en het bloed droeg. Ja, in het zuiden van Nederland, daar moeten ze met buien waren. Nou, dat zal sommigen niet heel net rauw gaan wijzen. Nou, de wind die komt uit het eerste en die viert wat gewoon warmer lucht om. Ja, en daardoor krijgen we dus die 24 graden. Maar ik rond de kust, terug het warme zeewater, leidt die temperatuur ik zo'n beetje om de zo'n 24 graden heen. Dus hier wel een soort wienmoon. En die is meteen toch wel wat vlagerig. Ja, die is meest matig, maar in de vlagen vrij krachtig, ontkrachtig. Nou, op de joen, dan neemt de wind een beetje al, maar is ik dan meest matig.
10: Dan kunnen we voor het even verder voor u zien. Nee, waar is die in de tweede helft van de week? Wat is hier staan?
11: Nou, waar is die? Dan komt er vanuit het eerst zuid-eersten wat meer vochtige lucht nu staat. De bewolking die oorheerst dan. En de zinnen krijgt het gewoon dreiging processen. Nou, uit de bewolking valt een enkel dan lichte bui. Vooral op de midden. Dan is die buienkans een iets beetje grutter. Dus dat ben je zwieren buien. Verwacht je er net vol van. Nou, we hebben dan zo'n 22 graden heeste temperatuur. Ja, een meest matige. Ja, en toch ik weer wat vlagerige wind. Vooral in buien. Nou, let er op die jongen. Dan lukken de buikers weer voort. En dan volgt er een droege nacht. Met een leegste temperatuur van zo'n goed 15 graden. Ja, toen is je. Maar is nog een Zo goed als droeg zat het nou lekker, maar op de mensen neemt de kans op een buiten. Nou, het viel dan wat brotsen gewoon toch een hege luchtvochtigheid. En een simmerske temperatuur toontje van zo'n 25 graden, in het eerste misschien ook nog wel 26. Ja, een matige zuideerste wind. Nou, op de jongen zou het nodig het wat steviger buien. Mijn kans op tonger, en daar ken ik eens een wat hagel bij zitten. Ja, dat waar horen we in de nacht. Dan liep het de tongen er wel een beetje uit te gaan. Maar die buien horen we in de nacht dan nog steeds. Ja, dat liggen me dan wel vrij gunstig voor de natuur. En ja, ik de boeren zal er heel blind mee wijzen. Ja, de nachttemperatuur die leidt dan maar om de 16 graden heen. Dat is zo'n 3 graden heger dan normaal. Ja, dat komt dan ook vooral door die stevige bewolking die we dan hebben. Vreed een lege drukgebied boven Engeland zwangert van een matige, want ja, toch wel weer vrij krachtige zuidwestenwind. Dus de wind is dan heel dan draait. En er vallen buien, maar het betekent niks een glimpje zin er tussen terug. De onvierlucht is toch wel vrij koel. En komt op de midden en dan uit op zo'n 20 graden. Dus ja, om je al nijjoerd wat hegere temperaturen en een toenemende kans op buien.
10: Sibo, dank u wel. Hey!

0: Herbert van Dekken en Nij Wietseta. En daarvoor de koffieplaat van Tjalkje, de Sultans of Swing van Dire Straits.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De bereging, de overtoom op het gediek, die leidt de komende weken uit voor het verkeer. Van de Joert Montem en Vreed wordt er groot onderhoud uitviert om die bereging. Die bereging is een belangrijke tagongsdiek. Ik praat erover met mijn wethouder Bert Koonstra van de gemeente Opsteloon. Goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Wat moet er kijk met die bereging gebeuren? Wat markeert erom?
2: Nou, er zit nog een slietlaag op en die is te min. En dan moet hij als een heen komen. Dus dat moet er even aan. En dat, ja, dat doet even een aantal dagen.
0: Moet er even aan? Maar het is best wel een operatie, lijkt het mij.
2: Ja, klopt. Dat doe ik een aantal dagen. He. De slietlaag, ja, maar het eerste moet er al heel erg in. Dat straalstem, dat rips, zeg maar, er al. En vanuit daarbij moet er weer op een primer op. Maar ja, dan moet er in ieder geval droog water bij horen. He. Dat is heel belangrijk. Maar ja, we willen graag het al wel goed hebben. Maar als we dat net door. En dus je snel, ja. En er zit een ontasting op. En op het moment dat die slietlaag, ja, er helemaal terug in is. Ja, dan ben je verder van hoe. Dan wordt alles volle duurder en dan trek ik volle meer les van.
0: Uit je droeg waar mee bij haar maat. Ik kijk op de tweede helft van de week, dat het wel eens een beetje dreigwoordig in.
2: Ja, ik hier alleen mijn schoen. Ik ga hier en daar nog wat uitnodiging voor deze week. Dan maak ik even naar boeken draaien. Ik denk van ja, het kan al hier nog wel spannend worden. Maar ja, Klee, we had waar in Nederland en Friesland ooit in de hoorn. En dus we hopen je op het best.
0: Wat maak je dan? Als er dan toch rein valt? Dan uitstellen? Of gaat het de tent erin of zo?
2: Nee. Dan gaan we het uitstellen, want dat is heel wichtig. Dat die primer, die maakt in ieder geval heel goed droegje, maar als de primer net goed droeg wordt, zeg maar, dan heb ik een goede hechting van de slietlaag. Ja, dan hebben we lekker vier. En dan maken we alles opnieuw doen. En dus dat maken we wel een keer goed doen. Dat maken we gewoon uitstellen.
0: Ja, en het verkeer op de dik, als je er maar met de auto omheen wil wollen, wat bezit dat dan, dat onderhoud?
2: Nou ja, dat betekent gewoon hè, dat die bregen die is een aantal dagen helemaal gestremd, oftewel van die we het dan in ieder geval echt omheen zetten. Dus en dan kist het net bij.
0: Nee, dus van het oude verkeer, die hadden van te laaien. Maar hoe zit het van het skipsverkeer? Had de last van of bloot die breger gewoon stingers altesteerd? En ja, hoe zit het van het skipsverkeer?
2: Ja, nee, precies. Nou, als je het skipsverkeer had er geen last van, want hij bloot omheeg. Alleen de autoverkeer die had er wel last van. Dus dat is wel, die moet omleid worden. Hè? En dus daarom probeer ik het zo minim mogelijk. Hè? Dus dan zit in ieder geval een dikke treien werkdagen, dan zit er om vijf. En daarom moeten we goed achter een kwander gaan, dus maar net wijzen. We krijgen ook niet door de Rijn. Op het moment dat het Rijn, ja, dan moet je het gewoon uitstellen, want het maakt in ieder geval goed wijzen. Dus burgers moeten er zo minim mogelijk les van hebben.
0: En daarna is het dan net clear in de gemeente Leuk, hè? De meer bregen.
2: Ja, klopt. Er zijn een aantal bregen. De bregen, Brigadikstrawij en Zwijstrawij die we nog oppakt. En in september wordt de Blekersbregen in het centrum van de Gordendiek, die wordt ook nog oppakt.
0: Nou, ik hoop van harte dat het droog loopt voor je.
2: Ja, voor zal je, maar ja, Klee, we hebben wel fles van Rijn. En dus ja, we maar tussen de bedrogen trommel, maar we zien van wat het beste is. Maar ja, het bloot natuurlijk wel even spannend, hè? Maar je wilt het natuurlijk wel niet goed voortzetten kennen.
0: Nou, tieren dank.
2: En dat is een minimaal mogelijke last, ja.
0: Tieren dank voor het bijpraten. In elk geval wethouder Bert Koonstra van de gemeente Opsteloon. Dank u wel.

0: China Eastern en 9 to 5 The Morning Train.
1: Friesland van de Moorn.
0: SCRV en verleer sneuntejoen teleurstellend van PEC Zwolle. In het Abellense stadion liet de bezoekers een 2-0 overwinning noteren. En beide goals die vonden in de tweede helft. De eerste helft, JRV nog dominant, spiel ik vol, maar slagen er net in om te scoren. Nou, het skoft naam PEC Zwolle het initiatief oor. In de 50ste minuut maken viergever de openingstreffer. 10 minuten later was het 2-0, toch een goal van Kostels. En het derde doelpunt van PEC was awkward vanwege boetenspul. En JRV-speler Maas Willemsen die vertelt hoe ze voorkomen kunnen dat ze wedstrijd verliezen.
2: Dat is mijn schuld, omdat ik ervoor kies naar de 0-2.
0: Nee, dat is Robin Veldman, de trainer. Die hebben we dadelijk.
3: Komende week goed kijken wat er beter kon. En ja, de lijn die we tot nu toe hebben gehad, gewoon doortrekken weer naar de volgende wedstrijd.
4: Ja, want het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft, je zult het met me eens zijn, denk ik, was heel groot. Heb jij een idee hoe dat kan, waar dat in zit?
3: Nou ja, ik denk sowieso dat je in de eerste helft hen meer moet pakken waar dat kan. Wat je zegt, ik denk dat de eerste helft best wel goed was. Alleen ja, we gaan niet effectief genoeg om met de kansen. In die zin smijten we misschien ook een beetje met energie. Omdat er net wel ook een paar momentjes tussen zitten. Waarbij je slordig bent en een hele grote omschakeling komt. En we wouden heel veel energie leggen in de eerste helft. In het druk zetten, in het gevoel te geven van niet van niks te halen. Ik denk dat dat heel goed was. Ik denk dat wij de baas waren op het veld. Alleen, dan moet je ook scoren. Want anders kan het je toch ook pijn gaan doen in de tweede helft. En dat heb je nu een beetje gezien.
4: Maar toch het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Ook bij jullie aan de bal, qua slordigheden en zo. Die vond ik zo raar.
3: Ja, maar het heeft ook een beetje te maken met dat voetbal een sport van momenten is. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment zo'n goal tegen. En net te snel daarna nog eentje. Ja, en dan op een gegeven moment kiezen we er ook voor om veel aanvallender te gaan spelen. Omdat je dus ook een 2-0 achterstand goed moet maken met nog 25 minuten spelen. Ja, en dan wordt het een beetje een chaoswedstrijd. En is de structuur inderdaad weg.
4: Wat zegt dit?
3: Laten we hopen en laten we zeggen niet te veel. Je wint hopelijk heel veel wedstrijden in het seizoen. En je verliest er ook een aantal. Het is belangrijk dat je ervan leert met elkaar. En dat je kijkt van oké, wat hebben we laten liggen in deze wedstrijd. En hoe kunnen we zorgen dat het ons niet meer overkomt. Dat is iets wat we afgelopen seizoen hebben gedaan. Dat zullen we ook nu zeker weer doen.
0: Ja, dan de trainer, JRV-trainer Robin Veldman, die verwiet hem zelfs het grote verschil tussen JRV in de eerste en de tweede helft.
2: Dat is mijn schuld, omdat ik ervoor kies naar de 0-2 om het totaal anders te doen. Dus de wedstrijd is niet meer zoals we hem voorbesproken hebben en de ruimtes die we gezien hebben. De wedstrijd wordt anders omdat je terug moet knokken in de wedstrijd. En dan kun je zeggen, we blijven rondspelen, maar we moeten een goal maken. Dus dan ga je risico's nemen, dan ga je extra aanvallers brengen en dan kan je wel zeggen, ja, we gaan hem achterin rondspelen, maar dan kunnen we geen goal maken. Dus je gaat op zoek naar een gelukje. Je gaat op zoek naar een gokje. Je gaat op zoek naar waar je een tweede bal misschien kan pakken. Nou, dat is niet effectief genoeg gebleken.
4: Zou dus van tevoren al van ja, ik kan best wezen dat we ik zulke wedstrijden wel eens een keer verliezen in. Ja, ik kan je voorstellen als dat op een orenmerker die krijgt. Maar dat is het. Ik wil een beetje wat het nou is. Dat is misschien van de mensen thuis, die zitten te shen. Ik wil, en die krijgen natuurlijk een heel verwachtingspatroon op het moment dat je jouw punt pakt in Twente en Ajax.
2: Ja, maar dat gevoel had ik in de rust ook hoor.
4: Ja, kijk.
2: Als we dat kunnen, dat we dat konden doortrekken. Alleen, ik denk, een kwartier, 20 minuten in de tweede helft is. Ik denk de eerste 10 minuten is er nog niet zoveel aan de hand. Maar dan hebben we gewoon een blokje van 10 minuten, zeg maar, waar we die twee goals tegen krijgen. En nogmaals, dan doe je een wijziging en dan wil je terugkomen in de wedstrijd. En dan is het all in.
1: De media van de morgen.
0: Doe ik all in, Fijke?
5: Ik ben all in. Ja, ik heb een stapel kranten, dus ik maak er even een beetje orde in.
0: Ja, ik zoek het, ja.
5: Ja. Laatste F1-feestje in Duinen-Zandvoort. Daar gaat het een soort oer. En de Telegraaf die heeft het oer een anti-climax. Een leuke woordspeling. Max Verstappen had maar één rondje rijden en toen knalde hij eruit. Ja, dat zeggen de meesten die dan commentaar jouwen. Die zeggen dat ik gebeurde. Dat klonk dus sa.
6: Mega klapper!
7: Verstappen!
6: Ja, Verstappen is er keihard afgegaan.
8: Op een of andere manier brak hij uit en hij kon hem niet meer opvangen.
9: Ja, het is een tragedie, hè? Ja. Echt erg.
10: Ik denk dat hij ziek is geweest. Toch, dat het toch erger was dan dat we dachten.
11: Ja. Hoe moet het nu verder?
10: Ja, geen idee. Laatste keer, ja, dat is niet zo mooi.
5: Ja, wie de laatste keer naar zijn editions in Zandvoort dat die TT daar, de Formule 1 daar home waard. De mijn bewenders die wien er, ben wel blij dat het de laatste keer weer. Jij rekt een vrouw die zei, ik kan niet naar de golf. het is één keer per jaar.
7: Ja, goed.
5: De verwachtingen wien heeg natuurlijk. Hè. Max Verstappen dat hij weer winnen zou. Ja. Maar ja, hij wie ik, wat zie ik. En ik al trouwens van, als Max wint, dan leidt het onder briljante van Max. Ja. En als hij verliest, dan leidt het door die auto, want het doogt niks om.
7: Ja, of, ja, goed. Ja. Griepje.
5: Een griepje en nou een griepje.
7: Ja.
5: Dus in elk geval, Lando Norris, die wist de win. Die kregen de felicitaties van Us Kening. En een prachtig mooie bokaal met Dels Blauw. Dus het ziet er wel heel mooi uit, inderdaad. Maar het wie voor het laatst. Dus Dan gaan we even naar Australië. Want ja, als toen daar de in de zee zwemmen worst, dat kan dus heel gevaarlijk zijn. Want er zwemmen alle haaien om dat continent. En het aantal bietincidenten met haaien neemt dan ik daar. Nou ja, dat zijn haaien hapu die neemt, dat is net echt noffelijk. Er is nou wat op voen, op drokke strand. Dan geven ze mijn drone de loft in.
7: Oh.
5: En dan zien ze uit de loft wij van, hey, komt er ik wat onzwem, wat we net wollen. En dan kennen ze dus meestal die dan zwem binnen. Kennen ze op die het waskoogje dat er een haai aankomt.
7: En dan roept die drone, hi.
5: Ja, hi.
7: Iedereen nou, zwaaien.
5: Ja, nou ja, dat zit niet gebeuren. Oh, bah, moet ik even denken. En dan ik nog een zandjejarige jongen in Indonesië die had een heldenstatus kregen. Want ik daar ben bosbrand op Borneo. En hij held bij het bestrijden van die bosbrand. En dan had hij een Superman pakje, had hij jongen.
7: Oh.
5: Ja, hij waskt het elke dag. Want ja, dan komt wel aardig wat reeklucht komt er dan in verzels. En dan, dan loopt hij het orenduis rond. En dan gaat hij weer brand bestrijden. Dus een bosheld, ze wordt die neemt terug de Indonesische minister van bosbouw. Dus had die een mooie titel, had die Ben.
7: Ik hoop net dat het een nylonpakje is. Hun.
5: Nee, want dat brandt wel heel gauw inderdaad. Ja,
7: nou goed. Nou,
5: daar geven we maar net van uit.
7: Hij zult er een nijtocht hebben.
5: Dat denk ik wel.
7: Neem ik hoor. Fijke, dank u wel.
11: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal! Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
12: Staalzagen, boren of lassen. Ga

0: aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
1: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
0: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
2: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
0: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh. Nou, welke plaats doen we aan draaien? Wat een verrassing.
4: Ja, wat zullen we dat nou wezen?
3: De werkplaat nog van Regenpijken, leuk, hè?
4: Ja, John. Die Johnny van Hes, die vreegt een plaat. Goeiemorgen, binder beteerd bij, middernacht hoor, maar je meisje het goed. Nou, de groeten van Johnny van Hes. Johnny groeten, waarom? En hij vreegt Giving It All Away van Roger Daltrey, jongen. Een mooie plaat.
3: Die zet ik op de list.
4: Mooi,
3: doen. Ik denk haast dat Belinda Carlisle ook wel even deel komt.
4: Dat denk ik haast wel, ja. Die had al een lied voor, zet ze, jong.
3: Die drinkt daar gewoon op.
4: Ja, een beetje wol.
3: Ja.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hey Remo!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
13: Friesland van de Moor.
14: My Erit Science.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
3: Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
0: Nou, vijf Cambuur-supporters die binnen verwoenen rekken trog vuurwerk uit het uitvak bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Je hebt dadelijk meer hoor. Je denkt hoor, Rijnwetter van de Arnhemse dagen. Dat is misschien noffelijk voor de boeren, maar de droogte had ik duidelijk sporen achterlitten.
4: We hebben denk ik wel 20 tot 40% minder opbrengst onder de aardappels. Ik hoop dat we nou gewoon alle jaar wat minder hè, en dat we ze goed van een goede prijs verkeer bekennen.
0: Ja, zullen ze even jaren hoe dat komt dadelijk. Fijker, wel wat stoot houden.
5: Nou, ik wil nog even, want we hebben wel wat hoe zou erop. Want er komen alle hier reacties binnen, de meeste die een plaat onvreetje. En Johnny van Hes die doet nog even een taalachting op zijn fysiek van Giving It All Away. Cambuur, SC Heerenveen en Max Verstappen. Giving It All Away, ja.
0: Ja.
5: Tjalkje die zei het mooi noemer hè, van de Sultans of Swing van Dire Straits. En even zien dan Mariet Zwart die zei het is Don't Stand van The Police wat. En Peter Terpstra, nu of nooit, trukkende keks is mooi om de wieken mee te beginnen. En even zien, Piet Bouma, die vreeg het nog, jongens drieën van Klaas Henstra, want bij mij er haast wel een oren bij, hè, Erit? Waar we die alle hier onkennen.
0: Of een jelloer, dat jou... Oh nee, wacht, dat hebben we een keer gewoon...
5: Nee, dat hebben we gewoon. Nee,
0: never mind.
5: maar dan kerst dus wasje dat het goed beharken wordt. En dat de meesten ook reageren. Ja, dan is er ook onijs voor zelfs. Zijn 90.000 Amerikanen die ben evacueerd vanwege grote natuurbranden in de staat Nevada. En het ombouwen van bestaande gebouwen en wenningen, dat is heel dan net effectief.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat aasen, maar eerst het waarberucht in kwad. Mij is Sibo Mollema.
6: Goeiemorgen. Joert zijn goed als droeg, met een afwisseling van wolken en zinnen. Het wordt zo'n 20 graden, maar op de mitje toch wel toenemen de eerste wat eerste wien. Morgen een soort zinnen en met zijn 24 graden een warme dij. Een stevige eerste wien die ik in de nacht uw spatten speelt. Dan meer oer het waar, straks oer en jaloeren.
0: Ja, dan mag toch Cambuur hebben we vanzelfs. Eerst het krijgt leven in het NOS-journaal. Vijf Cambuur-supporters die binnen verwoenen rekken in het Kooistadion in Ljouwt bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Er waren uit het uitvak wij vuurwerk smieten, richting het veld en de orentribunes.
7: Het vuurwerk het veld is kijk. Nou, dit wordt staak, jongens. Oh, er knalt een vuurwerk vlak bij de keeper. De wordt vanuit het uitvak vuurwerk het veld op skerten. Alles en elke keer wordt naar binnen, daar Stuart. Het is net te leren hoe het in vredesnaam mogelijk is dat er saffele vuurwerk mij kan. Dat uitvak in het wordt het veld op sketten.
0: Het vuurwerk het laat het al bron van gehoorskeer en erg letsel. De wedstrijd die weer 12 minuten on the gong doet het meeskeer. Skeersrochter Danny Makkely die staakte de wedstrijd voor ten dadelijks. Maar na jaloeren waart hij indien maar de protocol van de KNVB Trosset. Sportverslaggever Andor Faber die praatte na afloop van de wedstrijd met Jesse Bersma. Hij is de algemeen directeur van Cambuur.
8: Allereerst wil ik heel duidelijk maken dat ik het verschrikkelijk vind wat er met deze vijf mensen is gebeurd. Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is en we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
7: Hebben jullie een beeld wat er met ze aan de hand is? Hoe erg de verwondingen zijn?
8: Ja, die zijn, laat ik het zo zeggen, voor de mensen uiteraard heel erg. En het zijn ook hele vervelende verwondingen. Maar het is niet levensbedreigend. Dus dat is in ieder geval geruststellend. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds verschrikkelijk is wat deze mensen hebben moeten meemaken natuurlijk. Er is één supporter die is zelfs, of een aantal supporters die zelfs koet terug wilde de tribune op. Ondanks het feit dat ze zichtbaar verwond waren. Ik ga niet in detail in op datgene wat ze allemaal hebben. Maar goed, zoals ik al zei, we hebben goed contact met ze. En we zullen ze ook volgen.
7: Hoe frustrerend is het dat jullie hier niks aan kunnen doen? Want vorig seizoen, voor je komst naar Cambuur, is dit gebeurd tegen ADO Den Haag, is dit gebeurd tegen Vitesse. Het uitvak is aangepakt. En dan toch gebeurt dit weer en raken Cambuur-fans gewond. Terwijl jullie als Cambuur hier toch eigenlijk niet heel veel invloed op hebben.
8: Nee, want ik heb wat ik al zei in eerste instantie, want ik sta hierboven en ik zie het vuurwerk voorbij gaan. Ik had het idee dat het rechte pijlen waren en dat Daarvan dacht ik van, nou, is het vreselijk dat het überhaupt recht, zeg maar, het veld op gaat. Maar ik heb de beelden later teruggezien. En dan zie je dat dat zwevende pijlen zijn die alle kanten op gaan. We hebben een net opgehangen om, zeg maar, te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Maar zelfs dat net is niet voldoende.
1: Dus die pijlen zijn gewoon door de netten heen gegaan?
8: Nee, die zijn er omheen gegaan. Dus die zijn recht op het veld. En die zijn, daarna hebben die een zwieper gemaakt naar, nou ja, in dit geval naar rechts. Dus naar de overkant hier vandaan. Ja, daar is niets tegen te doen. Weet je, uiteindelijk heb je dat niet in de hand wat voor pijlen er gebruikt worden. Er is gefouilleerd. Er is alles gedaan om te voorkomen dat dit wederom gebeurt. En uiteraard gaan we dit evalueren om te kijken of we nog meer maatregelen kunnen en moeten nemen. Maar we hebben echt heel veel gedaan. Je ziet nogmaals, het net is met 3 of 4 meter verhangen naar rechts, zodat we niet dat verschrikkelijke beeld wat ze met Vitesse hadden gezien, dat we dat nog een keer zouden krijgen. Dat dit soort vuurwerk dan ook gebruikt wordt, weet je, daar sta je machteloos tegenover.
1: De wedstrijd is weer hervat. Volgens de KNVB-regels is dat omdat er geen spelers gewond zijn geraakt. Hebben jullie als Cambuur aangegeven van, ja, het hoeft van ons niet om te hervatten, want er zijn gewoon mensen van ons gewond geraakt, onze supporters?
8: Wij hebben te leven met de protocollen van de KNVB in eerste instantie. En daarna met de drieluik. Daar hebben we goed gesprek mee gehad. En vanuit die gesprekken hebben we de conclusie getrokken dat het in alle gevallen het beste is om door te spelen. Tenzij inderdaad, nou ja, je zegt het zelf al, spelers, maar niet alleen spelers, ook staf en op het veld zouden zijn geraakt. Hè. Dan is het een andere situatie. Dan schrijft het protocol voor dat er gelijk gestaakt wordt. In dit geval is dat niet zo. En dan moet je in goed overleg met de driehoek en met de KNVB kijken wat het beste is. Nogmaals, op een gegeven moment krijg je dan ook te maken met de consequenties voor de 15.000 supporters op het moment dat de wedstrijd gestaakt wordt. En dat is dan datgene waarbij we de drieluik zo goed mogelijk, of de driehoek zo goed mogelijk hebben gevolgd.
1: Wat is de gehele afdronk van deze middag, avond?
8: Bitter.
0: Ja, de wie zelfs ik nog de wedstrijd zelfs. Is moet hartstikke jetten. Feyenoord voel mij 5-2. Cambuur die stiep uit skoft om een 4-0 achter. Maar liet eens keer in de tweede helft er net verder op rennen. En er waard nog 2 keer scoren door de Ljouters.
1: Rafiek, hoe heb jij de afgelopen 120 minuten beleefd?
9: Dubbel gevoel. Ik denk dat we echt super goed starten met de wedstrijd. De eerste 12 minuten al. Toen werden we benaderd met het vuurwerk dat we naar binnen moesten.
1: Hoe heb jij dat beleefd, dat moment dat het vuurwerk dat veld opgeschoten wordt? Jullie waren aan de andere kant van het veld, maar had je gelijk door, dit wordt staken?
9: Ja, direct. Hoort niet op een voetbalveld thuis, zoals ik al zei. Afschuwelijk, maar ja, uiteindelijk hebben we daar geen invloed op.
1: Nee, hoe verklaar je dan dat jullie daarna niet goed uit de kleedkamer komen, na die onderbreking?
9: Ja, daar heb ik oprecht echt geen verklaring voor. Voor ons gevoel kwamen we met een goede pep talk terug het veld op.
1: Dan voel je die wedstrijd denk ik langzamerhand uit je handen glippen?
9: Als je 2-3 om de oren krijgt en de 4e ook, dan laat je meestal de kopjes hangen. We kregen een goede pep talk in de rust. De tweede helft kwamen we goed het veld op. Scoor je 2 goals. Heb je nog kans op de 4-3? Die maak je dan niet en dan scoren we in de 5-2. En dan is het eigenlijk wel klaar.
1: Ja, ik denk dat voor het gevoel die 2 doelpunten van jou voor Cambuur wel heel lekker zijn. Dat je hier niet met 4-5-0 van het veld afgaat.
9: Klopt, het is voor iedereen wel een lekker gevoel. Dit gevoel moeten we doorpakken naar volgende week. Ook hoe we de eerste 12 minuten starten, dat ook meenemen. En dat dan 90 minuten lang vasthouden.
1: Ja, hoe verklaar je dat jij, je stond in ieder geval 1 keer op de goede plek. En de tweede keer deed je zelf iets heel moois. Hoe verklaar je dat zo lekker gaat persoonlijk met jou?
9: Ja, het is een stukje intuïtie en een stukje talent. Ik doe veel op intuïtie. Ik ga veel op mijn gevoel uit, zoals ik al zei. Ik stond op de goede plek. Goede actie ook van Binder. Goede terugtrekbal. Ik kwam iets achter me. Ik kreeg nog net mijn voeten tegenaan. En ja, de tweede goal.
1: Hoe deed je dat, man?
9: Ja, ik zag een man in mijn rug. Althans, ik voelde een man in mijn rug. Achter mijn stand ben je teruggehaald. En in de verre hoek. Ik zag daar ruimte en ik schoot hem in de verre hoek.
10: De media van de morgen.
0: Fijke, de Orenmedia.
5: Ja, de brandwacht in de Amerikaanse stad Nevada die krijgt de grote natuurbrand bij de stad Reno net onder controle. En de brand is juster uitgegroeid van 4.000 naar 6.000 hectare. En even de lokale brandwachtcommandant is de brand stien toch menselijk handelen. het net over Bronstichting sprutsen. Dat ken ik weer dat het per ongeluk gebeurd is. Maar ja, er zijn 90.000 mensen die moeten evacueren. En 6 personen, onder wat 3 reddingswerkers, die zijn verwoenen rekken door die grote brand. En ja, die het de naam Hawkfire kregen. En die is toch 800 brandweermensen die zijn dwaande met de bestrijding. En ze worden dus wel hinderen door een huddewind die continu van richting verorert. En dat kennen we hier in Europa, u ziet nog wel heugen, hein? Frankrijk en Spanje, die branden. En dan zei je op een gegeven moment de Franse brand, die zegt van ja, die brand die gaat van links naar rechts. En ja, we krijgen er geen vet op. En dat is heel gevaarlijk, want ja, zo'n brand kan zomaar omslaan. En dan kan die brandweermensen, die kan dus insluiten, rijtje. Dus ja, daar ben ik 2 ziekenhuizen die binnen ontrommen. En een van de 2 vliegvelden in Reno is ik dicht. Dus ja, en ik een feestnis maak het plan om de feesten, de mensen die daar ver zitten, om die te evacueren.
0: Oh.
5: Ja, dat brengt nog wel wat mij verzeld.
0: Lekker mij, ja.
5: Ja, nou, inderdaad. Dan het beleid van het kabinet Jetten om het woningtekort waarom te brengen door bestaande gebouwen om te bouwen naar woningen is net effectief. En dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in een rapport. Dan is het instituut met het oplossen van de woningnood komen van de bouw van nieuwe woningen. En de kennet rekenen we op genoeg extra woningen via transformatie, wenningsplitsing en optoppen, stellen de onderzoekers vast. Optoppen, dat is het taaiekje van een extra wenlaag bovenop een bestaand gebouw. En dan heeft meer huizen. Ja, sinds 2019 hebben achtereenvolgende bewindspersonen ingezet op een betere benutting van woningen en andere gebouwen. Beleidsinstrumenten zijn uitgebreid, budgetten verhoogd en aan de verschillende kanalen zijn hoge verwachtingen verbonden. En ja, zo mikt het kabinet op onder andere 15.000 extra woningen per jaar uit verbouwingen, lykens het optoppen. De feitelijke ontwikkeling laat een tegengesteld beeld zien. Staat in het rapport. En ja, dan heeft de Telegraaf er weer een mooie kop bij. Optoppen, flop in wooncrisis. Dus ja, verwachtingen verre van realistisch.
0: Hmm.
5: Dus we moeten aan de bak bouwen.
0: Werk aan de winkel dus. Aanstaande dan hebben we toe dat de rijnwetter van de Aronde dagen. Dat is loffelijk voor de boeren. Maar die droegte die had echt sporen achterlitten. En wat die sporen dan krijgt binnen, dat kerst aanstaande.
10: Goeiemorgen.
2: Mooi dat je de radio aan hebt. Where is it from?

0: Jay-Z en Alicia Keys en Empire State of Mind.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De rijnwetter van de Arnhemdagen, dat is gunstig voor de boeren, maar die droegte, die had ik al sporen achterlitten. De opbrengst van de Rispingen die zult dit jaar een stik leger lissen. Boer Bram Joostema uit Minneskeer die zocht net sinds de gutte droegte van de laatste tijd. De chef van de opbrengst van de Riappels. Maar je zult het wel positief in. Een bijdrage van Jelmer Kampen van Omroep Silt is dit.
2: Ik ben wel blij met deze rooiwetter, want dan kunnen wij de meesten straks beginnen met rooien, want daar hebben we het gewoon niet te droeg voor. Want het rooiwetter komt te laat voor het groeien en het van de planten, zeg maar.
3: Ja, want in principe, het water wat nu valt, daar gaat de aardappel niet meer groter van worden.
2: Nee, die appels die ben op de oin. Het is gewoon de tiet, die ben haast niet groeit. Dus daar groei ik geen kilo's meer bij. Dan hier dat in juni, juli komen maten. Maar in augustus, dat helpt net zo volle meer.
3: Ja, want dat regen nu, maar dat is dus goed voor het rooien. Dat betekent dat jullie gewoon het makkelijk uit het land kunnen halen dan?
2: Nou, als je de klutsjes bovenop een richte droeg worden, dan beschadig je de hudde kleiklutsjes, beschadig je de appels. En dat droog kist dan het rooien. Dus dan maakt wel mooi vochtige groen kist je appels rooien. Want ik net te weet natuurlijk, maar oors dan krijg je beschadiging in je appels.
3: Ja, dat betekent ook nog wel, het heeft nu even geregend, maar dat betekent ook wel dat het nog even door moet regenen voordat het qua rooien goed is?
2: Ja, wij kennen hier in principe nog wel een 20 mm heffen, dat wij echt goed je appel rooien kennen. Want we hebben nou totaal een goede 20 mm hoorn, maar dat is zeg maar 10 cm inrooiend in de rig. Ja, dat is voor de bovenklutsjes wel mooi, maar voor de onderklutsjes, die zit er nog steeds in.
3: Dus dat wordt nog wel even spannend naar het weerbericht kijken of die regel allemaal gaat vallen.
2: Ja, maar het waren helpt na een week is er weer wat wetter op. Dus we draaien nou even om. We gaan straks eerst de siepels oogsten en dan gaan we dan wel in de appels. Ik weet het ook net, we moeten al wat.
3: Ja. Ja, want je hebt hier met aardappels die nog wel redelijk goed tegen de droogte kunnen. Wat is een beetje het verschil ook qua grootte tussen een goed seizoen, normaal seizoen en hoe ze er nu bij liggen?
2: Nou ja, we hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de aardappels. Maar ja, kleren vliegen hierheen weer een enorme oeskat. En de scoren onder straat vol mooie aardappels. En dat bracht al je net een cent op. Dus ik hoop dat we nou gewoon alle jaar wat minder hebben. En dat we ze goed van een goede prijs verkeer bekennen, daar heb je dan al je meer aan, dan raad je het kwijt. Want vlieden hier kon ze zelfs in het veevoer net eerste plaak. Dus nou, daar is helemaal niks aan.
3: Het is een beetje omgekeerde wereld dit seizoen.
2: Ja, het kind dus heel hard oorzien in de wereld. En hoe het dan ik weer maat, dat weet we ook net. Want het ene hier is het zo en het andere hier is het zo. Maar uiteindelijk trommelkoop komen wij maar droeg te verder dan mooi weten.
3: Okay. Dus u kijkt eigenlijk best wel redelijk positief, ondanks die droogte naar de komende oogst.
2: Ja, nou ja, dat komt. Ik ben positief ingesteld. Ja, maar trommelkoor, een lietsere oogst en een goede prijs is beter dan een grote oogst en helemaal geen prijs. Dat wij uiteindelijk hier in de noordwesthoek van Friesland best nog wel in de goede hoek zitten. De mais heeft nog kalven, die appels die groeien nog redelijk mooi. Natuurlijk hebben we een leger opbrengst, maar echt de grutter probleem zit meer in het zuiden, waar het de hele zomer ik warmer west is. Dus wij zitten hier bij de noordkust en daar is trommelkoor altijd een graad als 4 of 5 frisser dan in het zuiden. Ja, en je appels is gewoon boven de 24 graden. Daar hebben ze echt een hekel aan, dan kijken ze echt in. En trommelkoor, mooi wij hier nog net in is. Nog niet eens ontevreden wijzen.
0: Ja. Dat zei boer Bram Joostema uit Minneskeer. Importeer mij Jelmer Kampen van Omroep Silt.
4: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
4: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinners kiept.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door half acht. Nou, dat viel wel heel rap. Eerst maar eens even het Nijs, mijn Fijke.
14: Ik wil voor reclame, meid, zie je.
0: Maar. Ja, dat mij ik. Ja, goed.
14: Nou.
0: Ik denk dat, goed.
14: Nee, zeg maar gewoon bij het Nijs beginnen.
0: Doe dat.
14: Onder Sodemerdik in Nes had gisteren een ongeluk geweest met mijn auto. Daar heb je direct 12 personen verwoenen. De auto is nu elke dag naar de kopslijn en had in een sleet en kam in een sleet te lanen. De brandwacht, politie en meerdere ambulances binnen op het plak kwam. De dik werd tijdelijk uitsluitend om het ongeluk uit te handelen. En onder Hazewijn, Kimswert, ben juist met een scootmobiel en een fatbike op een fietspad frontaal op elkaar botst. De beide blutsen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Voor via het ziekenhuis wie net nedig. De jongen die de fatbike bestuurde is terugzien aan ophellen. En vijf Cambuursupporters ben juist een verwoende rekken in het Kooistadion bij de thuiswedstrijd van Hartenclub Sint Feyenoord. Er waren uit het Utvaakwei vuurwerk afstitsen richting het veld en oren tribunes. De slachtoffers hadden onder oren brandwoen, gehoorskeer en eegletsel oproen. De wedstrijd wie 12 minuten nog de gang doet het misgieën. Scheidsrechter Danny Makkely staakte de wedstrijd voortaan dadelijks. Maar na een jaloer ging de wedstrijd verder in line bij de protocollen van de KNVB, zei Makkely.
15: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
14: Algemeen directeur van Cambuur, Jesse Bersma, over de supporters die het verwoende rekken binnen.
16: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
14: Er werd nog onderzocht hoe het koer dat de Feyenoord supporters al dit vuurwerk het stadion in kregen. Riks van der Horst uit Grauw had haar tweede vrouwtitel van deze week behellen. De Friese Amazone, wie juster op het WK paradressuur in Aken de beste in de kuur op muziek. Ze riep met haar hinder IJsma's Royal Funk na een score van dik 83%. Alle vier juryleden zetten de Nederlandse combinatie op het eerste plak. Ze bleurde mij de concurrentie rom voor. Zilver ging naar de Deen Tobias Torning-Jurgensen. En de Italiaanse Francesca Salvera, die wat treden.
0: Fijke, dank u wel. Het Waberucht, dat komt er haast aan.
17: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie van goed wij.
18: Tromeesje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA plus een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
21: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
23: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
24: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Friesland van de Moor.
3: Erit Science.
4: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Is tijd voor het warmbericht. Maar eens even jaren hoe het komt. Sibo Mollema, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Erit.
0: Hoe ben wij uiteindelijk deze manje?
5: Nou, we hebben van de morgen eerst nog flink wat bewolking. En bij de waterlanden, ja, dan lutst ze een gebiedje langs mij wat lichte buikers. Nou, ik ga daar in de Rijnmeters niks waarom zien. Dus ik denk dat voordat het de groen bereikt had, is het al verdampt. Ja, de temperaturen schielden zijn nog een hele graad. Dan wordt ze een heel bonzend over. Nou, dat deelt ik van Laaksem. Grauw, je bent mee in Boomburg. En ik bak een VN, zit al eerst een beetje om zijn overgraden. Ja, vanuit het eerst, naar het eerste. Wordt er nog, ja, toch nog wel vrij koele lucht naar u staan gebracht. Wat de heetste temperatuur van de mens is zo'n 20 graden wordt. Ja, dat is gewoon een vrij normale temperatuur voor 1 augustus. Er is een aanwisseling van zinnen en stapelwolken, maar ja, volle minder wolken dan juster. Toch een wat droegere lucht in het bloed dan juurt ik gewoon droeg. Er staat nog een hamper wien, maar die neemt van de mensen toch wel ta. En is dan in vlagen ja, wel vrij krachtig zelfs. Vooral in het waardgebied. Nou, jong en vannacht wat minder wien, maar ik in het waardgebied dan nog steeds vlagen van kracht 5. Ja, de wien die komt dan vanuit het, meer vanuit het eerste. Nou, vannacht is het dan zo'n 11 graden via de provincie, zo'n 15 graden op de Waardrijdland. Maar toch een stevige wien binnen miskansen, net, die ben ik gewoon voort. Net zoals Joert, van de morgen betiet, hier we nog even een derde mistbankje. Nou, die kans is er morgen gewoon uit.
0: Oké, morgen een heldere dag dus.
5: Ja, vanuit het eerste jaar werd het warmer en droegere lucht omviert. Ja, er ben dan ik maar amper wolken. En dus een, ja, morgen gewoon een haatrol van de zinnen. De maximum temperatuur is dan hoe de hele provincie zat het nodig. Het zijn zo'n 24 graden. En dat is een, ja, zo'n 3 graden heger dan normaal. In de rif van de morgen neemt de wien flink ta. En dus dan zo'n krijg fjouwer met vlagen 5, 6. En ik op de joen en de nacht stuurt er dan nog een soort wien. Dan je de scherpe kansjes de boventoon. Maar er stuurt dan nog een stevige wien. In de nacht neemt de bewolking via de sta. Ja, en dan kan er al een enkel licht buiken vallen. Ik zeg buiken, dat mag net er volle van voorstellen. En dan hebben we een leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 15 graden.
0: Als we zorgen naar de tweede helft van de week, hoe komt dat dan met de buien?
5: Ja, dan nemen de buien hier, die neemt daar. Ja, in Wijzen hebben we in de nacht is de bewolking al wat daar nam. En dan bloedt de verder, dat bloedt verder, hoe de ijs ik zag. Ja, vooral op de midden kan zich enkel de buien ontwikkelen. En dan kan ik eens een klap tong erin zitten. En hagel kan ik dat helemaal uitsluiten. Waanzin wordt het zo'n 22 graden. De wind die komt dan waanzin uit de eerste zuid-eerst in de wei en is hoe die zijn kracht 4 of 5. En in het waardgebied is er een kans op vlagen van 6, vooral in buien. En dan kan de wind even stevig omloeken. En die buien die kan vooral in het waardgebied dan daar op de midden is een wat steviger uitpakken. Nou, in de rim van de jongen neemt de kans op een bui neemt weer wat aan. En ik de nacht die bloedt dan droeg. Ja, maar de toon is zo, ja, dan wordt er vanuit het zuid-eerst een tegenwarme lucht neer staan viert. En er staat dan er op plakken, ja, zo'n 20 graden op de thermometer. Ik denk in het eerste dat de 28 direct nog wel even in zit. Ja, de onvierde lucht is toch dan vrij vochtig. En er viel dan ik wat neer. Ja, wat wordt dus ik wel brotsig. Het viel wat brotsig gewoon. Ja, dan hebben we een aanwezig van wolken en zinnen. En hoe lijkt ze goed als droeg. Maar op de jong en ik de nacht loeken de buien. Hoe is dat het nou liekend? En daar kan tongen in zitten en ik haal. Ik in de nacht hebben we dan een hele temperatuur van zo'n, ja, zo'n zontje graan, wielst zo'n 13 graan normaal is. Ja, vrede, dan hebben we een mix van wonken en zinnen. En ja, uit en terug valt er dan ik weer een bui. Dus voor de boeren en voor de natuur is dat goed nice. De wind die komt dan uit het zuidwestenwei. En die is matig onvrijkrachtig. Dus ja, al die dagen houden we toch wel een vrij stevige wind. Ja, het is dan een stuk koeler en weer met zo'n 20 graden. Dus om en al, morgen hebben we een grotere kans op buien en vrij hege temperaturen.
0: Sibo, dank u wel.
5: Gradien.
0: Onderhoud bij de Bregen van de Gediek. Eerst haast meer hoor. Eerst is het iets van muziek van Arie Kuipers. Mijn goed zin, get alles beter.

0: is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
2: De bereiking de overtoom op een gediek die leidt de komende weken uit van het verkeer. Van Joert tot Mevreed wordt er groot onderhoud uitviert om die bereiken. Die bereiken is een belangrijke takkingsdiek. Ik praat erover met mijn wethouder Bert Koonstra van de gemeente Opsteloon. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wat moet er met die bereiken gebeuren? Wat markeert er al?
3: Nou, er zit nou een slietlaag op en die is te min. En dan moet eigenlijk een heen komen. Dus dat moet er even aan. En dat, ja, dat doet even een aantal dagen.
2: Moet er even aan? Maar het is best wel een operatie, lijkt het mij.
3: Ja, klopt. Dat doet ik een aantal dagen. En die slietlaag, ja, maar het eerste moet er aan gelegen. Dat straalt en dat reep steeds maar er aan. En vanuit daarbij moet er weer op een primer op. Nou ja, dan moet we in ieder geval droog waar bij horen. En dat is heel belangrijk. Maar ja, we willen graag dat het al wel goed gaat. Want als we dat net doen, en dus just nou, ja. En er zit een ontasting op. En op het moment dat die slietlaag ja, er helemaal doorheen is, ja, dan ben je verder van hoes. Dan wordt alles volle duurder en dan heb ik volle meer last van.
2: Uit je droeg waar bij haar, maat? Ik kijk op de tweede helft van de week, dat het wel eens een beetje drinkwerk in.
3: Ja, ik kijk alleen maar schoen. Ik hier en daar nog wat naar uitnodiging voor deze week. Dan maak ik even naar boeten te haar. Ik denk van, ja, het kan al hier nog wel eens spannend worden. Maar ja, Klee, we had waar in Nederland en Friesland nooit in de hoorn. En dus we hopen je op het best.
2: Wat maak je dan, als er dan toch rein valt? Dan uitstellen? Of gaat het de tent erin of zo? Of?
3: Nee. Dan gaan we het uitstellen, want dat is heel wichtig. Dat die primer, die maakt in ieder geval heel goed droegje. Maar als de primer net goed droeg, zeg maar, dan heb ik een goede hechting onder de slietlaag. Ja, dan ben we lekker vier. En dan maken we alles op naar je doen. En dus dat maken we wel niet goed doen. Dat maken we gewoon uitstellen.
2: Ja, en het verkeer op de dik, als je er maar de auto in wil, wat bezit dat dan, dat onderhoud?
3: Nou ja, dat betekent gewoon hè, dat die bregen die is een aantal dagen helemaal gestremd. Oftewel van die we het dan in ieder geval echt omheen zetten. Dus en dan kist het net bij.
2: Nee, dus van het oude verkeer, die hadden van te lijden. Maar hoe zit het van het skipsverkeer? Had die er last van? Of bloot die bregen gewoon stingers attesteerd? En ja, hoe zit het van het skipsverkeer?
3: Ja, nee, precies. Nou, als je het skipsverkeer had er geen last van, want hij bloot omheeg. Alleen de autoverkeer die had er wel last van. Dus dat is wel, die moet omleid worden. Hè? En dus daarom proberen we het zo min mogelijk. Hè? Dus dan zit in ieder geval een dikke trije werkdagen, dan zit er om vijf. En daarom moeten we het goed achter een kwander gaan. Dus het maar net wijzen. We krijgen ook hier door de Rijn. Op het moment dat het Rijn, ja, dan moet je het gewoon uitstellen. Want het moet in ieder geval goed wijzen. Hè? Dus burgers moeten er zo min mogelijk last van hebben.
2: En daarna is het dan net klaar in de gemeente Leuk, hè? De meer bregen.
3: Ja, klopt. Er zijn een aantal bregen. De bregen, Brigadikstrawij en Zwijstrawij die we nog oppakt. En in september wordt de Blekersbregen in het centrum van de Gordendiek. En die werd ook oppakt.
2: Nou, ik hoop van harte dat het droeg bloot van je.
3: Ja, voor zal je. Maar ja, klaar, we hebben wel fles van Rijn. En dus ja, we maar tussen de bedrogen trom, maar we zien van wat het beste is. Maar ja, het bloot natuurlijk wel even spannend. Hè? Maar je wilt werk natuurlijk wel niet goed voortzetten kennen.
2: Nou, tieren dank
3: voor
2: het bijpraten. In elk geval wethouder Bert Koonstra van de gemeente.

0: Goedemorgen, ik ben er betiet bij. Slechte nacht hoor, maar je maakt het goed. Dat stuurde Johnny van Hesse. En die wil graag Roger Daltrey hebben, maar giving it all away. Nou, het is wie voor jou.
1: Friesland van de Moor.
0: Dan zullen we het hebben over Heerenveen, SC Heerenveen. Die verlerende sneuntejoen teleurstellend van PEC Zwolle. In het Abellense stadion lieten de bezoekers een 2-0 overwinning noteren. Beide goals die voelen in de tweede helft. In de eerste helft wie Heerenveen dominant. Spielek vol, maar het slag er net in om te scoren. En Nijtskoft nam PEC Zwolle dat initiatief oor. In de 40ste minuut maken viergever de openingstreffer. 10 minuten later was het 2-0 terug een goal van Kostons. Het tweede doelpunt van PEC was afgekeurd vanwege boetenspul. Heerenveen-speler Maas Willemsen oor hoe ze voorkomen kunnen dat ze weer zou verliezen.
2: Komende week goed kijken wat er beter kon. En de lijn die we tot nu toe hebben gehad, gewoon doortrekken weer naar de volgende wedstrijd.
3: Ja, want het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft, je zult het met me eens zijn, denk ik, was heel groot. Heb jij een idee hoe dat kan, waar dat in zit?
2: Nou ja, ik denk sowieso dat je in de eerste helft hen meer moet pakken waar dat kan. Wat je zegt, ik denk dat de eerste helft best wel goed was. Alleen ja, we gaan niet effectief genoeg om met de kansen. In die zin smijten we misschien ook een beetje met energie. Omdat er net wel ook een paar momentjes tussen zitten. Waarbij je slordig bent en een hele grote omschakeling komt. En we wouden heel veel energie leggen in de eerste helft. In het druk zetten, in het gevoel te geven van niet van niks te halen. Ik denk dat dat heel goed was. Ik denk dat wij de baas waren op het veld. Alleen, dan moet je ook scoren. Anders kan het je toch ook pijn gaan doen in de tweede helft. En dat heb je nu een beetje gezien.
3: Maar toch het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Ook bij jullie aan de bal, qua slordigheden en zo. Die vond ik zo raar.
2: Ja, maar het heeft ook een beetje te maken met dat voetbal een sport van momenten is. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment zo'n goal tegen. En net te snel daarna nog eentje. Ja, en dan op een gegeven moment kiezen we er ook voor om veel aanvallender te gaan spelen. Omdat je dus ook een 2-0 achterstand goed moet maken met nog 25 minuten spelen. Ja, en dan wordt het een beetje een chaoswedstrijd. En is de structuur inderdaad weg.
3: Wat zegt dit?
2: Laten we hopen en laten we zeggen niet te veel. Je wint hopelijk heel veel wedstrijden in het seizoen. En je verliest er ook een aantal. Het is belangrijk dat je ervan leert met elkaar. En dat je kijkt van oké, wat hebben we laten liggen in deze wedstrijd. En hoe kunnen we zorgen dat het ons niet meer overkomt. Dat is iets wat we afgelopen seizoen hebben gedaan. Dat zullen we ook nu zeker weer doen.
0: Dat dus over die wedstrijd tussen Heerenveen en PEC Zwolle.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, daar was de Telegraaf in oorslag, zag ik.
4: Ja, Eiland Droom van Korte Duur, des groot het de Telegraaf hoe en waar gaat het dan hoe? Nou, de Brabanders Freek en Eva, die hebben een Zweeds eiland woon, die een actie van een Zweeds toerismebureau. Ze binnen, ze hebben net echt dat eiland net echt kriegen, maar ze binnen een jaar lang ambassadeur van dat eiland. Ja, dan is het misschien ik wel goed om dit toch even een keer te zien.
0: Ja.
4: Ze hebben er geld voor gekregen, reiskosten, vergoeding en alles. Ze hoeven net te komen, maar ze zijn wel toch een keer komen. En ben ze dus in je nacht blijven. Oh, de kajak erheen. En het voelt al wat zin. Attentie weer te liet. De rijpoorzaken die passen er haast net in. En er moest toch wel een beetje droog bloeien. Er wien reden mieren, er wien niks te eten.
0: Het ben net heel enthousiaste ambassadeurs.
4: Als de foto's juist wel. Ja, op de foto's dan krijg je maar een deel van het verhaal te zien vaak. Hè. Dus dan ben je wel heel enthousiast, vuurtje ontstoken. Zeker de Brabantse vlaggen, die heeft een plant op het eiland. Hij is ook een visje, Freek. Maar ja, de wie geen vis, onwijzig, op het eiland heen. Dus ze binnen hier nog bezig weer naar huis te gaan. Ja, dan ben ze dus via sociale media weer van alles uitmaken. Maar ze zeggen, ja, het heeft nooit uw bedoeling geweest om daar langer te blowen. En we gaan alle gedachten in de winter, geven we er nog wel een keer weg heen. Want dan is het noorderlicht, dan is het heel mooi zien. En dan kan je misschien wel op redens erheen. Want ja, dan vriest het eigenlijk wel een beetje dicht natuurlijk. Want dan is het kans op min 40. Ik weet net hoe ze dan. Als ze dan niet met tentie gingen, maar dan is het wel heel kort voor zelfs.
0: Het is een onbewoond eiland? Of?
4: Ja, het is een net bewennen. Ja, hij zei, ik meen een race moet hebben, maar ja, dus just ik al je skim in Chester en in die stilte, die enorme stilte daar. Dus Stien, wat was transtoeltjes? Die Stien daar nog doet ze de kam. Dus,
0: en melk uit de kokosnoot?
4: Ja, precies. Maar de foto's die je het oorbeeld zien, dat was winter de Wobleun voor zelfs.
0: Ja.
4: En ik heb nog nooit op zo'n mooie plek gewoond. Ja, dat zijn de krakers van een miljoenenvilla onder Amstel, bij Amstelveen. De eigenaar die had het huis verkocht voor 2,6 miljoen. En, hij had het zelf verkocht voor 2,6 miljoen. Voor mijn beetje verlies verkocht onder een oor. Alleen nog, er zit nog krakers in. Oh. Het is nog een rechtelijke uitspraak. En dat smaakt er juist uit. Maar ze zeiden, nou ja, we hebben nog niks, jongen. En we vertrekken net dat we net een papiertje krijgen. Als een officieel papiertje krijgen waarop dat staat. Maar ik heb tot nu niks gezien. Tot die tijd blijven we hier. Ja, het binnen krijgen ze uit Italië, Spanje en Portugal.
5: Dan gezellig daar.
4: En die zitten daar en zeiden, ja, dat hoeft in Italië niet te flikken. Want dan wist het door de politie, wist eruit mapt uit dat hoes. En ja, die eigenaar die zit er nou mij in zijn maag. Want hij zegt, ja, zolang die mensen daarin zitten, kan ik dat hoes net overdragen.
5: Nee.
4: En dan zit er dus een hoes leeg. Ik nam een kapitaal pand, want ja, daar in die buurt ben alle keer hele dure huizen met grote hekken. Ja, dat het deze. Ja, er zit wel een hekje, maar ja, de business toch maar door hennen klom.
5: Hoe is het dat met de Funda-foto's gewoon dan? Lijkt het toen ik op de foto?
4: Ja, de Palestijnse vlaggen die hingen het uit. En ja, dat is net echt een goed verkeerargument. Dus, maar ja, het is te hopen dus dat die krekers er zo gauw mogelijk uitgingen. Want ja, dan ken die naar je eigen Rick verder.
5: Ja. Nou.
4: Ja, bijzonder. Ja.
5: Fijke. Dank je wel.
6: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij. De experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
7: Werkcentrum Friesloon is er van vragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je wooi?
7: Of wie die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik van hoe werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook vadij. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE?

0: meerdere gewonden.
1: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus nou, in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
0: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
2: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
0: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En naast Nien Friesen van der Mol. Dan juist verder omdat er dit weekend een hele lange rij meesken in Sruiste vindt hier. Ik verklap vast dat ze hier voor pakketjes die het net van die meesken wien. Hoe dat al hier zit, dat juist daar.
4: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 16:00 is er een gondelmerk met cremen, theater en muziek. En ook voor de bijen is er genoeg te doen. Om 21:00 wordt het stadskotnieuw voor de 29e gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
7: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Friesland van de Moor.
9: My Erits.

0: Hij staat al een minuut en ik een vleertuigje hebt, Feike.
1: Ik heb net een vleertuigje gehad. Nee, nou, maar we zitten gezellig te praten. Dus misschien lijkt het erg gewoon.
0: Het kind zat te wijzen dat in dit nummer, Ordinary World, als het heel goed hard is, dat er in dat een van de microfoons een soort vleertuig loot oppikt het. Het is opname in een tuinstudio.
1: Ja.
0: Net helemaal goed geïsoleerd in Londen. Krijgt onder de reek van een, nou ja, een Concorde flying.
1: Oh, een Concorde. Ja. Nou, kijk eens hoe oud het nummer is.
0: Ja.
1: Nou, want die vleer al lang. Het normaal ik een keer gewoon trouwens. Die wie en ik mijn opnames dwaan, dat ik een vleertuig hoort te zijn. Nou, de mooiste in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb net spot, maar...
1: Nee, ik net,
0: van het oplettende eer, er zit ergens een Concorde in dat noemer.
1: Beginnen met
2: dit is Friesland van Hoorn. My Erit
3: Science. Dat kun je samen een gouden ketting inzetten, maar dat is zeker een pakket van 4 kilo olie. Wat zit er dan in? Ja, 3 bakken.
0: Ja, we hebben het aanzien door mysterieuze pakketjes. Is er te vinden wat die daar ziek in hadden en wat de bedoeling van de pakketjes is, dat eerst aanzien. En verder het keertje, daar gaan we denken hoor.
4: Ja, bijzonder joh. Ja. Denk dat hij wel eindigt het deze al niet.
5: Ja, ja, nou, er binnen nog 30 in.
4: Ja, nou ja, kleren, ik heb er wel zin in, dus ja, waarom ik net.
0: Ja, Kirsten in Bidgem dus. De 16e overwinning van dit seizoen van Sweeten, Middersma en Steenstra. Feike, de Orde Media, wat is daar in de film?
1: Ja, nou, een van die media, die komt van Jelle Komrij. Want die heeft dus een mooie foto gestuurd van de zinsopkomst. Ziet er weer prachtig mooi uit. Ja, dan is er vanzelfs ik hoor naar is benzineauto. Bloot 4 wij het meest populair. Dat litten de nijste verkeerscijfers van auto's zien. En een ja, bizarre TikTok-trend onder jongeren zorgt voor deerlijke ongelukken in Groot-Brittannië en Ierland.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst is het iets van het waarberucht in kwad. Mij, Sibo Mollema.
6: Goeiemorgen. Joet ze goed als droeg, met een afwisseling van wolken en zinnen. Het wordt zo'n 20 graden, maar op de mitsje toch wel tannemen de eerste wat eerste wien. Morgen een soort zinnen en met zo'n 24 graden een warme dij. Een stevige eerste wien die ik in de nacht uw spatten speelt. Dan meer oer het waar, straks oer een jaloer.
0: Ja, want eerst maar wat houden hoe het keersen. Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Die hadden vrije formatiepartij op de Van IJsmadagen in Bidgem won. In de finale rekken ze mij 5 om een INSI-6. Oh, mij Johan Sipma, Gabia van Popta en Hendrik Kootstra. Van Steenstra is het 10e keer in zijn carrière dat hij deze partij wint. Tweede plak wie van Peter van Zuiden, Alad Hoekstra en Kevin Jordan Hiemstra. Sportverslaggever Geert van Thun. Die praat aan mij Orin van de finale, mij Jesse Steenstra.
7: Nou, Jesse Steenstra, dat is nummer 10.
4: Ja, wat bijzonder hier in
7: heel bijzonder.
4: In Bidgem, ja, in eigen dorp uiteindelijk. Weet je opgegroeid binnen en ja, dat je dat 10 keer winnen mooi. Dat is wel bijzonder, hè. Ja,
7: deelde ze het eerste plak, Jochen Oorwinningen, met die jeddere trainer ten Oorschuren.
4: Ja.
7: Dus ik wel bijzonder om hem voorbij te gaan.
4: Ja, nou ja, hij is trainer geweest. En ik zit hem er al wat met de pesten. Ik zou dat gisteren om, jong. Ja. Nou ja, dat weer er al. Ja, nee. We hebben altijd dikst al allemaal koor. Ja, een fijne vent en ik een legend voor.
7: Ja, absoluut. En hij heeft hij traint en hij zei al, hij werd ik een legend. Doda.
4: Ja, nou ja, ja, ja. Dat had de netste team in zijn.
7: Zie mij wel.
4: Oké. Nee, echt een geniale man. En ja, ik ben altijd blij dat hij er is. Ja,
7: ja. Ja. Nou ja, en dan is dit een geweldige overwinning, maar een gouden randje. En dan is er ook weer een nijpe tour farmen. Je hebt er even een omveegd. Hotseskul, om maar nog eens een legende te nemen. Die zei vroeger altijd, als je formeren, dan moet je ervoor zorgen. A, dat je zelf sterker wordt. En B, de tegenstander zwakker moet je. Dat is precies wat je in hebben bij het onhelly van Hessel Postma's. Oh, ja,
4: dat denk ik. Ik denk dat we de rest zwakker moet je en wij zelf nog weer beter. Nou ja, goed, dat zien we van het hier zien, hoe dat gaat. Het zal eerst weer een wend wezen voor ons alle jaar. Ja, we hebben echt een team dat draait als een tierlier. Dus in die zin, daar maken we weer aan werken. Maar daar hebben we weer ook zo volle zin in om daar wat hier in te steken.
7: Het betekent ook wel, Tjisse, dat stouw alleen nog maar in principe de opslager bist. Is dat een rol die wel past? Want dan was het bezig zijn, dan was het verrotten, dan was het aan de gang zijn.
4: Ja, ja, nou, dat zien we zien hoe dat gaat. Misschien dat wil ik wel eens even van geen doos even niet perken en al wel lange dagen ja, wat dan ik maar ja steeds maar we kennen alle kanten nu en ik denk dat alle functies kunnen we wisselen. Dus altijd even net erin. Keer dan zelf altijd naar achterin.
7: Ja, je moet het volslaan. Want de Hessel ken ik opslaan.
4: Ik dat nog eens. Ja, die heeft het hier geweldig in. Dus ik denk gewoon dat wij heel sterk binnen.
7: Nou. Nou ja, voorlopig dit even een goede omhoud. Dan ben je er ook mee dwanden, ja. Want dit weer nummer 16.
4: Ja, bijzonder, joh.
7: Ja.
4: Dikke, want ja, we eindigen het steeds al niet.
7: Ja, ja, ja. Nou, er binnen nog 30 in.
4: Ja, nou ja, kleren, ik heb er wel zin in, dus ja, waarom ik net.
0: Ja, het verliezende patroon in Bitgem weer dus dat van Johan Sipma, Gabia van Popta en Hendrik Koortstra. Jim wint dus, maar benam Gabia van Popta is eind het hele seizoen er al op brand om te winnen.
3: Nou ja, daar loopt het eigenlijk dit hier wat te vaak, hoor. Ik zou vanaf het begin al, nou, we moeten gewoon 11.4 de hele dag lang. En dan hebben we vanaf slag hier en die. En dan zie ik dan, ja, dan komt de kwaliteit, ik wil, en dan zit je er beter in.
7: Nou ja, in de finale krijg je hem dat net van record, hè?
3: Nou, nee.
7: Dat heb ik wel wat met de zinstander te maken.
3: Ja, maar sure, je slaat zelf gewoon te volle boeten. Ja. En nou, Johan, Christian Emmers alleen als Tim Hans. Nee. Dan het rechts al hier en dan moet ik nog maar verhut. Maar ja, dat kan hij. Dus ja, dan een keer heel goed.
7: Is nou die verbaasd dat je net ergens oorspreken bent? Dat
3: weet ik net. Ja, misschien wel, misschien net. Ik hier wel goed. Ik zie toch dat Matten en Hendrik meer wel vreden zoen.
7: Ja, bijvoorbeeld.
3: Maar nou, ja, die kiezen van Beem. Nou ja, had dat nou maar keertjes te maken zetten over mooie boeten, dat weet ik net.
7: Nee, dat weet ik echt net. Want als je kiezen voor Beem, dan denken zij misschien dat Beem beter is dan jij.
3: Ah,
7: en ik denk net dat Stouwert hem hier is best.
3: Oh, nee, weet ik. Ze hebben een goede partij en een mindere partij ertussen. Ik denk dat we aardig nog weer binnen. Maar nou, dan is het mijn volgende centrum dat ik beter ben. Klaar.
7: Ik dacht even, misschien had hij zien nog ik wel met al die drokte. Maar de heeft toch wel de drive om terug te keren.
3: Ja, het motiveert me vaak alleen maar dit. Zulke dingen die er nou gebeuren. Ik denk, ja.
7: Nou, maar Jim en Shelley, dat takken we hier.
3: Ja, nou ja, je kan alleen jezelf moeten controleren. Nou, dus ja, net je maat en het bloed won teamsport. Dus dat je zelf wel zwaar dat je goed bent en je maat naar je mooi nemen, dan kun je mooi dingen aan letten. Ja,
7: mooi zijn. Gelukwenske met het tweede.
3: Dankjewel.
2: De media van de morgen.
0: De Orde Media Fake.
1: Ja, Vlimier her meer dan 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar kregen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Je hebt vooral tweedehands auto's. Er waren maar 148.000 nieuwe auto's die de showroom uitrolden. En de verkeerscijfers laten zien dat benzineauto's 4 wij het populairst binnen. 8 op de 10 auto's die verkocht worden binnen benzineauto's. En je hebt vooral meestal ja, maar een wat lege inkomen. Die keep je dan voor auto's van 10 jaar of ouder. Relatief vaak ik nog wel een diesel. Wils die prijzen voor zelfs heel dal sky high gaan. En de heeste inkomens, die keep je dan vaak een nieuwe auto. En dan kiezen ze wel, meestal ik voor een stekkerauto. Dus ja, daar, van volslijne elektrische auto's en hybrides, mijn stekker, ben er in totaal 260.000 van verkocht. Dus ja, de elektrogroei zal naar verwachting trots zetten, maar goed. Het vier wij meeste auto's blowen dus benzineauto's.
0: Juist.
1: Ja, en of we toch wel auto's hè? Ja, er is een bijzondere trend op TikTok. Dit,
0: als door die berucht sabbegeest, dan had ik mijn hele tijd vast.
1: Ja, dat zoek ik in dit geval ik maar dwaan. Want ja, die trend op TikTok dus, dan film je jonge automobilisten, die film je haarzelf vaak met een masker op. Wil ze op mijn opzet zijn om de verkeerde kant van de dijk rijden. Dus om spookrijden binnen. En ja, dat houdt dus ik verband met twee deerlijke verkeersongelukken in Groot-Brittannië en in Ierland. In een weekendtijd ben er 12 mensen bij omkwam. Net het oude weekend, maar het weekend daarvoor waren er al 4 inzittenden van een auto die het ontspookrieden wie. Die kwam zelf om. Maar die had ik nog een gezin. De meesten die in die oorauto zitten, die rekenen zwier verwoenen. En het oude weekend in Groot-Brittannië binnen nou, op een ei 4 jongeren in één auto. Die binnen op een auto met 2 politiemeesten frontaal botst. En alle zo'n belustenden binnen daarbij omkwam. En het is een ja, het is een hele nuvere trend waarin ze mekaar een beetje ja, ontruwen op om roekeloos rietgedrag te vertonen. En zo wordt het dan neemt toch de eerste premier. En er wordt nou ik ja, onderzoek in die naar die video's. En die stien dus onder de term driving the wrong way, stien die dan op TikTok. En ja, zowel dus ik zie in TikTok zeggen van jongens, misschien moet je hem deze video's net publiceren. Moet je hem die er weer aanhellen? Want ja, dit zorgt alleen maar voor dat. Ja, ik snap het ik net, hè, want het is natuurlijk compleet verkeerd voorbeeld. Want we wisten dat de kans groot is als het net wel leeft. Maar dus we hebben zo'n gewoon die trend mee aan. Maar ja, er is. Ja, ik snap het net, deze trend. Maar ja, alles voor de likes, denk ik.
0: Ja, ik denk dat we het al hard hebben, Fijk.
1: Ik denk dat we het al hard binnen, ja.
0: Ik denk dat het is.
1: Nou.
0: Het is wat.
1: Maar het is wel een hele treurige trend.
0: Nou. Ja, okay, ik weet niet wat je nog eens zegt, maat.
1: Nee, ik net.
0: Nee. Nou, dat we maar niks meer zeggen dan.
1: Nee.
0: Tijd van muziek van Somber.
2: Die dag begint hier. Van Saison nog een oren.

0: Het is 12:38 bij Friesland van de Moorn. Somber wie dat en Homewrecker.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, en dan zijn we het hebben over mysterieuze pakketjes. Is er te vinden? Wat had hij daar te krijgen? En waarom ze er rijen meesken van kleren om die pakketjes u te pakken? Nou, dat antwoord dat hebben we al. Want weet je dat nou kijkt hoor? Het gaat om Sanneem de mystery pakketjes. Die zorgen dus voor die lange rijen der instructies te vinden. Het zijn pakketjes die het voortrekken binnen bij het versturen en die het nooit op het plak kwamen binnen dat ze van bedoeld zienen. Zo'n-jarige Mark Baron en de 9-jarige Hidde Spinder die kwamen op het idee om die pakketjes te geven op te bieden in haar wenplak. Dat werd hier in de bijdrage van de collega's van RTV NOF.
3: Wie hadden pakketjes opkocht die verleend binnen en die kunnen meestal hier opkeepen en dan wist net wat erin zit.
4: En het leek het wel een heel groot succes hier in de tocht om begin.
5: Ja, we hadden wel iets verwacht. Het idee speelde ik al langer. Ja, we zijn echt goede maten van elkaar. We zijn een keer op video voorbij komen. We denken, nou, dit is ook wel wat voor een vink in de wijze. Het is in een week besloten, dus nou, super.
4: Wat is het dan ook echt een initiatief van uw gym?
3: Ja, zeker. Ik hoe mij tocht. Wie probeerde dit al tieren op te zetten en natuurlijk mij hulp.
5: Het moest al heel snel, maar ja, het is just wat een impact het had. Het is gewoon, ja, ik ben er echt hartstikke blij mee.
4: Ja, want je bent ik nog best wel jong. Is het dan ook lastig om zoiets te realiseren?
5: Ja, het hoeft net per se lastig te zijn als het juist de meesten om die heen haast.
4: Ja, nee, het zijn echt al behoorlijk meesten in de Riegen. Het wordt steeds langer. Ze gaan naar binnen en hoe werkt het dan?
3: Nou, we hadden twee man bij de deur staan, maar we door gewoon 15, 20 man in een winkel en dan hopen dat ze wat erop willen rennen, want het zou een dikke chaos worden, maar dat in het oors. En zo proberen we een beetje te reguleren.
4: Ja, en die pakketjes, hoe werkt dat? Wat kan er al in zitten?
5: Ja, wie weet het eigenlijk ik net. Het zijn pakketjes die meestal retour hebben gestuurd, die nooit ben ophellen, of het zijn flan pakketjes. Dus het is alleen nog net, net hier maken bij iets of zo. Dus wie weet het eigenlijk ik net. Dus, nou ja, dat is per kilo of per 100 gram, dat is het kerskeepje. En het is een gakje. Het is voor u een gakje, wie weet het ik net.
4: Dus kan ik samenwijzen dat ze 12,50 betaald is, maar mij iets van 1200 euro bij fot is?
3: Dat kan samen een gouden ketting in zitten, maar ook is ik een pakket van 4 kilo elje. Wat zit er dan in? Ja, 3 bakken. Dat wist net. Het is echt een gok. Wie weet het ik net.
4: Dit is nou uw thema, maar ben je van plan om dit vaker te gaan doen?
5: Ja, ik denk dat het wel echt iets hype is. Dat het echt voor één keer. Dat het gewoon super is, maar wie haar wolde zit nighting, dat het nou echt heel goed is, dat we dan sinds een weekend weer realiseren. Maar het is net iets wat we elke standaard 2 weken willen doen, want dan is de lol er vanaf.
4: Ja. In een randstad en zo is het sinds wel populair. Is dat echt iets wat je hem hopen dat het hier echt binnenkomt, sinds maar?
3: Ja, nou, we hebben sowieso al van oren omlissende dwarpen dat die ik interesse in dit idee. Ja, maar ja, in de stad dat zal toch oorswijs dan in dwarpen. En ik geloof dat Jerik al heel volle van verschillende dwarpen op aankomen. Maar ja, wat wie ik zei, dit elke weekend dan, dat had geen zin.
0: Nou, dan maar eens even Jera, wat er in die pakketjes zit, is er een goud voor?
4: Ze krijgt een paar pakketjes gekocht. Wat hoop ze dat erin zit?
6: Ja, iets waardevols.
4: Want hoeveel had ze ervoor betalen?
6: 14,40 euro.
4: En wat nou als er straks echt een flap in zit?
6: Ja, dan is dat zo. Het is maar één keer, dus ik dacht, dan doe wat maar.
4: Ja, maar toen hier het voor bies in komen en toen dacht ze, daar mag ik bij wijzen.
6: Ja, eigenlijk wel.
4: Ja. Ja. Want ben je heel innig of mij nog hier?
6: Nee, maar Milan.
4: En die vreun?
6: Ja.
4: Nou, dan dat ging meisjes ze maar riepen. Ik ben benieuwd.
6: Ja.
4: Ik had er net volle verstand van, maar had dit waarde?
6: Geen idee. En dan
4: petten. Nou, doe ik eens aan wat te tennissen, maar die petten.
6: Ja, de was maar wat.
4: Dit is denk ik wel aardig wat waarde, of net?
6: Jawel.
4: Nou, meisjes riepen, even zien wat eruit zult. En dat voor 15 euro.
6: Ja.
4: Wist het blijf mij?
6: Ja.
4: Denk je eerst hem omdaan of zit hem verkeerpje? Ja,
6: ik doe hem wel om.
4: Nou.
7: Vaart deze maar uit dan.
4: Wat hoopt ze dat er iets zit?
8: Ja, een telefoon.
4: En denk je dat ik als dat samen iets besult? Nou, dan mag ze maar gauw uitpakken.
7: Dashcam. Denk voor in de auto. Dan kan je filmen als je een ongeluk hebt of wat er op de weg gebeurt. Dat is leuk.
4: Nou, is het blijf mij of is het een grootste verheid?
8: Voor mijn huid.
4: Nou, dan maak je hem tussen de orenpakketjes naar beneden hier bij mij. Vind je het leuk om te doen?
8: Ja.
4: Zou ze wel vaker heen en gaan, altijd koer?
8: Ja.
4: Nou, geniet ervan.
1: Omroep Friesland. alles wat er spiekt.
2: Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
2: Maar het nijste nijs uit Friesland.
9: Ja, dat jou.
2: Verslag jou eens die trofregje.
9: Wat ging er toen trof die hinnen?
2: Sportnijs van de profs om te beginners.
10: Je hebt zachtere ballen.
2: Het waberjocht.
11: Het is nou heel mooi.
2: En nijs van de social media.
12: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
13: En een keer, niet een keer.
2: Omroep Friesland.
14: Ja, ja.
2: Nou in Friesland.
13: Het is perfect. Super.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
18: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Leren mediteren, zen.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Jan van Jochen de West. Fijke Wouda, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Vijf Cambuur-supporters ben juster verwoenen rekken in het Kooistadion bij de thuiswedstrijd van Hartenclubs in Feyenoord. Er waren uit het uitvak bij vuurwerk afstutsen richting het veld en oren tribunes. De slachtoffers hadden onder oren brandwoen, gehoorskeer en eergeletsel oproen. De wedstrijd wie 12 minuten naar de gang doet het misgeven. Scheidsrechter Danny Makkely staakte de wedstrijd voor een dadelijks. Maar na een jaar loeren ging de wedstrijd weer verder in line met de protocollen van de KNVB, zei Makkely.
6: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
5: Algemeen directeur van Cambuur Jesse Bersma over de supporters die het verwoenen rekken binnen.
7: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
5: Er werd nog onderzocht hoe het koer dat de Feyenoord-supporters al dit vuurwerk het stadion binnenkrijgen. De bestuurster van een fatbike is juist joen op het stationsplein in Ljouwert verwoenen rekken nadat ze toch een auto onrieden waard. De bestuurder van de auto stapte kwad, maar naaide daarna met hege snelheid uit. Het zal hem net helpen, want een van zijn kentekenplaten bleef achter op het plak van het ongeluk. De politie zal je mij verder onderslag. De fatbikester is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Sint-Anne tennissers uit Drenthe, Friesland en Grijnsland kwamen in het afgelopen weekend het Noordelijk Kampioenschap G-tennis op het Jerevingen. De regels van het spel zijn onpast op de beheiningen van de deelnemers. Ze zijn bal een zeifter en meisje twee keer stuiteren. Er werd boppen dat spelen met een buddy. Ineke Huizing is een van die buddies.
8: Ik krijg een heel voldaan gevoel bij. Ze hebben heel veel plezier eraan. En het is wel zo, wij moeten als buddies zijn ons wel een beetje inhouden. Dat is soms wel lastig. We mogen geen punten scoren. De gehandicapte tennis die mag alleen het punt scoren.
5: Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra gaan juster de vrije formagepartij op de Van Ijsma-dagen in Bid gaan wonen. In de finale rekken ze mij 4-4 en 6-6 over mij Johan Sipma, Gabi-Jan van Popta en Hendrik Koortstra. Voor Steenstra is het de tiende keer in zijn carrière dat hij deze partij wint. Bovendien dat is het voor het Patour van Swieten de 16e overwinning dit seizoen. Jesse Steenstra hierover.
9: Ja, bijzonder joh.
10: Ja.
9: Dikke dat. Ja, wel eindigt het steeds al.
10: Ja, ja, nou, er binnen nog treit
9: ik in. Ja, nou ja, kleren, ik heb er wel zin in, dus ja, werm ik net.
5: Ja, werm ik net.
10: Kijken.
5: We gaan maar gauw naar het water dadelijk.
11: Heel goed.
12: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is de VAR Els.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
16: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Friesland van de Moor.
18: Erit Seijens.
19: Alles wat te spelen.
11: Omroep Friesland.
4: Bronwoen, gehoorskeer en erg letsel. Vies mensen die binnen verwonnen rekken troch vuurwerk bij de Feyenoord onhing in het Kooistadion. Eerst haast meer hoor. Want eerst is het tijd voor het waarberucht. Mijn Sibel Mollema, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen, Erik.
4: Hoe ben wij uiteindelijk deze manje?
19: Nou, we hebben van de morgen eerst nog flink wat bewolking. En bij de waterland, ja, dan lukt ze een gebiedje langs mij wat lichte buikers. Nou, ik ga daar in de Rijnmeters niks waarom zien. Dus ik denk dat voordat het de groen bereikt had, is het al verdampt. Ja, de temperaturen schielden zijn nog een hele graad. Dan wordt ze een heel bonzend over. Nou, dat deelt ik van Laaksem. Grauw, je bent mee in Boomburgum. En ik bak een VN, zit al eerst een beetje om zijn overgraden. Ja, vanuit het eerst, naar het eerste, er nog, ja, toch nog wel vrij koele lucht naar u staan gebracht. Wat de heetste temperatuur van de mens is zo'n 20 graden wordt. Ja, dat is gewoon een vrij normale temperatuur voor 1 augustus. Er is een aanwisseling van zinnen en stapelwolken, maar ja, volle minder wolken dan juster. Toch een wat droegere lucht in het bloed dan juurt ik gewoon droeg. Er staat nog een hamper wien, maar die neemt van de mensen toch wel ta. En is dan in vlagen ja, wel vrij krachtig zelfs. Vooral in het waardgebied. Nou, jong en vannacht wat minder wien, maar ik in het waardgebied dan nog steeds vlagen van kracht 5. Ja, de wien die komt dan vanuit het, meer vanuit het eerste. Nou, vannacht is er dan zo'n 11 graden via de provincie, zo'n 15 graden op de waterland. Maar toch een stevige wien binnen miskansen, net, die ben ik gewoon voort. Net zoals Joert, van de morgen betiert, hier we nog even hier en daar een mistbankje. Nou, die kans is er morgen gewoon uit.
4: Oké, morgen een heldere dag dus.
19: Ja, vanuit het eerste jaar werden er warmer en droegere lucht omviert. Ja, er ben dan ik maar amper wolken en dus een, ja, morgen gewoon een haatrol van de zinnen. De maximumtemperatuur is dan hoe de hele provincie staat het nodig, het zijn 24 graden. En dat is een, ja, zo'n 3 graden heger dan normaal. In de rif van de morgen neemt de wien flink ta. En dus dan zo'n kracht 4 met vlagen 5, 6. En ik op de joen in de nacht, daar stuurt er dan nog een soort wien. Dan ging de scherpe kansjes de boventoon, maar er stuurt dan nog een stevige wien. In de nacht neemt de bewolking via de sta. Ja, en dan kan er al een enkel licht buiken vallen. Ik zeg buiken, dat maar net er volle van voorstellen. En dan hebben we een leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 15 graden.
4: Als we zorgen naar de tweede helft van de week, hoe komt het dan met de buien?
19: Ja, dan nemen de buien hier, die neemt daar. Ja, in Wijzen hebben we in de nacht is de bewolking al wat aannam. En dan bloedt er verder hoe de ijs ik zag. Ja, vooral op de midden kan zich enkel de buien ontwikkelen. En dan kan ik eens een klap tongen in zitten. En hagel kan ik net heel snel uitsluiten. Waarschijnlijk wordt het zo'n 22 graden. De wind die komt dan waarschijnlijk uit de eerste zuid-eerste wei en is hoe die zijn kracht 4 of 5. En in het watergebied is er een kans op vlagen van 6, vooral in buien. En dan kunnen we hier even stevig onderzoeken. En die buien die kunnen vooral in het watergebied dan daar op de midden is een wat steviger uitpakken. Nou, in de rim van de jongen neemt de kans op een bui neemt weer wat af. En ik de nacht die bloed dan droeg. Ja, maar de toon is jongen, ja, dan wordt er vanuit het zuid-eerste tegenwarme lucht naar je staan viert. En er staat dan erop plakken, ja, zo'n 20 graden op de thermometer. Ik denk in het eerste dat de 28 direct nog wel even in zit. Ja, de onvierde lucht is toch dan vrij vochtig. En het viel dan ik wat neer. Ja, wat hoe wordt dus ik wat brotsig. Hè? Het viel wat brotsig gewoon. Ja, dan hadden we een aanwisseling van wolken en zinnen. En hoe dat is het goed als droeg. Maar op de jong en ik de nacht loeken de buien. Hoe is dat het nou liekend? En daar kan tongen in zitten en ik hagel. Ik in de nacht hebben we dan een hele temperatuur van zo'n, ja, zo'n 13 graan, wielste zo'n 13 graan normaal is. Ja, vrede, dan hebben we een mix van wonken en zinnen. En ja, uit en terug valt er dan ik weer een bui. Dus voor de boeren en voor de natuur is dat goed nijs. De wien die komt dan uit het zuidwestenwei. En die is matig onvrij krachtig. Dus ja, al die dagen houden we toch wel een vrij stevige wien. Ja, het is dan een stuk koeler en weer met zo'n 20 graden. Dus al met al, morgen hebben we een grotere kans op buien en vrij hege temperaturen.
4: Sibo, dank u wel.
19: Graag gedaan.

0: De hast van die radiostuurders.
1: Och, Herkes, och, miske.
0: Die zeggen dat ze allinnig de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel ingesteld.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, denk ik. En dan goed eruit.
2: Maar dan wordt meer.
3: Zonder meer?
2: Dan wordt wat oors.
3: Je bent een beetje op de heugd gebleven van alle meisjes, of net?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, te mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik geniet ervan.
2: Maar ik het lijst
3: en
2: lijst.
3: Ja, u gebruikt en biedt goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

0: Don Henley. En de Boys of Summer. Vijf Cambu-supporters binnen Verhoenderek in het Kooistadion in Ljouwt voor de wedstrijd Cambu-Feyenoord. Er waat het uitvak wij vuurwerk smieten richting het veld en de ordentribunes. De slachtoffers die haar bronwoen, gehoorskeer en erg letsel. De wedstrijd weer 12 minuten aan de gang door de misgier. Skeertsruchter Danny Makkely die staakte de wedstrijd voortaan dadelijks. Maar na jaloeren wat hij toch weer trots had. Het krijgen de protocol van de KNVB. Sportverslaghouder Ander Faber die praat naar Arin van de wedstrijd met Jesse Bersma. Dat is de algemeen directeur van Cambuur. Tenminste, als het goed is, ja.
1: Allereerst wil ik heel duidelijk maken dat ik het verschrikkelijk vind wat er met deze vijf mensen is gebeurd. Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is en we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
2: Hoe frustrerend is het dat jullie hier niks aan kunnen doen? Want vorig seizoen, voor je komst naar Cambuur, is dit gebeurd tegen ADO Den Haag, is dit gebeurd tegen Vitesse. Het uitvak is aangepakt. En dan toch gebeurt dit weer en raken Cambuur-fans gewond. Terwijl jullie als Cambuur hier toch eigenlijk niet heel veel invloed op hebben.
1: Nee, maar ik heb de beelden later teruggezien. En dan zie je dat dat zwevende pijlen zijn die alle kanten op gaan. We hebben een net opgehangen om zeg maar te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Maar zelfs dat net is niet voldoende.
2: De wedstrijd is weer hervat. Volgens de KNVB-regels is dat omdat er geen spelers gewond zijn geraakt. Hebben jullie als Cambuur aangegeven van ja, het hoeft van ons niet om te hervatten? Want er zijn gewoon mensen van ons gewond geraakt, onze supporters.
1: Wij hebben te leven met de protocollen van de KNVB in eerste instantie. En daarna met de drieluik. Daar hebben we goed gesprek mee gehad. En vanuit die gesprekken hebben we de conclusie getrokken dat het in alle gevallen het beste is om door te spelen.
2: Wat is de gehele afdronk van deze middagavond?
1: Bitter.
0: Ja, wat de wedstrijd zelfs onbelangrijk is. Feyenoord voelt mij 5-12 van Cambuur. En het Rijnwetter van de oude dagen, dat is noffelijk voor de boeren. Maar toch zat de droegte vol sporen achterlitten. De opbrengst van de rispen, die zilde die in een stuk leger lissen. Boer Bram Joostema uit Minnetgeer, die zocht net sinds de enorme droegte van de laatste tijd. En het zin van de opbrengst van de rappels, het dags positief in. Is hier in de bijdrage van Jelmer Kampen van Omroep Zilt.
3: Ik ben wel blij met dit rooiwetter, want dan kunnen wij tenminste straks beginnen met rooien. Want daar hebben we het gewoon niet te droeg voor. Want het rooiwetter komt te let voor het groeien en van de planten, zeg maar.
4: Ja, want in principe, het water wat nu valt, daar gaat de aardappel niet meer groter van worden.
3: Nee, die rappels die ben op de oin. Het is gewoon de tijd, die ben haast niet groeit. Dus daar groei ik geen kilo's meer bij. Dan hier dat in juni, juli komen maten. Maar in augustus, dat helpt net zo volle meer. We draaien nou even om. We gaan straks eerst de sipels oogsten. En dan gaan we dan wel in die rappels. Ik weet het ook net, we moeten al wat.
4: Wat is een beetje het verschil ook qua grootte tussen een goed seizoen, normaal seizoen en hoe ze er nu bij liggen?
3: Nou ja, we hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de rappels. Maar ja, kleren vliegen hierheen weer een enorme oeskat. En de scoren onder de straat vol mooie rappels. En dat bracht al je net een cent op. Dus ik hoop dat we nou gewoon alle jaar wat minder hebben. En dat we ze goed van een goede prijs verkeer bekennen. Daar heb je dan al je meer aan, dan raad je het kwijt. Want vliegen hier, goed, kon ze zelfs in het vijf voor naar de eerste plaats. Dus nou, daar is helemaal niks om.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.

0: Kelvin Harris, wie dat? En Fiels.
1: De media van de morgen.
0: Ja, wie dacht jij er al doen, dat ik dacht.
2: Ja, het is dan toch wel onverwacht dat ze niet stil binnen.
0: Ja, met eerlijk gezegd, ik wat aan het broeden.
2: Ah.
0: Ik zit te denken, Kelvin, je hebt Fahrenheit, je hebt Celsius.
2: Ja.
0: Nou goed.
2: Zeg maar gaan naar de Friese kranten.
0: Dat is voor mij heel verstandig.
2: Het Fries Dagblad heeft voorop stingen dat de mbo'er blijft Friesland trouw. Jongeren met een mbo-opleiding die ben vaker honkvast als jongeren met een hbo- of wo-opleiding. Alleen nog Leeuwarden en Zuidwest-Friesland die houden meer dan 50% van de hoger opleiding vast. En ja, de onderzoekers die concluderen ik op basis van die cijfers dat werkgevers net de volle rekening maken op instringen van personeel van boeten. Het is nevens hard beter om te investeren in het lokale opleidingsaanbod om lokaal opleiden menselijk kapitaal op te bouwen. Poeh, dat is een hele moelevol. Dan de Leeuwarden kranten, ja, die het voorop verzelfs ik van afschuw en machteloosheid naar gewonden door vuurwerk. En hebben het verzelfs het vuurwerk dat Feyenoord supporters het stadion van Cambuur binnen smokkel is. Op wat voor wie is er dan ik? Want ze ben fouilleerd. En ja, die heb ik nog om die netten heen verleden litten kent. En dat het daar vijf meest verwoene Cambuur supporters het laat. Het is waanzinnig dat dit gebeurt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, en ik ben die goal, meestal in paniek, die van de tribune bezochten aan te komen. Ja, het is net best.
0: Nee.
2: Nou, nog heel kwaad even dat de provincie wil de saneringsplicht van Wimoen, soepeler meidje. Eerst er moest een Wimoen eerst oudbrutsen worden voordat er een naaie komen mocht. Nou, was ze, het zag hij dat het, ja, mij ik liek op rennen.
0: Bijvoorbeeld.
2: Oh. Ja, dus okay. Zij vinden Wimoen belangrijk voor de energietransitie. Dus dan moesten de regels er wel een beetje voor versoepelen.
0: Dank u wel. Ik zag dat Arjen Overmaat alweer kleest.
3: Ja, zeker Erik, dat klopt. Ja. En ik hou weer een hele bak vol mij noffelijke muziek bij de koffie bijna.
0: Oh.
3: Ja, we hebben de quiz Jetter of Letter. En als het instaat, dat lijkt me eigenlijk leuk dat ik een beetje touw look of zo. Is dat iets voor jou misschien?
0: Totaal net.
3: Nee, nou, dan vertelt Hessel van Helten van touwlookvereniging De Watermannen in Wolvenkeerde hij waarom dat toch zo leuk is, want het is aan touwlook clinic.
0: Mocht ik ooit eens in die situatie bedaaien, ja, dan weet ik in elk geval wat ik dwam.
3: Precies, ja. Daarom.
2: Tim, je wel de dij van de return of the presentatoren. Zowel Arjen als Erik wij waarom op een radio.
3: Dan moest ik...
0: Nature is healing.
3: Ja, vrij gewoon, oké. Okay. Best.
0: Dat
3: ja.
0: Idee.
3: Hey, oké, okay. Nou, we binden.
2: Viel ja. Weer vertrouwd.
0: Vertrouwd. Oud vertrouwd. En naast hem dus, nou ervoor. Dit wie Friesland van de Moorn. Ik wens jullie een hele mooie morgen nog.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
15: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
14: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom

0: al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
1: Mooi, dankjewel Kirsten. Dit is Omroep Friesland nodig voor. Nou, daar ben je weer. Fijne stoot, Rekwist. We binnen volgend beetje paard Bjuster, maar hey, dat maakt het helemaal niet uit. De Talking Heads binnen de Saoer minuutje.
2: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
3: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
4: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
5: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
6: Nul de voor.
7: Mij Arjen Overma.

0: laten we dat even vasthouden, wist je? Die Hakuna Matata. No worries, je zwargen zal deze manje. Echt al is het manje, het komt al je wel goed. En Elton John is nooit 4-14 nodig voor, want die componeerde de muziek voor The Lion King. En in die film ziet Hakuna Matata, hè, Swahili's voor Gin Swargen. En dat Lun Sahinjen, dat Jimmy Cliff, Libo M, de Rutan per een liedje van maken. Hakuna Matata.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Nodig voor, maar stellen left the ass in de trein naar Boston, naar The Grateful Dead. Touch of Grey. Let's

Stella Lefty. Boston. Ja, ik wou net zeggen dat het succes van Stella Lefty in Nederland leidt. Maar we hadden wel een beetje maar te krijgen. Want zij had hier studeren. Uitwisseling in Amsterdam. Public health, die ze. En omdat ze eigenlijk een beetje... Ja, ze ziet net helemaal lekker in haar vel daar. In dat Amsterdam, helemaal vier voort van hoes. Dat ze dacht, nou wist ik, zet mijn gevoelens op papier. En ik maak ze er vestjes van. En dat zet ik op TikTok. En dat had eigenlijk een heel groot succes geweest. Want dat is een beetje het begin van de showcarrière van Stella Lefty. Dus nou, wij claimen dan het succes van Stella Lefty. Ik maar een beetje gewoon in Nederland. Ja, zeker. Dit is Boston. En dit is Rien Gratema. Jong, volg gaan willen.

0: kassa komen we de man je wat rot, hoor. Ring eens gratis maar. Jong volk gaan willen. Gratis 22 uur in de provincie. Het is heerlijk. Fris Gedijs in de razen. We zagen een jong volk. Feikenwouda. Ja, dus een jong baas, tuurlijk. Wat is de Feiken? Hè?
1: Nou, dat lach je erbij.
0: Nee,
1: dan meis ik me een beetje
0: zwaar. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat denk ik wel compliment. Aas en Feiken met Fris Gedijs. Nou, Desiree.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: FM. Ja, wat zien is het? Ja, daar zijn we hier wat rolje. Bart in Friesland, Frieske Reis. Fijke Wouda, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. De bestuurster van een fatbike is juist op het stationsplein in Ljouwert verwoende rekken nadat ze toch een auto onrieden waard. De bestuurder van de auto die stoppen kwad, maar naaide dan hij met hege snelheid uit. Het zal hem net helpen, want een van de kentekenplaten bleef echter op het plak van het ongeluk. De politie zal je mij verder aan de slag. De fatbikester is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoeft er net mij naar het ziekenhuis. De brege in de Overtoom op Gediek leidt er de komende weken uit voor het verkeer. Van Utah, onder mijn vreed, wordt er grut onderhoud uit via het onderbrege, dit een belangrijke tagongsdiek leidt. De brege krijgt een nieuwe slietlaag. Daarvoor is het wel belangrijk dat het droeg waarbloot. Rijn kennen ze onder het werk net broeken, zei het wethouder Bert Koonstra van de gemeente Opstelaan.
16: Nee, dan gaan we het uitstellen, want het is heel wichtig. Dat die primer, die maakt in ieder geval heel goed droegje, maar dat de primer net goed droeg, zeg maar, dan heb ik een goede hechting onder de slietlaag. Ja, dan hebben we lekker vier. En dan maken we alles op naar je doen. En dus dat maken we wel niet goed doen. Dat maken we gewoon uitstellen.
15: Om te bregen de hele tijd omheen stiert, had het skipveerverkeer er geen last van. In Watten bedaarde juist er een hinder in het wetter onder het leeglaan. De brouwer van Grauw wat oproepen om het hinder de weru te krijgen. De boer hield zelfs al verskate keren bezocht, maar zonder resultaat. De brouwer hield hinder met slang en touwen naar een ontjippervaart van de sleet hellen. Mijn trekker koet hinder de naar uit het wetter hellen worden. Het hinder is daarbij net verwoenen rekken. En de vrouwen van SC Heerenveen binnen uit 12 wedstrijden nog altijd puntleers in de eredivisie. Juster ging de Friesin met 1-0 onderuit op besite bij promovendus De Graafschap. Het enige doelpunt wat naar Litsi Jaloeren maken trok Samia Hassini. Ze passeerde Heerenveen doelvrouw Jasmijn Racing met een kreeslopke. Ja, en waar, Joer droeg, nou, dat is mooi voor de brei in de Gediek. Maar een afwisseling van wolken en zinnen, mijn zwakke en wat eerste wien, werd het zo'n 21 graden. In de nacht is droeg, maar opklarings, eerste wien en zo'n 13 graden.
14: Mooi, dank u wel, Fijke. En via een Chris Lopke, een mooi intuïtie van Justin Timberlake en Peter Koelewijs. Zolang de motor loopt, pak het aan, jochie. Nu 12 minuten.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Nul de Voor.
7: My Arjen Overmaat.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ze noemen we zelfs de stiefste harken nog een beetje van links naar rechts. In soepele bewegingen van Gene Kidder, toch? Deze, ja. Van de film Trolls. Hij hier een rol in. Hij sprutst daar de stem in van een troll. Maar hij heeft de soundtrack. En hij eigenlijk een beetje inspiratie heel uit Bill Withers' Lovely Day. Want dat ik zou noemen, dat brengt fleurgiet. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Max, era Max. Più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: verven dekt beter.
1: De waskwitskinner.
0: Het trosmaren gaat vlugger.
1: En zelfs het typen van beliedstikken is samma kleer.
0: Maar de beste muziek op radio.
1: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
1: Om een tolvoeren.
0: Nodig.

0: Roy de Kast en het Noord-Nederlands Orkest. En net waarom bij Omroep Friesland. Ja, het is manje, ik weet het. Maar hey, aarzelen uit zien. Hou ik gewoon de leukste quiz bij de koffie weer. Ik zal even zien. Ja, even vrij horen of zelfs. Wat voor prijzen nou eigenlijk? Dat is een standaard ding. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Mok, koekjes en de thee en koffielepel. Dat is hè? Ja, ik zit even naar je, Christus. Hoe winnen het zin? Steun en toeverlaat van het programma. Die zei ja, nou, dan smieten we hem direct voor tien. Het kwalificatiefragment, het is goed. De bad die van, nou, deze verneemde man.
1: Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer.
0: Ja, en de vraag is, waar is dit? nog een keer.
1: Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. En
0: als de wijsvielie was, ja, het is heel simpel. Vertel mij, waar hast je nou krijg je het? Wij zullen hinnen en waarom, maar waar is het? Als dat wist, jou loert via de app van Omroep of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Njochen, Njochen, Ian, Njochen, Njochen. WhatsApp nummer van Omroep Friesland. Aast, Nightzien, Hoeren, leukste kruis bij de koffie. En hier is Lou Reed.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de

0: dank u wel, Ties. Ja, dat is perfect en waarom even te quizzen, toch? Leukste quiz bij de koffie, bakje koffie erbij. En dan komen ze op mooie prijzen. De mok, die ongrieselijke lekkere koekjes van de Noden voor. En de omroep is zo'n koffie- of theelepel. En hoe kiest die nou, Virginia? Nou, dit is het kwalificatiefragment. De vraag is simpel. Waar jest hier?
1: Heen en weer.
2: Ja.
1: Heen en weer. Nou. Heen en weer. Heen en weer.
0: Hoe heet is, man? Dat is de vraag als dat wist. Jan loert via de app van Omroep Friesland het Mike via de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Dan zullen wij nog één keer.
1: Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer.
0: Ja, nou waar is dat? Jouw loert, dan gaan we haast aan de quiz, hè?
3: Noden voor.
4: My Arjen Overmaat. Kom
0: zullen wij nog één keer heen en weer. My Ella Langley. En dit is John Cougar Mellencamp. Jack en Diane.

your American kids doing best they can.

0: Come on, baby. Ella Langley en Choosing Texas.
1: Jedder of letter?
0: Ik zal je eerst even het spul. Nee, even. Alles hemel en skin. Wat een tjerk wien. Ja, van John aan de telefoon is. Dan mag je het spul wel mooi fris en fruitige skin. Tjerk, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ik had even van hemel. Ik denk dat ben je mooi fris hier.
2: Nou?
0: Het haast toch wel wat mij, toch?
2: Daar heb ik wel wat
0: mij. Ja, want ja, ja. Daar is je eigen skinmakbedrijf.
2: Ja, klopt.
0: En de eerste put zit er al wel op, vertel eens, correct.
2: De eerste klus hebben we die in.
0: Wat had je al hierbij daarin, hoor?
2: Nou, even een wenning die in de verkoop kwam. Even, nou ja, verkoopkleermeisjes,
0: ja. Ja, en is dat dan voor de... Waar doet dat voor de eigenaars, voor de wenningstichting? Of waar is dat voor?
2: Nee, er zit een makelaar in Mommels. En daar doe ik een heel soort werk voor. En de verkoper jou de opdracht.
0: Ja, en dan gist het heel hoes. En dan voor de mensen die dan naast naar dat nieuwe hoes komen te zien. Die denken, dit is mooi fris. En,
2: oh, ja, boet nou maar even.
0: Ja, oh, ja, boet nou, oké. Okay. Ja, ik snap het.
2: Nou, dan komen ze maar een drone te foto nemen en dat soort dingen.
0: Ja, en dan zit er weer kreeg uit. En voor dat, nou, dat al hier gebeurt, ben je dus nog even in het spier. Ik ga hem erop.
2: Ja.
0: Leuk, Tjerk. En leuk dat ik mij dorst. Om jetter of letter. En ja, hier is het kwalificatiefragment dat al hier te krijgen. Maar de better die van deze bekende schreeuwer, dichter en jonger.
3: Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer.
0: De vraag is, ja, waar is hier?
2: Dat je knet oren in je zoals dokter Anders P.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is helemaal... Wacht, het ware doekje, dat komt er nog heen. Dat is helemaal goed. Officieel in de quiz nou. En nou speel je voor de prison. Want ik draaide correct Jack and Diane van John Cougar Mellencamp. Dat komt in 1982. Maar ik wil graag weten, de veerpont, want dat is het liedje wat heen en weer. Kan dat jetter of letter uit als Jack and Diane uit 1982 dus? Die veerpont. Wat denk je?
2: Think van jetter.
0: Nou, ja, dat is mag ik. Wat is dat doekje? Dus wacht, dat zit je nog ergens in het systeem. Krijg er... Oh. Ja, het is goed. Jochtje Treinsanten gekomen, het liedje. Mooi. De mok is bij deze van jij. Nou, de koekjes, wie vraagt waar. En die dokter Anders P, wie verzelfs ik een scroller. En hij skreun prachtig mooie liedjes. En waar ik scroller is en jonger is deze man. En dat hiet is zo goed dat er zelfs de Nobelprijs voor de literatuur won. Ik denk, wat is dat voor vreemd kwad fragmentje? Nou, dit is Bob Dylan en Wigwam. Maar dan wil ik graag weten, Bob Dylan en Wigwam, jetter of letter als de veerpont, u 63. Dus,
2: ik denk letter.
0: Dat is letter als 63, dat is... Net goed, wie krijgt wat jetter? Jochtje Santig.
2: Ja.
0: Schoven de koekjes terug naar vraag 3.
2: Letter.
0: Dat is letter als 63, dat is... Net goed, wie krijgt wat jetter? Jochtje Santig.
2: Ja.
0: Schoven de koekjes terug naar vraag 3. En die dokter Anders P, wie ik een econoom. En dat geldt ook voor deze man, want die had de Bachelor of Science in Economy, Helle. En waar is dat dan?
4: You are my destiny. You are my one and only.
0: Lionel Richie is dat. Ik, nou ja, econoom. Maar kwam dit jetter of letter uit als Bob Dylan?
2: Dat die letter.
0: Dat die letter. Zeker goed, Jochtje 92, mooi. Nou, de koffie of theelepel haast ik al in... Nee, de koekjes haast ik al in die bezit. En ook kist nog voor de koffie of theelepel, Spilly. Maar dan mogen we er alles op neervragen. Want dat maai, dat hoeft net. Als de zei, ik ben tevreden. Maar de mok en de koekjes, dan letten we hierbij. Maar als
2: thuis... Ik heb er alles op neer.
0: Wij smieten alles op neer erin, dat vind ik mooi. Harkje goed. Want dokter Anders P, die winnen vanzelfs zijn hele leven in Nederland. Maar hij is eigenlijk... Zwitser. Bij Water Benne had ik de Zwitserse nationaliteit altijd een hoorn. Dus daarom sluiten wij al met een Zwitserse hit. Ja, want Yellow kwam uit Zwitserland. Dit is The Race. Misschien komt hij bekend voor, maar ik wil graag weten. Kan dit nummer Jetter of Letter als My Destiny, dus van Lionel Richie?
2: Het is een gok, Jetter.
0: Doos 7. Doos hij is Jedder. Jedder is Jotje 92. Als het goed is, dan hast uiteindelijk alle prijzen nog te pakken. En is het Jedder? Ah ja, wees is het Jedder, Jotje 88. Mooi! Alle prijzen die komen naar Chomta. Lokwijnske Tjerk.
2: Nou, dankjewel.
0: En ja, dan moeten we Dr. Anders P. ik nog maar even echt draaien, vind ik. Heen en weer met de veerpont. Dank u wel.
2: Helemaal goed, dank u wel. Hè.
3: Wij zijn hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds en deze hier is hier.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Meetja en alle buitenmanni en de veerpont van Dr. Anders P. Het wie jullie zien beter daaien. Daarom schiet er in de quiz heen en weer. Ja, het zit nog in de kop. Hoe sterk was het eigenlijk wijzen om een taalhoeken te doen? Naast een havertroer, dan is er een clinic in Arde Trine, op 20 augustus. Even jij, het kan elke nieuw eigenlijk taalhoeken. Havertsaoer, ik het Frieske Reis, mijn Fijke Wouda. Maar eerst, meneer Totsi en Raf.
1: I'm not

0: Tazzi en Raaf en Gente Di Mare. Ze dienen mij voor Italië rond het Eurovisie Songfestival in Jochtjes Zoom 80. Dat won ze uiteindelijk net, want dat wie Johnny Logan, Hold Me. En Eero Sprutsen, kom krek binnen. Avro Tros zal dit hier net mij won. Over het Songfestival. Organisaties, waarom Joen aan de NOS, dus of Nederland aan Wolf net mij docht, is nog niet helemaal wist. Maar kim is dat dit in je wer net mij door over het Songfestival. Oh, Nijs No.
1: Krijgt hij allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Jelf Halver is het. En hier is Feike Woudraam uit Frieske Nijs. Goeiemorgen, Feike.
19: Een goeiemorgen. Een auto met twee inzittenden is juist op de Waardeboersterwei bij Westergeest van de Diekrekken. Automobilist reed een BMW om 4 en kwam verderop in een sleertas stilstaan. Bij de inzittenden kon zelfs uit de auto komen, maar ben wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto rekken terug de botsing Swiers kan scheren en is terug een berger futsleept. Het rijnwetter van de oude dagen is noffelijk voor de boeren. Doch zat de droogte zijn sporen efterlitten. De opbrengst van de rispingen zal dit hier een stuk leger uitvallen, zei jippelboer Bram Joostema uit Minnesgeer.
20: We hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de eerappels. Maar ja, kleren vliegen hierheen weer een enorme oeskat. En de scoren onder straten vol mooie eerappels. En dat bracht al net een cent op. Dus ik hoop dat we nou gewoon alle jaar wat minder hebben. En dat we ze goed voor een goede prijs verkeer bekennen. Daar heb je dan al je meer aan, dan raad je het kwijt. Want vliegen hier kon ze zelfs in het veevoer naar de eerste plaak. Dus nou, daar is helemaal niks om.
19: Ieder nadeel heeft zijn voordeel. De bestuurster van een fatbike is juist op het stationsplein in Ljouwert verwoende rekken. Na het zit er een auto onrieden waard. De bestuurder van de auto die stappen kwaad, maar na de DNA met hege snelheid uit. Het zal hem net helpen, want een van zijn kentekenplaten bleef achter op het plak van het ongeluk. De politie zal je mij verder onder slag. De fatbikester is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. De bregen in de Overtoom op Gediek leiden de komende weken uit voor het verkeer. Van Joert onder mij vreed wordt er grut onderhoud uit via de bregen, die in een belangrijke takkingsdiek leidt. De bregen krijgt een nieuwe slietlaag. Daarvoor is het wel belangrijk dat het droeg waar bloot. Rijn kennen ze onder het werk net broeken, zei wethouder Bert Koonstra van de gemeente Opsterloon.
21: Nee, dan gaan we het uitstellen, want dat is heel wichtig. Dat die primer, die maakt in ieder geval heel goed droegje, maar dat de primer net goed droeg, dan heb ik een goede hechting aan de slietlaag. Ja, dan hebben we lekker vier. En dan maken we alles op naar je doen. En dus dat maken we wel in één keer goed doen. Dat maken we gewoon uitstellen.
19: Om te bregen onder de werkzaamheden omheen stiert, had het skipveerverkeer er geen lijst van. Die hoeft ik aan. Nou ja, ze kan goed onder slag met de bregen, want het is droeg. Mijn afwisseling van wolken en zinnen. Mijn zwakke noordeerste wien wordt het zo'n 21 graden. In de nacht is droeg, maar opklarings eerste wien en zo'n 13 graden.
0: Oké, dankjewel Fijke. Meer waren naar omroepfriesland.nl of in uw app. Assen, maar even een slokje.
1: Oeh, lekker, lekker, lekker, lekker.
0: Mijn Marcel Smit en Berenburg en we zijn Zek. Hallo.
9: Just say hello. Hello. Just say hello. Hello.
0: Rene Vrogersa.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks Bo.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie Olifant.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
26: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
27: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: Nul de Voor.
29: My Arjen Overmaat.

0: Marcel Smit uit Berenburg in Oudevoort. Het is tijd voor een sport. Een sport van techniek, teamwork en een pruttersfeer.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Oh. Ja, ik af en toe touwloeken. Ik al is de sport net met zijn grut, zat er altijd al wie in Friesland. Maar er zijn gelukkig een hele soort mensen die deze sport levende houden. Maar clinics en demonstraties. En een daarvan is Hessel van Helten. Die had ik aan de telefoon van de touwloekvereniging De Watermannen uit Wolvenkeer. Hessel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want ja, dit is een sport, dit maakt je eigenlijk zin en ervaren om terug te halen hoe leuk het eigenlijk is, denk ik.
2: Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal.
0: Ja, maar stel nou, dat nog net zo'n has. Lees even uit, wat maakt die sport nou zo machtig mooi?
2: Teamwork, doorzettingsvermogen, conditie en kracht.
0: Ja.
2: En alles zit erin.
0: Ja, daar haal je eigenlijk alles al, ja.
2: En
0: hoe shut een die bij Jimme bijvoorbeeld, bij de Watermannen in Wolvenkeer, hoe shut dat eruit? Een touwloek, joen of mietje?
2: Nou, trainen is het allerbelangrijkste. En een training bestaat bij ons uit een goede warming-up. Een stuk hardlopen en dan wat oefeningen rekken en strekken. Wat specifieke touwtrekoefeningen om de spieren warm te krijgen. En dan gaan we een uur of anderhalf touwtrekken.
0: Ja, hoe je dat in zijn werk eigenlijk? Want ja, touwloek, dat is moeilijk uit te lezen eigenlijk.
2: Dat klopt. Ik vergelijk het vaak met roeien. Iedereen heeft in die boot zijn eigen plekje. En bij ons heeft iedereen aan het touw zijn eigen plekje. Dus we zoeken met 8 mannen of vrouwen of meiden of jeugd. Zoeken we het beste plekje voor je op in de touw. We krijgen van onze trainer, coach, krijgen we de aanwijzing om het beste moeten gaan staan. En ja, dan proberen het gewicht of de tegenstander naar je toe te trekken.
0: Ja, en waar hing het dat van aan? Want toen zei je, elke had zijn eigen plakje onder het touw.
2: Ja, er zijn mensen die staan het liefst voorop. Die hebben een heleboel druk in het touw. Die moeten zorgen dat de ploeg overeind blijft. Die zien de tegenstander. Die vinden dat lekker. In het midden moet de balans in de ploeg blijven. Dus die moeten stabiel staan. Achterin wordt er nog wel eens wat zakken, noemen we dat dan, in de touw. Wordt er wat hoogte of diepte gezocht. Daar moet je tegen kunnen. Iedereen heeft op die manier zijn eigen plekje. Net als een spits is en een verdediger. Dat moet je liggen of... En dat talent, dat moet tijdens de training en daarvoor komen.
0: Ja, maar had het echt mijn lengte te krijgen? Want ik neem aan dat als je een heel lang is, dat die zet je net voor oor.
2: Ja, juist wel.
0: Oh,
2: juist
0: wel.
2: Je probeert een beetje. Ja, ja. Het loopt een klein beetje. En natuurlijk, als je lang bent en je gedijt achterin beter, dan kom je achterin te staan. Maar vaak proberen de lange mensen wat voorop te zetten. Dat je een beetje dat touw een beetje van voor naar achteren schuin naar beneden afloopt.
0: Nou, saai, ja. Het krijgt
2: een soort hevelbeweging.
0: Ja,
2: krijgen.
0: Ja, nou, ik snap het. Oké, ja. Nou ja, Jet, hartstikke mooi. Succes. Ja, waarom binnen het meer mensen die dit leuk vinden? Want er is toch een clinic.
2: Ja, absoluut. En die clinic die doen we bij ons in het dorp, bij coach Janneke, Boerkamp coach. Op de een of andere manier is touwtrekken een beetje uit gratie geraakt en verliezen we steeds meer leden en sporters. En dat is ontzettend jammer. En natuurlijk aan een enthousiast iemand vragen waar het aan ligt is moeilijk. Want ik snap het niet waarom dat het ledenaantal achteruit loopt. Maar het is wel zo. En we proberen op deze manier door clinics en naar dorpsfeesten te gaan. Om daar demonstraties te geven. Om de sport toch aantrekkelijk te houden en te maken. En hopen dat er dan nieuwe leden bij komen.
0: Ja, 27 augustus. Jongens, Jelve 8 dan heim die clinic. Hoe shut dat eruit? Wat gebeurt er dan?
2: Het zijn allemaal mensen die misschien een keertje touw hebben getrokken om een dorpsfeest of op school. Dus die verwelkomen wij en we leggen het een en ander uit. Dan gaan we echt wel een warming-upje doen, want koud aan touw staan, nou, daar kan je blessures van krijgen. Dus dan gaan we een leuke warming-up doen. Dan gaan we de mensen in groepjes verdelen. En het mooiste van een touwtrekkliniek is toch het touwtrekken zelf. En dan gaan we proberen wat leuke ploegjes te maken en gewoon een competitietje te touwtrekken. De rest van de avond gewoon het beleven hoe het voelt. En dat je pijn in je handen krijgt, pijn in je sodomieten, je kuiten die beginnen te verzuren. Ja, je armen geven het op. Dat gevoel moeten ze krijgen van joh, het is niet zomaar eventjes 4 meter naar achteren. Maar er moet echt wel wat gebeuren.
0: Ja, een workout is het dan. En wat is nou het grootste misverstaan? Was er altijd uitgelezen mast?
2: Dat je dik en zwaar moet zijn.
0: Dat hoeft helemaal net.
2: Nee, het liefst niet. Onze competitie die bestaat, die wordt ingedeeld in gewichtsklasses. En om een voorbeeld te geven, de senioren die trekken in met een achttal in 640 kilogram klasse. Dus dat betekent 8 mannen van 80 kilo. Dus je hoeft niet zwaar en dik te zijn. Je mag niet eens zwaar en dik zijn.
0: Ja, dat is wat
2: En je kan je misschien voorstellen dat een persoon van 120 kilo, en die moet aan zijn handen hangen, het minder laat volhoudt dan een getraind persoon van 80 kilo.
0: Ja, precies.
2: Dus
0: ja.
2: Het mooiste is dat je wat mooie slanke atleten hebt. Dat is het mooiste.
0: Ja, en Malië en Fralië, want dat maakt het helemaal niet uit. Dat kind, dat is mooi, dat kind alleen bij touw loopen. Ja. Als je bereid bent naar hoe die kliniek doet het eruit zit en eigenlijk leerst nog eens denkt, nou, ik wil mij doen, dan kiest hij op Jan bij de Facebook van de touwloopvereniging De Watermannen uit Wolvergeer.
2: Ja, klopt.
0: Daar zit alles op. En dan 20 augustus is dan die kliniek om 7:30. Dat is waar is dat?
2: Dat is in Oldertreinen, maar dat is bij Boerkamp Coach Janneke. Die kan je ook op Facebook en op Instagram vinden.
0: Dus eigenlijk maar zie je naar Boerkamp Coach Janneke of naar touwloopvereniging De Watermannen van Wolvergeer. Ja. Dan kist die op Jan. En dan mag het toch helemaal goed komen. En dan mag het
2: dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
0: Ja, zeker.
2: Ja, zeker. Dat zou mooi zijn.
0: Dank je wel.
2: Ja, jullie bedankt.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Personeeltekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder.

0: leven net lood opstelst.
1: Hoe kom ik je wooi?
0: Of een die tij wekker houdt.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
3: Waar kan ik van werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
4: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen des alle dagen mij omrinst.
5: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
6: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: EasySit.nl, dan zit je goed.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
0: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ontzoll nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
10: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: The Pogues en Fiesta.
1: Dan druk ze op mijn knopje en dan gaat ze het volgende nummer.
2: Noden voor Jukebox.
0: Wie ik feest bij Nienke van der Kooi. Wat een brechtje bij Nienke. Goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, Arjen. Wat een vrolijke boel, die Pogues. Nou. Ik vind het Sander een leuk nummer.
0: Nou ja, maar ik dacht, het past ik goed bij jou. Want hoe is die je vrienden week weer gekregen nog?
3: Ja, ik ben Tons hier geweest, ja.
0: Nou, lokweenske nog. Hast mooi feest, jongen.
3: Ja, wie gezellig, hè? Ja, bedoel onder de, nou ja, dat weet je maar, social media, onder de berichtjes, appjes, Facebook, bezoek gewoon. Wie hartstikke leuk. Ja,
0: koest er wel wat doorheen komen dan?
3: Ja, weer. Ja, dat moet je even op een rustig moment al je tandje nemen. En dat is al hier in orde komen. En ze komen nog binnen. Dus af en toe dan tref ik nog eens een verdwaalde felicitatie op mijn tijdlijn. Nou ja, dat gebeurt. Nou, maar het is al helemaal leuk.
0: Fijn,
3: dus,
0: goed om die heren. Ik zit trouwens, de Pogues, die komen naar Nederland nog. 24 november, ze is in Tivoli in Utrecht. Zeg ik, in Vredenburg, Tivoli-Vredenburg. Ja.
3: Oké.
0: Okay. Dus die ben je
3: wel. Ik heb nog 2 nummers van de Pogues. Dat Chris-nummer, maar Kirstie McCall. Ja. Dit eigenlijk. Ja. Meer ken ik eigenlijk net van deze band.
0: Nou, misschien is het wat dan.
3: Ja.
0: Om erin te gaan.
3: Misschien.
0: Nou, er ben nog kaartjes, zeg ik. Mooi. Maar dat is letter eerste jukebox. Want daarom hangt hij aan de telefoon, Nienke.
3: Ja.
0: Er zit van alles in. Ja, daar ben je even de baas. Dus ja. Ik ga de kwartjes direct lezen. Zal ik het eerste kwartje erin wonen? Maar stel je af.
3: Nee,
0: zeg mooi.
3: Ja.
0: Ik heb het.
3: Dat is wel
0: mooi. Ja,
3: het is wel mooi. Michel Delpech. Maar ik druk toch nog
0: even verder. Een flirt, je hebt even onder de kant. Ja, oké.
3: Okay. Ja.
0: Nou, ben benieuwd wat er dan nog meer uitkomt. Oei, oei, oei, oei.
3: Oh, dat is wel heel wat anders, maar nee.
0: Dit is Nick Drake. Album Brighter Lighter. En er staan geweldige mooie liedjes op. Dit is One of These Things First. Ja.
3: Nee, ik ga toch nog even een kwartje verder.
0: Ja, oké, nee, dat mag. Dat is de baas. Nick Drake op de kant. Voor deze dan.
3: Ja, dit wordt hem. Ja,
0: oké, zonder twijfel.
3: Nou, ja.
0: Lekker, dan gaan wij dankzij die normaal op de radio.
3: Oké.
0: Ik zeg oeh. Ik zeg oeh.

En dat kind, 4 september. Wie van de Valk in Drachten, dan is er de Friese Jong. Pieter Wilkens, Gerben Douwstra en Marcel Smit, die zullen daar spelen. Ik, Jaap Lauwers, Jek het dan aan. En ik, om het helemaal automatisch, en Elske de Wal is daar. En er binnen nog kaarten op 5 juni in Drachten. Dus dan haast eigenlijk het hele zwikje bij elkaar. En dan wordt het een mooi feestje daar op de Friese Jong in het Van der Valk Hotel daar in Drachten.

0: Klein in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
2: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
3: Actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is alweer Jelve Tolven, jongens. Tienvlucht, het Frieske Nijs, Vijkenwoude, goeiemorgen.
13: Een goeie morgen. De politie ziet tjoegen en camerabeelden van een zware mishandeling in het centrum van Jerevinje het oude aan weekend. In de nacht van zaterdag op snij waard ze een heel bij vier van een man mishandeld in de Nieuwstraat. Het slachtoffer rekken hierbij zwier verwoenen. Waar het wat tjoegen had of camerabeelden had van de mishandeling, werd vregen om contact op te nemen met de politie. Het rijnwetter van de oude dagen is snoffelijk voor de boeren. Dags had de droogte zijn sporen efterlitten. De opbrengst van de rispingen zal dit hier een stuk leger wijzen. Dat zei jippelboer Bram Joostema uit Minnesgeer.
14: We hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de aardappels. Maar ja, kleren vliegen hierheen weer een enorme oeskat. En de scoren aan de straat vol mooie aardappels. En dat bracht al je net een cent op. Dus ik hoop dat we nou gewoon alle wat minder hebben. En dat we ze goed van een goede prijs verkeer bekennen. Daar heb je dan al je meer aan, dan raad je het kwijt. Want vliegen hier kon ze zelfs in het veevoer naar de eerste plaak. Dus nou, daar is helemaal niks om.
13: Een auto met twee inzittenden is juist op de Werderborsterwei bij Westergeest van de Diekrekken. De automobilist riet een BMW 4 en kwam verderop in Sleta stilstaan. Bij de inzittenden konden zelfs uit de auto komen, maar ben wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto rekken terug de botsing Zwierskansjer en is terug een berger futsleept. Een jonge oehoe uit Burgum is verzwakt binnenbracht bij vogelopvang De Vogelpits in Moddergat. De oele weer behoorlijk wiet en onder kwollen rekken en hier verzwarging nodig. Die krijgt het draafbeest nou in de opvang. Zodra de vogel genoeg onsterk is, wordt de oehoe vrijlitten. Het waren nog, joe droeg mijn afwisseling van wolken en zinnen. Met een zwakke noordeerste wien wordt het zo'n 21 graden. In de nacht is droeg, mijn opklarings eerste wien en zo'n 13 graden.
12: Mooi, dankjewel Fijke. Mooie oud houthuizen.
15: It's been a hard day's night. And I've been working like a dog.
12: Ja, de Beatles voor 12 minuten.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
21: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
21: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
22: Voor.
23: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja?
0: Wat ga je bied ein?
1: Wat ga je bied ein? En wat voor opzicht?
0: Oh ja, wat ben je ontwaan? Het kan van alles wijzen.
1: Nu hij zegt, ik ben kleren, want ik heb een ernstig handicap, dus ik moet allemaal heel erg voorzichtig doen, want ik kan me niet staande houden, zie je?
0: Oh ja, wat vervelend van jou.
1: Nou ja, goed, je bent te waar, maar ik ben inmiddels 80, dus alles bent.
0: Ja, nee, oké, dat snap ik, ja. En hoe, dus, joh, maar erom denken dat je net omvallen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Het overkomt nog alles, maar dan kom je niet meer op de benen.
0: Nee. En hoe, wat voor handigheid ga je dan in al die jaren ontwikkelen?
1: Nou, je bedenkt dat foef is om... ja, je wordt steeds handiger in alles eigenlijk. En het enige waar ik bang voor ben is te vallen.
0: Ja, maar Joost, zegt dat gebeurt me wolleris.
1: Ja, ik heb een alarmarmband en dan gaat via de centrale en dan wordt er thuiszorg opgetrommeld. Ja, god, dan zit je daar. Ik denk, ja, dat is heel lastig.
0: Ja, en wordt het dan lang voordat er help is?
1: Ja, niet altijd, maar s'nachts wel, want dan lopen er minder rond.
0: Ja, dat begreep ik. Ja, oké. Okay. Dus ja, dan hoop je maar net dat je vallen vanzelf. Dat snap ik ook
1: niet. Nee, gebeurt me juist s'nachts natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat zul je dan wel altijd zien, ja. Ja,
1: ja.
0: Ja, maar je moet extra voorzichtig, dan gebeurt het
1: ja,
0: net.
1: Ja, ja, mijn kleindochter en schoondochter komen zo en dan daar heb ik zin in. Dat vind ik leuk, dat is een leuke afleiding.
0: Nou, dat kan ik niet vaststellen, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. En had je al wat betocht? Is het dan koffie en thee drinken? Of,
1: ja, koffie ja. En thee. En dan wil ik even naar Albert Heijn. Wat ik kan, of dan bij in de winkel. En dan kunnen hun dat even pakken.
0: Oh ja, want oorst kun je net bieden het boppeste kwot.
1: Nee. Je moet alles vragen, dat is heel lastig.
0: Ja, en vervelend op een gegeven moment. Ik word, denk ja. Je, dat denk, nou, ik wil even net een oorremmen lastig vallen. Ik word zelf eigenlijk, dat snap
1: Eén keer vraag is niet erg, maar 10 keer nee. Is ze wel erg.
0: Ja, ja, begreep ik. Nou ja, nou, dan is het mooi dat de familie even komt.
1: Ja.
0: Nou, wens ik jou een hele goede data.
1: Ja, bedankt voor het telefoontje.
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja, graag die. En nou, rjocht toe Rijn, Joert, hè?
1: Ja, oké. Okay, hoi.

0: Little River Band, Help Is On Its Way. Als de tolvoeren Liv Olfest en Verutje in Nijno in Friesland. Simone Scheffer is ons coach. Simone, wat hast al aasen in
1: het
0: programma?
1: Nou, we hebben het nog oer Cambuur, Justerjoen. En de ongeregeldheden daar. Maar de Feyenoord supporters die daar voor een soort paniek en ellende zwargen. Ander Faber schoot om eens te vertellen. Ik vreeg je meer, hoe krijg je dat spul binnen?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, nou goed. Misschien heeft hij een antwoord. Ik weet het net. Vierde zit nog leuke zaken hier. De Pelikaanskerk in Ljouwert. Die besteedt al 400 jaar, maar hier nooit een klok op de tour. en dat is no Joert Wutterwolle in pleert.
0: Oh, echt?
1: Dat is wel een heel grappig verhaal. En ja, wat doet zo'n sport?
0: Nee, net zo volle. Oh. Maar ik bewegen wel.
1: Ja, Reformer Pilatus. Dat is een nieuwe hype.
0: Oh, nou.
1: Is de aanspraak hebben jij?
0: Ja, ik zou...
1: Misschien is het wat voor je.
0: Ja, dat... Waar wit. Oké, ik houd hem wel. Dank u wel. Simone, een paar minuten al in Nieuwe Friesland. Het is 24 augustus en Willem had ze bevoen. Harker Willem Breusma, de Jitjes. En daar ben ik al wel aardige artiesten die haar een Jitje zei er. Zij is Mason Williams, Joert Jitje. Die kist van het instrumentale verske Classical Gas. 88. Welke? Deze even. Een liedstikje. Ja, oké. Okay. Ja, dat weer. En Jimmy Fox is ook Jitje. Van de James Gang. Johannes Santos, de drummer. Jean-Michel Jaar, de synthesizer held, 78. Steve Holly, de drummer van de Wings, is 72. Zo, drummers, Joert. Jeffrey Daniels van Shalimar is 71. En Sami Khalifa van Wind, 66, Duitse bente. Mark Bedford van Madness, de bassist, 64 hier. Andreas Kischer van Sepultura is 58 hier. En Alan Walker van Faded is 29. Maar waar had nog meer zijn jullie wat succes in? Hans Hollestelle en die kiffer van Rainbow Train. Maar ik de Sandy Coast. Zullen we daar een mooi liedje van doen? Ontolven? Ja. Atrek mij kreun dit lied. The Eyes of Jenny ontolvoeren. Moni en Jochen Oeren, daar je nou ervoor. Lekker rieten, hoi.

0: over op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
4: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. AvroTros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt AvroTros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. AvroTros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor €2,9 miljoen. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal €8,5 miljoen kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk zien we in Friesland omtinken voor de ongeregeldheden. Juster bij Cambuur dat Feyenoord hooligans maar machtig met vuurwerk smieten. Maar ik leuk nijs. De Pelikaanskerke had na 94 jaar lang omlet een klok op het oer.
3: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
9: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Wat een naaie pensioen. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
10: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou doe nog, wonenaanwater.nl.
11: Noe in Friesland.
0: Simone Skeffer.

0: Bryan Adams en Melanie C. Wie in de Iepener van deze No in Friesland maar het noemen When You're Gone.
1: Van Tolve woont in oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je luistert. Dadelijk hebben we het over de ongeregeldheden bij Cambuur.
3: De wut vanuit het uitvak, ja, vuurlijk het veld op skatten. Alles en elke keer wordt naar binnen, als Stuart. Het wordt het veld op skatten.
0: De Pedicaanskerken krijgt na 94 hier een echte klok.
4: Dus de wijzerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten, maar een oerwerk wie er net.
0: En Reformer Pilatus is een nieuwe hype.
5: Blijf goed rechtop staan, uit en in.
0: En ik ben even bij Lijp, de studenten introductiedagen in Leeuwarden en vanzelfs het mediahoesjog met Faike Wouda. Maar nu is het waar in het kwad met Sibo Mollema. Goedemiddag, Sibo.
6: Goedemiddag, Simone. Nou, vanmiddag een mix van stapelwolken en zinnen. De wind die neemt tijdelijk even wat ta en die komt dus het eerst maar het eerst. Een hoogste temperatuur van zo'n rond de 20 graden. Morgen, de zinnen had de haatrol en het bloed droeg. Een stevige eerste wind en wat warmer joert op de jong, dan nemen de bewolking. Straks meer over het waar.
1: Oort in oren.
2: Nou in Friesland.
7: Omroep.
0: Het is haast 8 minuten nu tolven. Het is de day after bij Cambuur na de ongeregeldheden met vuurwerk bij de wedstrijd van Cambuur in Feyenoord gistermiddag in het Kooistadion. De grote vraag is vanzelfs, hoe kon dat vuurwerk het stadion binnenkomen? Er rekken 5 Cambuur supporters verwoonden terug dat vuurwerk. En ons coach is sportverslaghouder Andor Faber. Nou, Andor, wie jij, die krek al in de kop van het programma.
8: Ja.
0: Neem eens nog even mee naar gistermiddag.
8: Ja, het wedstrijd wie een minuut als over ondergong. Feyenoord mocht een vrije trap nemen op de helte van Cambuur. Dat wie op dat stuit de helte het feest bij het uitvak wijs is maar. En je jeden al dat er oorteld waard in dat uitvak. En in één keer...
0: Wist al die dat ik bewust? Hey, dat wordt oorteld?
8: Ik registreerde dat, maar nog net. Maar ik dacht van, daar gebeurt iets. En op datzelfde moment dat er oorteld wordt, ontbranen daar allerlei reden. De fakkels, dus daar komt een hele vuur van reek hoe dat uitvak hinnen te hingen. En ja, kijk daarna beginnen de knallen te komen. En die knallen die zitten richting het veld. En die komen best wel dicht bij de keeper van Feyenoord te lonen. Dat wie het eerste waar mijn ego op voelt. Ik denk, ze zijn haar eigen keeper nou aan het beschitten. En het worden even. En toen dacht ik, maar nevens mij gaat het ook de kant op van de Cambuur supporters. En doe door het maar even of de KM alle stewards het veld oprin. Naar die hoeken van de eerste tribune en het uitvak is maar. En die ja, dirigeerden eigenlijk die meesten op die eerste tribune, die Cambuur supporters, voortdurend omheen van geer je voort. Ja, het wien pilken die het heel raar opboeren, heel bot heen weggeerden. En dus ik te lonen kwam binnen in en om die eerste tribune, werd dus die 4 meesten verwoenen rekken binnen. Ja, het wien een heel vervelend gezicht, het moment

0: dat je zorgt dat stewards onderaan het veld gebaren meidje van gee je voort. Het zijn de meesten die daar zitten, dat binnen volwoeksenen, dat binnen bern, ja, binnen angstige beelden. En ik zie zelf, wat ik van mezelf persoonlijk spreek, echt zoiets van waarom nou waar? Want het is de derde keer dat het bad bij Cambuur, derde keer dat het uit het uitvak komt. Cambuur krijgt er en de gemeente Leeuwarden, de voetbalclubs, de KVB, ze krijgen maar geen grip op. Ja, de moed zakken mij een beetje in de schoen.
1: Ja, ik zeg die beelden juist bij Studio Sport. Ik denk, nou ja, he, en je zegt, ik meesken echt voort.
0: Ja, je zegt echt wel paniek ontstaan op de tribune. Nou, dus dat joeg de Jens wel aan.
1: Nou, zei ze het al, het is de derde keer dat het komt. Vorige keer wie in de nevens mij, ik ben vooral ik op die tribune. Ja, ik zit er naar die scène en ik denk, hoe kan dat nou? Je wordt het, zeker uit supporters en zeker dat ze van Feyenoord binnen, die steen net als de makke broeders bekend. Hoe krijg je die saffolle viewwork naar binnen? Want ik kan me voorstellen dat er nog eens één terug in glipt.
0: Ja.
1: Ja, Zavolle.
0: Zavolle. En dit wie een echt serieuze pielken. Dus dat is net echt net heel niets.
1: Je verstoppen ze net in de BH.
0: Nee. Nou, de binnen alweer verhalen die je jaren al zien dat fuelwork natuurlijk in de onderbroeken voor het stoppen wordt. Dat het ook wel eens in het lichaam stopt wordt.
1: Oh.
0: In de kont, Big Leaks. Dat ik wil mij dan dat mijn liedser fuelwork gebeurt. Dat ze dat dan in condooms doggen en dat ze die het lief inbrengen. Ja, binnen de gekste verhalen wat dat onbelangen DJ'eren. Maar ook dat zaken op het lief plakt worden.
1: Ja,
0: dat geeft natuurlijk een t-shirt, een trui, een jas hoeinnen. En dan blijkbaar ontkomt dat de stewards bij het fouilleren. Ja, dat zijn verhalen DJ'eren. Cambuur had naar aanleiding van vorig seizoen zelfs ook maatregels namen dat uitvak onpakt. Ze hebben de sitcom van het uitvak, dat is een plexiglas.
1: Dat plexiglas is misschien ook omheegegien.
0: Dat is omheegegien. Dat hebben ze al plakt. We trodden de fans ook al net Schenk in. Dus die provocaties hebben ze bezocht daar mij eruit te hellen. En ze hebben de netten, die het alleen nog aan de zietkant hong, die hadden ze een beetje trollutsen.
1: Ja.
0: Dus die hing je ook een beetje om die bocht. Ik denk persoonlijk dat je er net meer aan ontkomen dat je die netten dus hier onder trolloeken matten. Want dat uitvak daarvoor is nog iepen. Maar ja, dan kun je dus dit soort dingen gebeuren. Kan u het altijd zijn bij monden van de voormalig algemeen directeur Art de Graaf dat ze een gastvrije club blijven willen en een gastvrij uitvak horen willen. Maar het gaat voor de derde keer mis. Voor de derde keer worden eigen supporters duperen. Dus het liek het mij dat de club nog meer maatregels nemen mat.
1: Dat liek het hij zei. Ik neem aan dat ze contact zocht heeft.
0: Ja. Cambuur wil Joet nog net reageren. Die hoort het bij de verklaringsdiet. De nieuwe algemeen directeur Jesse Bersma juist naar de wedstrijd Arjoen had. Zij zeggen de prioriteit leidt nou bij de slachtoffers. Ze hebben van de morgen dan de West om contact te zieken met die vier slachtoffers. Ze ben niet parteer vanzelfs met de KVB, met de lokale Treienhoek om het hele gebeuren te evalueren. En ze zijn ontitiet, willen wij nog net naar Boetenta op vragen reageren. Ze verwacht je dat ze in de rin van de midden nog mij een communicatie naar Boeten komen zullen. In de oparbeid zijn ik bij de KVB, want ik bij de KVB lib je een heel soort vragen, krijg een heel soort vragen. Hoe dat protocol werd het juist er ook hier.
1: Ja, en dan die Treienhoek, de Borgmaster van Leeuwarden is daarin heel wichtig.
0: Ja.
1: Het de gemeente Leeuwarden al reageren en wie die Borgmaster er eigenlijk?
0: De Borgmaster zie het in Zandvoort, juster, bij de Grand Prix.
1: Daar waar het op een oren manier crasht.
0: Ja, daar wie oren vuurwerk, spreekwillig vuurwerk. Die wie er net, wie wil Hein Kuiken als loco-bargemaster, wie wil onwijzer in het stadion. En die had telefonisch de bargemaster op de hicht te houden. Ek de bargemaster, ek de gemeente Leeuwarden is belutsen bij die evaluatie dat Cambuur en de KNVB nou ik mee ondergong binnen. De verwachting is dat de bargemaster letter Joert Wol mij een reactie commercieel.
1: Ja.
0: Want de bargemaster, de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligens om het stadion heen. Maar ik kan me ook voorstellen dat een bargemaster misschien wel een beetje mij pine in het naar onkomende snijsjocht, want dan speelt het Cambuur wet thuis. Om 8 uur jongens. Nou ja, het is tegenwoordig een beetje jij dat zuster. En dan komt FC Twente op bezieten.
1: Ah, gezellig.
0: En Twente had een hele fanatieke aanhang en had ook in het verliezen wel geregeld straffen kregen, ja. Omdat ze fans haar misdroegen. Dus ik kan me voorstellen dat dat een pinholle dossier is.
1: Dat liek het me ik. Dan de KNVB, de Neems Krekkel, die hij Joert Oerlis.
0: Ja.
1: Ja, ik ben maar een leek, hè. En ik denk dan van nou, als je supporters haar sam misdragen, wat is dan de beste straf?
0: Ja, ik zou als boetensteender, ik zeg ze, en dat heb ik juist er ook zijn, hel je dat uitvak leeg. En als dat uitvak leeg is, voetbal je vierde. Alleen nog, dat had een van de maatregels was die het op tafellijn had. En wat ze al je net, mij ze volle wudden zissen. Maar wat ze wel bedoelen in mijn optiek, is dat er eigenlijk gewoon te min plisje is om de veiligers te handhaven, ja, bij dat soort situaties.
1: Maar als club ben je toch ik verantwoordelijk voor je eigen supporters. Dus wat zou Feyenoord voor straf krijgen, Matte?
0: Nou ja,
1: of krijgen die een straf?
0: Feyenoord krijgt straf. Feyenoord heeft al ronde jaren ondertussen al tonnen om boetes kregen. Vanwege vuurwerkincidenten, vanwege misdragingen van de fans. Nou, er zal nou weer een straf even wij komen. Misschien kist wel tinken om uitwedstrijden zonder publiek.
1: Puntenvermindering, is dat ik nog?
0: Nee, dat zorg ik net op kwarte termijn gebeuren.
1: Dat ik net helemaal eerlijk geweest, hè? Dan.
0: Nou, ja, nee. Je mag een wijfine waarop je uiteindelijk zal, ja, de randdraaiers die straffen kennen. En daarom zoek ik ze heel dat uitvak leeg. Alleen nog, ja, dat smiet en ik weer Vjestoorn op. De had blijkbaar net genoeg politie en ME West om de veiligers te garanderen. Want ons doet ze helle die supporters de wij en je kind weer vierde voetballen.
1: Maar dan is het leed al geleden, hè?
0: Ja, dan is het kweer in die is al Sofie. De wedstrijd volslijn staken. Wie neffens de protocollen van de KNVB net nedig, omdat ik geen spielers, skierzuchters of trainers verwoenen rekken binnen.
1: Maar vol supporters.
0: Ja, dus dat is ik. Bizar, als dat mij vregest, dat dat protocol net voorschreeuwt dat je staken als er supporters verwoenen binnen. Nou heb ik wel begrepen dat de competitieleden van de KNVB in het ANP zijn had dat dit wel een moment is om dat protocol te heroverwagen. Want het is natuurlijk krankzinnig dat je wel trofvoetballen kennen als er vier mees kunnen verwoenen rijtje. En dat je wel trofvoetballen als de spelers nog veilig binnen en niks elkaar mis. Ja, ja. Het is heel een nuve.
1: Het is een akelig verhaal en het krijgt nog een dikke stut.
0: Lid wat hoop je?
1: Ja, lid wat
0: dat
1: hoop je.
0: Dat het wat ongebeurt.
1: Ja, dankjewel, Andor.
2: Noi Friesland, Media Oersjoch.
1: Feike Wouda, heb ik wat leuks?
3: Nou, ik weet dat het leuk is voor het jonkje net in ieder geval. Maar de kerst Mount Fuji wel, denk ik, in Japan. De heeste berg in het land. Het is een hillige status, heet het. En dan wie er een man, die wie je maar zien, twee zwansjes, wie die ontkuieren, die woonen boppen. Dat is nog een behoorlijke kuier. Is de oeren onderwijs. En op Game Session zoontje van Zoon, de jongste, die zei van, ja, heid, ik wil toch wel een beetje wurrig. Nou, dan bloed je maar zitten. Dus hij is vierde roem, was zijn oudste zoon. De jongste zoontje kreeg nog wel wat drinken en een snackje. En die moest maar gewoon in de berm zitten bloeien, want hij waarom kwam. Nou, het jonkje rekken wat in paniek voor zelfs. Politie is erbij kwam. Die had ze opwachten. En die hebben een flinke uitbaner, jong. Ik wil terjochten, denk ik. De identiteit, nationaliteit van de heid, die ben net deelt. Misschien maar goed, ik. Dus, er zijn wel vaker incidenten op deze berg. Vriend hier, het een student in Vjouwen dagen moest hij twee keer rijden worden, want hij zag zijn mobieltje. Dat wie die kwietrek op die berg. Ja, dat soort dingen gebeurt.
1: Ja.
3: En een man Lien was een jochen en jantig, jerige vrouw rijden worden. Want ja, die wie vallen en die hier haar heup en de regen
1: blesseert.
3: Ja, jochen en jantig. Nou, dan twee wedstrijden in de Amerikaanse competitie voor basketbalsters. Die ben deze weken onderbrutsen. Want er waren seks waters gewot op het veld smieten. Ja, dus Jos Mion van wat is dit? Dit is ik echt heel bijzonder. Wat erachter zit. Het is al meerdere keren gebeurd. De acties die binnen van een groep. Die bent net eens mij het transgender belied van de basketbalclub. Er binnen op dit moment geen transgenders actief. Maar die groep die wil dus dat er een duidelijk standpunt innam wordt. Waarbij die basketbalbond dat die expliciet stelt dat alleen nog biologische vrouwen mij dwaaien. En gebeurt het net, dan zullen vaker dit soort van acties voorkomen. Nou, een van de speelsters van Chicago Sky, dus een van die clubs waar dit dus bij gebeuren, die had ik gereageerd. En die zei, het zegt vooral veel over de innerlijke worstelingen van die personen.
1: Oh, ja, ja.
3: De mannen die ermee gooien, laten daarmee ook zien dat ze zwak zijn, extreem zwak. En het zegt veel over hoe ze tegen vrouwen aankijken. Mm-hmm. Ja.
1: Ja,
3: het is wat.
1: Ja. Laatste denk je nog?
3: Ja, nou, ik denk dat we haast ophouden kennen, Simone. Want een Chinese robot, het Hudder, draaft als Usain Bolt op de 100 meter sprint.
1: Nou, klaar hoor.
3: Ja, toch?
1: Ja,
3: ze kennen Hudder. Ik zeg wel dat als ze dan op het einde bocht nemen, maar dan draven ze nog recht uit en dan knallen ze het in de boring.
1: Oh, ja.
3: Misschien hebben we nog een kans.
1: Ja.
3: Maar Usain Bolt had het ooit in 9 seconden en 58 milliseconden dienen. Deze robot die dieren sprint in 9 seconden, 32.
1: Ik vind het fantastisch nice.
3: Dank. Nou, ja.
1: Nee, ja, echt. Het cynisme giet er
3: nou.
1: Ja. Dankjewel, Faike.
3: Radium.
1: Dadelijk zullen we even bij de introductiedagen van de studenten hier in Leeuwarden.

0: Ja, de Eurythmics, and you're my right by your side. Eerste jaar studenten die in Liao het studeren zullen, komen deze week al 15e kunde Mayanoir bij de introductieperiode. De hele week terug binnen activiteiten. Likas Joet een merk op het Wilhelminaplein. Verschillende studentenverenigingen, sportverenigingen en andere instanties binnen te vinden en hoop je nieuwe studenten aan te lokken. Hij is de studietijd al voorbij, Pelle Numan, maar is wel op die merk. Goedemiddag, Pelle.
1: Ja, goedemiddag, Simone.
0: Alhoewel we altijd terug studeren in het leven. Dat is dan de wijsheid van een oudere dame. Maar is er al wat drukte?
1: Nou, ze zijn net tol voor het eindzet. Doen de merk officieel open. Nou, ik kreeg van de organisatie dat ze per groep komen. Zodat net elke keer hier in één keer komt. Dus per studie, per squallen, komen hier studenten. Dus de eerste die druppel je zelfstandig on binnen. Er binnen hier dus vereniging, een studievereniging, maar ik sportvereniging. Maar ik de politie en de bolwacht dit jaar. Of verlochting te Jan. Op alles wat hier in jouw bad en nou, wat zij te krijgen hebben. Mijn studie, studentenlippen. Maar ik verschillende studentenverenigingen, zoals het Berlef. Rosalie, dat is van Berlef. Dan moet ik meteen denken om de studentenvereniging in Grace. Maar dat ben je ook net, hè?
2: Nee, dat zijn we niet. We zijn niet de Friese Vereniging Groningen. We zijn het Berlef Ilde in Leeuwarden. We zijn een christelijke studentenvereniging, ja.
1: En je probeert je het meest om te loopen?
2: Ja, we proberen een beetje mensen te laten zien van, nou ja, dit kan ook. Dit is ook een manier van studeren en überhaupt verenigingen is een optie. En dan ook nog een christelijke studentenverenigingen is een optie. Dus ja, een beetje mensen aantrekken is zeker ons idee. Ja.
1: En Rosalie, hoe proberen jullie die mensen aan te trekken?
3: We proberen de mensen aan te trekken door ludieke activiteiten te doen. Dingen te staan zoals kraampjes, door te vertellen wie we zijn, door Instagram posts te delen.
1: En jullie trekken dan wel een bepaalde doelgroep aan, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat klopt. We zijn wel echt van christelijke studenten. We zijn een klein groepje, dus het is een heel specifiek genre student, om zo het maar te noemen.
1: En een soort succes om de meesten om te roepen. Dank u wel. Ja, Simone, binnen je dus al je vereniging, maar dus ik, vakboen, zoals het studentenvakboen, en dat is nou, dit hier is dat de enige vakboen hier in Ljouwert. En ik rin ik even naar Harta, daar zit Stefan, maar die is nou druk om studenten verlochting te aan hoor wat ze krijgt waar zitten. Stefan, hoi, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, jullie zijn de enige studentenvakbond hier in Leeuwarden. Hoe kwam dat zo?
4: Omdat het geen anders is opgezet. We zijn al langer bezig met problemen van studenten of studentenverenigingen aan het licht te brengen, onder andere bij de gemeente. En dit aankomend jaar proberen wij ons volwaardig om te zetten tot een studentenvakbond, ook om aan te sluiten bij de landelijke studentenvakbond. Zodat wij nog beter ons werk kunnen gaan doen als het gaat om vertegenwoordiging van studenten of problemen van studenten aan het licht te brengen.
1: Dus jullie zijn geen vereniging, maar jullie staan daarboven?
4: Een soort van, ja. Ja, wij krijgen van andere verenigingen of straks ook studenten problemen. En dat kan ook over huisvesting gaan of onveiligheid op straat of te weinig studentenvoorzieningen. En dat wij brengen dat dan namens hun of namens de studenten van Leeuwarden aan het licht.
1: Ja, en kloppen studenten dan vaak bij jullie aan? En met wat voor zaken dan?
4: Ja, redelijk vaak. Maar dat kan echt over van alles gaan. Te weinig openbare toiletten, woningen of studentenkamers die steeds moeilijker te vinden zijn. En ook in Leeuwarden iets wordt teruggedrongen. Het schijnt vooral dat ze problemen, veel dezelfde problemen, maar dat maakt alleen maar duidelijk dat er werk van moet worden gemaakt.
1: Dus jullie staan hier niet met de taak om mensen aan te trekken, maar meer laten zien dat jullie hier zijn. Dat jullie er zijn voor studenten.
4: Ja, eigenlijk allebei. Studenten kunnen ons altijd benaderen via de mail, via WhatsApp of via onze website. En als ze met problemen komen en we zien die problemen vaker, dan gaan we er werk van maken, onder andere bij de gemeente.
1: Nou, veel succes vandaag.
4: Dank je wel.
1: En Simone, de eerste studenten komen hier dus binnen. En voor Els, wat wil ons?
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Geniet je er nog even van, Pelle? Want er is nog net zo'n 4 af van die studenten hier, toch?
1: Nee, perie.
0: Oké, dank je. Wow. Dadelijk schrijven het naast mij Erik Hennema's. Maar Erik, ooit ben ik hier binnenkwam via de studentenvakbond.
5: Ik weet het nog altijd, de dag van Juster. Radio Achien.
0: Ja, heeft het net blokt? Woe, daar is ze weer. Nou,
5: is ze er altijd?
0: Ja.
6: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland Dok, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is hier minuut hoe Jelvien. Ik jou het toch niet kennen, maar goeiemietje.
16: En goeiemietje. De politie ziet het tjoegen en camerabeelden van een zware mishandeling in het centrum van het Jereveen in het afgelopen weekend. In de nacht van sneeuw op snijn waar het Tjinjelwe vierende man mishandelen in de Nieuwstraat. Het slachtoffer rek hierbij zwier verwoenen. Waar het wat tjoegen het of camerabeelden het van de mishandeling werd vregen om contact op te nemen met de politie. Op Schiermonseer binnen 8 nieuwe imkers oplaat. Lange tijd kwamen de imkers van de verste wal Night Island om dit te zwaar in van de bijenvolken. Maar ten aanzien van de eilanden zit zelfs dwam. De cursus is jongen terug Klaas Sluiman van Skielge, die tot 30 jaar maar bijen werkt. Volgens mij is al begonnen met de theorielessen voor de cursisten. Wat opvoel wie het vrolijke karakter van de bijen, zei deze cursisten in de Waddenomroep. De bestuurster van een fatbike is juist op het stationsplein in Ljouwert verwoenen rekken en uit strok een auto onrieden waard. De bestuurder van de auto stoppen kwaad, maar naaide de naai maar hege snelheid uit. Het zal hem met helpen, want hier voorzien kentekenplaten bleu achter op het plak van het ongeluk. Het politie zal je maar vierde ronde slag. De fatbikester is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoegde net maai naar het ziekenhuis. En inwoners van Korst de Tillek en maai denken over nijbouwplannen in het dorp. Er wordt werk om goed 50 nieuwe huizen van jongeren, gezinnen en ouderen. Gemeente, plaatselijk belang en de werkgroep Wonen willen van de inwenners graag weten wat de wensen binnen. Had ik iets om verkeer, inrichting en het winkelcentrum? Nee, Wiekeman, die er in het multifunctioneel centrum Tillehoes in Koos te tillen, een informatiebijeenkomst.
0: Dankjewel, Erik. Dadelijk het waar, maar is die bommelma.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
18: Tromeesje mij in beheining.
19: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
20: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
21: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
23: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
24: Hoe kom ik je waai?
23: Of in die tij wekker had.
25: Hoe kom ik aan het werk?
23: Vragen die toe in toekomst keer.
26: Waar kan ik van over werk leren?
23: Vragen die praktisch binnen.
27: Hoe vind ik personeel?
23: En vragen des alle dagen mij omrinst.
28: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
23: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon Burgertvaardij.
22: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit je jou goed.
1: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
23: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
2: Noe in Friesland.
3: Simone Scheffer.

0: Het is haast 4 voor je half in. Aanst zorgen we bij de Pelikaantjerken, want die hebben nou fjouwer nu ontgier, een klok en een nieuwe hype. Reformer Pilatus komen we mee in de kunde. Maar nou is het waar, mooi Sibo Mollema. Goeiemiddag, Sibo.
1: Goeiemiddag, Simone.
0: Ik meende dat het een zinneskien duiveren zou, met hegere temperaturen, maar doet ik krek boeten weer, wie het je nog wel redelijk bewolkt.
1: Het is inderdaad redelijk bewolkt. En ik word meer bewolking dan ik dacht hier. Dus dan maak ik even eerlijk even naar Thij aan. De zin is kindsenoor nog wel eens even. Ja, de temperatuur in Skielge zit op zijn 19 graden. Dan wordt 18. Bals het 19 en heel laagsem. 19 grauw, 20 en heel. Nou, bij mij in Boornburgum 19 en heel. En Bakkerveer die zit op zijn 18 graden. Nou, van de middag je dan wiksel je stapelwolken en zinnen elkaar. Oh, en het bloed, ja, zo goed als droeg. De kin hier en daar uit een buik en dus even een ja, sputterke rijnwetter vallen. Die zit op een gewone radar net. Maar als de Googles naar de matrein radar, dan kist er wat verstoring in zien. Dus hier en daar zoet even wijzen kunnen dat er even een paar sputterkes naar beneden komen. Maar het zal net te meten wijzen. Nou, de wind die komt uit het eerst, maar het eerste die is nu nog zwak. Maar die helpt in de rim van de middag. Ja, is een beetje in de jongen aan. Even wat on en wat er in het water gebeurt, tijdelijk even matig. En die vlagen toch vrij krachtig. Ja, maar ja, zo'n 20 graden, 21 graden als heeste temperatuur hebben we een normale temperatuur voor eind augustus. De jongen, dan loopt de bewolking voort. En dan hebben we een ja, skene loft. En ik, vannacht bloedt het helder. De temperatuur die zakt stadig naar zo'n 11 graden in het eerste van de provincie en zo'n 15 graden in het waardgebied.
0: En dan de dui van morgen. Ik begreep, er komt een mini-simmerke aan.
1: Ja, er komt de temperatuur, ja, morgen die leidt er zijn 3 of 4 graden heger dan dat er juist is. Dus een graad of 23 of 24 graden, dat is omheen. Ja, morgen hebben we, zat het no liket. Het kent natuurlijk dan voor je een soort zinnen. Ja, en de eerste wind die neemt in de rim van de morgen ta. En die wordt wat een beetje vlagerig, kan ik wel zeggen. Die hebben de provincie in de zijn krijgt 4, nog eens matig. Maar uit zit als 5, maar in het watergebied op de Nijmegen zit toch wel vlagen van 5, 6. Dus daar is het even oppassen, als je dat er binnen. Nou, op de joen neemt de bewolking al wat ta. Waarbij het in de nacht ja, toch voor het grootste part bewolken is. Maar dan bloedt het nog droog.
0: En dan de dagen daarna, Sibo?
1: Ja, maar dan waren ze zo. Ja, de bewolking oerheerskert. En de kans op zinnen is ja, een stuk lietser dan we de orde dagen dan wendwien. Uit de bewolking valt betienis een enkelde lichte bui. Ja, de wien die komt dan uit het zuidoosten en die is smakkend matig. Ja, maar zo'n 23 graden hebben we dan een noffelijke temperatuur. En op de jongen is het een frontje met buien, is dan we voortlussen. Die wind die wordt dan ja, heel zwak. En de temperatuur die leidt in de nacht om de 15 graden. Dus de kans op mist wordt dan even een liefst beetje grutter. Maar de toon is zo, ja, vanuit het zuidoosten wordt de warme, vochtige lucht omviert. Ja, hege bewolking die temper de zinnen wordt. Maar de temperatuur die leidt op de minst met de zinnen erbij. Ja, op zo'n 26, in de eerste misschien ook nog eens even naar zo'n 20 graden. En dat is gewoon ja, neer, wat brotsig waar, kan ik maar zeggen. Nou, op de jongen dan loeken we vanuit het zuidoosten buien hoor. Ja, daar kan tonger bij zitten en ik hagel. En ik in de nacht zet het waar gewoon terug. We bieden buien, zodat het nu lijkt wat in de nacht wat pittiger worden. Ja, vrede, dan hebben ik weer een mix van wolken en zinnen. Ja, dan komen ze op buien. Tongen zit het dan net maar in, zet het nou liggen. Nou, maar een matige, ontvrijkrachtige zuidwestenwind, ja, wordt het een stuk minder warm dan de voorgaande dagen. En het wordt dan zo'n goede 20 graden op vrede. Dus we allemaal al na juist een paar warme dagen. Ja, en de kans op buien, die wordt steeds grutter.
0: Nou, mooie temperaturen en daarna weer wat koeler, maar toch nog altijd mooie zimmertemperaturen, toch? 20 graden?
1: Nou, dat liggen meer.
0: Oké, okay, ja. Dankjewel Sibo. In onderwijs, jaren we die weer.

0: Ja, opmerken hier op Doensje is een drege put, liek het mij. Een nacht bij Paddy's. NNB, wie dat? Het is een vreugdevolle dag voor de mensen van de Pelikaanskerk in Ljouwert. Want na 94 jaar krijgt de kerk lang omlet een oerwerk en leerklok. De kerk werd in 1932 gebouwd, maar er had nooit een klok in zitten. En dat hier alles te krijgen met de economische situatie van die tijd. Dat vertelt voorzitter van de stichting Ernest de Lange van de Pelikaanskerk.
1: Het was natuurlijk een tijd van crisis. Weer mooie kerk, maar er waren ook echt bezuinigen vanwege... Nou ja, mangel on yield. En dus de wiezerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net. Wie heeft geen klok, geen bel. En dat het in de jaren 50 is er een bel komen. En nou, na 94 hier, nou maatje we de kerken volslaan, want nou is er een oerwerk inkomen. U te tiet.
2: Dat is heel een goed gevoel, ja.
1: Dat is een heel goed gevoel, ja. Want het is natuurlijk een heel soort gelokhand. Het is dus onjoon. Eerst toch een boerman, een goedkunde van mij, Rob Leemans. En die zei, ik ga een freun. En die zit nogal wat in klokken. En die wil graag het stichtingbestuur te wet. Daar ben je bij betrutsen, ja, dat wie ik. Ik zei, nou, lid Madel komen. En die hier dus het idee van dat wie van de vereniging van klokkenvrouwen de zo aan zijn oorwerk in maten. Ja, daar hingen wij zelfs ook wel eens een keer op tocht. Maar vind er maar eens wat. Hè. En wat kost het dat? Dat is een groot probleem, want we zijn net zo hele machtig.
2: Ja, het had het dus echt zo lang geworden voordat er überhaupt een oorwerk in kwam.
1: Zeker. Ja, er had nooit een oorwerk in zitten. Dat wie wel de bedoeling, maar uitbezuinigen en letter hier het nooit prioriteit. Nu hebben we hier eens wat te bek. In 2015 hebben we de hele kerk restaureren mochten. En letter nog de morkus en het wargel. We zijn nou in het rand van het jochert hier het besteden. Zoet leuk wijzen als we dan echt nog een oorwerk erin krijgen zoen. Maar dat is hartstikke joer. Maar in ieder geval, deze man die wisten dus van een club van toer oorwerk mensen dat er misschien wel een oud oorwerk te bezetten wie. Nou, toen hebben we misschien al naar Holland daar west bij de Hoogovers, daar hing die man plak. En daar hebben wij dus kregen een prachtig oorwerk uit jontje 23. Dus dezelfde periode als de tjerken van de firma IJsbouts in Asten. Een Nederlands oerwerk uit dezelfde periode, de tjerken. En dat wie helemaal restaureert. En de restauratiekosten en het bij de tiet helpen. Nou ja, dat moest we wel wat onbetalen. We kregen echt in diezelfde periode de klok van de Albrechtse Phoenix, de bel. En die hebben we als tweede bel hier echt inplaatst. En dat is nou beide clear. Nou, het treien hier door, want we moesten heel zwielje. En, want we konden de gemeente er net bij de kerkelijke gemeente er net bij belestje. Dus we hebben sponsors zocht en nou kregen dus heel soort mensen hebben er om mee werken. Maar Joert is dus een hele blijde dag omdat we het nu afsluiten kennen. Dus nee, we zijn Joert heel blijd, want die klokken mensen uit Holland die dus in feite aan het oerwerk geholpen hebben, die zijn er Joert ook weer. Want nou alles onsletten is, nou kan het nou maar dat oerwerk in werking gesteld worden. Het is mooi, het is prachtig. Ja.
3: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont 1 uur. Oont 1 uur. Nou in Friesland.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Oefeningen op een verietbaar platform dat mij fjern, touwen en katrollen weerstaan biedt. Reformer Pilates is, hopend door filmpjes op social media platforms TikTok en Instagram, een grutte hype. En je kunt deze sport nou ook in dokken beoefenen. Zo'n deze zimmer biedt Wienke Buisman de lessen aan en die ben heel populair. Voor Buisman betuurt het lesje aan een grutte omschakeling, want nog net zo lang lien wie ze accountmanager.
1: Oké, zet één voet naast je reformer en één voet tegen je shoulderblock. Wat we gaan doen is we gaan hem uitduwen, bal neem je mee naar voren. En weer in. Blijf goed rechtop staan. Uit. En in. We zijn in januari gestart met zoeken naar panda. Ja, en als ik iets wil, dan weet ik het zeker. Dan ga ik daar ook voor. Dus en ja, dit is het eindresultaat geworden. Dus.
2: Ja. Nou, intussen een skoftje hier in Lidbet, zou maar zeggen. Hoe gaat het qua onderin van meesken? Want ik denk ik een heel soort... Na je meesten in de zin van die kennismeisje mij
1: ja, we hebben, zijn 1 juli gestart met kennismakingslessen. Dus we hebben nu 1,5 maand kennismakingslessen erop zitten. Ja, gewoon mensen kennis laten maken met Reformer Pilates. Dus je wil elke week toch wel weer wat anders laten zien. Niet te ingewikkeld. En 15 augustus zijn we officieel opengegaan. En je ziet eigenlijk dat iedereen blijft terugkomen. Iedereen vindt het onwijs leuk. Onwijs zwaar. Maar juist vinden ze dat ook wel weer leuk, die uitdaging die het geeft. Dus het is ja, gewoon een hele leuke manier van sporten. Leuke nieuwe manier.
2: En hoe zoen je ons kreeuwen? Wat is de trigger, denk je, om dit dwaan te blowen of hiermee te beginnen?
1: Ik heb het idee dat mensen, denk ik, gewoon de groepsdynamiek van zo'n groepsreis, dat ze dat wel heel erg, toch wel ergens een soort van gezellig vinden en fijn vinden. Weet je, je zit niet alleen. Toch wel nieuwsgierigheid, denk ik. Je wordt er natuurlijk helemaal mee doodgegooid op social media. En mond op mond, denk ik ook dat het... Wel. En veel vrouwen willen ook gewoon willen iets doen. Maar zijn zoekende naar van ja, wat past bij mij. En ik denk dat dit gewoon. Ja, natuurlijk is het nooit alles is voor iedereen. Maar als ik zie hoeveel verschillende soorten mensen hier nu op dit moment komen, kan ik toch wel zeggen dat dit bijna geschikt is voor iedereen.
0: Ja, en een van de mensen die een les in Reformer Pilates volgt is Esmee. Ze zegt de sport voorbij komen op die social media.
3: Ik vond het wel heel zwier, maar ik had met mijn vriendin en haar mem dienen en die wel heel gezellig.
2: Want wat maakt het dit zwier en waarom dacht ze van ik ga dit een keer doen?
3: Nou, ik had vooral op TikTok en Instagram Sean van haarzelf, van Wienke zelf. En toen lustte het me eigenlijk gelijk wel en toen had ik mijn vriendin app van zullen we toch even een keertje proberen. Ja? Nou, dat cool wel en toen zat ik weer eigenlijk aan.
2: En smakt het naar meer?
3: Ja, dat wel. Ja, het is gewoon 1 keer in de week. Ik ben ook gewoon sfeer bezig. Maar ik heb maar die hele lichaam. Dus dat is wel heel fijn.
2: En Reformer Pilates, hier is er überhaupt ervaring met bijvoorbeeld Pilates?
3: Nee, ik voetbal alleen maar. Dus ik ben echt net zo lenig. Dus het is wel even wennen.
4: Ik vind het persoonlijk wat uitdagender. Want je hebt meer weerstand. Want je kunt gewichten instellen. Dus, en op de Reform heb je ook veel meer mogelijkheden qua oefeningen.
2: En nou heb je al een soort ondervinding. Vernem je dat dan eigenlijk voort en dadelijks? Doet je dit voor het eerst dien?
4: Ja, dat merk je wel. Ja. Het is inderdaad gewoon een stuk zwaarder. En, kijk, op de grond kun je misschien ook wel sneller wat smokkelen. Maar dat kun je op zo'n apparaat ook niet. Want je moet er wel mee bewegen, zeg maar. Dus ja, dat merk je wel.
0: Nou, ik hoor het voorlopig eerst maar even bij Kuiring, denk ik. Dat zwieren sport. Pilates is het dan. En dan in de vorm Reformer. De laatste spreker, DJ Jaren, wie Louise Daan. There go you!

0: Oh, ik denk er komt nog een klap. Maar dat is net zo. It Ain't Right van John Fogerty. En waar kennen we die ook weer van? Creedence Clearwater Revival.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Dus is het mooi te playbacken.
2: Ja, ik wist het.
0: Dat wist het.
2: Dan doe je midi.
0: Hoi, hoi Simone, leuk.
2: Ja, nou ja, we beginnen de man die gewoon lekker met de leerfinalisten. Het een hele nieuwe opzet, hè, dat Frieske Jongfestival. Arun de Sneum is er voor het eerst bij Mekor West. En Mekor, ik moet de finalisten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat West het en wat we daarover vertellen kunnen. Dat juist dadelijk het Lijpfestival in Ljouwert is los. Als die Ljouwert wennest of dan komt hij in de binnenstad, dan denk ik dat deze week echt hoe speelt we terug al je studenten. Nou, hoeveel merken wij daarvan en wat voor activiteiten vinden er al in je plak? Dat juist ik. En dadelijk dan heb ik een skipper uit de Oude Vin te gast. En die doggen deze periode van die nachtvaarten.
0: Oh ja.
2: Ja, dan liep het me echt fantastisch. Dan zit dus op een boord, zie je altijd zinnen onder is. En dan shut de Oude Vin er heel oors uit. Vooral tjuster, denk ik. Maar dan kist ik een heel soort orenbissen kist ontdekken.
0: En misschien meer loed.
2: Ja, dat denk ik vooral. Dat is een heel soort meer loeden, yes. Dus nou ja, daar vertelt het dadelijk echt in geuren en kleuren oer. Maar ik zie je daar ik een leuke plaat bij. Dus ik toch zelf iets met Chester of zo, of misschien Loot.
0: Nou ja, totaal
2: of
0: wat hoors. Maar het eerste wat bij mij binnenkomt is Night Boat to Cairo.
2: We hebben wel een heel mooi vader,
0: ja, maar het is wel een nachtboot.
2: Het is wel een nachtboot, ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat zou een hele mooie optie wezen kennen. Okay. Maar als dat denkt van, nou, daar kan ik hoor in.
0: Ja.
2: Maar een betere
0: plaat. Maar dit is de uitdaging.
2: De uitdaging. Ja. 0620 Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of via de Omroep app.
0: Dadelijk bij Diana in Goeiemidje, dus zie je wat om tjuster of boot of natuur hinnen. Björn Brouwer, Jaring de Groot en ik wens je een hele mooie middita. Doeg!
3: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: Fjouwerend Waaite Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim €300.000. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep gaan tegen de boete. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Avrotros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avrotros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. In 2 dagen tijd is ruim €400.000 ingezameld voor de 2 agenten die zaterdag in Engeland omkwamen bij een ongeluk met een spookrijder. Bij het verkeersongeluk kwamen ook 5 jonge mannen om. De politieauto met de 2 agenten werd zaterdag aangereden door een Volkswagen Passat. Die was kort ervoor achtervolgd door een andere politiewagen, maar die achtervolging werd afgebroken toen de Passat tegen de rijrichting in ging rijden. Kort daarna ging het mis. De inzittenden van beide voertuigen overleden ter plaatse. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 2 iconische doelpunten maakte is op een veiling in Amerika verkocht voor €2,9 miljoen. De voetbal werd gebruikt in de kwartfinale tegen Engeland en is bekend van Maradona's hand van God doelpunt en zijn solo langs 5 Engelsen. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon. Het wordt 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Een goeie middie, een nije wieke, een frisse start en misschien wel op een bootje troch de oude vin. Het kan jong bijgelijks als de zinnen onder is, mooi een gids troch de natuur. En dat giet het dadelijk hoor. Dus ik zie je een plaatje bij passen door natuur, oer tjuster. Betink het maar, tink en link mooi. Graag die nummer in de Omroep app of de WhatsApp 0620-4-1-1-1-1-1-1-1. En de eerste muziek, die is van Queen.
3: Goeie middie.
10: Mooi Diana de Groot.

0: De Wellerman Song van Nathan Evans.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: En daarmee is het 10 minuten oer in. Het is droog joort, wolken en zinnen die wiksel je mekaar aan. En het is maximaal 22 graden. Nee, de goede middag en mooi dat je erbij bent. Ontvouwen roeren mooie muziek en eiskerige verhalen. De finalisten van Lied binnen bekend. De binnenstad van jou, het is hoe speelt mooi studenten. En dadelijk schiet het oer varren in de Orde Veen. Maar dan in Tjuster.
2: Tink en Link.
0: En wat heen we fantastisch mooi, toch? Er komen prachtig mooie suggesties binnen. Hielkje en Nienke die komen mooi nachtlood van Salman en Sikke. Egbert die zoit Sailor van Sailor. Kom ik mooi De Dijk, zoit Anneke.
3: Mag het licht uit? Mag het licht uit?
0: Ja, mag het licht uit. Dat giet jong wel u, denk ik, als ze op het bordje zitten. Fetje, die site We Belong to the Night van Alan Foley. Die pakken ze er ik heel mooi bij. Alle schepen in de nacht van de musical Aida is heel romantisch, soort Romy. Geert en Linda, die komen met Ede Staal.

Anouk en The Dark, daar komt Omar mooi. En Oene, die site The Arctic Monkeys. Ja, nou, welke plaat we daar uitkezen? Ik ben heel benijd. Ja, er is een carfoon. En die valt Joet op deze plaat van Salman en Sikke. Ja, die past er ik wel heel mooi bij, hè. Dadelijk dus dat verhaal over de oude Veen en wat just en juist dan als door in de nacht op een boot zie, trocht dat natuurgebied vast. Dat juist dadelijk. Dit is Nachtlood.

0: meisje, dat ik wel Mietje Farmi. Dat is dan in dat boordje op de Oude Vins is. En dan deze muziek op achtergrond, heel passend. Salman en Sikke, Nachtloed.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Mooi een boordje dus, troch de Oude Vin. Dat is oerdeis al prachtig. Maar wat gebeurt er als de zinnen ondergiert en het hield die tjuste de wut? Dan sjocht en jert de natuur er in een heel oorzuut. Bij het nachtvaren vast 2 uur lang in het pikjuste troch het Nationaal Park. Maar skipper Ulbe Posma, goeiemiddie.
4: Ja, goeiemiddie Diana. Mooi dat je...
0: Is dat? Ja, heel mooi dat je er binnen. Ja. Hoe is dat om in die nacht te varen daar in dat gebied?
4: Ja, dat is altijd elke keer weer op na je beleving. Hè? De natuur bejouwt zich over. Krijgt een hele oren dynamiek in de natuur. Alles wordt lekker stil om die heen. En zij krijgt al geloeren, maar ik vooral de stilte. Ik kerst vooral jaren, maar ik verschillende geloeren van de beesten natuurlijk.
0: Hoe tjuster is het?
4: Nou, die ene keer wat meer dan horen is. Savignonne heb ik de nacht van. Dan verwacht ik net dat het heel tjuster is, want dan hebben we
0: volle maan.
4: Ja,
0: ja.
4: Dan is wel mooi, maar dat jouwt wel mooie effecten met sioletten van de bjammessa. En als we een beetje geluk gaan, dan ben de vleermoezen er. Die alleen goed water skeren, dus dat is altijd heel mooi.
0: Ja, vleermoezensjes dus. Wat voor bisten we nachts nog meer die hoe daar verskoelen binnen?
4: Nou, als je heel vaak af en toe sjuft, wordt vaak oervleer. Maar jeste beesten vooral. Ja, heel soms heb ik eens een keer dat een ree oerzwemt. Dat is helemaal uniek natuurlijk.
0: Ja.
4: Met uitzonderingen.
0: Wauw.
4: Maar vooral op een jonge tijd dan jeste kikkersbord kwijken. Vooral in de maaitijd. En de rijdomkast komt heel mooi jaren met het zwieren lood. Dus dat zijn wel hele mooie ervaringen.
0: Ja, dan kiest Fut altijd nog wat lucht is. En dan vast eigenlijk de duisternis in, moet ik het zo zeggen?
4: Ja, dat is het mooiste. Met lucht te vertrekken. En dan als het mooi die oorgang hast van de dag naar de nacht, de skimmer. En dan merk ik echt dat de natuur zich deljouwt. En die ervaring is gewoon heel, heel leuk. Dat is elke keer weer mooi.
0: Ja, wat is het mooiste was dat ooit een keer mooi maken hast?
4: Ja, het mooiste, en we wel verschillende mooie dingen natuurlijk. Maar wat ik wel altijd wel heel bijzonder vond, dat we toen, doe ik eerst, een van de eerste keren gaan de nacht varen. Toen heen vierde nog geen opgave, maar toen bellen de mevrouw, die bellen, geen zeiden van Kevin van Jan, ik mij te nacht varen. En ik ging er net zoveel ervaring, dus ik wil blijven ook een opgave hier, van dan kook wat ervaring opdoen. Ik zei, ja, wist dat ken. Dus ze zei, we komen met z'n 2, maar het wel op u wacht.
0: Ja.
4: Nou, ik zei dat ook. En toen kwam ze en toen werd een vrouw met een jonkje van hier of zien en halve. Nou, ben met z'n 2, met z'n 3 te varen gaan. En het jonkje mooi sturen. En op een gegeven moment zei het jonkje, ik wil dat het nooit voorbij gaat.
0: Oh.
4: Dat weer wel heel, heel bijzonder.
0: Ja, dat hij net eerst maar een natuur te maken ziet, maar weer maar het gevoel wat mensen dus krijgen.
4: Ja,
0: ja.
4: Dat me altijd bijblijven.
0: Ja, wat voor mensen hest vooral op die boord?
4: Ja, alle soorten mensen, maar echt wel mensen die begaan binnen met de natuur en die het mooi vinden om de natuur te beleven, de stilte en dat soort dingen. Dus ik ben net mensen die zitten, wie wel de jongens in de kroeg zitten, maar die willen lekker genieten van de rust en van het donkerde. En die Oude Vin is nog behoorlijk donker.
0: Ja.
4: Dus dan nog maar wel eens een keer hoes kijken naar erop wezen van dat ze de lampen wel een beetje uitbouwen. Maar,
0: net als skienwerpers in de tuin, hoor.
4: Net als skienwerpers in de tuin.
0: Nee.
4: Dus vanwege dat ben ik weer de eigen van de Oude Vin om mij op te letten van dat het donker bloed.
0: Ja, precies. Je zegt ze van, ik hier toen nog net zo volle ondervinding. Intussen wel, want je doet het haast het zien hier. En je vertelde ik spookverhaal door de Oude Vin of hoe jij wat. Kun je een liets verhaaltje vertellen?
4: Ja, als ik het verhaal vertel, dan weten we het meestal dat.
0: Oh, ja, dat is wel niet
4: aardig te spieken. Dus ik net op die manier verhaal vertellen. Maar de bekendste spook van Friesland, dat is de spook van de Lange Sletterman. En nou, daar is ik wel een mooi veske. Dus ik dacht, ze krijgt dat de vrees welk veske maar te draaien.
0: Ja.
4: Maar ik denk elke maar dat veske van de Lange Sletterman draaien.
0: De Lange Sletterman?
4: Ja, volgens mij. Dus, dat is wel mooi, maar... En daar vertel je dan wat door. Je vertelt wat door de smid van Janne wordt. Maar ik hoor Sietse Maaike. Die had daar vroeger in het gebied wennen. Een kluisnaarse paard. Daar bij het hoeske varen waar ik Delwetse wennen.
0: Ja, ja, dat is wel een mooie verhaal om te vertellen.
4: Zonder.
0: Ja, ja, schitterend. Ja. Kennen mensen nog dit hier, deze moanne, deze tiet, een keer te nacht varen met die?
4: Jazeker. Hebben we haar, van Jonas zitten we vol. Maar na een week had ik nog plak. En in september nog wel een paar keer. En als de meisje echt met een mannenwagen jongen, dan krijg je soms een apart op Jan. Maar de man is maar krijgt even zo druk ook het haar met oren ding. Van die, ja. Ik ken net elke jongen te varen.
2: En is het voor elke niet ingeschikt?
4: Ja, van jong en oud is het mooi, ja. Ze krijgt al zei dat jonkje van 10 jaar niet.
2: Ja.
4: Die zei ik word dat de tijd nooit voorbij gaan of dit nooit voorbij gaan. En wie ik was een keer, ik denk dat de oudste deelname 8 jaar weer. Dus ja. Ken al ik je.
2: Schitterend.
4: Ik hoop je nog eens een van 100 mij te krijgen.
2: Nou, dat zou mooi wezen. Bij deze misschien een oproep om dat te doen. Ik wens je die Unique een fantastisch mooie vaarttocht weer. Sloepvaar en Orenveen, daar kun je meestal meer informatie vinden.
4: Ja. Op Orenveen.com.
2: Orenveen.com.
4: Is dit het bij sloepen of een nachtvaren. Dus altijd mooi. En mooi dat ik even hier wijzen mocht.
2: Heel graag die en Ulbe Postma. Dank u wel voor die mooie verhaal.
4: Dank u wel. Grazie.
3: Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
3: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2

0: Wonder Woman. Het Friske ijs komt er dadelijk aan. En ik krijg nog opjes of appjes van Sjoerd en van Heute hoe dat veske wat Ulbe bedoelde. En het gaat om dit veske.
1: De lange slettemer man is dead. De lange slettemer man.
0: Ja, van hier al zien we in het bodygoed Heute en Sjoerd. Tiegetank voor het instjorden.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep. Tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Hé, hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
11: Greenwave.
12: Hey Remo!
13: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
12: Hey Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan, het Nijs het Fries van nou. Maar Simone Scheffer.
18: Goeiemidje, het is de day after bij Cambuur na de ongeregeldheden my vuurwerk bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord juste middag in het Kooistadion. De grote vraag is vanzelfs hoe koe dat vuurwerk het stadion binnenkomen. Er rekken 5 Cambuur supporters verwoende troch het vuurwerk. Sportverslagjouwer Andor Faberoer, wat de stand van zaken is no.
19: Cambuur wil Joerts nog net reageren. Die horen het bij de verklaringsdiet. De nieuwe algemeen directeur Jesse Bersma juist naar de wedstrijd Arjoen had. Zij zeggen de prioriteit leidt no bij de slachtoffers. Ze hebben van de morgen dwandewest om contact te zieken met die 4 slachtoffers. Ze ben niet parteer vanzelfs met de KNVB, met de lokale Trijenhoek om het hele gebeuren te evalueren.
18: Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur is verleden week op de A-Zoom bij Drachten aanhouden nadat er uit een controle blikkendeer dat de man valse papieren hier. Neffens de politie hier de bestuurder een Senegalees paspoort en een Spaans verblijfsdocument. Zijn rijbewijs wie Litouws, zijn chauffeurskaart Frans. Dan ben je internationaal, zei ik dan maar.
0: Nou, wat voor taalspraxie?
18: Ja, nee, dat stiet er dan weer niet bij. Maar de trailer die is die op Nederlands export kenteken en de trekker wie verzoen van een Deens handelers kenteken. Nou, dat riep wie uit Litouwen wie Valsk en de Deense kentekenplaat wie Nijmakke. In Nederland ik net jildig. Dus waterbestuurder aanhouden en hij is oerdroegen aan de afdeling vreemdelingenpolitie. Het is een vreugdevolle dag voor de mensen van de Pelikaanskerk in Leeuwen. Want na 94 jaar krijgt het kerk lang omlet een oerwerk en leerklok. De kerken waren in jontje 32 gebouwd, maar er had nooit een klok in zitten. En dat hier alles te krijgen met de economische situatie van die tijd, vertelt Ernest de Lange van de Pelikaanskerken.
20: Het was natuurlijk een tijd van crisis. Het was een mooie kerken, maar er waren ook echt bezuinigen vanwege mangel aan geld. En dus de wijzerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, Wie er net.
18: Maar nou dus, Wolwer. Eerste jaar studenten die het in Leeuwen studeren zullen, komen deze week al vast in de kunde minor bij de introductieperiode. De Leipwieken. De hele week terug binnen activiteiten, zei ze de Jurten Merk op het Wilhelminaplein. Verschillende studentenverenigingen, sportverenigingen en andere instanties binnen hier te vinden. En hoop je nieuwe studenten aan te loeken. Rosalie is van de Christelijke Studentenvereniging, het Bernlef Ilde. En zij zit in Leeuwen op die merk.
11: We proberen de mensen aan te trekken door ludieke activiteiten te doen. Dingen te staan zoals kraampjes, door te vertellen wie we zijn, door op Instagram posts te delen. We zijn wel echt van christelijke studenten. We zijn een klein groepje, dus het is een heel specifiek genre student, om zo het maar te noemen.
18: Het waren nog, het is droog. Er is een afwisseling van wolken en zinnen. Het is 20, 22 graden. Vannacht droog, opklarings, een droege eerste win. Dan kwalt het aardig aan naar 12, 14 graden. Morgen een simmerske dag, geregeld wij zinnen. En dan stiet er ook een droege eerste win. De temperatuur is dan wat heger als jouw, 23, 24 graden. Nachts bleef het zo'n 16 graden. De dagen daarna is het ik simmers. Maar dan komen er in de rin van de weekend wol buien en tonger. Dus geniet ze er nog even van, succes.
21: Nou ja, komt wel goed, toch?
18: Ja, zeker.
21: Ja, we rennen dus de mooi. Dank u wel, Simone. De sprong in het jippen, Inks toe winnen en de fakiers een relaasje nog een konste jaar na een drege periode. Daar giet dit nummer over. Geronimo, komt de sound on.
22: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
24: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
26: Hey Remo!
27: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
26: Hey Remo!
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
29: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: Goedemiddag.
31: Mai Diana de Groot.

0: Ria, die Rekke inspireert om dit nummer te schrijven, doet er op het Spaanse eiland Formentera via. En hij had jij er verteld in een interview, dat is waar mijn vrouw en ik werden. On the Beach van Chris Ria. De slingers ophingen, ja dat kin, hestel wat te vieren, kistel hier niet wat te vieren het, wost hier in het zintje zetten, even een plumke u delen, dat kin alle hier. Dan mag je nou een brugje sturen, dat kin heel makkelijk via de Omroep app of via 0620 4 9 9 9 9. En dan kunnen wij de slingers hier ophingen, ja, en dat doggen wij vanzelfs voor verschillende meesken. Dus als dan al wat leuks hest, ja, doch dat gewoon, stuur het lekker op. En ik heb ook een speciale. En dan moet hij de telefoon wel even opnemen. Dat is altijd wel een beetje spannend. We dat van tevoren natuurlijk net al praat hebben. Ja, het is lastig. We hebben het net opnomen, Mannenienke. Nee, dat is nou spietig. Hoe kan dat nou? Dit soort toch werkje, Matte?
1: Ik denk dat diegene het shit.
0: Ja, tinkst. Tinkst.
1: Misschien zit er wel radio.
0: Ja, misschien zit de radio wel aan en het ze troch.
1: Oh.
0: Nou, dan beziek je het straks gewoon nog een keer. Maar hij stond nog in de slokweesje was. Let het me dan even witte via de Omroep app of via 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. En misschien dat het dan wel zwaar. Dat vind ik wel wijze van zelfs, hè?

0: Een lekkere country plaat. Hij ziet Arun de Vreed bij Wim nog in Nij van de platenmaatschappij. De voormalige, ja, de frontman van The Killers. Brandon Flowers, yeah, dus then does it ever cross your mind?
1: Wij hingen de slingers op.
0: En die slingers die hingen wij op van een van de verste harkers van Omroep Friesland, Willy Boonstra. Die is Joert Jiddy. 60 IS-titer op de teller. Van harte lokwensken, hartstikke mooie data wensken. En volgens mij het feest al ambitie West. Maar ja, het is toch mooi om dat nou ik nog even te vieren. Nou, en we doen nog even een nieuwe poging. Hoop dat er nou volle opname werd. Nee, ben het. Deze persoon is gewoon onbereikbaar op de Jiddy. Dat is toch ik wel wat? Hallo?
2: Hallo?
0: Is dit Tetje de Groot?
2: Ja.
0: Van harte lokwensken, maar die...

0: Wat een verrassing, dankjewel.
1: Nou, graag die van harte lokwenske. Ik in namen van alle harkers van Omroep Friesland. De pro, ja, de planster van de Omroep, Tetje van harte lokwenske.
0: Dankjewel, Diana.
1: Vielst die al een beetje jiddy?
0: Ik viel me heel erg jiddy, ja? Zeker.
1: Oh, hier stik ja. Van die lekkere bonbons, maar, Joet.
0: Ja, lekker, hè?
1: Ja, heerlijk. En, ja, maar en hoe vierst het verder nog?
0: Ik vier het weekend, mami's familie.
1: Ah, oh, wat gezellig. Nou, helemaal leuk. Dank u wel dat de telefoon opnamst.
0: Graag zien.
1: Hoi.
0: Hoi, Diana, hoi.
1: Ja, collega's die verwacht je het vaak het minst, hè? En dat is altijd wel het leuke om ze dan even te verrassen. Nou, dat mag ik wel eens even in het zinsje zetten.

Wilson Phillips en Hold On. Liet, de SOIS finalisten, ze binnen bekend. En dadelijk zuster Roebij praat erop. De vastzitter van Liet, Pieter de Boer. Dit ben de Beatles.

0: Joren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als het over festivals has, nou, dan past dit noemen ik wel helemaal bij. Hè. De Kings en Lola komt er dadelijk aan. En de eerste single van Het Goede Doel in het leven.
3: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
6: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen des alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
9: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4:00 is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9:00 wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Goeiemiddag.
14: Mooi Diana de Groot.

0: The Kings en Lola.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwen roeren.
2: Goeiemiddag.
0: De seis finalisten van het Friese Songfestival liet binnen bekend. Arune Steun had ze voor het eerst bij mekaar West en ze gaan luisteren naar mekaar's Veskes en ze binnen coacht. Voorzitter van Liet is Pieter de Boer. Pieter, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, de winnen we.
0: Hebben een mooie sneur, hoor.
3: Ja, super. Ja, wij zijn om zo aan het zien hoe de maas begon tot middags en uren ze fjouwen. En ja, je zet er artiesten bij mekaar en dat die lekker vriend hier deze club die past. Ik ben helemaal bij mekaar.
0: Ja.
3: Ja, dat is een sfeerke, dat is, ja, daar hing je bijwijzen, man.
0: Nou, Jong Friesk, wie er gelukkig bij, dus ja. Wij kennen dat op Instagram en via hun kanaal, kennen we dat ik al je volg in de komende tijd. Maar ik wil vandaag graag weten, welke seis finalisten hebben wij?
3: Nou, dat zijn Lotte en Riepkemaas, De Weeg, Mosken, Hoitje, Vegebaard en Little Pier.
0: Oké, en wat het deze groepen, artiesten, instuurt waarvan je dacht van, nou, die moeten we hebben?
3: Nou, we wonen natuurlijk een beetje in de trant van Vlindeer, maar wat jeugd.
0: Mm-hmm.
3: En dan is het iets andere jeugd dan Vlindeer, maar volgens die weet ik wel echt heel jong, dat wint uit 20'ers.
0: Ja.
3: Ja, nou hebben we extra's, nou, De Weeg en Hoitje en Little Pier en Lotte. Ja, dat zijn hele jonge artiesten uiteindelijk nog. En ja, daar zijn we derbel echt om mijn werkje. Ja, en twee, ik een heel soort brengen zeggen, omdat die laatste hier en ik al wat vaker maar die hebben dat binnen. Natuurlijk Vegebaard en Mosken. Ja, en als die twee Bamenkoers die jongeren en die iets ouderen. Ja, dat is een mooie wisselwerking.
0: Wat voor naam Stefan, Arune Sneun?
3: Ja, nou, zelfs de ouderen, die kennen nogal wat. Die ken ik nog wel over een nummer in zitten. Van eerst ook goed genoeg zien hoe. Nee, je moet het nummer performen naar de oorartiest. Dus ik ben echt muzikaal onderling. En dan zie je dat die jongens, zoals Vegebaard of Mosken, weet al eens een keer zelfs lied woon. Ik dan wel eens een onzeker wijze kennen. En dat is een hele mooie wisselwerking.
0: Ja, Janneke Brakels weer erbij. Wiebe Kaspers van de coaching. Wat vonden die? Wat wie hun ondervinding met deze groep?
3: Ja, Janneke wie ik werd heel erg positief over de kwaliteit van dit hier. En die heeft nog wat liefste tips van jongen. Het ben natuurlijk net deze Source X binnen net de minste X. Maar je kan er altijd nog wat uithalen. Hè? En een orenharkje is ik altijd leuk. Oren X heb ik wel wat fysiek in van de orennummers. Dus die krijg je echt dat mensen nog nooit denken in over een nummer. En Likas maar Wiebeek, die shut de tekst nog een keer mooi zijn naai. Nou, soms draaien ze de T's wel om. Of kunnen sinds opbouwen, krijg ik wat anders. En daar heeft Wiebe Kaspers hem heel erg met dwaande houden. En ja, nou is zien wat ze dan moet doen. En de volgende keer een verbetering in zit.
0: Ja, nou zei ik al. Jong Friesk, die volgt dit hele proces. Die Wiere Sneu en ik bij. Die hebben wat opnames maken van die Veskes. Ik ken daar hele liedse stikjes van Jera Litten.
4: Wat is door, van de woorden aan het vingerstuur. Als dat dan nog neer. Wie de aan nog maar voor mij wetten, zitten de druppels om een rond voor letten.

0: Ja, een heel veel skatelmuziek, Pieter. Jerk voorbij komen.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, ja, het is weer heel wisselend, eigenlijk.
1: Ja, zeker. En dat is heel erg leuk om te zien hoe we de raad nou opnemen hier natuurlijk. Maar de volgende coachingsdagen, want dat is het volgende traject. Ik ga natuurlijk deze nummers opnemen.
0: Ja, nou dat klinkt dan een stuk beter dan dit. Want dit is in een holle ronde, mooie microfoon van een afstand. Dus daar moeten we nog even niks van vinden. Maar als het in goede kwaliteit opname wordt. Want het doel is uiteindelijk dat het op album komt.
1: Ja, op vinyl zelfs. Hè. Net, en op Spotify zult letterlijk wel te klein wijzen. Maar we willen graag dit vers lezen. Nou, we hebben jarenlang natuurlijk altijd mooi beelden opgenomen bij Omroep Friesland. Maar zo, het is natuurlijk fantastisch als werd vernomen dwaan. En ik, omdat er dit hier net één finalist is gekomen, maar we gaan maar alle size nummers verder, is het gewoon fantastisch dat dit op een LP te lonen komt.
0: Ja, nou, dat is een mooi vooruitzicht. Wat mij wel opvalt, het is een hoog mannengehalte.
1: Ja, vriendin hier een heel hoge vrouwengehalte. En dit, ja, nee, zeg je dat soms. Ja. Dat vind ik wel mooi. Er zit altijd wel een mooie beweging in. Hier heb je meer man. En misschien hebben we van die wel een mooie mengelmoes van beide partijen.
0: Ja, wat is nou het vervolg, Pieter? Wat ziet er nou op de planning?
1: Ja, de echte opnames zijn het vervolg. De artiesten zijn natuurlijk sneunen. Hun gewoon mooi de liedse punten van Janneke en Wiebe. Waar ze nog een werkje kennen. Dus denk eens, nou, tussen hebben ze nog een liedse maand de tijd om naar Mandwana te gaan. En dat is Jong Fries. Ik volg je, dus we zullen eigenlijk wel wat en bij hun in de keuken zien dat het eigenlijk geeft. En dan is hij 24 van 26 november is het opnemen.
0: Oké, okay. Nou, 24, 26 november, daarna hopen wij de Veskes heel trouw draaien te kennen hier zelfs bij de Omroep.
1: Nou, ze komen echt uit op 12 november, tegelijk maar de show in Neushoorn. Dan kun je het uit je kaarten kochten en dan krijg je de LP gratis bij. Of eigenlijk betaal je in je bedrag van de show en de LP. En dan gaat de LP mooi naar huis en dan gaat het de verhaal in.
0: Ja, en die 12 november, is er dan ik een winnaar lang omlet? Hoe zie je dat ik alweer?
1: Nou, we hebben het ook al in het begin als een keer gehad. Het is eigenlijk een beetje het beste zangers idee van op televisie. En eigenlijk kiest het artiesten, de jongens, het festkut wat hun het meeste rekken heeft. Dus eigenlijk komt er net echt de finalist dit, maar het mooiste nummer van Friesland.
0: Oké, okay. Nou, dank u wel voor het bijpraten, Pieter. En succes in het vervolgtraject.
1: Dankjewel, en wij houden vast contact.
2: Van Ian Montfjouwen.
0: Goeiemiddag.

0: ze nog, Carol Emerald Jette. Riviera Live, ja, dus het is 6 minuten var. Jel Verdrijen,
1: she's back.
0: Hallo.
1: Hoi.
0: Nou, zie je, ja, ze giet onder een orennaam, maakt ze muziek. Maar totaal niet meer dit soort muziek. Oh. Daar had ze helemaal afstand van.
1: Wauw, wat jammer. Ik vind het altijd wel leuk.
0: Ja, ik. Maar nee, zij net zelfs. Zij zelf net meer. Nee, ik weet ze net al onder welke namen ze nou... Stel ze moeilijke vragen.
1: Kom maar, let op bij me om.
0: Annieke, wat leuk dat ze er weer bent.
1: Hoi, hoi.
0: Helemaal Utrecht naar scherp naar de vakantie.
1: Ja, ik vreeg je nou al de moeilijke vragen.
0: Ja, ja, daarom. Ja? Dus, nou, wist nog hoe dat red werkt.
1: Maar ken jij dat Maaike de Goed on draait hier? Dus dan ken ik wel even draaien. Oh, hij klinkt echt alsof er heel veel soort meeskanonnen zitten. Hè? En het is je het. Waar zei dit?
0: Waar zei dit? Oké, okay, nou, dat jerren we dan dadelijk die op. Je hebt het Frieske Nijs komt er ik aan. En dit is Frieske muziek van Jeroen Baba. En ik joeg die alles.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dijt te min.

alles verlend. Ik ga geen cent meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Wist de vertrok in mijn wereld uit de pijn.

0: middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Zeis.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
13: Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
16: Het is Jan Vertrijen. Het Nijs uit Friesland met Simone Scheffer.
17: Goedemiddag. Het is de day after bij Cambuur na de ongeregeldheden met vuurwerk bij de wedstrijd van Cambuur in Feyenoord juster in het Kooistadion. De grote vraag is, hoe kon dat vuurwerk het stadion inkomen? Er rekken 5 Cambuur supporters verwoenen door het vuurwerk. En sportverslagjouwer Andor Faber. Faber, over wat de stand van zaken nou is.
18: Cambuur wil Joet nog net reageren. Die horen het bij de verklaringsdiet. De nieuwe algemeen directeur Jesse Bersma juist naar de wedstrijd Orjoen had. Ze de prioriteit leidt nou bij de slachtoffers. Ze hebben van de morgen dan de west om contact te zieken met die 4 slachtoffers. Ze ben niet parteer vanzelfs met de KNVB, met de lokale Trijenhoek om het hele gebeuren te evalueren.
17: Van de middag in onderwijs Jerve, de borgmaster van Ljouwert en de voorzitter van de Trijenhoek, steeds maar gevaren driehoek zoek haast al zezen. Nou, dat is het dan ik haast. Die Jerve in onderwijs. De VVD-fractie in de gemeente West-Stellingwerf vreeg het op een ei omtinken voor oerlijst terug jongerijn in Wolfgeer. Neffens de partij binnen de no-klachten over oerlijst bij onder meer de Albert Heijn en de Poys. De VVD vreeg het hem al of de problemen haar nou verpleetst hebben na het jeder bij Linnenoord bankjes voor het helle binnen. De partij maakt het een mix zwargen over mogelijk drugsgebruik en handel in de horeca en over gevaarlijk rijden op fatbikes. De VVD wil dat de gemeente net alleen nog op incidenten reageert, maar ik onderzoek het hokker strangere en meer rjochte maatregels naambeurkinnen. Een Boetlandse vrachtwagenchauffeur is verleden week op de A-Zaan bij Drachten onhouden nadat uit een controle blikkendier dat de man verskaat de valse papieren hier. Neffens de politie hier de bestuurder een Senegalees paspoort, een Spaans verblijfsdocument en zijn ribbewijs wie Litouws, zijn chauffeurskaart Frans en de trailers die op een Nederlands exportkenteken. De trekker wie verjongen van een Deens handelerskenteken. Het Litouwse ribbewijs die blikken weer vals en de Deense kentekenplaat weer naaimakken. De bestuurder is onhouden en hij verhoor oerdroegen aan de vreemdelingenpolitie. Het is een vreugdevolle dag voor de mensen van de Pelikaanskerk in Leeuwen, want na 94 jaar krijgt de kerk lang omlet een oorwerk en leedklok. De kerk werd in 1932 gebouwd, maar er had nooit een klok in zitten. Dat hier alles te krijgen met de economische situatie van die tijd, vertelt Ernest de Lange van de Pelikaanskerk.
3: Het was natuurlijk een tijd van crisis. Het was een mooie kerk, maar er waren ook bezuinigen vanwege mangel on yield. En dus de wiezerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net.
17: Het is mooi waar, 22 graden. De zinnen komt er in Leeuwarden hier ik bij. Vannacht is het droeg, mooie opklarings. Een droege eerste wien, het is dan zo'n 12 of 14 graden. Morgen droeg, geregeld zinnen, 23, 24 graden. Nachts aan 16 graden. En de dagen daarna ik een mooi simmer waar. Al wordt de kans op buien, wolkrutter. Maar de temperaturen binnen warm. 24, 26 graden.
12: Nou, dan is zo'n buik op zijn tiet. Ik net zo vervelend, toch?
17: Ja, zij hebben dat wel nodig.
12: Ja, zo is het. Dank u wel, Simone Scheffer. Ik ben nog even in dat verhaal van Carol Emerald doekt, Annenienke. Nee? Want dat is toch wel een bijzonder verhaal. Ik wist dat ze inderdaad net meer onder Carol Emerald muziek maken. Nee, dat tot seizoen 2022 al dat meer.
13: Okay, ja.
12: Toen had ze haar namen verroren in The Jordan. Een beetje
13: is heel oors.
12: Ja, omdat ze opgegroeid is in de Amsterdamse Jordaan. Dus daar had ze ambitie. Nou ja, haar roots is maar waarom helle. Alleen nog begin dit jaar had ze weer haar artiestennamen verroren.
13: Nou,
12: in Caro of Caro. Ik weet het net hoe ze het op zijn Engels of gewoon Nederlands uitsprekst. Alleen nog, en dat refereert weer onder die dat voordat ze bekend worden.
13: Ja.
12: Het snabbelcircuit wie is een beetje bekend onder de naam Caro. Dus nou ja, dat is nou weer waarom.
13: Eigenlijk. We hebben om naar haar eerst dan
12: ja, en ik ambitie een eerbetoon aan haar succesvolle Carol Emerald. Dus ja, okay. Zis het maar. Ik weet het niet meer. Wat was nou eigenlijk? Ach. Maar goed. Ik ben benijd, want ze brengt wel weer muziek uit. En er komt ik een nieuwe theatertour uit van dit jaar. Dus she's back in business. Ik wil het even hebben over Billy Joel, want die wil als professioneel bokser worden. Nou, en zo gek wie dat eigenlijk ik net, want hij trainde er serieus voor. En dan stier ik geregeld in de ring. Maar nou een flinke klap en een brutse noos. Toen wie die machine dreem. Doet achter. Nou, dan ging ik maar de muziek in. I don't care what you say anymore. This is my life. En zo is het. En wij binnen bleed mooi. Yes, dan dadelijk.
19: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
19: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
26: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
26: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
30: Leren mediteren? Zen.nl.
31: Diana de Groot.

0: verrassende onderwerpen.
1: Een flinke eetlepel, Diana de Groot.
0: Dan is dat even lekker pruttelen.
2: Et voilà.
0: Dan haast een goeie middag.

0: Shanna Spyro en A Material Lover.
1: Waar zei dit?
0: Ik liet hier een fragmentje jaren. En als je de stem herkent, dan mag je me dat appen via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Nou ja, luister maar even.
2: Wordt Fjouwer het veld is kijk. Oh, dit wordt staak, jongens. Oh, oh, oh.
0: Ja, dit voorval is wel bekend intussen. Breed uitmeten in de media van zelfs Juster en Joet ik. Maar welke stem jesto hier?
2: Wordt Fjouwer het veld is kijk. Oh, dit wordt staak, jongens. Oh, oh, oh.
0: Ja, de verbijstering in de stem, ik wil te jaren. Misschien bij die ik wil van het hele verhaal. Maar welke stem is het? Die wil ik graag van die witte. De namen, voor- en achternamen. 0620, Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Of via de Omroep app.

0: Dit is goed, zien we dit een vaktrein. Boudewijn de Groot, wie dit?
1: Het fuelbuck, het veld is kerk. Nou, dit wordt staak, jongens. Oh, oh, oh.
0: Waar zei dit? Ik denk dat iedereen wel weet wat dit fragment hoor giet. Maar daar giet het nou net hoor. Het giet juist om de namme waar jere stoieren. Gerrit, een goeie middie.
2: Ja, goeie middie.
0: Ik zeg al hier antwoorden binnenkomen. Arjen de Boer, Gjalt, Jesse Bergsma, Willem Vermeldvoort. Het ben ze alle hier net. Welke namme moet het wel wezen?
2: Aan de vader.
0: Ja, ja. Dat is helemaal goed. Dank voor het mooie, Wan. Daar heeft de prijzen voor je goed.
2: Ja, dat is mooi.
0: Ja, en ik heb je nog net verteld wat het is, maar daar krijgt de Omroep Friesland thermoskan van u.
2: Oh.
0: Thermosfles.
2: Oh, lekker.
0: Ja, lekker toch?
2: Kijk maar mooi in, als ik in de tuin bezig ben.
0: Ah, sjuggezoon. Bist een tunker?
2: Ja, als kwamen die wat helpen, buurvrouw wat en mijn eigen.
0: Oh, leuk. En dan ja. Ik griënt verbouwen en zo, of...
2: Nou, nee, dat net. Dat net. Blom.
0: Oh, blommen. Oh, prachtig.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: We moeten een beetje op de natuur denken. No. Dus wij gaan helpen dat de vlinderstrukken gaan weer omhoog.
0: Dus dat loopt dus, wel mooie beestjes om.
2: Ja.
0: Ja, schitterend.
2: Ik heb hortensia's, maar die had net al de roemertijn.
0: Nee, die hortensia's die gingen bij mij al in je deertrode droogte.
2: Ja, bij mij ook. Ze zijn helemaal bruin.
0: Ja, zonde hè?
2: Ja, ja. Ik heb er een paar zandbomen, die stinken maar.
0: Oh ja, dat helpt dan ik weer net, hè?
2: Nee.
0: Nee, het is soms een beetje behelpen.
2: En we waren hier nog een dikke stijl dat er niet aan was net. En dan denk ik dat kukkelt om.
0: Ja,
2: dan heb ik weer een probleem.
0: Dan heb ik weer een probleem. Nee, zo is het ik. Nou, alles voor de blommen, maar net zijn kosten van alles.
2: Nee, hoor, nee. Nee.
0: Nou, mooi, Gerrit. Wij sturen de prijzen naar Dita. En tien dank voor het mooi, man. En een goede dag verder.
2: Ja, je hebt een goede sturing nog.
0: Ja, dank u wel. Kom goed.
2: Oké. Okay.
0: Hoi. Ja, dit is een eerbetoon. Onder skip dat vergeen is. 75.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is lijp. Leeuwarder eerstejaars introductieperiode. Ja, dat betreft een heel soort studenten in de stad. Wat vernemen we daarvan? Dat jasje dadelijk.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest een makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Goeiemiddag.
9: Mooi Diana de Groot.

0: Jocelyn Brown en Incognito en Always There in the Fire is de Beckman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.
1: Goedemiddag.
2: My Diana de Groot.
0: Ilia wat streamen deze week de stritten we vol met nieuwe studenten van de introductie weeken Leip. Als student maak eens kennis met een opleiding, met andere studenten en verzels met de stad Leuwarden. Op dit stuit is er een merk in de stad. Anton van der Sluis is van de organisatie van Leip en die is nou ik op die merk. Anton, een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Is het gezellig druk?
3: Ach, het is wel gezellig druk. Ja, absoluut. Het loopt lekker vol.
0: Wat is er te zien op die markt?
3: Nou, er komen nu voor de bewoners van Leeuwarden is vooral te zien dat er heel veel studenten zijn. Die zijn te herkennen aan verschillende kleuren t-shirts. Ik zie nu bijvoorbeeld de Academie van Hotel, Leisure en Tourism Management van NL Stenden, maar ook van Han Larenstein is er. En op de markt kunnen studenten eigenlijk alles vinden wat ze nodig hebben voor hun studentenleven.
0: Ja,

0: Dat is handig. Wat voor spullen zijn dat onder andere?
1: Nou, je kan aan alles denken. Van een sportabonnement tot een bijbaan. Maar er staan hier ook lokale restaurants. Goede doelen staan. Jongeren, politieke partijen. Studentenverenigingen natuurlijk. Maar eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken staat hier.
0: Ja, wat je de komende jaren misschien nodig hebt, dat kun je hier al vinden.
1: Zeker, ja.
0: Ja, kunnen wij als niet-studenten nog veilig de stad in, of kunnen we beter even een weekje wachten?
1: Nee, kom vooral. Wij vinden het juist mooi als studenten zich mengen met de bewoners van de stad. En we zien ook, hoor, dat er gewoon nu al wat bewoners rondlopen en ook gaan kijken van hoe is dat nou eigenlijk, dat studentenleven. En het is gewoon een hele gezellige markt. Dus ik zou vooral zeggen, kom even een kijkje nemen.
0: Oké, hoeveel studenten verwachten jullie deze week? Hoeveel doen er mee?
1: Nou, we verwachten vandaag rond de 3.500 studenten. En gedurende de week zijn er allemaal verschillende onderdelen in de stad. Soms is dat via de onderwijsinstellingen zelf of de opleidingen. Maar wij hebben bijvoorbeeld op donderdag nog een singalong. Nou, daar verwachten we ook een paar duizend studenten. En hopelijk komen daar ook wat mensen uit de buurt kijken. En dat is meezingen met leuke meezinghitjes van vroeger tot nu.
0: Kijk, en daar mogen wij dus ook komen.
1: Zeker, ja.
0: Hoe laat moeten we daar zijn?
1: Het begint om 7:00.
0: Waar?
1: Op het Gouverneursplein.
0: Gouverneursplein om 7:00. De singalongavond voor iedereen dus. Ja. Wat vernemen wij nog meer deze week van al die studenten in de stad?
1: Nee. Je ziet gewoon een groepje studenten de stad een beetje overnemen. Ik zag vanochtend op het station allemaal studenten aankomen met koffers en tassen. Het is echt de eerste dag voor de nieuwe eerstejaarsstudenten. En vanaf volgende week maandag komen ook weer de ouderejaarsstudenten terug. Dus ja, ik denk dat de stad langzamerhand wat drukker wordt. De horeca wordt weer wat drukker. Je ziet ze vanzelf al lopen.
0: Ja,
1: het is gewoon heel gezellig.
0: Wat is voor jou het persoonlijke hoogtepunt deze week? Wat gaat er gebeuren waarvan je denkt van nou, dat is toch wel, dat moet je meegemaakt hebben?
1: Ja, ik vind vandaag de Leidmarkt echt wel heel, heel tof. Omdat er gewoon meerdere studenten van verschillende onderwijsinstellingen gewoon door elkaar lopen. Dus het is echt een introductie van de stad. We zijn ook vandaag begonnen met rijden met de Leibliner. En dat is een speciale bus die studenten feestelijk van het station naar de onderwijsinstellingen brengt. Met een discobus met DJ's van de lokale horeca.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Daar zijn we 1,5 jaar mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Ook samen met Cubus. En dat is gelukt. En die rijdt 2,5 week tot en met 10 september als het Leibfestival er is. En dat is het afsluitende festival van de introductieperiode. Waar we 5.500 studenten verwachten.
0: Zo, ja, dat wordt weer afkicken voor die studenten dan. Dat ze daarna weer gewoon moeten lopen. Of op een krakkemiekige fiets. Of op een bus die te laat komt.
1: Ja, absoluut. Maar ik hoop wel dat het een hele mooie eerste welkom is in de stad. Want daar doen we het uiteindelijk voor.
0: Zeker, dat is het. Nou, als we in Leeuwarden zijn, dan kunnen we dit zijdelings een beetje meemaken. En ons misschien ook een beetje in het studentengeweld storten. Ik wens jullie een hele fijne Leidperiode toe, Anton. Dank je wel.
1: Ja, bedankt. Bedankt voor deze aandacht.

Telau. We zijn wie we zijn. En de Fayer is somber. My homewrecker. Het is 8 minuten van jou van Fjouweren. Een oorsjog van het Nijs uit Friesland. Dat jij je dadelijk ik weer in goeie middie. Muziek is er nog van OMC en How Bizarre. En dit weer zelfs de Doobie Brothers. Luister maar even naar de muziek. Oh, listen to the music.

0: Omroep Friesland. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
1: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is jouw verfjouweren. Wat gebeurt er in Friesland, Simone Scheffer?
11: Nou, in elk geval dat de politie geen mensen aanhouden had na de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord, Justerijn van de Midi. Uit het uitvak waar mijn vuurwerk smieten naar het veld en naar de tribunes en daarbij rekken 5 mensen verwoenden. De politielid weten letter maar een reactie te komen waarom had er geen mensen aanhouden binnen. Dan wordt er mogelijk ook meer duidelijk over een eventueel onderzoek naar het incident. Cambuur is ik dwaande met de gevolgen, vertelt verslagjouwer Andor Faber.
12: Cambuur wil Joerts nog net reageren. Die horen het bij de verklaringsdiet. De nieuwe algemeen directeur Jesse Bersma juist na de wedstrijd Orjoen had. Ze zegt de prioriteit leidt nu bij de slachtoffers. Ze hebben van de morgen dwandewest om contact te zieken met die 4 slachtoffers. Ze ben in parteer vanzelfs met de KNVB, met de lokale Trijenhoek om het hele gebeuren te evalueren.
11: Wel aardig trouwens. Krek kwam nog op een redactie. Ik heb je net optypt. Maar er kwam op een redactie binnen dat er een Feyenoord supporter, een Feyenoord fan is, die nou een crowdfund actie opzet heeft voor die 5 slachtoffers.
10: Dat is een echte supporter, denk ik.
11: Denk ik. De VVD-fractie in de gemeente West-Stellingwerf regent op een ei omtinken voor oerles terug jongeren in Wolvegeer. Neffens de partij binnen de no-klachten oerles bij onder meer de Albert Heijn en de Poys. De VVD vroeg hem af of de problemen hadden nou verpleegd hebben na het jeder bij Lindenoord bankjes voor te hellen binnen. De partij maakt het een mix zwargen hoe mogelijk drugsgebruik en handel in de horeca en hoe gevaarlijk rijden op fatbikes. De VVD wil dat de gemeente net al innig op incidenten reageert, maar ik onderzoek het hokker strangere en meer ruchte maatregels mogelijk naamwerken kunnen. Het Nederlands volleybalteam met Hester en Marit Jasper had op het EK woen van Portugal. In Azerbeidzjan hier Nederland de Portugezen in 3 sets op de knibbels. Sneun hier Nederland ik Roemenië al verslaan. In de poolfase van het EK treffen ze letter nog Spanje en België en Azerbeidzjan, het Tusland dus zelf. Oefeningen op een verrietbaar platform dat mij fjern, touwen en katrollen wiest aanbiedt. Reformer Pilates is holpen troch filmpjes op social media platforms TikTok en Instagram een grote hype. En je kunt deze sport nooit in dokken beoefenen. Zo'n tisse simmer biedt Wienke Buysman lessen aan en die binnen heel populair. Voor Buysman betreft het lesje aan een grote omschakeling, want ze wie nog net zo lang nog accountmanager. Bijsman, hoe werkt wat reformer Pilatus op dit moment zo populair is?
13: Ik heb het idee dat mensen, denk ik, gewoon de groepsdynamiek van zo'n groepsles, dat ze dat wel heel erg, toch wel ergens een soort van gezellig vinden en fijn vinden. Weet je, je zit niet alleen. Toch wel nieuwsgierigheid, denk ik. Je wordt er natuurlijk helemaal mee doodgegooid op social media. En veel vrouwen willen ook gewoon willen iets doen. Maar zijn zoekende naar van, ja, wat past bij mij?
11: Alleen een vrouwlie, vreeg ik me ook.
10: Nou ja, blijkbaar. Ik denk dat voornamelijk vrouwlie dit doggen. Maar ik zit even naar Duitsland, Simone. Ik heb vrienden wie ik onder Japanese walk
11: kregen. Ja, daar ben ik ook met wanden.
10: Ja, daar ben je dan hartstikke met wanden. Maar is dit ik wat verdij?
11: Nou, en ik, hoe kreeg ik hier ik iets? Wat zag ik nou, Diana, vreeg je, dat we dan de ene die Japanese walking doggen en de oren die reformer Pilatus.
10: Oh ja. Nou, het lijkt me wel een keer wat. Ik wil wel eens in zo'n touw hingen, hier onder katrol.
11: Oh ja, ja, ja, heerlijk. Ja. Nou, en zoen je dat ik boeten dwang kinderen?
10: En nou ja, dan kan dat touw weer nergens of vers maken worden, denk ik.
11: Nee,
10: dat is wat dreigt.
11: Ja, dat is een domme opmerking van mij.
10: We kunnen wel Japanese walking
11: boeken. Ja, en dat is echt heel geschikt deze dagen. Het is prachtig zimmerwaar. 22 graden nieuwt. Vannacht zo'n 12 en 14 graden. Dus van de joen heerlijke temperaturen. Om z'n oom dan even wat rapper te kuieren. Morgen dan is het 23 en 24 graden. Nachts 16 graden. Oerduis ik een soort zinnen. De dagen daarna ik simmers kwaar. 24, 26 graden. Maar in de rin van de week eerder dan ik kans op buien, maar kans op tongen.
10: Nou, sure. Ik wil dan wel weer graag zwemmen, maar dit waar met die temperatuur, maar altijd dan tongen in de loft hing het.
11: Dat waar.
10: Dan ben je wel even net in het wetter. Dus nou ja, maar even zien hoe het hem ontwikkelt. Dank u wel, Simone. Meer naar zijn waar op uw website en op de Omroep app. In 2000 werd Jody Bernal, hij wie toen nog maar 18 jaar, in één klap een Nederlandse popster, maar dit veske. En het fleurige deuntje, dat jasje dadelijk.
2: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Goedemiddag.
21: Maar Diana de Groot.

Oliver's Army van Elvis Costello. Het is kwartier van vijf. Dadelijk dan sluiten we dit programma weer aan. En dan wist het, dan was de mooie spreuk of zes wie ze insturen. Dan kist dat dan terug een berichtje te sturen via de Omroep app of via 06 20 4 9 9 9 9. En waar weet, juist ook die spreuk dadelijk onder eind van dit programma wel voorbij komen. En kist meisje misschien ja, onder tinken zetten ergens oer. Tink er maar even hoe nooit en stuur hem om weer terug. Bon Jovi komt er dadelijk aan. Dit is Kim Wild, you keep me hanging on.

0: Marvelous, deze plaatje. Dat is toch wel een van mijn persoonlijke favorieten van deze
1: Bon Jovi.
0: Bon Jovi, always. Erik en Emma, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Dan maar eens dadelijk onderwijs dan.
1: Zeker.
0: En we komen
1: uiteraard zoek haar steeds waarom op de Rijn, just in het Kooistadion. Ja. Tussen Cambuur en Feyenoord. Ik praat dadelijk met een Feyenoord watcher. Een verslagjager van het Algemeen Dagblad. Die er juist bij weer. Die de club goed kent. Mm-hmm. En hij vieven voor het eerst een reactie van de waarnemend burgemeester van jou. Voort van Oosten.
0: Ja, wat had hij er van mij kriegen? Want ja. Hij ziet het op een heel oorsportevenement.
1: Hij biedt er net bij. Wat ik begrepen heb is dat hij in Zandvoort ziet bij de Formule 1 races. Mm-hmm. Waarom wie hij net in het stadion? Want het wie toch al een wedstrijd met enige spanning. En dat blikte dus ik wel uiteindelijk. Nou ja, belangrijke vragen die we nog voorlezen. En we praten over het Eurovisie Songfestival. Want Avro Tros, die heeft nog zijn bedoel getakken
0: hier net.
1: Nee.
0: Over
1: het waarom en over de gevolgen praat ik is mijn een collega die een soort van het Songfestival Auwit. Dat is Arjen Visser.
0: Oké, nou dat en meer dadelijk dus zeker. In onderwijs. Dit is Goeiemiddag en daarin Jerst hoort Ulbe Postma met zijn sloep prachtige tochten maken troch een tjuster oude vin. Hoe de vrouw daar rest komt vindt hem machtig, maar vooral het contact met meesken bleef hem bij.
2: We hebben met z'n tweeën, met z'n draaien te varen gaan. En het jonkje mooi stjoeren. En op een gegeven moment zei het jonkje, ik wil dat het nooit voorbij gaat.
0: De finalisten van Liet binnen bekend, Lotte en de Riepkema's, De Weeg, Mosken, Heidsen, Vegebart en Lil Pier. Pieter de Boer van Liet over die eerste coaching.
3: Deze Sarge ex binnen net de minste ex, maar je kunt het altijd nog uithalen. En naar oren harkje is ik altijd leuk. Oren ex, ik wil wat fysiek in van de oren nummers. Likas maar Wiebeek, die shut de tekst nog een keer mooi zijn naai. Nou, soms draaien ze het iets weer om, kunnen zins opbouwen, krijg ik wat anders.
0: Ja, en Wiebe, dat is Wiebe Kaspers en die shutter dus even naai. En de stritten die Liauwert hier in de volmaar studenten van de introductie wieken. Elkenien is welkom om even deel te komen en van het studentenlibien te proeven.
4: Kom vooral, wij vinden het juist mooi als studenten zich mengen met de bewoners van de stad. En we zien ook hoor dat er gewoon nu al wat bewoners rondlopen en ook gaan kijken van hoe is dat nou eigenlijk, dat studentenleven?
0: Goeiemiddag, het remontemiddag weer ideeën maar mailen naar goeiemiddag. Media@omroepfriesland.nl. Op de squarkalender staat een spreuk van Klaas. Altijd lichte chaos is ik een vorm van structuur. Noffelijke jong.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat ging er nog correct mis bij Cambuur Feyenoord, Juster? Ik praat aanstens bij een Feyenoord-watcher. En hij Viven reageert voor het eerst. De waarnemend burgemeester van jou, het Voort van Oosten. Waarom hij Juster in het stadion? Jij zit al hier, die noemde wijs.
4: Personeel tekort. Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
5: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Onderwijs.
8: Mai Erik Enema.

0: op skaten. Alles en elke keer wordt naar binnen, daar stuurt. Het wordt het veld op skaten.
1: Ja, net alleen het veld, maar dus ik de tribunes en vijf verwoende mensen. Wie het resultaat? Het zult daar dadelijk over terug praten zelfs. Het is zeker daar dat we melden dat de Pelikaanskerk in Ljouwert na 94 hier een klok heeft. Die hier in zijn Noord-Holland.
2: Dus de wijzerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oorwerk, wie er net.
1: En er is een nieuwe hype, Reformer Pilatus.
3: Blijf goed rechtop staan, uit en in. Ja.
1: Dat is eigenlijk de essentie van dat Reformer Pilatus. Akataya ambitie snapt in elk geval. Goed en ik verbinden op dit sedai My Underwise on Size. Hoe het daar hebben we op alle werkdagen vanzelfs. Maar muziek, nijs en achtergrond dadelijk omtinken. Var Feyenoord en de Westie Justertje in Cambuur. Die daar verschrikkelijk ontsierd waren trots dat vuurwerk. En dat die in praat met Rudy Sand doelpunten. Die te vol Ljouwerters verleren vanzelf al. Maar wat is er nog misgong? Hoe hier het zou mis in Ken? Nou, dat jaren we dadelijk Zwitaans muziekje naar te hebben in elk geval. Hier in Underwise. Maar eerst het waar in het kwart. Sibo Mollema, een hele goede middag.
4: Goeie middag, Erik. Nou, van de middag wolken viel, maar ik zinne, joen en vannacht meer opklaringen en droeg. Vannacht dan leegste temperatuur tussen de 11 en de 15 graden. Morgen hebben ik een soort zinnen. En zo'n 23 graden, een stevige eerste wien. In de nacht toenemende de bewolking, maar dan nog droeg. Straks meer oer het waar.
1: Feyenoord wonder, in u sprak het wel, noemde het onderzoek naar de dieders van het vuurwerkincident gistermiddag in het Cambuurstadion in Ljouwert. Daarbij reken 4 supporters van Cambuur verwoenen. De Rotterdamse club is dwaande om onder oren nu te zien wat verantwoordelijk wie voor het fouilleren en het controleren van de Feyenoord supporters. Nou, aan de telefoon is Algemeen Dagblad sportverslagjouwer en Feyenoord watcher Mikos Gauka. Een goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ja, het zal bij jullie ook een gesprek van de dag zijn geweest op de redactie, maar zeker bij de club wat er gisteren allemaal misging in Leeuwarden.
5: Ja, dat klopt. Zeker in, ik denk in Nederland. Hè. Een aantal topclubs speelden niet. Dus dan is er nog meer blik op dit soort wedstrijden. Ja, dan is het natuurlijk een treurige constatering dat je na 12 minuten een half uur binnen moet gaan zitten. En mensen van de tribunes af moeten vluchten. Ja. Omdat er vuurpijlen op afkomen.
1: Ja. Je was er gistermiddag bij, hè?
5: Klopt, ja.
1: Hoe kwam het op jou over?
5: Nou, totaal onverwachts, omdat de 12e minuut is wel een populair moment voor supporters om iets te laten te blijken.
1: Mm-hmm.
5: Maar dit kwam eigenlijk uit het niets. En ja, ook zeg maar, ik neem niet aan dat ze bedoeld hadden om de wedstrijd te laten staken. Maar ja, als je vuurwerk meeneemt en je schiet het veld op, dan kun je niet anders dan dit soort dingen veroorzaken. Maar er was ook niet een. Er is geen woede richting de club bijvoorbeeld. Of de directeur, Eenhoorn is daar net begonnen. Ja, dat is de droomdirecteur. De resultaten zijn niet slecht. Ze hebben een andere trainer waar ze allemaal tevreden over zijn. Dus het is ook nog steeds een beetje in het duister tasten waarom ze dit
1: nou precies hebben gedaan. Je noemde die 12e minuut. Dan gebeurt er vaak iets bij Feyenoord. Het verhaal wil dat het een soort eerbetoon was aan een overleden hooligan. Klopt dat?
5: Ja, dat heb ik ook gehoord, maar dat is niet bevestigd. Maar Valent had het daar na afloop ook over, hè, voor de camera's van ESPN, geloof ik. Maar ik miste dan bijvoorbeeld wel een spandoek of een foto, of wat je normaal gesproken ziet als een supporter, een overleden supporter, wordt geëerd. Dus ik weet niet of dat klopt, maar als dat niet zo is, waar het dan wel voor was, dat werd ook niet duidelijk gemaakt.
1: Nee, maar is er überhaupt in Rotterdam of verder nog iets meer bekend over de aanleiding voor dat incident van gisteren?
5: Nee, helemaal niet. Het enige wat wij hoorden, we zagen natuurlijk het gebeuren. En daarna zoek je wat contact met mensen in die in dat omveld, zeg maar, die in de veiligheidssector werken. Die zeiden ook dat ze wel doorkregen dat er in de 12e minuut iets zou gaan gebeuren. Maar ze wisten niet wat. Dat hebben ze doorgegeven aan de controlekamer, zoals ze dat noemen, bij Cambuur. En toen zagen ze dat pas, zagen ze dat gebeuren. Ja, daar schrokken ze natuurlijk ook van. En het was ook weer zo voorbij uiteraard. Maar het heeft te veel schade veroorzaakt.
1: Ja. Dat kun je zeggen, in ieder geval bij de slachtoffers, maar sowieso ook aan voor de club zelf. Het was trouwens gisteren wel zo dat er een hele grote groep, een harde kern van Feyenoord supporters mee was naar Leeuwarden. En er werd een hele aparte vlag getoond.
5: Ja, er was een Nederlandse vlag waar ze zich dan onder verbergen ook. Hè? Omdat ze natuurlijk op het moment dat ze zoiets doen natuurlijk niet in beeld willen zijn voor eventuele sancties die er zullen volgen. Dan gaan die bivakmutsen op. Maar ja, dat was niet onder een grote Feyenoord-vlag of een grote Rotterdam-vlag. Dat viel me wel op. En kijk, het uitvak zit eigenlijk altijd vol. Mm-hmm. Ik denk dat er zo 750 mensen ongeveer in zo'n vak kunnen bij komen.

0: Buur. Dat zit altijd vol. Maar ik had nu ook niet het idee dat het vaders en dochters waren. Grotendeels waren het toch de jongens van de harde kern, ja. in de zwarte t-shirts. En ja, de mensen die zeggen het ging om 10% die dit leuk vond, ja, die moeten de beelden nog maar eens terugkijken. Want ik had het idee dat toch het overgrote deel van het vak daar wel enthousiast over was. Nou, laten we zeggen, was een procent of 60. En dat was toch allemaal wel een beetje van hetzelfde slag. Hè? Dus de zwarte t-shirts, harde kern, harde jongens. En ja. dit was geen toevalstreffer.
1: Nee. Je kent Feyenoord goed, je kent de supporters ook goed. Er wordt onderzoek gedaan, onder andere naar het fouilleren. Want er is natuurlijk wel heel veel vuurwerk binnengekomen. Ja. Dan lijkt me dat fouilleren dus niet zo heel erg goed gaat.
0: Nou, dat gaat eigenlijk nergens goed, denk ik, in stadions. Omdat eigenlijk altijd als je iets naar binnen wil, dan lukt dat wel. Maar in dit geval is het natuurlijk apart, omdat het een uitvak is waar toch heel veel supporters in bezit waren van vuurwerk, zonder dat de stewards en de politie dat door hebben gehad. Aan de andere kant hoor je natuurlijk al jarenlang de verhalen hoe dat gaat. Hè. Bij de Kuip wordt het vaak over een hek heen gegooid en even later opgehaald. De stewards zien het soms wel, maar hebben ook niet de moed om dat allemaal aan te kaarten of om te voorkomen. En soms is er ook wat geld in het spel. Hè. Als ze wat neerleggen, dat mensen een oogje dichtknijpen.
1: Ja, ja.
0: Op allerlei manieren komt dit binnen. Verstopt op lichaamsdelen of onderlichaamsdelen.
1: In lichaamsdelen?
0: Ja, in lichaamsdelen. Nou was dit, volgens mij zaten daar Romeinse kaarsen bij. Volgens mij is dat vrijwel niet mogelijk. Maar
1: dat past niet.
0: Ja, als je het wil, dan komt het binnen.
1: Ja, en daar valt eigenlijk niet zo veel aan te doen. Anders dan dat je een straf kunt verwachten. Want ja, Feyenoord zal wel een straf krijgen, lijkt me, hè?
0: Ja, dat staat wel vast. Al is het natuurlijk altijd een beetje afwachten waar dat naartoe gaat. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het vorig seizoen is gegaan, toen Ajax FC Groningen was gestaakt, bewust door vuurwerk van de supporters. Toen heeft Ajax vrij snel gehandeld door de wedstrijd tegen Feyenoord, die daarop de eerstvolgende thuiswedstrijd was. Hebben zij een groot gedeelte van de F-site dichtgegooid. En toen maanden later de exacte straf kwam van de aanklager van de KNVB, toen hebben ze dat mee laten wegen. En was de straf daarna wat milder. De uiteindelijke straf was toen 15.000 euro voor een vergelijkbaar iets. En zelfs nog erger, denk ik, want de wedstrijd werd definitief gestaakt. En de F-site weer dicht tegen Sparta. Dus ja, in die orde van straffen moet je ongeveer denken. Dus ja. Mensen die nu roepen van ja, punten in mindering of het vak vegen, dat soort dingen. Het komt gewoon nauwelijks voor bij dit soort vergaderingen.
1: Ja. Maar het feit, we zijn nu bijna 24 uur verder. Heb je al wat van Feyenoord gehoord dat ze zichzelf straffen, zeg maar?
0: Nee, daar gaat het wel op uitdraaien, denk ik. Maar officieel, de officiële lezing van Feyenoord is op dit moment dat ze de beelden aan het bekijken zijn en kijken of ze mensen kunnen identificeren. En dat ze daar sowieso tot vrijdag voor nodig hebben, voordat ze met iets naar buiten kunnen komen. Nou kopen ze vaak ook een beetje tijd met zo'n statement natuurlijk, zodat niemand op woensdag of donderdag nog eens gaat informeren. Maar ik vermoed dat Feyenoord gaat doen wat Ajax destijds deed. En dat is een zelf alvast mensen straffen. En daarmee ook de goede wil richting de aanklager van de KNVB te
1: openen. Ja, in de hoop van een mildere straf van diezelfde KNVB.
0: Ja.
1: Nou, dan zullen we dus af moeten wachten. Mikkel Schauka van het Algemeen Dagblad, Feyenoord Watcher. Is dat nog leuk om Feyenoord te watchen op deze manier?
0: Ja, dus er komt altijd wel iets voor waarvan je denkt, ik schuif liever over een linksback die wat goede voorzet heeft afgeleverd. Of een spits die het uitstekend doet. Maar ook dit hoort erbij natuurlijk.
1: En
0: het is ook wel zo dat het snel weg hebt. Het is nu zondag of het is nu maandag. Eind van de week hebben we het waarschijnlijk weer over de volgende wedstrijd tegen ADO. Zo snel gaat het in ieder geval.
1: Zo is het ook. Mikkels, dankjewel voor je verhaal. En een fijne dag verder.
0: Hetzelfde.
1: Oké, dankjewel. Ja.

0: in een mooi duet met Seth. Ja, dat is vaak dat je Marshall een keer aan mij rappen hoor. In dit geval wie dat absoluut mogelijk. Ja, dat is het nummer Bagagedrager.
1: Zo,
2: dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Het liek erop dat het Nederland dat weer net maaidocht voor het Eurovisie Songfestival. Avro Tros kundige vermoorden dat ze haar weeromloek in de organisatie van het Gruste Muziekfestival in de Vrouw. Datzelfde Eurovisie Songfestival zelfs. Hoe het waarom en hoe de gevolgen praat ik met Arjen Visser, collega en Songfestival-kenner. Dat Michael C. Arjen, hè?
3: Van mij wel, ja.
0: Nou, dan heb ik het bij deze dingen. Nou, laten we dan eens beginnen met het waarom. Avro Tros zegt de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Dat is voor hun de belangrijkste reden om te zeggen: wij organiseren, we doen net maar een organisatie van het Songfestival.
3: Ja, ze zeggen van de kernwaarden van het Songfestival die staan voor een bepaalde neutraliteit. En daar past het gewoon net bij dat een loon in een militair conflict is. En daarmee doelen ze vanzelfs op Israël en de situatie in het Midden-Oosten. Maar wat dat tegelijk oproept, ben wat vraagtekens. Ja. Want ja, dat is net het enige militaire conflict dat op dit stuit in Europa speelt.
0: Met een relatie te leden is met het Eurovisie Songfestival. In Sudan wordt er natuurlijk ik vochten, maar we praten dan over Oekraïne natuurlijk.
3: Over Oekraïne, ja, dat wonen dat. En dat is vanzelfs ik mooi. En Rusland net. Maar ja, dus ik daar een militair conflict. En ik loon net dat Avro Tros der stelling in tjen nemen wil.
0: Nee.
3: Dus het is wat een ongelukkig statement wat mij onbelangt.
0: Je ziet een zielig zo'n jaar deze keer, hè? Om te kiezen voor dit politieke conflict, dit militaire conflict, om te zeggen van Wollen net maar van de organisatie van het Songfestival.
3: Nou ja, ooit zo. Dus zoen je wat van Seize kennen. Ja.
0: Betjut dat nou echt dat Nederland net maaidocht om dat Eurovisie Songfestival? Staat dat dit hier het geval weer, maar voor Takemi hield hetzelfde?
3: Nou ja, dat is nog even de vraag. Wat duidelijk is dat Avro Tros, dat is de omroep die het altijd de Nederlandse vertegenwoordiging van het Songfestival beheerde, zeg maar, dat die in elk geval net een afweerder ging sturen wollen. Nou is het zo dat Omroep een maaidwang kennen als ze lid binnen van de European Broadcasting Union, de EBU, de baas van het Songfestival. Mm-hmm. En er ben ik oren omroepen in Nederland die binnen bij die EBU omsletten. Dus theoretisch is er wel een kans dat een oren omroep in het gat springt dat Avro Tros achterlitten had. Maar daarover is officieel nog niks bekend.
0: Nee. Max is in dat verband. Ik wil eens neem het wudden, maar die wil net, hè?
3: Nee, Max die het, is inderdaad, doet Avro Tros hem vorig jaar weer om. Dus zij was zo van, nou, wij in best wel de Nederlandse insturing verzwaard je wel. Alleen nog is het zo, ja, maaidwan on het Songfestival, dat kost een heel soort geld. Net alleen nog qua deelname, maar ik in het hele VAT-traject. Denk ik gewoon een heel soort inzetten. En Max die had zo van, ja, de kosten en alle organisatorische kwesties die erbij komen, die binnen voor u te gortig. Ja. Dus wij dachten het in elk geval net. Maar er zullen nog kennen dat er nog een oren omroep in het gat stapt.
0: Ja, een commerciële omroep binnen uitsletten voor deelname?
3: Ja, het is een Eurovisie Songfestival. Dat is een wedstrijd tussen publieke omroepen in de basis. Dus commercieel die binnen daarbij uitsletten.
0: Ja. Het is ook wel heel spiedig voor de artiesten die het graag maaidwan willen zoen ons aan Songfestival. Had Nederland definitief net maaidocht.
3: Nou ja, dus zo is het inderdaad in die intro. Het is, denk ik wel, het grootste muziekevenement op de wereld. Dus ja, vanzelfs van muzikanten en zeker de wat opkomende muzikanten is het natuurlijk een geweldige springplank, het Eurovisie Songfestival. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat er wel artiesten binnen die je van balen.
0: Ja, of je mag zeggen, ik kom uit van België of Canada. Nou ja, Canada misschien wel net.
3: Nou ja, dat kent theoretisch. En zelfs Canada zoeken. Ja, want Canada die is speciaal dit hier, tak om hier bij ze uitnodigen. Maar ja, inderdaad, hoe is het net bevast in het loon, dat is verzintwerig binnen te wezen. Dus nou ja, mocht er echt heel graag een Nederlandse artiest mooi dan ik zou zeggen, ze schreeuwen die in voor San Marino.
0: Ja, dat maakt het ook wel hartstikke inderdaad. Maar goed, staat het nou, faciliteert nou het Avro Tros uit van wij nog de net meer om mij, is de kans dat Nederland Takemir, mijn artiest, naar het Eurovisie Songfestival, Bulgarije leuk weer het houden, dat hij er binnen, die is wel heel iets, hè?
3: Ja, ik schat in dat lied is, want nou ja, diezelfde bezweren dat omroep Max zien oren, dat zal voor de oren omroep een lekker goed spelen. En ja, zo'n songfestival, dat vereerst het gewoon een heel grote tarieding. En nou zitten we er nou nog relatief vier van oud. Het songfestival is in maaien. Dus misschien is er nog wat tiert. Maar ja, ik loop dat Avro Tros, die is er zo'n heel eer, is die de mooi wanden. Dus de missen nou ik alweer een PM1. Ja, ik denk het net dat Nederland nog een insturing zet. Of de maat zijn we vanuit de NTR. We vinden het dat we het een taak vinden dat Nederland erbij is op het Eurovisie Songfestival. Dan zou het kennen dat de NTR dat hem op hem neemt. Maar ja, ik acht je de kans lids, maar ik let me graag verrassen.
0: Ja, nou, dank u wel, Arjen. Dit is Lynn Anderson. Wat een roze tune. Mooi versje, hè?

0: Online in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Iemand dus Oriel van Vieven heeft de tijd om even te zien naar de laatste nieuws uit Friesland. Maar Simone Scheffer, Simone, goeiemiddag.
15: Ja, en dat gaat vanzelfs hoe de ontwikkelingen bij Cambuur. Want die doggen onjeft het zijn de Feyenoord-supporters die het juiste middag vuurwerk afstutsen in het Kooistadion. Dat liet de club weten in een verklaring. Boppen dat meldt Cambuur dat net 5, maar zo'n meeske verwoende rekken binnen. Maar Sijs van Harden had de club no contact gehad om passende nieuwszorg te leveren. En Cambuur hoopt ik nog maar die oren persoon in contact te komen. En Feyenoord krijgt, omdat die club de kaarten onder supporters in het uitvak verkeert, de leiding over het onderzoek naar de mensen die het verantwoordelijk binnen. En dan is er ook nog Leefnijs uit Rotterdam. Want een Feyenoord-fan is op internet een isammelactie begonnen voor de mensen die het verwoende rekken binnen bij de wedstrijd in Cambuur. Op de website Clubmeisters schreeuwt de fan dat de rivaliteit erbij hoort, maar dat dit vissen te vier giet. Hij wil graag dat de Feyenoorders haar een orenkant sherlitten. Geen woorden, maar daden. Het doel is om €10.000 op te helpen. De vakbonden kunnen net volle meer budgetten voor de 44 maaiwerkers van Plomveeslachterij van der Meer in Dronriep. Het bedrijf maakt kwartlien bekend dat ze komende vreed al ophouden. De boenen gaan peteren met de directie. Daarin hebben ze uitlis gehad over wat er de oorlogen tijd bad is. Vakbonden hebben haar een uitzoekje litten dat een terugstart net mogelijk is. Het bedrijf zei dat ze haar harde zullen onder officiële opzistermin. Er is net een sociaal plan voor de werknemers, al worden ze geholpen bij het vinden van oorwerk. Het Nederlands volleybalteam met Hester en Marit Jasper had op het EK woen van Portugal. In Azerbeidzjan hier Nederland de Portugezen in trije sets op knibbels. Sneun hier Nederland ik Roemenië al verslaan. En in de poolfase van het EK treft Nederland letter nog Spanje, België en het Tusland Azerbeidzjan. Rijkswettersteert viert van komende vrijdag rond de 20 september op een nieuw werkzaamheden uit op de A32 tussen Wolfgeer en het Jereveen. Verkeer kan onder deze werkzaamheden wol in beide richtingen gebroekmatje blijven van de A32. Maar de rit ter Itzert is afsletten, die matten die van Wolfgeer broeken. Het werk is onderdeel van het project Groot Onderhoud Noord-Nederland 2026. Onder de werkzaamheden wordt het asfalt vervangen en vinden op verschillende locaties onvullende werkzaamheden plak.
14: Zo is dat. Het is alweer even maar deels. Simone Scheffer, dank u wel. Zie ik al hier op de site. Tenminste, de meeste berichten die wij hier op de radio voor lezen. En ik op de app dus van Omroep Friesland.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
16: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
18: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had?
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toe in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
18: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
24: Onderwijs.
25: Mij Erik Enema.
14: Je zult mij alle rellerij super verjitten, maar er is gewoon voetballen. Daar ben ik goals van. Door die beide betellen voetbalorganisaties in Friesland dit weekend net goed. Jereveen en Cambuur ze verleren beide. De sportcast is intussen opgenomen. Daar zit een bijzondere gast in. Die hebben Aces volle meer hoeven zelfs. Maar eerst het waarbureau Sibon Mollema. Een hele goede middje.
26: Erik, goede middje.
14: Eigenlijk best nog wel een mooie simmedaille, hoor, hè?
26: Ja, de wind die voel nog wat daar. In het waardgebied is die nu even wat meer wind. Het komt straks ook nog wat. Ja, de temperatuur schilder die zit op zo'n 20 graden en dan waard ik. De rest, bolzert, laagzaam, grauw. Je bent mee in Boomburgum. En Waskemar zit alweer op zo'n 21 graden. Nou, van de middag loeken er nog wat wolken veel noer. Ze loeken al een beetje uitwanderen. Er komt al wat meer zin erbij. En die prept er tassen nog eens even lekker doorheen. En joen, dan denk ik dat de bewolking van het grootste pad oplost. En dat is ik vannacht zo. Nou, de temperatuur die zakt joen stadig om vannacht een beetje uit te komen op zo'n 11 graden in het eerste en zo'n 15 graden op de Waadeiland. Daar leidt de temperatuur wat heger. Het had alles te krijgen mee dat de grond sneller opkwalt dan wetter. Nou, dat zien we iedere dag op nee. Nou, op de Waadeiland is de wind nog toch wel even een paar uren matig. Want toch wel even vrij krachtig. Dat is maar een paar uren. Maar hier en daarna hebben we waarom meer zwak. En die komt uit het eerste wei.
14: Dat is de dag van Joert. De dag van morgen. Die brengt dus wat simmerse, nog simmerse omstandigheden ook, hè?
26: Ja, dat klopt. Dan hebben we morgen hebben we het betere waar van Nederland. Want in het zuiden daar is meer bewolking en daar kan ik wat wetter vallen. Dat zien we hier weer, denk ik, misschien dat ik wel gaan wilt. Maar de zinnen die schiet morgen volop en de temperatuur die rent al vrij snel op naar zo'n 23 of 24 graden. Zullen we zo'n beetje op uitkomen. Nou, de eerste wind die is een kref fjouwer. Dat is matig. En bij 10 toch wel een 5. En met de zinnen erbij, dan verdampt er dan ik wel een soort vocht uit de boeien. Ja, dat is natuurlijk net het geuste van de natuur en ik net van de landbouw. Nou, op de joen dan neemt de wind wat af, maar de bewolking vanuit het eerste neemt dan juist wat ta. Maar het bloed dan wel droeg, ik in de nacht. Met die chokkenbewolking komt de temperatuur te lezen op zo'n 15 graden.
14: Oké. Okay. Hey, en de dagen daarna, er komt weer wat meer ruimwetter om, geloof, hè?
26: Ja, de buien die van oude waaien, maar we ongeveer rekening houden. En dat deelt ik een beetje van night weekend. Maar eerst mijn waaien maar eens even. Ja, de meest matige eerste wind, die viert een flink pak wolken naar je staan op waaien. En op de midden en de joen valt er meteen dus een bui. Er zit dan nog geen tonger bij, zo dat lijkt het. Maar zo'n 22 graden, en die vochtige lucht is het dan ja, gewoon brotsig, kan ik wel zeggen. Nee, de nacht dan brekt de bewolking wat en dan bloedt het droeg, nog wel droeg, maar een zwakke eerste wind. Maar dan is de kans op wel wat mistbanken. Ja, en toen is je ja, zinnen, maar ik wat hege bewolking, zeker op de, in de maandtijd. Ja, de temperatuur die rint dan ja, rap op, kan ik wel zeggen. En hebben we op de middag een zimmerske temperatuur te pakken van zo'n rond de 26 graden. In het watergebied zelf een beetje leeg geweest. De eerste, misschien dus even de 27 graden. Ja, en ik dan viel het gewoon brotsig ja, neer aan. In de rin van de missie dan verwarm je zich buien. Ja, waar tonger en hagel in zitten ken. Ja, en dat geldt ik voor de joen en de nacht. En zeker in de nacht denk ik dat de zwedere buien wat komen. Wat voeldere buien, dus ja, we kennen het water wel broeken.
1: Ja.
26: Dan houden we vreed. Ja, dan zet het ja, buien gewoon terug. Maar ik zou doen dan eens even wat zinnen. Dan een matige, vrij krachtige zuidwestenwind. Dus de wind is dan van het eerste roemen naar het zuidwesten. En die viert gewoon wat koelere lucht aan, met zo'n goede 20 graden. Dus ja, allemaal, er komen wat hegere temperaturen op en zo. Maar vanaf woensdag kans op buien.
1: Akkoord, het is natuurlijk. Sibo, dankjewel.
26: Graag gedaan.
1: Fijne dag, verder.

0: outro nemen ze dat. Dat is ik al van het noemen. Nou ja, TCC, hoe dan ik, Jerris en Jutje 83 noemen Feel the Love. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Ja, ik zag dat je zo'n hartst viert dat er al een reboelje juster in het kooistadion. Dat er toch gewoon voetballen is door de buiten betellen. Voetbalclubs hier in Friesland. Sport op Jereveen en Cambuur voor zelfs. En dat betekent dat de regio ik weer een sportkaars ben. Zullen hoe je al wachten, denk ik. Nou ja, dan praat je toch maar even over de wedstrijd zelf. En dan wil je net fleuren, want buiten betellen voetbalclubs zowel Jereveen als Cambuur hebben behoorlijk verlenen.
2: Ja. En we hebben Nijpraat, mooie, nou ja, toch een van de meest bekende icoon. Voetbaltrainers. Ja, een icoon van SCRVN. Foppe de Haan, ja. Wie te gast. En dat is altijd leuk.
0: Ja.
2: Dat freu van de show, Foppe de Haan, dan Del komt. Maar inderdaad, sportief sjoen, wie het net geweldig. Alleen je ontkomt er net aan. En Jim zult de hele dag direct al oorhoorn hebben. Het vuurwerkincident. En wij hebben het er vanzelfs oorhoorn. In minuut 12, wat wie het zei.
0: Ja,
2: iets, wie het,
0: precies. Ja.
2: Precies 12.
0: En geen tafel, ik, hè? Ik krijg in onderwijs ziet een verslaghouder van het Algemeen Dagblad. En in de 12e minuut gebeurt er eigenlijk altijd wat bij Feyenoord.
2: Oh.
0: Dat is een vers moment. Had het nou een eerbetoon wie onverstoorde hooligan, want daar waat ik wel over praten. Dat wist hij ik net precies, maar er gebeurt altijd wat in de 12e minuut.
2: Oké, okay, nou ja, dat wist ik net. En voor mij kwam het echt vrij onverwacht. Want ik zie het
0: naar wie is er hem?
2: Ja, ik wie er. Ik zie het op een oosttribune en ik zie het naar Jochtersje, want Feyenoord kreeg een vrije traap. En klik op dat moment, komt er al je vuurwerk in de loft. Nou, wie in de wolmeesken die zijn van, je kon wel vernemen dat er wat onhoorn wie, want op een gegeven moment komen al die spandoeken, die spandoeken gingen dan oer de hollen heen van die Feyenoord supporters. Vervolgens willen er al je van die smokepotten willen onstutsen. Er komt al je rook. Ja, en dan show je helemaal niks. En dan willen die spandoeken forthellen en dan komen die vuurpielken. Ja. En het is natuurlijk vreselijk te betreuren dat er Cambuur supporters verwoenen rekken binnen.
0: Zon.
2: En dat het kan we nou niet direct bekend maken. Dat het wie lange tijd vier, maar nou dus zon, mijn gehoorletsel, eegletsel. Ja, en daarnaar, wat mij heel bot vernuveren, is dat ik gewoon trofvoetballer word.
0: Ja.
2: Want ja, ik zou zelf zeggen, gewoon dat vakmat eerst leeg. En ja, de wie al hier ME. En waarom griepen die dan net in?
0: Ja.
2: Maar goed, ik zit net in de veiligheidsdriehoek.
0: Nee, dan weer 800 supporters uit Rotterdam natuurlijk maar. Of tenminste Feyenoord supporters. Dat is wel een heel soort.
2: Ja, dat is een heel soort. Maar als je daar een per hond niet loslit en je hebt daar een ME-peloton, dan is meer dan de held al fort.
0: Door Kessel in die rij ook. Maar het ontzierde natuurlijk de wedstrijd die uiteindelijk resulteerde in een 2-5 verliers. Voor Cambuur kansleers eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel het weer een beetje kat en moes. En de eerste 12 minuten wie Cambuur de boppel is in de partij.
0: Ja.
2: En wie het best wel aardig zonder dat ze echt hele gutte kansen kregen. Alleen ja, na die onderbreking, ja, dan show je toch wel het kwaliteitsverschil. Maar ik vreeg ik nog een Foppe de Haan van, ja, wat zei het eigenlijk? Wat voor signaal jou je eigenlijk oor? Ik onder die supporters vanuit Rotterdam, dat het dan nooit gewoon trofvoetballen wordt. Ja. Nou, dit is wat hij zei.
3: Ja, dat is een beetje dubbel, hè. Van, oké, er is wat gebeurd, we vinden mij wel vervelend, maar we gaan toch terug. Als je dus een maatregel neemt, dan jouw signaal, dit accepteren we net. Wij zijn verantwoordelijk, we accepteren het net. Nou ja, daar hebben we echt moeite mee, om daar heel duidelijk in te wijzen. En dus verschool je wie's nou achter dat protocol. Hè? Maar ik op de televisie had ik de scheidsrechter, hè, in de gang stond met de scheidsrechter te praten, en die hier volgens mij absoluut zelf dacht van, ik stop het mee.
4: Ja.
3: Ja, en toen kwam het protocol aan de orde. En toen, oké. Zag ik het, ja.
2: En vooruit
4: maar als Makkelie nou ballen gewoon hier.
3: Ja, dan hier die gewoon stoppen, ja.
4: Ja, en hier die dan heel Nederland om heen kregen?
3: Nou, dat hier de KNVB om heen kregen.
4: Ja, nou ja.
0: Ja, even nog het protocol dat jou toont dat als spelers of officials rekken binnen het trofvuurwerk, dan wordt de wedstrijd sowieso staart.
2: En sterfleden,
0: maar ons net.
2: Nee, publiek dus net.
0: Nee.
2: Nou ja, daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij stellen. Van waarom eigenlijk net? Want ja, wat moet er dan gebeuren om wol te staken? Ik weet Big Leagues, als er een taskoger onwel wordt op de tribune en dat rint inderdaad heel verkeerd door, dan wordt de wedstrijd echt gewoon staakt.
0: Ja.
2: Dan wordt er net verder voetballen.
0: Ja.
2: En nou had ze dus besteld om wol te voetballen. En ja, ik vind echt dat je, ja, nou ja, nogmaals, ik vind eigenlijk dat vaak hier gewoon leeghellen willen matten. En dan maar elke keer in die bus, wel waarom naar Rotterdam en dan trof voetballen. Maar goed, Cambuur, sportief sjoen, Werfelen. En dat is al wedstrijd nummer 3.
0: Ja.
2: En dat is spietig 0-3. Nou, hey, komend weekend maar ze de thuiswedstrijd in FC Twente. Dat wordt weer pittig. Daarna uit naar Telstar. Nou ja, misschien lezen de mogelijkheden. Dan komt NEC op bezoek. Dat wordt weer pittig. En dan uit naar ADO.
0: Ja.
2: Nou ja.
0: Succes.
2: Nou ja, ADO, dan moet het er echt punten komen.
0: Ja.
2: Want ja, het is ook net zo dat ze heel meer voetballen. Maar het is, en dat zijn Foppe de Haan ek. Want hij volk, en maar hij bedoel ik dan de Cambuur-trainer Johan Plat, onvallend voetballen. Uh-huh. En dat is een heel nobel streven. Maar het is iets wat naïef. En ja, Foppe zei ik zou iets meer voorzichtigheid inbouwen.
0: Hoe zeg Foppe naaien, dat was die Heerenveen verleer van PEC Zwolle?
2: Ja, dat is natuurlijk wel onverwacht en iets wat verrassend.
0: Ja, teleurstellend ik.
2: En teleurstellend, maar heb je er nog een...
0: meer kwalificaties binnen als net.
2: Nee, oké.
0: Okay. En ik zit met de Gerrie Jussen Moen het interview bij het Veldmassaai, de trainer van Heerenveen. Hij nam de schuld op hem.
2: Ja. Toch de verkeerde wissels. Ja. Nou ja, Heerenveen wie in de eerste helft, wie is echt de betere ploeg.
0: Ja.
2: En het wie wachtchen.
0: Ja, maar dan net scoren.
2: Nee, net scoren. Maar het wie wachtchen op een doelpunt. En dat wie eigenlijk, elke nieuw zuid dat eigenlijk in het kof. Nou ja, dit zal Heerenveen wel winnen, maar ze moeten de kansen nog benutten. Ja. Dat doen ze dan net. En dan, dit wie typisch aan wedstrijd, dat de eerste helft 180 graden draait in het kof. Hoe, dat weet je mensk. Maar in de tweede helft is Heerenveen geen skim meer van wat ze wiegen in de eerste helft. En bepaalt in één keer Zwolle het spelbeeld. En die komen dan te scoren. En die komen nog een keer te scoren. Nou ja, ja de, en er wordt nog een doelpunt afgekeurd.
0: Ja, winst 7 minuten 2 goals. Hè?
2: Ja, dat is natuurlijk bijzonder spietig. En dan is dat hele goede begin wat ze hier. Want vorige week hier werd nog wie 1-0 Hosanna. En Heerenveen moest en zou Europa in. En dat komt natuurlijk echt nog iets. En dat is natuurlijk fiesta voorbaren. Want we zijn nog maar 3 wedstrijden onderwijs. Dat weet ik ook al.
0: Je wordt al zo hut.
2: Ja, we willen fiesta te hut. Maar goed, en nou steer je weer mij bij de fotten op het bloem. Want ja, dan ben je die bonuspunten. Want ja. Uit een punt pakken bij Ajax is natuurlijk prima.
0: Ja.
2: En eigenlijk hien ze ek wat te volle kriegen in FC Twente. Want die winnen ze dan thuis in je nul. Nou, dat ben ik mooie bonuspunten. En ja, nou ben je die mooie bonuspunten, ben je eigenlijk weer kwiet.
0: Even geland op de aarde.
2: Zo is het. Jouwt helemaal niks, want lid voorop stingen. Heerenveen speelt nog altijd prima voetbal. En kan heus nog wel mooi van Europees voetbal.
0: Ja, en dat weet ik voor de conclusie in die Foppeluts.
2: Zeker, want er zijn heel soort vragen binnenkomen van Foppe.
0: Ja.
2: Ja, echt de wereld om vragen. En wie gewoon een hele leuke uitzending. We hadden trouwens ook een nieuwe rubriek.
0: Want,
2: ja, ik ging nou wel even verklappen.
0: Ja.
2: Want we hebben natuurlijk, dat wie net ontgingen, maar we hebben geen publiek bij de podcast.
0: Nee.
2: Nee, we hebben geen publiek.
0: Nee.
2: Daar komt verroring in.
0: Nee.
2: Jazeker, want we hebben één stoel.
0: In publiek.
2: Die is van de verste harker.
0: Ja.
2: Dat wordt een soort van eretribune van de sportcast. En meesken die een vraag hebben van de gast van Nijewiek. Nijewiek hebben Gert-Jan Verbeek.
0: Oh.
2: Heb je een goede vraag van Gert-Jan Verbeek? Mail dat dan naar sport@omroepfriesland.nl. Dan moet je wel midden op de dag, man, een beetje jouw twaan. Het liefst, maar ja, vreet je gewoon vrij. En dan kun je dus onwijzig wijzen bij de primeur, de opnames van de podcast. Ben je dus bij het allereerste, daar ben je gewoon bij. Waar wil dat nou net?
0: Nou, ja.
2: En je hebben echt nog airtime, want je mag een vraag stellen dan. In dit geval Nijewiek on Gert-Jan Verbeek. sport@omroepfriesland.nl. En wijs publiek in de podcast.
0: Ik kom op tv.
2: En kom op tv. Ja, wie wil dat nou niet?
0: Hoe is je al wachten?
2: Ja, stip mij. Met opnames ben je 11:12.
0: Ja, dat
2: dus het is een primeur dan, hè? Dan ben je er echt als allereerste bij.
0: Fantastisch.
2: En weet je wat? Je krijgt ook nog een sportcast-mok bij cadeau.
0: Echt?
2: Ja, dat bedenk ik nou, Ian.
0: Je bent maar... niks meer. Je bent helemaal net meer.
2: Ik bestel Joert nog bij.
0: Oké, Arjen, dank je wel.

0: op Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: Fjouwerend Wijter Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dadelijk is de waarnemer burgemeester van jou, het is Voort van Oosten. Hoe de rel juist bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Zijn verhaal dadelijk in dit programma.
11: Onderwijs.
12: My Erik Enema.

0: Ja, het viel redelijk overbodige cover. Nog een keer van Martin van Dallas natuurlijk. Maar het ging wel leuk. Hè? Mick Jagger en David Bowie. Er zijn Dancing in the Streets.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is zowat samen de doofieven. Welkom bij de twaalf uren van Onderwijs. Van deze man die Fjouwerend weinig augustus draait dat Feyenoord nog geen uitspraken door het onderzoek naar de dieren van het vuurwerkincident juist midden in het Cambuurstadion. Maar dat er een straf komt, dat ziet wel vast.
2: Ja, dat staat wel vast. Al is het natuurlijk altijd een beetje afwachten waar dat naartoe gaat. Ze die nu roepen van ja, punt in mindering of het vak vegen, dat soort dingen. Het komt gewoon nauwelijks voor.
0: Dat is Mico Schouwke, hij is Feyenoord-watcher en verslagjouwer bij het Algemeen Dagblad. Vertelde er in de vorige oren van dit programma onderwijs. Verder, het liep erop dat Nederland Takemier net maaidocht door het Eurovisie Songfestival. Avro Tros, kundige van de morgen, dat ze haar beromlukken uit de organisatie van het Gruste Muziekfestival van de Vroads.
3: Ik denk het net dat Nederland nog een insturing zet. Of de maat zijn worden vanuit de NTR. We vinden het dat we het een taak vinden dat Nederland erbij is.
0: Ja, dat is de vraag altijd het inderdaad het geval is. Dat we hier Arjen Visserijs, Songfestival, zaakkundige. En verder het nijs van de Sanne in de Mystery Boxen dit weekend. Dat zware ervaren lange riegen, maar meestal in z'n ruste vingen.
4: Daar kun je zomaar een gouden ketting in zetten. Maar ook is zeker een pakket van 5 kilo L. Ja, wat zit er dan in? Ja, 3 bak.

0: De nacht toenemende bewolking, maar dan nog droog. Straks meer oer het waar.
1: Ja, het is Roen Juster, vrouw, de 12e minuut van de wedstrijd tussen de Cambuur en Feyenoord volledig uit de hand. Viel ook het oude tussen water het veld op, maar ik de tribune van Cambuur supporters, de gezinstribune, mij dat ik nou eens een keer constateren. Zal me eens kunnen binden bij Verwoenrekken. Feyenoord die zal het ondercycleren, maar Cambuur het onkundigen dat de mensen die hier mogen schuldigen binnen vervolgen willen zullen. De burgemeester van jou, het is een waarnemend burgemeester, Voort van Oosten, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, u was er gisteren niet bij, geloof ik, hè, bij de wedstrijd in het stadion.
2: Nee, ik was niet fysiek aanwezig in het stadion. Maar ik heb natuurlijk overdag en ook op weg naar het stadion contact gehad op weg naar de wedstrijd met de politie. En op basis van de informatie waar ik ook over beschikte, vond ik het ook verantwoord genoeg om er niet te zijn. In de wetenschap dat er een driehoek ook in het stadion aanwezig is. Ja. En die heeft ook gewerkt en gefunctioneerd. De vraag is wel, en nu verder?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad ook een vraag die we gaan. Dat ga ik je straks voorleggen. Maar ik wil natuurlijk eerst even weten, heeft u er spijt van dat u er niet bij was?
2: Nou, ik maak er geen geheim van dat ik niet alleen ontzettend baal van de avond zelf. Maar dat ik natuurlijk ook buitengewoon ongelukkig zat buiten het stadion. Daar maak ik geen geheim van. Maar nogmaals, als ik alles van tevoren had geweten, had ik dat geweten. Feit is dat ik ook echt vind dat de driehoek goed heeft gefunctioneerd. Ik ook verder in contact met de politie ben geweest. Natuurlijk ook later op de avond en nu ook de hele dag al bezig ben intern met gemeente en politie en later ook met Cambuur om hier verder over door te praten.
1: Ja, wat is de belangrijkste conclusie van dat erover doorpraten?
2: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want wat er is gebeurd is echt gewoon heel erg fout en heel erg ernstig. Er zijn ook slachtoffers, dat weet u bij gevallen. Er zijn jongens en meisjes in de stad Leeuwarden of in de gemeente uit de regio die nu gewoon angst hebben om überhaupt naar het voetbalstadion te gaan. Dat is echt fout. Dat betekent dat we daar echt met elkaar ongelooflijk de schouders onder moeten zetten om niet alleen uit te vinden hoe heeft dit kunnen gebeuren, maar ook hoe ga je voorkomen dat dat niet meer gebeurt. En daar ben ik als burgemeester natuurlijk in die end ook verantwoordelijk voor. Om te zorgen dat iedereen daar veilig en verantwoord naar dat stadion kan gaan. En daar hebben we echt nog wel wat werk in te doen met elkaar. En dat ga ik dus ook met de betrokken partijen opnemen.
1: Ja, een van de conclusies die je misschien nu al kunt trekken is dat het fouilleren van de supporters van Feyenoord in dit geval eigenlijk niet zo vreselijk veel voorstelt. Dus konden met dat vuurwerk moeiteloos binnenkomen.
2: Nou, die conclusie trek ik niet, maar ik ben het wel met u eens. Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren. We staan aan het begin van de Eredivisie-ronde. Ik gun Leeuwarden en Cambuur nog heel veel mooie wedstrijden. Maar zoals het gisteren is gegaan, dat kan niet. En dat laat ik ook in die zin niet gebeuren. Dus daar hebben we echt deze week ook snel in te schakelen om daar met elkaar stevig over te praten, uit te vinden wat er is gebeurd en na te gaan hoe nu verder.
1: Ja, had die wedstrijd gestaakt moeten worden, vindt u?
2: Nou, uiteindelijk is het besluit ook genomen om op basis van openbare orde en veiligheid om die wedstrijd ook uit te spelen. En daar kan ik dat snap ik heel erg goed, omdat u moet zich voorstellen dat het stadion zat helemaal vol. En het is allerbelangrijkst dat iedereen ook weer veilig thuis kan komen. Ik vind het ook wel terecht dat de KNVB natuurlijk nu ook kijkt na afloop van oké, zijn onze, ik noem het maar even, protocollen op orde. Dat vind ik verder ook aan de KNVB om daar verder een gedachte over te vormen. Maar vanuit openbare orde en veiligheid moet ik vaststellen dat het besluit een goed besluit was. Omdat uiteindelijk ook iedereen veilig en die uitloop ook soepel heeft plaatsgevonden en iedereen ook veilig thuis kwam. Wat op dat moment echt wel even het allerbelangrijkste
1: was. Ja, was het nou een beslissing van de KNVB om die wedstrijd uit te spelen? Of heeft de driehoek daar ook nog een stem in gehad?
2: Nee, daar heeft de driehoek uiteindelijk een besluit in genomen.
1: Ja, en daar bent u zelf ook mee akkoord gegaan dus?
2: Nou, wat u ook zei, ik was buiten het stadion. Ik ben op de hoogte gehouden door de politie. Formeel heeft de driehoek dat besluit genomen. Daar sta ik ook voor. En de driehoek valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat is daarmee ook mijn besluit. Want ik vind ook een terecht en juist besluit. Omdat je rekening hebt te houden met de vele mensen die in dat stadion zijn. En nou, je wil dat daar geen gedoe later in ontstaat, wat ook risicovol kan zijn. Dus dat is de overweging geweest. Dat ik natuurlijk, ik kan heel goed begrijpen, daarom snap ik ook dat de KNVB heel kritisch kijkt naar, ja, wat doet dat

0: überhaupt met een voetbalwedstrijd als zoiets plaatsvindt. Maar voor mij staat eigenlijk bovenaan een andere vraag ook. Hoe kan het zijn dat er vuur binnenkwam?
1: Ja.
0: Hoe kan het zijn dat er vuurpijlen afgeschoten kunnen worden? Hoe kan het zijn dat dat ergens toch een weg binnen dat stadion heeft gekregen en er zo'n onveilige situatie kon ontstaan? Dat staat voor mij bovenaan.
1: Die antwoorden heeft u nog niet, begrijp ik.
0: Nee, die antwoorden heb ik op die manier nog niet. Daar gaan we dus ook verder over spreken. Omdat het van het allergrootste belang is dat we zorgen in de meest maximale zin dat het een veilige omgeving in het stadion is. En ik heb moeten vaststellen dat dat gisteravond niet het geval was.
1: Uw voorganger Buma heeft wel eens besloten om bezoekende clubs te verbieden hun supporters mee te nemen. Is dat ook iets wat u overweegt?
0: Nou, ik ga daar nu niet op vooruit lopen, maar u begrijpt wel dat ik voel mij zeer verantwoordelijk en ik ben ook verantwoordelijk. Maar eerst is de stap, oké, wat kunnen we met elkaar, wat kan Buur ook organiseren? Die zit hier ook verschrikkelijk mee in de maag, dat heeft u zelf, misschien heeft u ook inmiddels contact met ze gehad.
1: Zeker.
0: Wat kunnen zij op dit punt aanbieden en doen? En dat gesprek voer ik met Cambuur en ja, met respect niet met u, nu niet met u. En waar dat dan weer toe leidt, dat is een volgende stap. Maar zover ben ik nog niet.
1: Nee. Nog even terugkomen. Ik had net een collega hier in de studio. Die was ook bij die wedstrijd gisteren in het Kooistadion. Die zei van ja, er was er mee. Waarom hebben ze dat vak niet schoongeveegd?
0: Nou, wat ik aangeef is dat uiteindelijk is het besluit gevallen om juist ook op basis van openbare orde te zeggen de wedstrijd wordt uitgespeeld.
1: Mm-hmm.
0: Om die soepele uitloop ook te organiseren. Dat is op dat ogenblik het besluit geweest. Ik vind dat ook een goed besluit omdat het ook goed heeft uitgewerkt. Al het andere had mogelijk tot een andere consequentie geleid. En dat was op dat ogenblik niet de keuze die gemaakt is. En ik vind dat ook een terecht besluit om dat niet te doen.
1: Ja.
0: Omdat ik zie dat hoe het afgelopen is.
1: Ja,
0: maar
1: okay.
0: Ik snap heus dat je daar vragen over kan hebben als het gaat.
1: Ja.
0: Wat doet dat überhaupt met de sfeer van een wedstrijd? Dat begrijp ik heel erg goed. En daarom is het ook goed dat de KNVB dit ook verder oppakt en bespreekt.
1: Ja, wat doet het ook met je rechtsgevoel? Hè? Want je ziet inderdaad die supporters die duiken onder een grote vlag. Doen bivakmutsen op en beginnen vuurwerk af te steken. En ze worden vervolgens nog niet in ieder geval gestraft met het staken van de wedstrijd of wel het inzetten van de mee.
0: Nou kijk, als het gaat om de veroorzakers, dan ga ik ervan uit dat politie en justitie vol inzetten, politie en het Openbaar Ministerie, om voor zover dat mogelijk is de daders ook te kunnen vinden. Ik weet ook dat de KNVB heel terecht ook hun eigen instrumenten inzet om erachter te kunnen komen en wellicht dat het ook samen kan gaan, want dit kan gewoon niet.
1: Nee.
0: En dat vergt ook, daar zijn we dus nu nog niet. En als dat nieuws oplevert, dan krijgt u dat ongetwijfeld te horen. Maar het kan niet zo zijn dat de mensen die dit veroorzaken, dat die daar ongestraft mee weglopen. Maar voor mij, zeg maar vanuit mijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid hier in Leeuwarden, vind ik het van het grootste belang om heel precies ook met het stadion en Cambuur ook te spreken. Wat is er nodig om te zorgen dat je dit op een verantwoorde manier kan doen?
1: Ja.
0: Want dat is de verantwoordelijkheid die ik draag. En ik heb moeten vaststellen dat gisteravond dat gewoon niet veilig was. Daar ben ik gewoon maar heel duidelijk over. Dat is ook gebleken. En dat kan dus niet nog een keer zo zijn.
1: Aanstaande zondag speelt Cambuur weer thuis tegen Twente. Bent u er dan wel bij?
0: Ja, vanzelfsprekend. Maar los daarvan, dat maakt het dat de urgentie allerhoogst is om hier vol mee bezig te zijn. Niet alleen het nieuws van gisteren leidt daartoe, vanzelfsprekend wat is gebeurd, maar die eredivisieronde loopt ook door.
1: Ja.
0: En daar zitten we middenin.
1: Ja. We gaan het scherp in de gaten houden. Burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert, waarnemer, burgemeester van Ljouwert. Tien gedank voor je verhaal.
0: Dank u wel.
1: Okay, dag.

0: onverwoestbaar, Kees Hezen. Creedence Clearwater Revival. En ja, ze hebben toch de jingle die dat doen schoon voor het eerst uitbracht. Proud Mary. Ja, dus
1: onderwijs.
0: Ja, we docht tak een week voor het eerst mei onder landelijke culturele introductieweeken voor mbo-studenten. De organisatie is in handen van kunstkader Liao. Het is in gearworking met het Fries Museum, mbo-squadminschip Verda en een aantal culturele instellings. En Liao volgt maar deze introductieweken het voorbeeld van Amsterdam. Daar vindt het initiatief al voor de tweede keer plak. En is het bijzonder succesvol. Ik praat erover met Greta Straatsma van kunstkader Liao. Een goeie middje.
2: Ja, hallo.
0: Hallo. Amsterdam docht dus al trei is een culturele introductieweek voor mbo-studenten. En docht dat inderdaad ik maar succes. Wie dat succes voor Jimmy een reden dat je met een jout hebt woen?
2: Nou, niet per se daarom. Maar wel dat ze het een heel mooi initiatief vonden om op een makkelijke manier, zeg maar, de mbo-studenten te laten kennismaken met het Leeuwarder culturele veld. En dus vandaar dat wij contact gezocht hebben met Amsterdam met de vraag van, goh, kun je ons wat van advies dienen van hoe kunnen we dat het beste aanpakken?
0: Ja, wat is het belangrijkste advies dat Amsterdam van jou het hier?
2: Nou, het belangrijkste advies was, zeg van, haak vooral aan bij ons. En, want de initiatiefnemer in Amsterdam, die is van plan om dit eigenlijk helemaal landelijk te trekken. Naast ons zijn ook nog drie andere steden aangehaakt voor dit jaar, maar die doen het op wat kleinere schaal. Dat is eigenlijk de reden. Hij zegt van, nou, probeer het zo goed mogelijk of zoveel mogelijk aan te haken bij ons. Dus wij maken ook gebruik van hun website, van hun instelling. Die website is door Amsterdamse mbo-studenten gemaakt. Maar op termijn willen we dat natuurlijk ook graag, dat Leeuwarder mbo-studenten daaraan mee kunnen werken.
0: Ja, ja. Het is via belangrijk dat de studenten in onraking komen met de cultuur in Leeuwarden. Want gebeurt dat op scholen net dan?
2: Nou, er gebeurt echt wel incidenteel het een en ander, hoor. Absoluut. Hè? Onder het vak burgerschap bijvoorbeeld, of brede vorming. Er gebeurt zeker wat, maar nog niet op een hele structurele basis. En er zijn dus hele incidentele samenwerkingen. Ja. Het museum werkt bijvoorbeeld best wel heel veel samen met bijvoorbeeld mode of met andere afdelingen. Maar wij, dit is een soort instapmodel, zo moet je het eigenlijk kunnen zien. Want het thema is eigenlijk horen, proeven, ruiken aan de culturele instellingen. En het is een soort kennismaking. Je krijgt een rondleiding of je doet een workshop. En het is eigenlijk zowel voor studenten als docenten bedoeld van, oké, kijk, misschien kan ik hier in de toekomst ook meer mee in de beroepsopleiding van de mbo-studenten.
0: Okay.
2: Zodat ze wat breder georiënteerd zijn maatschappelijk. Ja. En dat is natuurlijk ook, komt ten goede aan hun eigen opleiding, ontwikkeling en hun studie.
0: Ja, en de culturele instellingen, het Fries Museum, een theater, een slieker, en zo, neem het al maar op. Die hebben zelf natuurlijk belang bij dat ze gewoon ik naar publiek onboren.
2: Ja. Absoluut, dat is natuurlijk een hele mooie reden. Want het kunstpubliek, kunst- en cultuurpubliek, dat vergrijst natuurlijk. En ja, we hebben er baat bij om zo jong mogelijk kinderen, jongeren, studenten in aanraking te laten brengen met de culturele omgeving van Leeuwarden. Ja.
0: Ja. Nou, Takamieke zal dat voor het eerst dus weer zien. Een culturele introductieweek voor mbo-studenten. Greta Straatsma van Kunstkade, dank je wel voor je verhaal. En een mooie dag verder.
2: Ja, dank je wel.
0: Oké, dank je.
2: Dag.
0: Het is Ella Langley. Nog eventjes dadelijk het nijs van deze man die op een rietje zetten. Sessiontour. Drinking Jack by myself. Het zit net op thee. Dit is Tucson, Texas.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey Remol!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
20: Het krijgt die alweer zijn best. Wat wie nou het Nijs in Friesland van deze maandagavond augustus? Simone Schreffer, die weet dat. Simone, hoe je met je?
21: Ja, het water regeert toch?
20: Ja, toch die. Het vuurwerk gesmiet, ik nog maar even zeggen.
21: Zo'n Cambuur supporters binnen verwoende rekken in het Kooistadion bij die thuiswedstrijd Justions in Feyenoord. De water uit het uitvak waar in vuurwerk Osters en richting het veld en de tribunes. De slachtoffers haar onder meer brandwonden, gehoorskeer en eergletsel oproen. De wedstrijd wie 12 minuten naar de gong doet het misgeer.
22: Het vuurwerk, het veld is kijk. Nou, dit wordt staak, jongens. Oh, oh, oh, er knalt een vuurwerk vlak bij de keeper. De wordt vanuit het uitvak. Ja, vuurwerk, het veld op sketten. Alles in elke keer wordt naar binnen, daar Stuart. Het is net te leren hoe het in vredesnaam mogelijk is. Dat er saffelde vuurwerk, Mike Kam, wordt. Dat uitvak in, het wordt het veld op sketten.
21: Schietsrechter Danny Makkely staakte de wedstrijd voor het dadelijks, maar na een jelloeren ging de wedstrijd verder in lijn met de protocollen van de KNVB.
23: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
21: Algemeen directeur van Cambuur Jesse Bergsma, hoe de supporters die het verwoende rekken binnen.
24: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
21: Ja, dat wint er meer, denk ik. Cambuur had intussen een onjef te dien. Feyenoord zult de zaak onderzoekje, omdat het om harde supporters gaat. De Bingin onhoudingsverjochte, vertelde de politie Joet. En Borgemaster Voort van Oosten van Ljouwert wil een stevige evaluatie. Maar ik was Grutte vraag, hoe kon dat vuurwerk het stadion inkomen?
25: Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren.
21: dat we het vervolgen dus. Het ruimwetter van de Arroende dagen is noffelijk voor de boeren, doch ze had de droogte zijn sporen efterlitten. De opbrengst van de rispingen zal dit hier een stuk leger lissen, zei Jerpelboer Bram Joostema uit Minneskeer.
0: We hebben denk ik wel 20-40% minder opbrengst onder de appels. Maar ja, kleren vliegen hierheen weer een enorme oeskat. En de scoren onder straat hadden vol mooie appels. En dat bracht al net een cent op. Dus ik hoop dat we nou gewoon alle jaar wat minder hebben. En dat we ze goed van een goede prijs verkeerd kennen. Daar hebben we dan al je meer aan, dan raad je het kwijt. Want vliegen hier kon ze zelfs in het veevoer naar de eerste plaak. Dus nou ja, daar is helemaal niks om.
21: Ja, ik vreeg me dan altijd hetzelfde werken als met de diesel. Want daar is ik minder van. En dat wordt met judder en judder. Dus dat is maar die jerpels ik zei.
1: Zeker, nee, maar
21: dan is de opbrengst.
1: De prijs is meer wel goed, denk ik inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja. Het is toen net een recette van Hormuz, dat scheelt ik. Die jerpels.
21: Dat is zo. Het is een vreugdevolle dag voor de mensen van de Pelikaanskerk in Ljouwert. Want na 94 jaar krijgt het kerk lang omlet een oerwerk en leerklok. De kerk waar hij 1932 bouwt, maar er had nooit een klok in zitten. Dat hij alles te krijgen met de economische situatie van die tijd, vertelt Ernest de Lange van de Pelikaanskerk.
2: Ik krijg een heel voldaan gevoel bij.
3: Dit is...
2: Ze hebben heel veel plezier eraan. En het is wel zo, wij moeten als buddies zijn ons wel een beetje inhouden. Dat is soms wel lastig. Dan mogen we geen punten scoren.
21: Ja.
2: De gehandicapte tennis die mag alleen het punt scoren.
21: Ja, shit. Ik zou de Pelikaanskerk. Maar dit ging over G-tennis. Want er waren een tiental tennissers uit Drenthe, Friesland en Grijnsland op het Jerevingen voor een toernooi. En dat vonden ze hartstikke leuk. Zouden we de Pelikaanskerk er toch nog even
1: bij? Ik wil wel even Jere, want de crisis die er een tritie te verzwaren, dat er dus net een leerklok in komen
21: voort. Ja, zal ik hem jaren litten?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
12: Het is natuurlijk een tijd van crisis.
1: Ja.
12: Het is een mooie tjerken, maar er waren toen ook bezuinigen vanwege... Nou ja, mangel on yield. En dus de wiezerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net.
21: Eerste studenten die in Ljouwert studeren is zullen kunnen de komende weken in de kunde komen bij de introductieperiode, de Leipwieken. De hele weken terug binder van allerhande activiteiten. Verschillende studentenverenigingen, sportverenigingen en andere instanties binnen te vinden om de studenten om te loeken en voor te luchten. Rosalie van de christelijke studentenvereniging het Bernlef Ilde in Ljouwert. Oerdi Merk.
18: We proberen de mensen aan te trekken door ludieke activiteiten te doen. Dingen te staan zoals kraampjes, door te vertellen wie we zijn, door op Instagram posts te delen. We zijn wel echt van christelijke studenten. We zijn een klein groepje, dus het is een heel specifiek genre student, om zo het maar te noemen.
21: Voor elk wat wils.
1: Ja, specifiek genre student. Ja, dat is ook wel leuk inderdaad. Ja. Ja.
21: Dat weet Erik.
1: Dank u wel, Simone. Het Frieskedijs, dus ik ga je naar Nightlers. De meeste in elk geval op de site en op de app van Omroep Friesland in onderhande taal en wat het op televisie nog zijn wil. Ja, we hebben natuurlijk ook nog Friesland Joert. Daar is ik van alles nog eens te beleven.
26: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
27: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK. Al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
28: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoegd van. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
29: Door haast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat winnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
30: Onderwijs.
31: Mai Erik Enema.
1: Maar met deze dagen toch jou het beweegt. Die kinderen haast net omheen. Alleer nieuwe studenten. Vaak ik maar een oranje t-shirt on. Of een orenkleur t-shirt on. Die toch al je maai om die introductieperiode. De Leipwieken. Je hebt dat in jou. Een reportage hebben we er dadelijk gehoord.
20: Maar eerst het Waarbejocht, Sybe Mollema. Een goeie midje.
3: Erik, goeie midje.
20: Eigenlijk best nog wel een mooie simmerdaai, hè?
3: Ja, de wind die voel nog wat ta. In het waardgebied is die nou even wat meer wind. Het komt straks ook nog wat. Ja, de temperatuur schilder die zit op zo'n 20 graden en dan word ik. De rest bolzert langzaam grauw. Je bent mee in Boomburgum. En Waskemar zit alweer op zo'n 21 graden. Nou, van de midden loeken er nog wat wolken veel noer. Ze loeken al een beetje uitwanderen. Er komt al wat meer zin erbij. En die prept er tassen nog eens even lekker doorheen. En joen, dan denk ik dat de bewolking van het grootste part oplost. En dat is ik vannacht zo. Nou, de temperatuur die zakt joen stadig om vannacht een beetje uit te komen op zo'n 11 graden in het eerste en zo'n 15 graden op de Waadeiland. Daar leidt de temperatuur wat heger. Het had alles te krijgen mee dat de grond sneller opkwalt dan wetter. Nou, dat zien we iedere dag op nee. Nou, op de Waadeiland is de wien joen nog een jaar toch wel even een paar uren matig. Want toch wel even vrij krachtig. Dat is maar een paar uren. Maar hier en daarna waarom een meer zwak. En die komt uit het eerste wei.
20: Dat is de dag van Joert. De dag van morgen. Die brengt dus wat simmerse, nog simmerse omstandigheden, ook, hè?
3: Ja, dat klopt. Dan hebben we, morgen hebben we het betere waar van Nederland. Want in het zuiden daar is meer bewolking. En daar kan ik wat wetter vallen. Dat zien we hier weer, denk ik, misschien dat ik wel gaan wil. Maar de zinnen die schiet morgen volop. En de temperatuur die rent al vrij snel op naar zo'n 23 of 24 graden. Zijn we zo'n beetje op uitkomen. Nou, de eerste wind die is een kref fjouwer. Dat is matig. En bij 10 toch wel een 5. En met de zinnen erbij, dan verdampt er dan ik wel een soort vocht door de boom. Ja, dat is natuurlijk net het geuste van de natuur en ik net voor de landbouw. Nou, op de joen dan neemt de wind wat aan, maar de bewolking vanuit het eerste neemt dan juist wat ta. Maar het bloed dan nog wel droeg, ik in de nacht. Met die chokkenbewolking komt de temperatuur te lezen op zo'n 15 graden.
20: Oké. Okay. Hey, en de dagen daarna, er komt weer wat meer ruimwetter onder kleur, hè?
3: Ja, de buien die van oude waaien, maar we ongeveer rekening horen. En dat deelt ik een beetje van nightweek heen. Maar eerst mijn waaien maar eens even. Ja, de meest matige eerste wind, die viert een flink pak wolken naar je staan op waaien. En op de midden en de joen valt er meteen een bui. Er zit dan nog geen tonger bij, zo dat lijkt het. Maar zo'n 22 graden en die vochtige lucht is er dan gewoon brotsig, kan ik wel zeggen. Nou, in de nacht dan brekt de bewolking wat en dan bloedt het droeg, nog wel droeg, maar een zwakke eerste wind. Maar dan is de kans op wel wat mistbanken. Ja, een toontje, zinnen, maar ik wat hege bewolking, zeker in de maandtijd. Ja, de temperatuur die rint dan rap op, kan ik wel zeggen. En hebben we op de midden een simmerske temperatuur te pakken van zo'n rond de 26 graden. In het watergebied zal een beetje leger wezen. De eerste, misschien dus even de 27 graden. Ja, en ik dan viel het gewoon brotsig neer aan. In de rin van de midden dan verwarmen zich buien. Ja, waar tonger en hagel in zitten kan. Ja, en dat geldt ik voor de joen en de nacht. En zeker in de nacht denk ik dat de zwedere buien wat komen. Wat voelere buien, dus we kennen het wetter wel broeken.
20: Ja.
3: Dan houden we vreed. Ja, dan zet het buien gewoon terug. Maar ik zou doen dan eens even wat zinnen. Dan een matige, vrijkrachtige zuidwestenwind. Dus de wind is dan van het eerste roemen naar het zuidwesten. En die viert gewoon wat koelere lucht aan, maar zo'n goede 20 graden. Dus er komen wat hegere temperaturen op zo. Maar van nou waar is die kans op buien.
4: Het slotstik van onderwijs.
20: Nou, weten dat ik er eventjes. En dan was dan natuurlijk weten, wij maakt het slotstik hier toe. Nou, de oudere harker onder hem, die zal het ongetwijfeld nog weten. Het WK voetbal, Njochtje 86. Waarop Diego Maradona, hij liep het ik al niet meer. Het bekende hand van God doelpunt maken. Nou, de bal,
1: Die is van het weekend is hij veild. Op een veiling verkocht. Bracht 2,9 miljoen euro op. Dus een, ja, ik heb de foto's, jongen, allemaal een lekker bal. Maar goed, dat is wel een bijzondere bal natuurlijk. Want ja, in de kwartfinale spelen Argentinië met Maradona voor uitkamer natuurlijk zin in Engeland. En toen het Maradona een goal maken, 2-1, winnen de goal ik nog een keer. Sloeg met zijn hoorn de bal, de goal in. En toen, Naurens zei de chef verslagjouwers Maradona. Een beetje met het hoofd van Maradona en een beetje met de hand van God wie die goal daar staan kan. Nou ja, als je beeld shirt, dan is het gewoon een hensbal. Maar de Tunesische scheidsrechter, die heeft dat goed kut. En nou ja, een heel soort gedoch eromheen. Maar die bal, die heeft die Tunesische scheidsrechter mijn hoes dan. Hij dacht, ja, dat is misschien wel leuk voor thuis. Het een 30 jaar bewaren en nou, uiteindelijk heeft hij hem verkocht. En de nieuwe eigenaar die heeft hem op die veiling ombeen. En uiteindelijk heeft hij de strakke 9 miljoen opleverd. Dat wie eigenlijk volle minder dan dat ze verwachtingen. Wie een deskundige die zei, oh, die levert al 8,5 miljoen op. Nou, dat is dus bepaald net het geval. Nou, wat die bal kocht heeft, dat vind ik net, dat zal ik wel net bekend wijzen. Dan heeft hij een lekker bal, maar een mooi verhaal. Dat is natuurlijk wel het verhaal. En dan zie ik, ben ik een plaat bij zie ik, ja? een plaat oer een voetbal. Of de hand van God, wat mij betreft. Vestigde Maradona zult het ongetwijfeld ik wijzen. Maar die bal, daar ben ik toch wel heel benijd naar. Kerst al een plaat bedenken die je hebt bij een voetbal. Een hele dure voetbal. Een lekker voetbal, want hij zit er net uit. Maar het is wel een bal, mijn verhaal. Kom erop maar die plaat. 06, 20, 4, 9, 9, 9, 9, 9. Of broek de app van Omroep Friesland. En ik ben, liekens elke dag, want dat is oprucht, razend benijd. Maar wat van plaat niet hem komen, ja.

0: Zaken, wie dat zaken hielke maar het Veske Wolvensteeg. En dat is in die een steeg in die oude stel op plakken een Wolvensteeg wijzen. Maar ik weet deze in elk geval tussen de Nijstedt en de Ruiterskwartier.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Ja, we hadden al in Ljouwt binnen. Waar het beweegt toch de ster, die kent haast net om hier wijzen. Toezelen, eerste eerst studenten. MBO en HBO. Ja, we deze week hadden een introductieperiode. De Leidwieken heet dat. Maar EI. De organisatie jouwt dit hier extra omdenken om het wolwijzen, de veiligers en het alcoholvrij feest vieren. Maar dan is vanzelfs ik de vraag, hoe zorgen de studenten hieruit? Nou, verslag jouw Pelle Numan, die trof een peer van harden.
3: Daar ben ik helemaal voor. Ik ben zelf ook niet echt van het alcohol, alleen omdat ik het lekker vind. Maar alcoholvrij is net zo goed. En ik kan het zeker ook gezellig hebben zonder aangeschoten te zijn.
4: Ja, en op 10 september dan is dus het slotfeest. Ja. Dan maken ze scores als net drinks op een Ierland college hield. Gisteren helemaal, hè?
3: Dat goed, dat wist ik helemaal niet. Maar dat is echt een heel goed idee. Nou, daar ga ik maar even naar kijken dan.
5: Nou, ik ben nog maar 17, dus ik mag sowieso geen alcohol. Maar een biertje erbij kan altijd wel.
4: Even maar daar, hoe is je stoon uit alcoholvrij feest weer?
6: Nou ja, het is wel fijn als minderjarig bist dat er dan meer alcoholvrij is. Maar ja, een biertje vind ik soms ik wel gezellig.
7: Ja, het boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik drink zelf niet, maar al mijn vrienden wel. En ik vind het allemaal niet zo erg. Het boeit me allemaal niet zoveel.
4: Nou is op 10 september bij het slotfeest, als dan net drinkst en de horst het vol, dan kan je de Ierland College Shield winnen. Zo sterren om uit, wel.
7: Nou, misschien wel, ja. Als ik het leuk vind, dan wel. Maar dat moet ik dan nog wel even zien.
8: Nou, ik heb geen biertje nodig om het zelf te maken, hoor. Dus ik ga er gewoon voor, weet je. Dus mij maakt het niet zo uit. Maar ik vind het biertje op zijn tijd best lekker, hoor. Dus ja, maar ik snap het op zich ook wel. Want er ook kunnen soms dingen, rare dingen gebeuren, weet je. Maar ook hele goede dingen, hè. Dat kan ook.
4: ABA Scheepvaart, je steen hier met je studentenvereniging. Jut, wil je hem vanzelfs meestal naar je studenten oorlogen? Hoe doe je hem dat? Wat is de tactiek?
9: Nou, de tactiek is eigenlijk gewoon je goede persoonlijke verhalen vertellen. Ik heb gewoon zoveel ontzettend leuke dingen beleefd bij het studievereniging. En ik hoop gewoon dat zoveel mogelijk mensen dat ook kunnen meemaken en ook die kans kunnen krijgen. Dus het is voornamelijk uit eigen enthousiasme voornamelijk, ja.
3: Nou, ik ga hier komend jaar studeren en ik ken de stad eigenlijk nog helemaal niet. Ik ben eigenlijk wel op zoek naar wat gezelligheid en andere studenten die nou een beetje hetzelfde schuitje zitten als ik.
4: En ben je dan hier te zien van nou, misschien naar je vereniging of iets?
3: Ik ken al wel wat mensen. Maar die doen wel andere studies dan ik. Maar ik ben wel een beetje aan het kijken naar verenigingen die ook wel wat met theater te maken hebben. Ik weet er niet of die hier zitten, maar daarom ben ik hier.
4: En dan komt student hier naar Ljouwert. Wie dreigt om een kamer te vinden?
3: Ja, het was wel even zoeken. Maar ik heb heel veel geluk gehad. Mijn eerste keus en mijn eerste hospitatie meteen de kamer. Dus ja, dat ging goed allemaal. Ja.
4: En waarom naar Ljouwert te studeren?
3: Nou, ik studeerde eerst in Groningen, geschiedenis, dat deed ik vorig jaar. Maar dat was toch niet helemaal mijn ding en de stad ook niet. Ik was meer op zoek naar iets knussers, iets gezelligers, huiselijkers. En zo ben ik hier gekomen, ook omdat de studie die hier zit echt wel goed bij mij past. Ik ben nou op een dag geweest en het klikte meteen, dus vandaar.
8: Nou, ik had eerst in Groningen gestudeerd, alleen het was... Kijk, de stad zelf is wel leuk hoor daar, maar de studie zelf was niet zo leuk. Ik dacht, ik ga gewoon lekker hier naartoe. Is best wel internationaal Leeuwarden. Dus ik dacht, ik geef het gewoon een kans. Ik ga er gewoon voor, weet je. Maar ik ben nooit echt heel erg in Leeuwarden geweest zelf. Dus het is voor mij allemaal helemaal nieuw.
4: Ja, en nu op een markt met allemaal verschillende verenigingen en instanties. Ja. Ben je van plan om bij een vereniging of iets anders te gaan?
8: Ja, als het iets wordt, dan wordt het waarschijnlijk een sportvereniging. Dat vind ik wel leuk. Maar ik moet eerst nog even kijken naar wat ze allemaal te bieden hebben.
4: Wat verwacht je van nu, studenten hier?
3: Ik hoop heel veel gezelligheid en dat ik het heel erg naar mijn zin ga hebben, ook in de stad zelf. En misschien wat uitgaan sowieso, ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, opmerkelijk dat zoveel studenten die ten jou het komen, nij binnen. Het Fries Kwartier, het Fries van Pelle Numan. Hij weer verslag jou, Joet, op die eerste dag eigenlijk van de introductieperiode van de Leipwieken. Nou, dadelijk het Veske Jet bij de Hand of God, de bal die de beslissende goal maken van Maradona. Die bal is veild. Hier is eerst even Neil Young. Bye.

0: Ja, mooi vers. Ik hoorde eigenlijk net van Neil Young. Hij scheurt ooit voor Buffalo Springfield. De band het in de jaren 60 geïnstalleerd. I am a child, wie dat.
1: Het slotstuk van
0: onderwijs. Ja, de bal bij mij uit Maradona, een beslissende goal maken op de WK in 86, wie dat. Die bal die is veild worden in Amerika van het weekend. Het liet zijn 3 miljoen opbracht. De verwachting wie krijgt wat meer. Maar goed, dat is inderdaad wel het verhaal en de onleiding van het slotstuk, Joert. En ik dacht, er zit een leuke plaat bij. Je hebt toch dat gelukkig ik en heel soort reacties. Teun Wout, wie kon er horen, die site van Steve Miller. Take the money and run. Rood-wit-blauw van Gerard Joning. Ken deze wolf, regent Gary Laborde. Dus ja, alles ken natuurlijk, saai steek. Voetbal, de raggende mannen naar voren, trapt die bal in het net, zei Rijn de Nauta. Great Balls of Fire, die komt een paar keer voorbij. Frik Kalsbeek komt er onder oor, maar die suggestie. En wie heeft die bal van goud, van André van Duin, zei Lineke Hoekstra. En Mariet Zwart, die komt maar de suggestie van Jimmy. Ja, de eenzame fietser hè, van Boudewijn de Groot. Prachtig al die hebben, maar we kunnen er niet aan draaien.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En dat is deze win. Het is een plaat. Ik hoor hem altijd iets meer. Ja, is wel een fout misschien, maar dat hindert niks. Dat mag ze nooit dan ik zeven kennen. Dit is Ottawa. Nummer 84. Hands up. En wat in Sjoerd terug voor Aukje hier is. Dank al die voor die Sjoerd. Dank voor het hartje. Ik ben er morgen weer, mijn onderwijs, om of jou roeren. Dadelijk Noorderwien, maar Willem de Viers. Ik wens je nog een machtige man.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periode staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
14: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
19: Noorderwien.
20: My Willem de Vries.

opnames weer. En natuurlijk blijven we het ook nog op internet. Alle internetkanalen die maar betekenen kisten. Er is nog wiebel opwijzer, dus bij deze welkom. Je hoort in ieder geval op de radio, want zo'n roeren. We zetten nu daarmee een mooi nummer van Grim Tosken Dream. Americans, of is het Dream Amerikaans? Hoort maar op het lijstje. Zijn we nog even feestelijk terug? Ja, ja, hier is gewoon Bram. En een tuinbroek.

Ja, waar kennen we het? Natuurlijk, nog altijd op een fiets naar de Harkema. Maar nou in een tunbroek. Gewoon Bram, goed om weer wat van hem te jaren. Nog altijd dwalen dus mij de muziek. Ja, tunbroek. Dan kom je bij Zweefteef. Doe de blijker, Outsiders. Doe maar, jongen.

0: de Bleker, mij de outsiders hier het hier. Geweldig, hoor, die gearworking. Van ja, vind ik een fantastische kerel. Wie hij? Hij is niet meer onder ons, helaas, door de Bleker. En hier hebben mij zweefteef. Maar onder ons, maar ik old school in Tusken. Dat is mijn heel soort respect hier, maar hij is still going strong. Jaap Lauwers en zijn eigen losse bende. Scobber de Bonk. Live opname. Noorderwien, ja, hey.
1: Er zit een man aan de...

Jaap Lauwers. Ah, mooie versjes, ja. En die stem, nog steeds prachtig. GTR met losse binden en Scobe de Bonk. Mooie live-opname uit Noordwim. Zij al, Fred Gwerven, wij met jouw live-opnames. Muziekcultuur in de breedste zin van het woord. Jouw, we graag een podium natuurlijk. Met op onderhoren, televisie, internet en radio. Dit is het radioprogramma. En dan we toch over old school, maar fantastische songscrewers uit deze provincie. Dan kom je uit bij Jan de Vries.

Jan de Vries, naar je werk. Meestal in het Bels, maar in dit geval in het Engels. Walk On. Ja, best een mooie productie van Jan. Geweldig, no? Goed. Wil je daar nog even heen? Ja, hij is op je dwaalde. Zaken. Zaken Hielkema. Ja, hier in de Liewaarders. Wolversteeg.

Staken en Wolvenstegen. Het verhaal van Ljouwert en de Steegjes. En het Ritterskwartier. En neem het al maar op. Mooi nou, mooi bezongen. Terug good old zaken die we er ook nog aan is met nieuw materiaal. We horen het via hem in de gaten. We draaien graag op de radio. En we litten het graag op zien op televisie natuurlijk. Nou ja, de jonge generatie doet die dan ook nog wat mooie vestjes. Ja, ze heb ik een vester op Bikkelix. Vaak de gast in orde in. Dat zult ik nog vaak wijzen, hoop ik. Want hij had met Rick Meijer. Prachtig noemer opnaam. Fix me.

Klopt, ja. Sipke Visser hier met Rick Meijer. Hier heeft twee geweldige muzikanten. Sipke, ja, je echt als een speer. Hier wat dat onbelangrijk. Vaak mij zien No Saint hier. Maar hier dus nogmaals met Rick en Fix Me a Pen. We blijven even in Engelstalige sfeer, maar komen dan nu bij het Seat Abma. Uit dat prachtige stadje French

Sera, mijn mooi motto, zeker voor de zomermaan. Wat is even nog altijd in? Let's play. Ja, we hebben al heel soort heren op een rietje gehoord. Let's go. Ja, een van de beste zomers die we hebben. Elke de bal, whatever.

0: Hanske de Wal. Ja, Still Going Strong. Goeie single trouwens dit. Whatever. Het is Mignonne, Lisse Snij, Noorderwien, Omroep Friesland. Elke workday hebben we er tussen zijn zoon op de radio mee. Muziek uit deze provincie, mensen die een link maken. Mikkelies, deze Thijs, Jan Lange Liao, het wennen. Ik weet net dat het hier nou nog wennen. Maar goed, doet er ik net aan, maakt mooie muziek. Helemaal van deze tijd, dames en heren. Ja, Thijs, T-A-Y-S en de Fransen.
1: Feelings.

Thais. T-A-Y-S. Ja, ik neem het maar even jouw roet, zat er. Het verhaal, hopelijk in kwarten in Noordwind. We was even wat vragen stellen. Wat zit met de muziek, de teksten en hoe dat erbij kwam is. Even, dat even de toekomst. Dit wie het noemer De Franse in het heden, in het no. En alvast even een tip voor de muziekliefhebbers van sfeervolle muziek. Laguna, Bent de Hout, komt hier uit Friesland bij. Had ik wat een cd-presentatie in Neushoorn. Dat wordt wel een grutte show, kan ik je vertellen, in de grutte sale. En zei ze de hartstikke drok douane bij 4 september. Zes ik alvast maar even. En dit is een nummer ervan. Once it's dark.

Laguna en Once It's Dark. CD-presentatie, 5 september, Neushoorn. En daar komen we zeker nog alleen moeten spreken. Ik zal wat meer draaien nog van het nieuwe album van deze Bente Hout dus. Ik nieuwe werk komt eruit van The Homesick. Ja, ik een nieuwe album. Komt de hele promotour omheen. Geen heel Europa weer terug. Geen Friske optredens in ieder geval. Maar wat waar in Nederland onder oren. Grace en Nefsmaker Rotterdam. Shop nog even van je nee. JTN, The Homesick. De Dokkumer Band van origine dan. Police Listeners.

Keijwerder komt er van dit trio. Van origine weer doorkomen. Maar ja, ze zijn intussen helemaal uit fly. Maar ze zijn mensen nog steeds. Ja, hele toffe muziek. The Homesick and Pleaselessness. Ja, ja, nou, wat ik al zei, tournee Europa en 12 trains in ieder geval in Nederland. Zullen vast dan wel meer achterbij komen. Wat zeg je met Walen? Eerste ja, uitzending van deze week in ieder geval. Hè. Ik moest even denken aan een ander tisma, als die sfeervolle muziek. Ja, ja, ja, ja, Friese Muttens, zeg ik er maar even bij. En ik denk, ik heb een mooie uitzending mij besluiten. Met mooie, sfeervolle muziek. En ik zit maar hier en denk, mooi, beurt er weg. Tussen zij zo aan de oren. Graag gedaan. Dit is Norwien. Hoi.

0: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland Dok, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de sinners kind.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
14: Ik moet wirklich zeggen, we alle kunnen ons voorstellen, man is op de weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bij de Schülerinnen en Schülern, aber natürlich auch bij de Lehrkräften.
13: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
16: Non-stop muziek.

0: krijgt allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nooit. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
3: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
2: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Jan Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven. Toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dij te min.

Maar waarom? Nou, hier is de head van Steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Wist de verdrog in mijn kerel, uit de pijn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
3: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
2: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen zijn eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. En de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: op Friesland.
1: Het is de day after bij Cambuur na de ongeregeldheden met vuurwerk bij de wedstrijd van Cambuur in Feyenoord gistermiddag in het Kooistadion. De grote vraag is vanzelf: hoe kon dat vuurwerk het stadion binnenkomen? Er rekken 5 Cambuur-supporters verwoende terug dat vuurwerk. En ons coach is sportverslagjouwer Andor Faber. Andor, we jaren die krek al in de kop van het programma.
2: Ja.
1: Neem eens nog even mooi naar gistermiddag.
2: Ja, het wedstrijd wie een minuut als over on de gong. Feyenoord mocht een vrije trap nemen op de helte van Cambuur. Dat wie op dat stuit de helte het feest bij het uitvak wijs is maar. En je jaren al dat er oorteld waard in dat uitvak. En in één keer...
1: Wist al die dat ik bewust heden wat oorteld?
2: Ik registreerde dat, maar nog net. Maar de gedachte van, daar gebeurt iets. En op datzelfde moment dat er oorteld wordt, ontbranen daar allerlei reden fakkels. Dus daar komt een hele vuur van reek hoe dat uitvak hinnen te hingen. En... Ja, kijk daarna beginnen de knallen te komen. En die knallen die zitten richting het veld. En die komen best wel dicht bij de keeper van Feyenoord te lonen. Dat wie het eerste waar mijn ego op voelt. Ik denk, ze binnen haar eigen keeper nou onder het beschitten. En het worden even. En toen dacht ik, maar nevens mij gaat het ook de kant op van de Cambuur supporters. En doe door het maar even of de KM Olly Stewards het veld oprin. Naar die hoeken van de eerste tribune en het uitvak is maar. En die dirigeerden eigenlijk die meesten op die eerste tribune, die Cambuur supporters, voortdurend omheen van geer je fort. Het wien pilken die het heel raar opboeren, heel bot heen weggeerden. En dus ek te lonen kwam binnen in en om die eerste tribune, werd dus die 4 meesten verwoenen rekken binnen.
1: Ja.
2: Het wien een heel vervelend gezicht. Het moment dat je zorgt dat Stewards onderaan het veld gebaren meidje van geer je fort. Het zijn de meesten die daar zitten. Dat binnen volwoeksenen, dat binnen bern. Het binnen angstige beelden. En ik hier zelf, wat ik van mezelf persoonlijk spreek. Echt zoiets van, waarom nou waar? Want het is de derde keer dat het bad bij Cambuur. Derde keer dat het uit het uitvak komt. Cambuur krijgt er en de gemeente Leeuwarden, de voetbalclubs, de KVB, ze krijgen maar geen grip op. De moed zakken mij een beetje in de schoen.
1: Ja, ik zeg die beelden nu bij Studio Sport. En je zegen ik meesken echt voort.
2: Ja, je zegen echt wel paniek ontstaan op de tribune. Dus dat joeg de juist wel aan.
1: Nou, zei ze het al, het is de derde keer dat het komt. Vorige keer winnen er nevens mij. Ik op die tribune. Ja, ik zit er naar die scène en ik denk, hoe kan dat nou? Je wordt het, zeker uit supporters en zeker dat ze van Feyenoord binnen, die steen net als de makke broeders bekend. Hoe krijg je die saffolle vuurwerk naar binnen? Want ik kan me voorstellen dat er nog eens één terug in glipt.
2: Ja.
1: Savolle.
2: En dit wie een serieuze pilken. Dus dat is net de net heel liets.
1: Je verstappen ze net in de BH.
2: Nee. Nou, er binnen al je verhalen die je jaren al zien dat vuurwerk natuurlijk in de onderbroeken voor het stoppen wordt. Dat het ook wel eens in het lichaam stopt wordt.
1: Oh.
2: In de kont. Big Leaks. Dat ik wil mij dan dat mijn lietser vuurwerk gebeurt. Dat ze dat dan in condooms doggen en dat ze die het lief inbrengen. Binnen de gekste verhalen wat dat onbelangen DJ'eren. Maar ook dat zaken op het lief plakt worden.
1: Ja,
2: dat geeft natuurlijk een t-shirt, een trui, een jas in. En dan blijkbaar ontkomt dat de stewards bij het fouilleren. Ja, dat ben verhalen DJ'eren. Cambuur had naar aanleiding van vorig seizoen zelfs ik maatregels namen dat uitvak onpakt. Ze hebben de seatkant van het uitvak, dat is een plexiglazen.
1: Dat plexiglas is waarschijnlijk omheegien.
2: Dat is omheegien. Dat hebben ze al plakt. We trodden de fans ook gewoon net Schenk in. Dus die provocaties hebben ze bezocht daar mij de Rute Hellien. En ze hebben de netten, die het alleen nog aan de zietkant hong, die hadden ze een beetje trollutsen.
1: Ja.
2: Dus die hing je echt een beetje om die bocht. Ik denk persoonlijk dat je er net meer aan ontkomen dat je die netten dus hier onder trolloeken matten. Want dat uitvak daarvoor is nog iepen. Maar dan kun je dus dit soort dingen gebeuren. Kan u het altijd zijn bij monden van de voormalig algemeen directeur Aart de Graaf dat ze een gastvrije club blijven willen en een gastvrije uitvak horen willen. Maar het gaat voor de derde keer mis. Voor de derde keer voor de eigen supporters duperen. Dus het liek het mij dat de club nog meer maatregels nemen mat.
1: Dat liek het, Thijs. Ik neem aan dat je contact zocht hebt.
2: Ja. Cambuur wil nog net reageren. Die hoort het bij de verklaringsdiet. De nieuwe algemeen directeur Jesse Bersma juist na de wedstrijd Orjoen had. Ze zitten de prioriteit leidt nu bij de slachtoffers. Ze hebben van de morgen dwandewest om contact te zieken met die vier slachtoffers. Ze ben niet parteer vanzelfs met de KNVB, met de lokale Trijenhoek om het hele gebeuren te evalueren. En ze is ontitiert, willen wij nog net naar Boetenta op vragen reageren. Ze verwacht je dat ze in de rin van de midden nog met een communicatie naar Boeten komen zullen. In de oparbeid zijn ik bij de KNVB, want ik bij de KNVB lib je een heel soort vragen, krijg een heel soort vragen. Hoe dat ja, protocol werd het juist er ook hier.
1: Ja, en dan die Trijenhoek, de Borgmaster van Ljouwert is daarin ik heel wichtig.
2: Ja.
1: Het de gemeente Ljouwert al reageren en wie die Borgmaster er eigenlijk?
2: De Borgmaster zie het in Zandvoort, juster, bij de Grand Prix.
1: Daar waar het op een oren manier crasht.
2: Ja, daar wie oren vuurwerk, spreekwoordelijk vuurwerk. Die wie er net, wie wil Hein Kuiken als loco-bargemaster, wie wil onwijzer in het stadion. En die had telefonisch de bargemaster op de hicht te houden. Ek de bargemaster, ek de gemeente Ljouwert is belutsen bij die evaluatie dat de Cambuur en de KNVB nog ik mijn ondergang binnen. De verwachting is dat de bargemaster letter juurt wol mij een reactie commercieel.
1: Ja.
2: Want ja, de bargemaster, de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligens om het stadion heen. Maar ik kan me ik voorstellen dat een bargemaster misschien wel een beetje mijn pine in het het naar je onkomende snijsjocht. Want dan speelt het Cambuur wet thuis om 8 uur jongens. Nou ja, het is tegenwoordig een beetje jedder tjuster. En dan komt FC Twente op bezite.
1: Ah, gezellig.
2: En Twente had een hele fanatieke onhang en had ik in het verliezen wel geregeld straffen kregen, ja. Omdat ze fans haar misdroegen. Dus ik kan me voorstellen dat dat een pinholle dossier is.
1: Dat liek het me ik. Dan de KNVB, de Neemse krek al, die hij Joert Oerlis.
2: Ja.
1: Ja, ik ben maar een leek, hè. En ik denk dan van nou, als je supporters haar samen misdragen, wat is dan de beste straf?
2: Ja, ik zoe als boetensteender, ik zeg ze, en dat heb ik juist er ik zijn, hel je dat uitvak leeg. En als dat uitvak leeg is, voetbal je vierde. Alleen nog, dat had een van de maatregels was die het op tafellijn had. En wat ze alle je net mij ze volle wudden zissen, maar wat ze wel bedoelen in mijn optiek, is dat er eigenlijk gewoon te min plisje is om de veiligers te handhaven, ja, bij dat soort situaties.
1: Maar als club ben je toch ik verantwoordelijk voor je eigen supporters. Dus wat zou Feyenoord voor straf krijgen, Matte?
2: Nou ja,
1: of krijgen die geen straf?
2: Feyenoord krijgt straf. Feyenoord heeft al rond de jaren ondertussen al tonnen om boetes kregen vanwege vuurwerkincidenten, vanwege misdragingen van de fans. Nou, er zal nou weer een straf even wij komen. Misschien kist wel tinken om wedstrijd, uitwedstrijd zonder publiek.
1: Puntenvermindering, is dat ik nog?
2: Nee, dat zorg ik net op kwart te min gebeuren.
1: Dat nou, ik net helemaal eerlijk geweest, hè, dan?
2: Nou, nee. Ja, je maakt een wijfine waarop je uiteindelijk zal,
1: ja.
2: Nou, de randdraaiers die straffen kennen. Ja, en daarom zoek ik ze heel dat uitvak leeg. Alleen, ja, dat smiet en ik weer Jeston op. Er had blijkbaar net genoeg politie en ME West om de veiligers te garanderen. Want Oost doet ze, Helly, die supporters, de wij. En je kind weer vierde voetbalje.
1: Mm. Maar dan is het leed al geleden, hè?
2: Ja, dan is het kweer. Hier is al Sofie. De wedstrijd volslijn staken. Wie neffens de protocollen van de KNVB net nedig. Omdat ik geen spielers, skierzuchters of trainers verwoenen rekken binnen.
1: Maar vol supporters.
2: Ja, dus dat is ik. Bizar, als dat mij vregest, dat dat protocol net voorschreeuwt dat je staken als er supporters verwoenen binnen. Nou heb ik wel begrepen dat de competitielieden van de KNVB in het ANP zijn had dat dit wel een moment is om dat protocol te heroverwegen. Mm. Want het is natuurlijk krankzinnig dat je wel trofvoetbal kennen als er 4 mees kunnen verwoenen rijtje. En dat je wel trofvoetbal je als de spelers nog veilig binnen en niks elkaar mis. Ja, ja. Het is heel een nuve.
1: Het is een akelig verhaal en het krijgt nog een dikke stut.
2: Lid, wat hoop je?
0: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
3: De dij voorbij.
0: Dit is de

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Feyenoord won nog in uw spraken van hoe het onderzoek naar de dieders van het vuurwerkincident gistermiddag in het Cambuurstadion in Ljouwert. Daarbij reken 4 supporters van Cambuur verwoenen. De Rotterdamse club is dwaande om onder oren nu te zien waar het verantwoordelijk wie voor het fouilleren en het controleren van de Feyenoord supporters. Nou, aan de telefoon is Algemeen Dagblad sportverslagjouwer en Feyenoord watcher Mikas Gauka. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, het zal bij jullie ook een gesprek van de dag zijn geweest op de redactie, maar zeker bij de club, wat er gisteren allemaal misging in Leeuwarden.
4: Ja, dat klopt. Zeker, ik denk in Nederland. Hè, een aantal topclubs speelden niet, dus dan is er nog meer blik op dit soort wedstrijden. Ja, dan is het natuurlijk een treurige constatering dat je na 12 minuten een half uur binnen moet gaan zitten en mensen van de tribunes af moeten vluchten, ja, omdat er vuurpijlen op afkomen.
3: Ja. Je was er gistermiddag bij, hè?
4: Klopt, ja.
3: Hoe kwam het op jou over?
4: Nou, totaal onverwachts, omdat de 12e minuut is wel een populair moment voor supporters om iets te laten te blijken.
3: Mm-hmm.
4: Maar dit kwam eigenlijk uit het niets. En ja, ook zeg maar, ik neem niet aan dat ze bedoeld hadden om de wedstrijd te laten staken. Maar ja, als je vuurwerk meeneemt en je schiet het veld op, dan kun je niet anders dan dit soort dingen veroorzaken. Maar er was ook niet er is geen woede richting de club bijvoorbeeld. Of de directeur, Eenhoorn is daar net begonnen. Ja, dat is de droomdirecteur. De resultaten zijn niet slecht. Ze hebben een andere trainer waar ze allemaal tevreden over zijn. Dus het is ook nog steeds een beetje in het duister tasten waarom ze dit
3: nou precies hebben gedaan. Je noemde die 12e minuut. Dan gebeurt er vaak iets bij Feyenoord. Het verhaal wil dat het een soort eerbetoon was aan een overleden hooligan. Klopt dat?
4: Ja, dat heb ik ook gehoord, maar dat is niet bevestigd. Maar Valent had het daar na afloop ook over, hè, voor de camera's van ESPN, geloof ik. Maar ik miste dan bijvoorbeeld wel een spandoek of een foto, of wat je normaal gesproken ziet als een supporter, een overleden supporter, wordt geëerd. Dus ik weet niet of dat klopt, maar als dat niet zo is, waar het dan wel voor was, dat werd ook niet duidelijk gemaakt.
3: Nee, maar is er überhaupt in Rotterdam of verder nog iets meer bekend over de aanleiding voor dat incident van gisteren?
4: Nee.

0: Nee, helemaal niet. Het enige wat wij hoorden, we zagen natuurlijk het gebeuren. En daarna zoek je wat contact met mensen in die in het omveld, zeg maar, die in de veiligheidssector werken. Die zeiden ook dat ze wel doorkregen dat er in de 12e minuut iets zou gaan gebeuren. Maar ze wisten niet wat. Dat hebben ze doorgegeven aan de controlekamer, zoals ze dat noemen bij Cambuur. En toen zagen ze dat pas, zagen ze dat gebeuren. Ja, daar schrokken ze natuurlijk ook van. En het was ook weer, zo voorbij uiteraard, maar het heeft te veel schade veroorzaakt. Ja,
1: dat kun je zeggen. In ieder geval bij de slachtoffers, maar sowieso ook aan, voor de club zelf. Het was trouwens gisteren wel zo dat er een hele grote groep, een harde kern van Feyenoord supporters mee was naar Leeuwarden. En er werd een hele aparte vlag getoond.
0: Ja, er was een Nederlandse vlag waar ze zich dan onder verbergen ook. Hè? Omdat ze natuurlijk op het moment dat ze zoiets doen natuurlijk niet in beeld willen zijn voor eventuele sancties die er zullen volgen. Dan gaan die bivakmutsen op. Maar ja, dat was niet onder een grote Feyenoord-vlag of een grote Rotterdam-vlag. Dat viel me wel op. En kijk, het uitvak zit eigenlijk altijd vol. Mm-hmm. Ik denk dat er zo'n 750 mensen ongeveer in zo'n vak kunnen bij Cambuur. Dat zit altijd vol. Maar ik had nu ook niet het idee dat vaders en dochters waren. Grotendeels waren het toch de jongens van de harde kern, ja. in de zwarte t-shirts. En de mensen die zeggen het ging om 10% die dat leuk vond. Ja, die moeten de beelden nog maar eens terugkijken. Want ik had het idee dat toch het overgrote deel van het vak daar wel enthousiast over was. Laten we zeggen, dat was een procent of 60. En dat was toch allemaal wel een beetje van hetzelfde slag. Hè? Dus de zwarte t-shirts, harde kern, harde jongens. En ja. Dit was geen toevalstreffer.
1: Nee. Je kent Feyenoord goed, je kent de supporters ook goed. Er wordt onderzoek gedaan onder andere naar het fouilleren. Want er is natuurlijk wel heel veel vuurwerk binnengekomen. Ja. Dan lijkt me dat fouilleren dus niet zo heel erg goed gaat.
0: Nou, dat gaat eigenlijk nergens goed, denk ik, in stadions. Omdat eigenlijk altijd als je iets naar binnen wil, dan lukt dat wel. Maar in dit geval is het natuurlijk apart, omdat het een uitvak is waar toch heel veel supporters in bezit waren van vuurwerk, zonder dat de stewards en de politie dat door hebben gehad. Aan de andere kant hoor je natuurlijk al jarenlang de verhalen hoe dat gaat. Hè. Bij de Kuip wordt het vaak over een hek heen gegooid en even later opgehaald. De stewards zien het soms wel, maar hebben ook niet de moed om dat allemaal aan te kaarten of om te voorkomen. En soms is er ook wat geld in het spel. Hè. Als ze wat neerleggen, dat mensen een oogje dichtknijpen.
1: Ja.
0: Op allerlei manieren komt dit binnen. Verstopt op lichaamsdelen of onder lichaamsdelen.
1: In lichaamsdelen?
0: Ja, in lichaamsdelen. Nou was dit, volgens mij zaten daar Romeinse kaarsen bij. Volgens mij is dat vrijwel niet mogelijk. Maar
1: dat past niet.
0: Ja, als je het wil, dan komt het binnen.
1: Ja, en daar valt eigenlijk niet zo ver voor aan te doen. Anders dan dat je een straf kunt verwachten. Want ja, Feyenoord zal wel een straf krijgen, lijkt me, hè?
0: Ja, dat staat wel vast. Al is het natuurlijk altijd een beetje afwachten waar dat naartoe gaat. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het vorig seizoen is gegaan, toen Ajax FC Groningen was gestaakt, bewust door vuurwerk van de supporters. Toen heeft Ajax vrij snel gehandeld door de wedstrijd tegen Feyenoord, die daarop de eerstvolgende thuiswedstrijd was. Hebben zij een groot gedeelte van de F-site dichtgegooid. En toen maanden later de exacte straf kwam van de aanklager van de KNVB, toen hebben ze dat mee laten wegen. En was de straf daarna wat milder. De uiteindelijke straf was toen 15.000 euro voor een vergelijkbaar iets. En zelfs nog erger, denk ik, want de wedstrijd werd definitief gestaakt. En de F-site weer dicht tegen Sparta. Dus ja, in die orde van straffen moet je ongeveer denken. Dus ja. Mensen die nu roepen van ja, punten in mindering of het vak vegen, dat soort dingen. Het komt gewoon nauwelijks voor bij dit soort vergrijpen.
1: Ja. Maar het feit, we zijn nu bijna 24 uur verder. Heb je al wat van Feyenoord gehoord dat ze zichzelf straffen, zeg maar?
0: Nee, daar gaat het wel op uitdraaien, denk ik. Maar officieel, de officiële lezing van Feyenoord is op dit moment dat ze de beelden aan het bekijken zijn en kijken of ze mensen kunnen identificeren. En dat ze daar sowieso tot vrijdag voor nodig hebben, voordat ze met iets naar buiten kunnen komen. Nou kopen ze vaak ook een beetje tijd met zo'n statement natuurlijk, zodat niemand op woensdag of op donderdag nog eens gaat informeren. Maar ik vermoed dat Feyenoord gaat doen wat Ajax destijds deed. En dat is zelf alvast mensen straffen. En daarmee ook de goede wil richting de aanklager van de KNVB te
1: openen. Ja, in de hoop van op een mildere straf van diezelfde KNVB.
0: Ja.
1: Nou, dan zullen we dus af moeten wachten. Mikkel Schauka van het Algemeen Dagblad, Feyenoord Watcher. Is dat nog leuk om Feyenoord te watchen op deze manier?
0: Ja, dus er komt altijd wel iets voor waarvan je denkt, ik schrijf liever over een linksback die wat goede voorzet heeft afgeleverd, of een spits die het uitstekend doet. Maar ook dit hoort erbij natuurlijk.
1: En
0: het is ook wel zo dat het snel weg hebt. Hè. Het is nu zondag, of het is nu maandag. Eind van de week hebben we het waarschijnlijk weer over de volgende wedstrijd tegen ADO. Zo snel gaat het in de bal.
1: Zo is het ook. Mikkels, dankjewel voor je verhaal. En een fijne dag verder.
0: Hetzelfde.
1: Oké, dankjewel. Cool.
2: alles wat je dagelijks mist hebben, juist tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dijk Voorbij.

0: kunt zien en halven.
1: Dit is De Dij Voorbij.
2: Ja, het is Roen Juster, vanaf de 12e minuut van de wedstrijd tussen de Cambuur en Feyenoord, volledig uit de hoorn. Viel ook het oude tussen water het veld op, maar ik de tribune van Cambuur supporters, de gezinstribune, mij dat ik dan eens een keer constateren. Zal me eens kunnen binden bij Verwoenenrekken. Feyenoord die stil het ondercycleren, maar Cambuur het onkundige dat de mensen die hier mogen schuldigen binnen vervolgen willen zullen. De burgemeester van jou, het is een waarnemend burgemeester, Voort van Oosten, een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, u was er gisteren niet bij, geloof ik, hè, bij de wedstrijd in het stadion.
3: Nee, ik was niet fysiek aanwezig in het stadion. Maar ik heb natuurlijk overdag en ook op weg naar het stadion contact gehad op weg naar de wedstrijd met de politie. En op basis van de informatie waar ik ook over beschikte, vond ik het ook verantwoord genoeg om er niet te zijn in de wetenschap dat er een driehoek ook in het stadion aanwezig is. Ja. En die heeft ook gewerkt en gefunctioneerd. De vraag is wel, en nu verder?
2: Ja, nou ja, dat is inderdaad ook een vraag die we gaan. Dat ga ik je straks voorleggen. Maar ik wil natuurlijk eerst even weten, heeft u de spijt van dat u er niet bij was?
3: Nou, ik maak er geen geheim van dat ik niet alleen ontzettend baal van de avond zelf. Maar dat ik natuurlijk ook buitengewoon ongelukkig zat buiten het stadion. Daar maak ik geen geheim van. Maar nogmaals, als ik alles van tevoren had geweten, had ik dat geweten. Feit is dat ik dat ik echt vind dat de driehoek goed heeft gefunctioneerd. Ik ook verder in contact met de politie ben geweest. Natuurlijk ook later op de avond en nu ook de hele dag al bezig ben intern met gemeente en politie en later ook met Cambuur om hier verder over door te praten.
2: Ja, wat is de belangrijkste conclusie van dat erover doorpraten?
3: Nou, ik ben nog niet toe aan conclusies, want het is eerst dat we alle feiten precies moeten weten. En dat is ongelooflijk belangrijk, want wat er is gebeurd is echt gewoon heel erg fout en heel erg ernstig. Er zijn ook slachtoffers, dat weet u bij gevallen. Er zijn jongens en meisjes in de stad Leeuwarden of in de gemeente uit de regio die nu gewoon angst hebben om überhaupt naar het voetbalstadion te gaan. Dat is echt, echt fout. Dat betekent dat we daar echt met elkaar ongelooflijk de schouders onder moeten zetten om niet alleen uit te vinden hoe heeft dit kunnen gebeuren, maar ook hoe ga je voorkomen dat dat niet meer gebeurt. En daar ben ik als burgemeester natuurlijk in die end ook verantwoordelijk voor. Om te zorgen dat iedereen daar veilig en verantwoord naar dat stadion kan gaan. En daar hebben we echt nog wel wat werk in te doen met elkaar. En dat ga ik dus ook met de betrokken partijen opnemen.
2: Ja, een van de conclusies die je misschien nu al kunt trekken is dat het fouilleren van de supporters van Feyenoord in dit geval eigenlijk niet zo vreselijk veel voorstelt. Dus konden met dat vuurwerk moeiteloos binnenkomen.
3: Nou, die conclusie trek ik niet, maar ik ben het wel met u eens. Dat vuurwerk had daar niet gekund en dat had daar niet gehoord. Had daar niet horen zijn. Dat is evident. De vraag is, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En wat wordt er gedaan op weg? Wat is er feitelijk ook gebeurd op weg naar die wedstrijd? En waar zijn aanscherpingen op dat punt nodig? En ik veronderstel ook, ga er ook vanuit, dat ook van de zijde van Cambuur er een hele grote wil is om positief mee te denken en mee te werken om dat te organiseren. We staan aan het begin van de Eredivisie-ronde. Ik gun Leeuwarden en Cambuur nog heel veel mooie wedstrijden. Maar zoals het gisteren is gegaan, dat kan niet. En dat laat ik ook in die zin niet gebeuren. Dus daar hebben we echt deze week ook snel in te schakelen om daar met elkaar stevig over te praten, uit te vinden wat er is gebeurd en na te gaan hoe nu verder.
2: Ja, had die wedstrijd gestaakt moeten worden, vindt u?
3: Nou, uiteindelijk is het besluit ook genomen om op basis van openbare orde en veiligheid om die wedstrijd ook uit te spelen. En daar kan ik dat snap ik heel erg goed, omdat u moet zich voorstellen dat het stadion zat helemaal vol. En het is allerbelangrijkst dat iedereen ook weer veilig thuis kan komen. Ik vind het ook wel terecht dat de KNVB natuurlijk nu ook kijkt na afloop van oké, zijn onze, ik noem het maar even, protocollen op orde. Dat vind ik verder ook aan de KNVB om daar verder een gedachte over te vormen. Maar vanuit openbare orde en veiligheid moet ik vaststellen dat het besluit een goed besluit was. Omdat uiteindelijk ook iedereen veilig en die uitloop ook soepel heeft plaatsgevonden en iedereen ook veilig thuis kwam. Wat op dat moment echt wel even het allerbelangrijkste
2: was. Ja, was het nou een beslissing van de KNVB om die wedstrijd uit te spelen? Of heeft de driehoek daar ook nog een stem in gehad?
3: Nee, daar heeft de driehoek uiteindelijk een besluit in genomen.
2: Ja, en daar bent u zelf ook mee akkoord gegaan dus?
3: Nou, wat u ook zei, ik was buiten het stadion. Ik ben op de hoogte gehouden door de politie. Formeel heeft de driehoek dat besluit genomen. Daar sta ik ook voor. En de driehoek valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat is daarmee ook mijn besluit. Dat vind ik ook een terecht en juist besluit. Omdat je rekening hebt te houden met de vele mensen die in dat stadion zijn. En nou, je wil dat daar geen gedoe later in ontstaat, wat ook risicovol kan zijn. Dus dat is de overweging geweest. Dat ik natuurlijk, ik kan heel goed begrijpen. Namelijk snap ik ook dat de KNVB heel kritisch kijkt naar ja, wat doet dat überhaupt met een voetbalwedstrijd als zoiets plaatsvindt? Maar voor mij staat eigenlijk bovenaan een andere vraag ook. Hoe kan het zijn dat er vuur binnenkwam?
2: Ja.
3: Hoe kan het zijn dat er vuurpijlen afgeschoten kunnen worden? Hoe kan het zijn dat dat ergens toch een weg binnen dat stadion heeft gekregen en er zo'n onveilige situatie kon ontstaan? Dat staat voor mij bovenaan.
2: Die antwoorden heeft u nog niet, begrijp ik.
3: Nee, die antwoorden heb ik op die manier nog niet. En daar gaan we dus ook verder over spreken. Omdat het van het allergrootste belang is dat we zorgen in de meest maximale zin dat het een veilige omgeving in het stadion is. En ik heb moeten vaststellen dat dat gisteravond niet het geval was.
2: Uw voorganger Buma heeft wel eens besloten om bezoekende clubs te verbieden hun supporters mee te nemen. Is dat ook iets wat u overweegt?
3: Nou, ik ga daar nu niet op vooruit lopen, maar u begrijpt wel dat ik voel mij zeer verantwoordelijk en ik ben ook verantwoordelijk. Maar eerst is de stap, oké, wat kunnen we met elkaar, wat kan Cambuur ook organiseren? Die zit hier ook verschrikkelijk mee in de maag, dat heeft u zelf, misschien heeft u ook inmiddels contact met ze gehad.
2: Zeker.
3: Wat kunnen zij op dit punt aanbieden en doen? En dat gesprek voer ik met Cambuur en ja, met respect niet met u, nu niet met u. En waar dat dan weer toe leidt, dat is een volgende stap. Maar zover ben ik nog niet.
2: Nee. Nog even terugkomen. Ik had net een collega hier in de studio. Die was ook bij die wedstrijd gisteren in het Kooistadion. Die zei van ja, er was er mee. Waarom hebben ze dat vak niet schoongeveegd?
3: Nou, wat ik aangeef is dat uiteindelijk is het besluit gevallen om juist ook op basis van openbare orde te zeggen de wedstrijd wordt uitgespeeld.
2: Mm-hmm.
3: Om die soepele uitloop ook te organiseren. Dat is op dat ogenblik het besluit geweest. Ik vind dat ook een goed besluit omdat het ook goed heeft uitgewerkt. Al het andere had mogelijk tot een andere consequentie geleid. En dat was op dat ogenblik niet de keuze die gemaakt is. En ik vind dat ook een terecht besluit om dat niet te doen.
2: Ja.
3: Omdat ik zie dat hoe het afgelopen is.
2: Ja,
3: maar
2: okay.
3: Ik snap heus dat je daar vragen over kan hebben als het gaat.
2: Ja.
3: Wat doet dat überhaupt met de sfeer van een wedstrijd? Dat begrijp ik heel erg goed. En daarom is het ook goed dat de KNVB dit ook verder oppakt en bespreekt.
2: Ja, wat doet het ook met je rechtsgevoel? Hè? Want je ziet inderdaad die supporters die duiken onder een grote vlag. Doen bivakmutsen op en beginnen vuurwerk af te steken. En ze worden vervolgens nog niet in ieder geval gestraft met het staken van de wedstrijd ofwel het inzetten van de mee.
3: Nou kijk, als het gaat om de veroorzakers, dan ga ik ervan uit dat politie en justitie vol inzetten, politie en het Openbaar Ministerie, om voor zover dat mogelijk is de daders ook te kunnen vinden. Ik weet ook dat de KNVB heel terecht ook hun eigen instrumenten inzet om erachter te kunnen komen en wellicht dat het ook samen kan gaan, want dit kan gewoon niet.
2: Nee.
3: En dat vergt ook, daar zijn we dus nu nog niet. En als dat nieuws oplevert, dan krijgt u dat ongetwijfeld te horen. Maar het kan niet zo zijn dat de mensen die dit veroorzaken, dat die daar ongestraft mee weglopen. Maar voor mij, zeg maar vanuit mijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid hier in Leeuwarden, vind ik het van het grootste belang om heel precies ook met het stadion en Cambuur ook te spreken. Wat is er nodig om te zorgen dat je dit op een verantwoorde manier kan doen?
2: Ja.
3: Want dat is de verantwoordelijkheid die ik draag. En ik heb moeten vaststellen dat gisteravond dat gewoon niet veilig was. Daar ben ik gewoon maar heel duidelijk over. Dat is ook gebleken. En dat kan dus niet nog een keer zo zijn.
2: Aanstaande zondag speelt Cambuur weer thuis tegen Twente. Bent u er dan wel bij?
3: Ja, vanzelfsprekend. Maar los daarvan, dat maakt het dat de urgentie allerhoogst is om hier vol mee bezig te zijn. Niet alleen het nieuws van gisteren leidt daartoe, vanzelfsprekend wat is gebeurd, maar die eredivisieronde loopt ook door.
2: Ja.
3: En daar zitten we middenin.
2: Ja. We gaan het scherp in de gaten houden. Burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert, waarnemer, burgemeester van Ljouwert. Tien dank voor je verhaal.
3: Dank u wel.
2: Okay, dag.
0: Alles wat jouw dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
1: Alles wat de spieren. De dijf.

0: De Dai voorbij. Dit is de Dai voorbij.
1: De SOIS-finalisten van het Friese Songfestival liet binnen bekend. Arune Steun had ze voor het eerst bij mekoor West en ze gaan luisteren naar mekoor Veskes en ze binnen coacht. Voorzitter van liet is Pieter de Boer. Pieter, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, daar winnen we.
1: Hebben we een mooie sneur, hoor.
2: Ja, super. Ja, wij zijn om 4 uur maas begonnen tot middags en uur. Dus 4 uur. En ja, je zet er artiesten bij mekoor en dat die lekker vriend hier deze club die past. Ik ben helemaal bij mekoor.
1: Ja.
2: Ja, dat is een sfeerke. Dat is, ja, daar hing je bijwijze, man.
1: Hing je bijwijze, man. Nou, Jong Friesk, wie er gelukkig bij. Dus ja. Wij kennen dat op Instagram en via hun kanaal. Kennen we dat ik al je volg in de komende tijd. Maar ik wil vandaag graag weten, welke SOIS-finalisten hebben wij?
2: Nou, dat zijn Lotte en de Riepkema's. De Weeg. Mosken. Hoitje. Vegebaard. En Little Pier.
1: Oké, en wat het deze groepen, artiesten, instuurt waarvan je dacht van, nou, die moeten we hebben?
2: Nou, we wonen natuurlijk een beetje in de trant van Vlindeer, maar wat jeugd.
1: Mm-hmm.
2: En dan is het iets ouder jeugd dan Vlindeer, maar volgens die weet ik wel echt heel jong, dat wint al 20'ers.
1: Ja.
2: Ja, nou hebben we extra's, nou, De Weeg en Hoitje en Little Pier en Lotte. Ja, dat zijn hele jonge artiesten uiteindelijk nog. En ja, daar zijn we debbel echt om mijn werkje. Ja, en twaar werd ik een heel soort brengen zeggen, omdat die laatste hier en ik al wat vaker maar die hebben dat binnen. Natuurlijk Vegebart en Mosken. Ja, en als die twaar Bamenkoces, die jongeren en die iets ouderen, ja, dat is een mooie wisselwerking.
1: Wat voor naam, Stefan, Arune Steun?
2: Ja, nou, zelfs de ouderen, die kennen nog wel wat. Die ken ik allemaal over een nummer in zitten. Van eerst wel goed genoeg. Je moet het nummer performen naar de oorartiest. Dus ik ben echt muzikaal onderling. En als je dat die jongens, zoals Vegebart of Mosken, weet al eens een keer zelfs liet wonen, ik dan wel eens even onzeker wijze kennen. En dat is een hele mooie wisselwerking.
1: Ja, Janneke Brakels weer erbij. Wiebe Kaspers van de coaching. Wat vonden die? Wat wie hun ondervinding met deze groep?
2: Ja, Janneke wie ik ben heel erg positief over de kwaliteit van dit hier. En die heeft nog wat liefste tips van je. Want ik ben natuurlijk net deze SOIS acts binnen net de minste acts. Maar je kan er altijd nog wat uithalen. Hè? En een orenharkje is ik altijd leuk. Oren acts, ik wil wat fysiek in van de orennummers. Dus die krijg je echt dat mensen nog nooit denken in over een nummer. En Likas maar Wiebeek, die shut de tekst nog een keer mooi zijn naai. Nou, soms draaien ze de teaswoorden om, of kunnen zins opbouwen, krijg ik wat anders. En daar heeft Wiebe Kaspers hem heel erg met dwaande houden. En ja, nou is het zien wat ze dan mooi doen. En de volgende keer dat ik weer verbetering in zit.
1: Ja, nou zei ik al, Jong Friesk, die volgt dit hele proces, die Wiere Sneu en ik bij. Die hebben wat opnames maken van die Veskes. Ik ken daar hele lietse stikjes van Jerren Litten.

0: Ja, een heel verskatel muziek, Pieter. Jerk voorbij komen.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, ja, het is weer heel wisselend eigenlijk.
1: Ja, zeker. En dat is ook heel erg leuk om te zien hoe we de laatste nou opnemen hier natuurlijk. Maar de volgende coachingsdagen, want dat is het volgende traject. Ik ga natuurlijk deze nummers opnemen.
0: Ja, nou dat klinkt dan een stuk beter dan dit. Want dit is in een holle ronde, mooie microfoon van een afstand. Dus daar moeten we nog even niks van vinden. Maar als het in goede kwaliteit opname wordt. Want het doel is uiteindelijk dat het op album komt.
1: Ja, op vinyl zelfs. Hè. Net, en op Spotify zult letterlijk wel te klein zijn. Maar we moeten graag dit verslissen. Nou, we hebben jarenlang natuurlijk altijd mooi beelden opgenomen bij Omroep Friesland. Maar zo, het is natuurlijk fantastisch als werd vernomen te worden. En ik, omdat er dit hier net in finalisten komt, maar we gaan maar alle size nummers verder, is het gewoon fantastisch dat dit op een LP te lonen komt.
0: Ja, nou, dat is een mooi vooruitzicht. Wat mij wel opvalt, het is een hoog mannengehalte.
1: Ja, vriend heeft hier een heel hoog vrouwengehalte. En dit, ja, nee, zeg je dat soms. Ja. Dat vind ik wel mooi. Er zit altijd wel een mooie beweging in. Hier heb je meer man. En misschien hebben we van die wel een mooie mengelmoes van beide partijen.
0: Ja, wat is nou het vervolg, Pieter? Wat ziet er nou op de planning?
1: Ja, de echte opnames zijn het vervolg. De artiesten zijn natuurlijk sneunen. Hun gewoon mooi de liedse punten van Janneke en Wiebe. Waar ze nog een werkje kennen. Dus ik denk in zijn natuur hebben ze nog een liedse maand de tijd om naar Mandwana te gaan. En dat voor Jong Fries. Ik volg je. Dus we zullen eigenlijk wel wat en bij hun in de keuken zien dat het eigenlijk geeft. En dan is hij 24 van 26 november is het opnemen.
0: Oké. Nou, 24, 26 november, daarna hopen wij de Veskes heel trouw draaien te kennen hier zelfs bij de Omroep.
1: Nou, ze komen echt uit op 12 november, tegelijk maar de show in Neushoorn. Dan kun je het, als je de kaarten kocht, en dan krijg je de LP gratis bij. Of eigenlijk betaal je in je bedrag van de show en de LP. En dan gaat de LP maar naar huis en dan gaat het de verhaal in.
0: Ja, en die 12 november, is er dan ik een winnaar lang omlet? Hoe ziet dat ik alweer?
1: Nou, we hebben het ook al in het begin als een keer doorhaal. Het is eigenlijk een beetje het beste zangers idee van op televisie. En eigenlijk kiezen de artiesten, de jongens, het verskut wat hun het meeste rekken heeft. Dus eigenlijk komt er net echt de finalist dit, maar het mooiste nummer van Friesland.
0: Oké. Okay. Nou, dank u wel voor het bijpraten, Pieter. En succes in het vervolgtraject.
1: Dank je wel. Wij houden vast contact.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren de dag.

En daar stiel lul, het graf weer verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten. En de rein sloeg zeft op het ritsige pad.

0: selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het Alvoeren.
0: De dive voorbij.
2: Het is een vreugdevolle dive voor de meesten van de Pelikaanskerken in Ljouwert. Want na 24 jaar krijgt het kerken lang omlet een oerwerk en leerklok. De kerken waart in 1932 gebouwd, maar er had nooit een klok in zitten. En dat hier alles te krijgen met de economische situatie van die tijd. Dat vertelt voorzitter van de stichting Ernest de Lange van de Pelikaanskerken.
3: Het was natuurlijk een tijd van crisis. Het was een mooie kerken, maar er waren ook bezuinigen vanwege... Nou ja, mangel on yield. En dus de wiezerplaten, die bestaan uit 25 tegeltjes, die hebben altijd wel op het toer zitten. Maar een oerwerk, wie er net. Wie heeft geen klok, geen bel. En dat het in de jaren 50 is er een bel komen. En nou, voor jou en jou hier, nou maatje we de kerken volslijn, want nou is er een oerwerk inkomen. Uit de tijd.
4: Dat is heel een goed gevoel, Jan.
3: Dat is een heel goed gevoel, ja. Want het is natuurlijk een heel soort gelokhand. Het is ons onjoon. Eerst nog een boerman, een goedkunde van mij, Rob Leemans. En die zei, ik ga een freun. En die zit nogal wat in klokken. En die wil graag het stichting bestuur te wet. Daar ben je bij betrutsen, ja, dat wie ik. Ik zei, nou, lid Madel komen. En die hier dus het idee van dat wie van de vereniging van klokkenvrouwen de zo aan zijn oorwerk in matten. Ja, daar hingen wij zelfs ook wel eens een keer op tocht. Maar vind er maar eens wat. Hè. En wat kost het dat? Dat is een groot probleem, want we zijn net zo hele machtig.
4: Ja, terwijl het dus extra lang worden voordat er überhaupt een oorwerk in kwam.
3: Zeker. Ja, er had nooit een oorwerk in zitten. Dat wie wel de bedoeling, maar uitbezuinigen en letter hier dat nooit prioriteit. Nou hebben we hier eens wat te bek. In 2015 hebben we de hele kerken restaureren mochten. En letter nog de morkus en het wargel. We zijn nou in het rand van het 90-jarig bestaan. Zou het leuk wijzen als we dan echt nog een oorwerk erin krijgen zoen. Maar dat is hartstikke joer. Maar in ieder geval, deze man die wisten dus van een club van toer oorwerk mensen, dat er misschien wel een oud oorwerk te bezetten wie. Nou, toen hebben we meisje al naar Holland daar west bij de Hoogovers, daar hing die man plak. En daar hebben wij dus kregen een prachtig oorwerk uit Jontje 23. Dus dezelfde periode als de tjerken. Van de firma IJsbouts in Asten. Een Nederlands oerwerk uit dezelfde periode, de tjerken. En dat wie helemaal restaureert. En de restauratiekosten en het bij de tijd helpen. Nou ja, dat moesten we wel wat onbetalen. We kregen echt in diezelfde periode de klok van de Albrechtse Phoenix, de bel. En die hebben we als tweede bel hier echt inplaatst. En dat is nou beide clear. Nou, het treien hier door, want we moesten heel zwielje. En, want we konden de gemeente er net bij belasten. Dus we hebben sponsors zocht en nou kregen. Dus heel soort mensen hebben er om mij werken. Maar Joert is dus een hele blijde dag omdat we het nu afsluiten kennen. Dus nee, we zijn Joert heel blij. Want die klokken mensen uit Holland die dus in feite aan het oerwerk geholpen hebben, die zijn er Joert ook weer. Want nu alles onsletten is, nu kan het nou maar dat oerwerk in werking gesteld worden. Het is mooi, het is prachtig.
1: Het Alvoeren, de dag voorbij.
2: Eerste jaar studenten die in Ljouwert studeren zullen, komen deze week al vast in de kunde met een minoir bij de introductieperiode. De hele week terug binnen activiteiten. Likas Joert een merk op het Wilhelminaplein. Verschillende studentenverenigingen, sportverenigingen en andere instanties binnen te vinden en hoop je nieuwe studenten aan te loeken. Hij is de studietijd al voorbij, Pelle Numan, maar is wel op die merk. Goeie met je, Pelle.
5: Ja, goeiemiddag Simone.
2: Alhoewel we altijd terug studeren in het leven. Dat is dan de wijsheid van een oudere dame. Maar is er al wat drokte?
5: Nou, ze binnen tol voor het uitzet. Doen de merk officieel open. Nou, ik krijg van de organisatie dat ze per groepen komen. Zodat net elke een hier in één keer komt. Dus per studie, per squallen komen hier studenten. Dus de eerste die druppel je zelfstandig om binnen. Er binnen hier dus verenigingen, studievereniging, maar ik sportvereniging. Maar ik de politie en de bolwacht zit hier. Op verlochting te Jan. Op alles wat hier in jouw bad en nou, wat zij te krijgen hebben. Mijn studie, studentenlippen. Maar ik verschaat de studentenvereniging, zoals het Berlef. Rosalie, dat is van Berlef. Dan moet ik meteen denken om de studentenvereniging in Grace. Maar dat ben je ook net, hè?
6: Nee, dat zijn we niet. We zijn niet de Friese Vereniging Groningen. We zijn het Berlef Ilde in Leeuwarden. We zijn een christelijke studentenvereniging, ja.
5: En je probeert je het meest om te loopen?
6: Ja, we proberen een beetje mensen te laten zien van, nou ja, dit kan ook. Dit is ook een manier van studeren en überhaupt verenigingen is een optie. En dan ook nog een christelijke studentenverenigingen is een optie. Dus ja, een beetje mensen aantrekken is zeker ons idee.
5: En Rosalie, hoe proberen jullie die mensen aan te trekken?
7: We proberen de mensen aan te trekken door ludieke activiteiten te doen. Op dingen te staan zoals kraampjes, door te vertellen wie we zijn, door op Instagram posts te delen.
5: En jullie trekken dan wel een bepaalde doelgroep aan, kan ik me voorstellen.
7: Ja, dat klopt. We zijn wel echt van christelijke studenten. We zijn een klein groepje, dus het is een heel specifiek genre student, om zo het maar te noemen.
5: En een soort succes om de meesten om te roepen. Dank u wel. Ja, Simone, binnen je dus al je vereniging, maar dus ik, vakboen, zoals het studentenvakboen, en dat is nou, dit hier is dat de enige vakboen hier in Ljouwert. En ik rende even naar Harta, daar zit Stefan, maar die is nou druk om studenten verlochting te aan hoe wat ze krijgt waan zitten. Stefan, hoi, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
5: Ja, jullie zijn de enige studentenvakbond hier in Leeuwarden. Hoe kwam dat zo?
8: Omdat geen anders is opgezet. We zijn al langer zijn we bezig met problemen van studenten of studentenverenigingen aan het licht te brengen, onder andere bij de gemeente. En dit aankomend jaar proberen wij ons volwaardig om te zetten tot een studentenvakbond, ook om aan te sluiten bij de landelijke studentenvakbond. Zodat wij nog beter ons werk kunnen gaan doen als het gaat om vertegenwoordiging van studenten of problemen van studenten aan het licht te brengen.
5: Dus jullie zijn geen vereniging, maar jullie staan daarboven?
8: Een soort van, ja. Ja, wij krijgen van andere verenigingen of straks ook studenten problemen. En dat kan ook over huisvesting gaan of onveiligheid op straat of te weinig studentenvoorzieningen. En dat wij brengen dat dan namens hun of namens de studenten van Leeuwarden aan het licht.
5: Ja, en kloppen studenten dan vaak bij jullie aan? En met wat voor zaken dan?
8: Ja, redelijk vaak. Maar dat kan echt over van alles gaan. Te weinig openbare toiletten, woningen of studentenkamers die steeds moeilijker te vinden zijn. En ook in Leeuwarden iets wordt teruggedrongen. En het schijnt vooral dat soort problemen, veel dezelfde problemen, maar dat maakt alleen maar duidelijk dat er werk van moet worden gemaakt.
5: Dus jullie staan hier niet met de taak om mensen aan te trekken, maar meer laten zien dat jullie hier zijn. Dat jullie er zijn voor studenten.
8: Ja, eigenlijk allebei. Studenten kunnen ons altijd benaderen via de mail, via WhatsApp of via onze website. En als zij met problemen komen, en we zien die problemen vaker, dan gaan we er werk van maken, onder andere bij de gemeente.
5: Nou, veel succes vandaag.
8: Dank je wel.
5: En Simone, de eerste studenten komen hier dus binnen. En voor Els, wat wil je?
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Geniet je er nog even van, Pelle? Want er bist nog net zo'n 4 af van die studenten hier, toch?
5: Nee, perie.
2: Oké, dank je.
1: Alles wat er spielt. Yes, hier. Alles wat er spielt. De dijk voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Spaanse autoriteiten zijn in Ceuta begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De voormalige grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro-JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en SGP praten in elk geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. De Rijksbegroting moet op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Op het WK hockey zijn de Nederlandse mannen doorgedrongen tot de halve finale. Ze speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De AVRO laat het Songfestival aan zich voorbij gaan. Dat maak je toch niet vaak mee, dat een besparing bij een publieke omroep tot woede bij rechts leidt. Goedenavond en welkom bij het Oog. Een nieuw dieptepunt noemt iedereen het. Gewonden door vuurwerken bij een voetbalwedstrijd op de tribunes. De burgemeester van Zoetermeer werkte al langer met een commissie aan aanbevelingen over voetbalgeweld. En ja, is het toeval of niet? De timing kon in ieder geval niet beter, want net vanavond worden die aanbevelingen gepresenteerd. Vladimir Poetin die stuurt botten van een 14e-eeuwse heilige naar het front. Een reliquie in de propagandastrijd. Wat kan je daarin zien? Moet je daar wanhoop in lezen? Deskundige Helga Salomon hoort u zometeen daarover. Don Ceder is wederom verkozen tot het meest effectieve en meest actieve Kamerlid. Ook vanavond is hij in de touwen, want hij komt hier op bezoek. En de koning komt ook op bezoek. Koning Dennis, sportschoolhouder te Den Haag. Gekroond tot provinciaal koning in Ghana. Hij noemt zichzelf Haganees. En hij is een van de deelnemers in een serie Welkom Terug van Omroep Zwart. Over mensen die teruggaan naar een land waar ze ooit hun wortels hadden. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 24 augustus.
3: Pijlen vlogen en al dat rook kwam op ons af.
2: Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden.
4: Dat er bewust wat gegooid, dat is echt wel heel duidelijk. Richting familievak en dat vind ik gewoon echt krankzinnig, krankjorum.
2: Ook deze man was er met zijn kind.
5: Mijn zoontje was ook echt doodsbang wat er gebeurde. Veel knallen, veel mensen hoorde je ook gillen, bang weg willen uit het stadion.
2: 7 mensen raakten gewond en emotioneel was het zwaar. Zeker voor kinderen.
5: Ze zei die ook van ik wil nooit meer naar Cambuur toe. Dit vond ik te eng.
2: De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd, maar later uitgespeeld. Dat vonden veel bezoekers een slecht besluit.
6: En uiteindelijk vind je het heel wonderlijk dat ze het hele vak niet gewoon leeghalen. Dus dat iedereen gewoon eruit wordt gehaald, op de bus wordt gezet en terug naar Rotterdam.
2: Er zijn alleen protocollen voor als er vuurwerk naar spelers wordt gegooid. De Spelersvakbond vindt dat een grote fout.
7: Plat gezegd, alle protocollen moeten opzij schuiven en gezond verstand volgen en daadwerkelijk beslissen. Nee, op zo'n manier gaan we niet door.
2: En daarna?
7: Mensen die betrokken zijn straffen.
2: Op de A28 bij Wezep is de hele dag de weg afgesloten geweest vanwege een zwaar ongeluk.
8: Tussen een touringcar en een bestelbus. De touringcar is echt wel een stuk verder in de berm terechtgekomen aan de andere kant van de weg.
2: In de touringcar zaten Duitse kinderen die op schoolreis waren naar Parijs.
9: Je moet er niet aan denken dat je kind op schoolreis gaat naar het buitenland en dat je dan zo'n telefoontje krijgt tegen 1:05 's morgens.
2: Volgens de politie was de klap enorm.
8: Ik kan me voorstellen dat de schrik er goed in zit.
2: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis, ook de bestuurder van de bestelbus. Toch zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt.
9: Ik weet wel dat er heel veel engeltjes op schouders hebben gezeten, want dit had zoveel erger gekund.
2: Komend jaar doet Avro Trossen opnieuw niet mee met het Eurovisie Songfestival.
10: Het doet ook enorm pijn om dit besluit te nemen, maar wij moeten wel trouw blijven aan onze waarden.
2: De omroep vindt dat de organisatie van het Songfestival Israël had moeten weren.
11: Wij vinden dat de IBU dus criteria moet maken waarop een land wel of niet mag meedoen. En dat hebben ze helaas nagelaten.
2: Commentator Cornald Maas is het niet eens met het besluit van Avro Tros.
12: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitiek gedonder. En op het moment dat je zelf afhaakt, dan heb je daar ook geen invloed meer op en wordt de verdeeldheid eventueel juist groter.
2: Er komt toch een museum voor de vrouw die onder meer bekend is geworden van de boeken over. Er is genoeg geld opgehaald om het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in Capelle te kopen. Want er is
13: een geldschieter gevonden die ons gaat helpen met de aankoop van het pand. Dus ja, geweldig.
2: Met een crowdfundingsactie was 150.000 euro ingezameld. En toen kwam er
13: een hele lieve meneer. En verder ga ik er niet op in.
2: De anonieme gullegever komt met tonnen over de brug. Het duurt nog even voor het museum opengaat.
13: Een jaar, anderhalf, ik durf het echt niet te zeggen. Maar we willen het wel goed en degelijk doen.
2: Wat er in het museum te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Vast veel van haar werk voor kinderen. Hoewel Annie M. G. Schmid zelf niet gek was op kinderen.
14: Ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. En niet speciaal dol op kinderen, nee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen.
2: De krant van morgen die is vast ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
15: Oplichters maken volop gebruik van de overgang van het betaalsysteem iDeal naar Wero. De fraudehelpdesk ziet het aantal phishingmails hierover sterk toenemen. Uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd blijkt dat het ging om enkele per dag begin dit jaar, naar een piek van zo'n 100 per dag vorige maand.
2: In de phishing mails wordt bijvoorbeeld beweerd dat consumenten voor een bepaalde datum iets moeten doen om geld terug te krijgen. Maar dat klopt dus niet. De overstap van het Nederlandse iDeal naar het Europese betaalsysteem Wero begint eind dit jaar. Eind 2027 moet het zijn afgerond. Consumenten hoeven daarvoor zelf niets te doen.
15: In NRC een interview met de chef van de gezondheidsdienst van de Afrikaanse Unie. Hij zegt dat de aanpak van de dodelijkste ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo ooit te laat op gang is gekomen. Toen de epidemie werd vastgesteld, ging het virus al maanden rond in de gemeenschappen.
2: Het lukt nauwelijks om de verspreiding tegen te gaan. Volgens de gezondheidschef komt dat onder meer doordat de aanpak onvoldoende wordt afgestemd op de inbreng van lokale gemeenschappen. Je kunt een epidemie niet verslaan zonder hun steun en instemming, zegt hij.
15: Hij waarschuwt ook dat er snel oplossingen gevonden moeten worden, want anders zal de uitbraak zich verder verspreiden naar de hoofdstad Kinshasa. Maar in elke crisis geldt een kans, zegt hij. Afrika heeft volgens hem te lang geleund op steun en financiering uit westerse landen. Deze epidemie kan ervoor zorgen dat wij voortaan ons lot in eigen handen nemen en zelf gaan investeren, zegt hij.
2: In Trouw aandacht voor de groeiende zorgen in Groot-Brittannië over video's waarin gevaarlijk rijgedrag wordt verheerlijkt. Aanleiding is een verkeersongeluk van afgelopen weekend waarbij

0: De natuurbrand in de Hoge Venen in België heeft grote gevolgen voor de korhoenders. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Voor de brand leefden in het gebied ruim 30 van die vogels. En van de 13 die een zender droegen, is waarschijnlijk bijna de helft omgekomen. Ook zijn veel voedsel- en broedplekken van de korhoenders door die brand verwoest.
1: Sinds 2017 wordt geprobeerd om de korhoenders in de venen te redden, omdat er toen nog maar 3 werden geteld. Verspreid over de jaren werden enkele tientallen korhoenders uit Zweden bij de populatie gezet. Dat leek te werken, maar door de brand is het resultaat van jaren van natuurherstel teniet gedaan.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty was dat met Boston. Ja, 7 supporters gewond door vuurpijlen, afgeschoten door Feyenoord supporters. Er was veel verontwaardiging over vandaag. Brandwonden, gehoorschade, oogletsel. En de wedstrijd werd stilgelegd, maar toch uitgespeeld. En geen aanhoudingen. En net vanavond komt het oude team Voetbal en Veiligheid met een rapport dat gaat over vuurwerk in het betaald voetbal. En de titel, ook heel toepasselijk, Als de rook is opgetrokken. Michel Bezuijen is normaal burgemeester van Zoetermeer en hij is ook de voorzitter van het oude team Voetbal en Veiligheid. Welkom.
1: Dank.
0: Jij zou bijna zeggen, dat is geen toeval dat jullie net nu vandaag met zo'n rapport komen als dit groot nieuws is.
1: Nee, dat zou wel heel toevallig zijn. Het rapport lag eigenlijk al klaar. Wij waren al langere tijd bezig met dit onderzoek. Al een jaar heeft dat hele onderzoek geduurd. En wij zochten eigenlijk een moment waarop we het naar buiten zouden brengen. Ja, toen gebeurde dat gisteren en toen ineens ging het allemaal heel snel.
0: Toen dachten jullie, nou, dit is dat moment.
1: Eigenlijk wel.
0: Soms wordt het voor je beslist.
1: Soms gaat dat vanzelf. Ja, klopt.
0: Maar dit betekent dat het probleem al langer daar is.
1: Ja.
0: Want jullie hebben een jaar of zo gewerkt aan dit onderzoek.
1: Ja, we natuurlijk vanuit het ordenteam kijken we altijd naar wat zijn nou echt dingen die relatie met het voetbal en veiligheid. Nou, er zijn een aantal onderwerpen die dan altijd interessant zijn. Vuurwerk was er daar eentje van, omdat je natuurlijk de afgelopen jaren vaker hebt geconstateerd dat er op allerlei manieren vuurwerk werd afgestoken in het stadion, wat voor velen sfeerverhogend is, maar ook gewoon risico's met zich meebrengt op het gebied van gezondheid en openbare orde en veiligheid. En wij hebben gezegd, ja, we moeten toch eens kijken, hoe zit dat nou?

0: Hoe loopt dat nou? Hoe komt het nou dat hij die keer dat stadion in komt, dat het zulke effecten heeft? En dat was de reden voor ons en de aanleiding om dat onderzoek te gaan starten.
1: Nou, dat is natuurlijk meteen de vraag van de dag. Hoe lukt het supporters om zoveel vuurwerk een stadion in te krijgen? Daar snap ik eigenlijk heel weinig van. Want ik ga niet zo vaak naar voetbalwedstrijden, maar naar concerten. En dan lukt het je niet eens om een flesje Spa Blauw mee naar binnen te krijgen.
0: Nee, dat is eigenlijk natuurlijk altijd de hamvraag die er geweest is. En die ik zelf ook aan het begin van het onderzoek had. Van hoe gaat dat nou? En wij zijn er in het onderzoek ook wel achter gekomen hoe creatief supporters zijn om dat allemaal te omzeilen. De meest bijzondere dingen maak je mee. Dus van tevoren inleggen. Met bijvoorbeeld bedrijven die daar zitten. Of schoonmaakbedrijven of andere bedrijven afspraken maken. Soms al op afstand bestuurden. Al van tevoren aanbrengen. Ja, de meest creatieve manieren vinden supporters om dat vuurwerk maar naar binnen te krijgen.
1: Welk vond u het meest verrassend die u bent tegengekomen?
0: Ja, eigenlijk die ene wel die ik noemde. Dat je dan op een gegeven moment
1: met de cateraar al van tevoren.
0: Ja, dat je gewoon afspraak maakt. En dat je dan op een gegeven moment dat vuurwerk al een lange tijd daarop liggen. En dat eigenlijk dat allemaal omzeild wordt. En het lastige is op het moment dat het vuurwerk wordt afgestoken in zo'n stadion of in zo'n vak, dan is het heel moeilijk om daar nog tegen op te treden. Want dan is het natuurlijk vaak ook een afweging. Ga ik dan wel wat doen? En dan heeft het vaak ook al niet zoveel zin meer.
1: Ik las nu dat ze het waarschijnlijk in vlaggen en spandoeken zouden hebben gewikkeld. Je leest ook dat ze trucs hebben om de beveiliging bezig te houden met een opgezet incident. Ja. Zodat ze minder goed kunnen controleren.
0: Ja, er wordt van alles geprobeerd. En dat is wat ik al zei. De creativiteit die daar ook in gezocht wordt. Ik heb me daar ook eerlijk gezegd wel over verbaasd toen ik het las.
1: Bijna bewondering toen u dat las.
0: Nou ja, het is soms knap als je ziet wat ze het allemaal voor elkaar krijgen. En hoe ze dat doen. Nogmaals, het is niet goed te praten. En dat hebben we gisteren ook gezien. De effecten daarvan zijn echt behoorlijk. Het wordt natuurlijk altijd gepresenteerd als vuurwerk in een stadion. Een sfeer verhogend. Het verhoogt de sfeer. En het zet een beetje de zaak neer. Maar je ziet nu gewoon echt dat het tot grote risico's leidt. En dat is ook de reden dat wij gezegd, je moet er ook echt wel een aanpak, die is er inmiddels wel, maar die moet je ook echt stevig gaan uitvoeren.
1: Want dat is eigenlijk het gekke, dit is niet eens het eerste adviesrapport, niet het eerste onderzoek. 2018 was er al een soortgelijk onderzoek. Heeft het probleem wel meer aanbevelingen nodig?
0: Ja, 2018 was er al een plan van aanpak. Hè? Dat hebben we ook geconstateerd. En alle partijen hebben daar ook afspraken gemaakt. Wij hebben alleen geconstateerd dat de uitvoering op dit punt tekort schiet. En dat partijen op dit moment nog onvoldoende doen om daadwerkelijk het probleem aan te pakken. Dus iedereen moet eigenlijk een stapje extra doen om het ook echt meer beheersbaar te maken. Want onderschat niet, hè, net al gezegd, de creativiteit. Het is echt heel diep in de supporterscultuur verweven. Vuurwerk is voor een deel van die supporters echt heel belangrijk om te gebruiken tijdens wedstrijden.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
0: Ja, ze voelden dat als heel sfeerverhogend. Wij hebben in ons onderzoek ook geconstateerd dat soms ook tot een bepaalde rivaliteit tussen supportersgroepen leidt. Dus supportersgroepen hebben daar ook een soort onderlinge strijd van wie het meest spectaculair vuurwerk kan laten afsteken.
1: Het dus is ook statusverhogend.
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Dus je ziet daar ook wel in, dat zag je bijvoorbeeld mooi bij de voorbeelden die wij hebben gezien bij de bekerfinales, dan gaan ze aan de overkant van elkaar kijken wie het meeste vuurwerk kan afsteken of wie het meest spectaculair het vuurwerk kan afsteken.
1: Gaat het nog wel over het voetbal? Nou, of is het misschien dat het voetbal of ondergeschikt is aan het vuurwerk en dat ze eerder in het stadion zijn om die status, om dat vuurwerk af te kunnen steken?
0: Een deel van de supporters heeft dat wel. Ja, niet allemaal moet ik zeggen. Want een grote deel van de supporters
1: komen voor het voetbal.
0: Moet ik ook niet vergeten. Maar een deel van die supporters vindt dat wel belangrijk. En je ziet ook, dat hebben wij ook in het onderzoek geconstateerd. Wat gebeurt er dan? Dan krijgt zo'n club een boete. Hè, of allerlei andere maatregelen. En dan denken die supporters, nou ja, oké, dat nemen we dan maar even voor lief toe. Want we vinden het toch heel belangrijk dat we die actie, en dat geldt niet alleen voor vuurwerk, de hele pyro's, dus dat is soms ook bij trainingen. Dus het is op allerlei vlakken dat dat wordt gedaan. Dus het is inderdaad terecht statusverhogend.
1: Hoe kun je dat aanpakken? Werkt repressie? Zeggen van oké, wie vuurwerk afsteekt, die gaat het stadion uit, die verliest zijn toegang. Dat soort maatregelen is wel geprobeerd, helpt dat?
0: Zeker, repressie is altijd, maar dat is niet alleen. Je moet ook aan de voorkant heel duidelijk aangeven wat vind je wel en niet acceptabel. Dus ook gesprekken met supporters, wat je wel en niet acceptabel vindt. Dat ook wel heel duidelijk sanctioneren, dus dan kom je in de handhaving. Wat wij ook geconstateerd hebben bijvoorbeeld op het gebied van fouilleren. Dat moet gewoon even een tandje scherper, een tandje sterker. De fouillering die wij nu hebben, want dat was onze verbazing ook wel. Hoe kan er nou iedere keer, terwijl er toch gefouilleerd werd, zoveel vuurwerk het stadion inkomen? En wij hebben ook geconstateerd dat de fouillering die nu gebeuren te oppervlakkig zijn om daadwerkelijk ook tot echte aanpak te komen, of tot daadwerkelijke data's te komen. Dus ik denk dat er op een aantal van die punten echt wel wat scherper uitgevoerd kan worden.
1: Als dat vuurwerk zo belangrijk en sfeerverhogend is, waarom organiseren de clubs het dan niet zelf? Dat je dan in professionele handen gewoon bij, weet ik het, ieder doelpunt of iedere gele kaart een paar pijlen de lucht in schiet. Maar dan georganiseerd en veilig.
0: Dat laatste zou ik niet willen adviseren. Ik denk wel dat is ook wel bij sommige clubs geprobeerd. We hebben ook een internationale vergelijking gemaakt. In Noorwegen wordt dit bijvoorbeeld gedaan. Dus daar worden de afspraken gemaakt en dan doen ze een soort georganiseerde show. Maar dat moet je dan allemaal keurig organiseren met een professionele organisatie. De vraag is wel of de supporters die dit nu doen dat dan als een alternatief zien.
1: Of dus dan dat is maar de vraag. Dan is de lol er meteen af als
0: en
1: dan
0: is de vraag of ze daarmee accept aangaan. Maar goed, dat is wel iets wat je kan onderzoeken. We hebben wel gezegd, dat zou je kunnen proberen. Maar je moet beginnen eerst met een hele duidelijke aanpak en ook aangeven wat je wel en niet acceptabel vindt.
1: Maar je hebt dus de liefhebbers die het slachtoffer zijn. Mensen die met hun gezin gewoon naar een wedstrijd willen kijken. Mensen die de wedstrijd onderbroken zien. Hebben die zeg maar milde fans nog invloed op deze wat radicalere kern?
0: Nou, dat is natuurlijk lastig, want die radicale kern laat zich daar niet altijd door leiden. Wat wel interessant is uit het onderzoek dat wij ook hebben gedaan, want we hebben ook een hele grote enquête onder supporters gedaan. En daarin zie je dat het merendeel van de supporters, meer dan de helft, 56%, inmiddels dit niet meer leuk vindt. Het ook niet meer sfeerverhogend. Dus je ziet wel een kentering plaatsvinden. En dat zouden we mooi kunnen gebruiken om nu eens aan te geven, jongens, dit is niet leuk meer. Dit is niet meer waarom het voetbal er is. Het verstoort ook het voetbal. Het verstoort ook het plezier van heel veel mensen die daar gewoon met veel lol, met soms wat met kinderen en opa's en oma's en vrouwen en mannen die daarheen gaan. Dus ik denk dat het wel goed is om dat ook te benadrukken en dan die aanpak daar ook stevig op in te zetten.
1: Wie moet er het eerste na actie komen?
0: Nou, ik denk dat hebben wij in ons rapport gezegd. Hè, dat het belangrijk is dat het op landelijk niveau nu ook die regie wordt gepakt. Hè, dus dat we ook heel nadrukkelijk daar zeggen vanuit het ministerie, nou, goed om deze stappen daar nu in te zetten. Daar heb je wel de clubs nodig. KNVB, politie, OM, gemeente, justitie. Dat moet je met z'n allen dan doen. En daar moet je dan met elkaar ook volle energie op zetten.
1: Dit lijkt me wel een goed moment, want de verontwaardiging was breed gedeeld. En dus dit kon echt niet meer. Die hele wedstrijd was naar de haaien.
0: Nee, en die verontwaardiging hebben we natuurlijk vaker gehad. En alleen moeten we nu zorgen dat die verontwaardiging ook omgezet wordt in daadwerkelijke daden. En dat zou mooi zijn als we dat met dit rapport erbij nog, want daarvoor hebben wij dit onderzoek ook gedaan, zou kunnen helpen.
1: Dank, Michel Bezuijen van het auditteam Voetbal en Veiligheid, tevens burgemeester van Zoetermeer. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Kingfisher, the sun will never settle. Behalve soldaten, drones en raketten stuurt Poetin nu ook de botten van een heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front. En ja, dat is propaganda, maar wat is precies het idee erachter? Ruslanddeskundige Helga Salomon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, 600 jaar oude botten van Donskoy, vorst van Moskou en Vladimir Soezdal in de 14e eeuw. Hij werd, ja, had een slag gewonnen. Wie was dat? Waarom zijn die botten zo belangrijk?
1: Ja, ja, dat is de hamvraag. Ja, die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin naar Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw, waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan. En daarom wordt hij geëerd als een grote veldheer. Dus het is geen toeval dat die botten zijn gevonden. Het is zelfs heel bizar. Want we wisten allemaal dat die botten daar lagen in een kerk van het Kremlin. Want het was al lang bekend. En toch deden ze heel opgewonden toen de zogenaamde vloer verzakte in juli. Dat was het verhaal. En die botten er bleken te liggen in die kist. Dus het is een vreemd verhaal. En het lijkt vooral bedoeld om in een moeilijke tijd, Poetin komt niet uit de oorlog die hij zelf heeft ontketend, om vanuit een bepaalde gedachte die toch weer tot een soort heilige oorlog te verklaren. Want Poetin zelf heeft gezegd, dit is wonderbaarlijk. En de Russische propaganda brengt dit als een teken dat de oorlog spoedig zal worden gewonnen.
0: Een soort reliek, en het is dan als het ware een teken van een soort vader des vaderlands. Een heilig verklaarde voor Rusland.
1: Ja, maar in Rusland kan het altijd nog gekker. Want wat zeggen ze? Dit is een teken, maar op 6 september, komende 6 september, wordt een deel van die botten in een processie door Moskou geleid, onder leiding van Kirill. En wat is er op 6 september gebeurd? In de Tweede Wereldoorlog hebben het Rode Leger heeft toen de nu Oekraïnse dorpen Slavjansk en Kramatorsk overwonnen. Dus dat koppelen ze er ook nog eens een keertje aan. Dus ze koppelen alles aan deze oorlog. Want ze zeggen, dit is een teken dat Rusland Oekraïne en het collectieve Westen gaat overwinnen. Want zo worden alle partijen die Oekraïne steunt genoemd. Het wordt kortom, het is een vreemd verhaal. Ze hebben botten ontdekt waarvan we wisten dat die botten er lagen. En die worden nu ingezet om Poetin als het ware de nieuwe Donskoy, als de nieuwe Donskoy neer te zetten.
0: Hij laat zien, dit is een heilige oorlog. Dit gaat over het voortbestaan van Rusland. En we zullen wederom winnen.
1: Precies.
0: Ik zou zeggen, gewoon propaganda. Gewoon een
1: ja,
0: propaganda-stuntje.
1: Propaganda, maar wat is het ernstige? Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
0: Je noemde dat die Russisch-Orthodoxe kerk er ook bij betrokken raakt.
1: Ja.
0: Wat is dat voor rol? Want ja, dat is natuurlijk in een land dat zo lang communistisch is geweest, is die kerk heel lang een beetje gedempt of weggemoffeld. Die zet hij nu weer vol in het licht.
1: Ja, het punt is natuurlijk, dit had een snelle oorlog moeten worden. Dat is helemaal mislukt. Dus Poetin moet iedere keer een reden vinden voor die oorlog. Nou is het zo, de communistische ideologie kan hij niet meer inzetten. Hij kan niet meer zeggen, wij strijden tegen het kapitalistische Westen. Dus wat je ziet is dat de kerk eigenlijk op één stoel zit met Poetin. De kerk moet die groep aanspreken die toch iets heeft met religie en ze binnen de Poetin kudde houden. Die moet ze ervan overtuigen dat dit een heilige oorlog is. Dat mannen moeten gaan vechten. Dat zegt Kirill ook. Dus die Kirill en Poetin zijn twee handen op één buik. Die kerk heeft geen enkele zelfstandigheid. Die is er alleen maar om een bepaalde ideologie te leveren voor een oorlog waarvoor geen redelijke reden is. Want Poetin die verantwoordt deze oorlog met het vreemde argument, Rusland heeft superieure waarden. Wij hebben geen homoseksuele vrouwenemancipatie en wij zijn o zo orthodox christelijk.
0: Werkt het, deze propaganda? Is de Russische bevolking daar nog gevoelig voor? Met toch de grote verliezen die hij leidt. En ja, toch ook de last van de oorlog die de bevolking langzaamaan bereikt.
1: Nou, dat is het interessante punt. De mensen zijn de oorlog moe. Want wat zien de mensen van de oorlog? Internet wordt afgesloten. Ze staan in de rij voor benzine. Hun pakjes van hun Russische bol.com komen niet meer, want de magazijnen worden bediend. Ze zien ook drones neervallen. Ze zijn die oorlog moe. Ze willen dat daar iets aan gebeurt. De elite, de zakenmensen zien, wij willen niet met Poetin ten onder gaan. Die begrijpt ook dat Poetin niet van en Oekraïne en Europa en Amerika kan winnen. Dus iedereen is die oorlog moe. Maar die propaganda, dit is een stukje van de gigantische propagandamachine. Dat is staats-tv. Dat is wat mensen moeten zeggen. Dus in wezen, aan één kant geloven mensen het niet, maar als je iedere dag zo'n dosis gif binnenkrijgt, dan werkt dat, schijnt dat toch te werken bij de mensen. Dus het is misschien niet met overtuiging. Die soldaten zitten niet te wachten op die botten. Hè? Hun leven loopt gevaar. En toch voor een bepaalde groep, in dit geval misschien die wat religieuzere groep, daar helpt het bij. En Poetin denkt alle kleine beetjes helpen. En wellicht dus dat hij het zelf ook, deze flauwekul, nog gelooft ook.
0: Nou was het vandaag ook de dag des vaderlands van Oekraïne.
1: Mm-hmm.
0: De
1: onafhankelijkheidsdag.
0: Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar onafhankelijkheid. En toen zei Zelensky dat hij zei te weten dat Poetin nog meer soldaten zou oproepen en tot een soort algehele mobilisatie over zou gaan.
1: Ja.
0: Hoe geloofwaardig is dat?
1: Nou, wij weten niet of Zelensky meer weet dan anderen. Maar als je kijkt naar deskundigen, komen ze er niet helemaal uit. Er zijn verkiezingen eind deze maand. En sommigen verwachten, iedereen vraagt zich af, na die verkiezingen van 18 tot 20 september, gaat Poetin een algehele mobilisatie afkondigen? De meeste deskundigen denken dat dat niet zo is. Want dat is heel onpopulair. En Poetin onderdrukt de bevolking wel. Maar hij kan niet iedereen van zich vervreemden. Dus wat de meeste mensen denken en wat hij ook doet, is dat de heimelijke mobilisatie, want je moet bedenken, er gaan zo'n 30.000 Russische mannen per maand die sneuvelen of raken gewond, die moeten vervangen worden. Daar heeft Rusland de grootste moeite mee. Dan kom je op ruim 300.000 per jaar die geworven moeten worden. En daarvoor is al vanaf najaar 2022, toen Poetin een gedeeltelijke mobilisatie afkondigen, is er een heimelijke mobilisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat dienstplichtigen, wiens dienstplicht erop zet, die worden onder druk gezet om een contract te tekenen. Zelfs als zeggen ze dat mondeling in een dronken bui, is het contract al getekend. De gevangenissen zijn bijna leeg. Hè? Die hebben de laagste bevolking ooit. Die mensen worden ingezet. Migranten, ook heel slim, win-win, als ze een Russisch paspoort hebben, dat zijn veelal mensen uit Centraal-Azië, wordt gezegd, je bent Rus, dus je moet vechten. Als ze geen paspoort hebben, zeggen ze, als jij gaat vechten, krijg je een paspoort.
0: En zo komt hij aan,
1: die getallen. En of die een gedwongen massale mobilisatie afkondigt, de meeste mensen denken, wat Poetin wil, hij wil die Donbass veroveren in 2027. Dat is de opdracht, denken veel mensen. Zolang die daar nog in slaagt, en je moet bedenken, hij krijgt rooskleurige verhalen van zijn legerleiders. Zolang hij denkt dat hij het redt met de mensen die hij heeft, is de verwachting dat hij dat niet gaat doen. Op het moment dat hij denkt, het lukt niet, dan moeten we gaan kijken wat die doet. Dus we weten het niet, maar op dit moment denken de meeste deskundigen, die denken dat hij het misschien nog niet aandurft.
0: Maar hij zal niet stoppen, dat is in ieder geval duidelijk. Helga Salomon, hartelijk dank over Poetin en zijn relieken. Het was een vrolijke dag voor de man die hier tegenover mij zit, Don Seder. Want voor de tweede keer is hij gekozen door de Nationale Politieke Index tot meest actieve volksvertegenwoordiger van Nederland in de Tweede Kamer. En dan gaat het over allerlei prestaties van Tweede Kamerleden. En dat is een initiatief van journalist Ton F. van Dijk. Don Seder, hartelijk welkom en gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: De tweede keer al.
2: Ja, het went niet. Tweede Kamer is een plek waar er hele kundige mensen zijn die, je kan wel zeggen, de beste debatteerders of debaters van het land. En als je daar een beetje boven komt drijven en door Ton dan gebeld wordt om te zeggen dat je op de eerste plek staat qua actief of waardevol, of hoe je het ook wil noemen. Nee, dan is dat natuurlijk altijd fijn.
0: Het gaat over aangenomen moties en ingediende voorstellen die vervolg krijgen. Al dat soort dingen worden gemeten. Hoe hard werk u nou eigenlijk? Hoeveel uur zit er in een week, in een dag? Hoe vaak bent u nou eigenlijk thuis? Wordt er nog wel eens gewoon een avondje zinloos Netflix gezept? Of ja. Hoe ver gaat dat?
2: Nee, dat zijn mooie vragen. Ik doe niet aan Netflix. Sterker nog, ik kijk al jaren geen tv. We hebben wel een tv thuis. Het heeft te maken met mijn vrouw die dat nog wel fijn vindt. Maar ik heb daar gewoon geen tijd voor. En ja, het is hard werken. Als je de Tweede Kamer in komt, dat moet je niet doen. Omdat je denkt dat je dan achterover kan leunen. Ik denk dat ik gemiddeld, als ik geluk heb, 2 à 3 keer per week thuis eet. Omdat je gewoon debatten hebt, of je hebt werkbezoeken, of je bent in het land. Dat weten we. Die afspraak hebben we ook thuis. Dat probeer ik in te halen in het weekend. Of in de vakanties of recessperiodes.
0: Maar het is echt heel hard werken.
2: Ja, en vooral met de fractie van 3. Dan doe je hetzelfde werk als een fractie van 20 of 30. En wij proberen als bij de ChristenUnie gewoon ons werk goed te doen. Wij proberen gewoon vakmensen te zijn. En de onderwerpen die wij onder ons hebben. Daarbij proberen we Nederland ook gewoon een stuk mooier te maken. Dus je
0: moest
2: wilt je
0: leren?
2: Werk ook serieus nemen.
0: Kon je het in één keer, Kamerlid zijn? Of is dat iets wat je echt onder de knie moet krijgen?
2: Je moet het onder de knie krijgen. Ik was hier voor gemeenteraad zitten in Amsterdam. En toen ik de Tweede Kamer in ging, zei een oud collega tegen mij: Don, vergis je niet, je hebt 4 jaar nodig, dus 1 termijn, om het te snappen.
0: Wat moet je dan precies onder de knie krijgen?
2: Nou, er zitten zoveel procedures, er zitten zoveel handigheidjes in die je in de eerste paar rondes gewoon niet doorhebt. Dus je bent vooral aan het meelopen. Je bent vooral de agenda aan het volgen. Bijhouden, want het gaat supersnel. Het gaat razendsnel. En nadat je 1 keer de begrotingen hebt gehad, 2 keer, 3 keer, begin je langzaam in de vingers te krijgen hoe je bijvoorbeeld een amendement, een wetswijziging op een wet succesvol kan schrijven.
0: Bij wie je moet zijn, hoe je dat moet schrijven,
2: bij
0: waar
2: wie je
0: moet
2: zijn,
0: indienen.
2: Waar je input moet krijgen, hoe je ook ervoor kan zorgen dat je de linkerkant meekrijgt en de rechterkant, hoe je een meerderheid kan krijgen. Daar heb je gewoon echt een aantal jaar voor nodig. Dus een oud collega zei tegen mij: Doe, je hebt 4 jaar nodig. Ja, ik dacht, nou, we gaan het wel zien. Maar dat had ik ook echt nodig. En je merkt ook, ik ben nu dus de afgelopen 2 jaar uitgeroepen, ja, tot nummer 1. Nou, dat is allemaal heel mooi. Maar ik had dus die 4 jaar nodig. En nu merk ik ook echt bij mezelf dat er een soort automatisme in zit. Als er een wetsvoorstel komt, ik ben hiervoor advocaat geweest, dan weet ik nu hoe ik naar wetteksten moet kijken. Dan weet ik wel wat erin staat. Ik lees ook vrij snel wat er niet staat. En hoe je dat dus kan aanvullen en zorgen dat het beter wordt. En dat had ik de eerste paar jaar niet.
0: Nou, veel leden zitten er niet zo lang. U zei dat u advocaat bent geweest. Dat is bekend. Is ook heel veel sociaal recht gedaan. Dan snap je ook de juridische kant. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want een wetsvoorstel schrijven, dat is al een kunst op zich.
2: Ja, dus het voordeel wat ik heb, en ik vind het ook leuk, dus dat helpt ook mee, is dat als wij een wetsvoorstel krijgen, nou, dan krijg ik zo'n een dikke pak, er zit advies van de Raad van State bij, er zitten heel veel stukken bij. Nou, dan print ik het uit. Ik ben nog van een oude stempel, ondanks dat ik 36 ben. Maar dan pak ik een pen en dan ga ik gewoon lezen. Want zo deed ik dat vroeger in mijn praktijk. En dat helpt mij om uiteindelijk te doorgronden wat er staat, wat er niet in staat, wat beter kan. En daardoor werk ik vervolgens met mijn beleidsmedewerkers werk ik bepaalde zaken uit. En heel vaak hebben we dan een minister tegenover ons die zegt: nou, maar eigenlijk is dit best een goede verbetering. En dus dan kom je in een soort samenwerkingsflow waarin je eigenlijk het wetsvoorstel beter maakt. Ik heb een voorsprong omdat ik een juridische achtergrond heb. Tegelijkertijd, je hebt sommige mensen die als boer de Kamer inkomen en dan bijvoorbeeld het dossier landbouw doen. Ja, die hebben natuurlijk ook een bepaalde praktische kennis.
0: Iedereen
2: die
0: brengt iets
2: die
0: mee
2: ik
0: dat
2: nooit zal hebben.
0: Dat nuttig is. Is er nog ruimte voor relativering? Want je werkt zo hard aan iets en al die energie gaat erin en dat wordt een heel leven. Iedereen begrijpt ook wel dat het belangrijk is. Maar tegelijk is het natuurlijk ook allemaal water onder de brug. En zijn er 150 Kamerleden en die circuleren. Ja. En misschien dat uiteindelijk aan het eind van zo'n carrière 1 wet, ja, wetzeder zal overleven.
2: Nee, maar dit klopt wat je zegt, vooral voor een kleine fractie. Dus ik zeg ook tegen mensen, hoe hou je het vol? Want veel Kamerleden houden het niet vol. Er zijn ook Kamerleden die met een burn-out uitvallen.
0: Waar zit die uitval? Waar zit dat opgeven?
2: Nou, ik denk dat het inderdaad te maken heeft met te veel denken dat het van jou afhangt. En sowieso als christen heb ik daar een andere opvatting over, dat dingen van mij zouden moeten afhangen. Ik denk, nou nee, ik denk dat dingen niet van mij afhangen. Dat is maar goed ook.
3: Want jij ziet een hogere macht waar dingen wel van afhangen.
2: Ja, mijn handen, ik zeg het even op zijn christelijks. Mijn handen, of mijn leven is in de handen van de Heer. Vanuit daar mag ik mooie dingen doen. Als het goed gaat, stijgt succes niet naar mijn hoofd, want ik heb hulp. En als ik faal, dan daalt falen niet naar mijn hart. Want ik ben waardevoller dan wat ik doe. Dus dat is mijn perspectief. Dat helpt mij. En als ik praat met Kamerleden die ook een religieuze achtergrond hebben, die hebben dat dan ook. Maar het is waar. 9 van de 10 keer lukt wat je als Kamerlid wil, lukt gewoon niet. 9 van de 10 keer.
3: Dus, het is gewoon heel moeilijk om er iets doorheen te krijgen.
2: Ja, precies. Dus je moet het vermogen hebben als Kamerlid om te kunnen genieten van die ene keer dat het wel lukt.
3: Heb je een droom?
2: Dan is het werk niet voor jou. Als je het wel kan, en dat kan ik wel, je moet geduldig zijn en je moet kunnen genieten voor wanneer het wel lukt. Nou, dan is het Kamerlidmaatschap wel wat voor je, denk ik.
3: Is er dan één ideaal? Eén ding dat je er toch echt doorheen had willen krijgen? Of nog misschien dat u later terugkijkt en denkt, nou, dat heb ik toch even op mijn naam gezet.
2: Nou, niet zeer op naam zetten, maar wel veranderd. Ik ben de Kamer ingegaan na een carrière als advocaat. En daar had ik het best naar mijn zin. Maar ik ben de Kamer ingegaan omdat ik één doorn in het oog zag. Dat was de schuldenindustrie. Ik had gewoon cliënten die binnenkwamen, die gebukt gingen onder incassobureaus die door vrije regelgeving eigenlijk mensen kapot maakten. En ik ben de Kamer ingegaan omdat ik dacht, dat wil ik aanpakken. Dus het is heel leuk. Ik doe buitenlandse zaken. Het is mooi als ik vrede in het Midden-Oosten weet te bewerkstelligen. Dat is allemaal prachtig. Maar
3: dat is een groot opdracht.
2: Het is een groot goed. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik ben de Kamer ingegaan om toch te zien dat het schuldenstelsel verandert in dit land. Dus als ik ooit op een dag wegga, dan zou ik dat graag veranderd willen zien. En ik moet zeggen, de afgelopen jaren zit daar beweging in. Ik heb ook een nota uitgebracht een paar maanden geleden. Die gaan we eind van het jaar behandelen. Waar ik echt een aantal voorstellen gedaan heb waarin de wissels om moeten. En dat wordt best positief ontvangen. Dus het ziet er naar uit, ik hoop het, dat ik nog mag meemaken dat het echt wijzigt. Maar dat is echt iets waarvan ik denk, daar gaat het heilig vuurtje bij mij branden.
3: Dank en nogmaals gefeliciteerd voor de tweede keer het meest effectieve en actieve Kamerlid, Don Ceder. Dank.
2: Dank.

0: Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream? Een nieuwe serie van Omroep Zwart die vanaf morgen te zien is. Welkom terug. Het gaat over 6 jonge Nederlanders met een migratieachtergrond die besluiten om terug te gaan naar een land waar hun roots oorspronkelijk liggen. Een van de deelnemers is hier, Dennis Toppin Fofi. Noemt zichzelf Haganees, want hij is Haganees en hij komt uit Ghana.
1: Zeker.
0: En in de serie zien we hem langzaam gedeeltelijk in ieder geval teruggaan naar Ghana. En je bent daar koning. Provinciaal koning.
1: Klopt, klopt.
0: Ik zou kunnen zeggen, welkom uwe majesteit.
1: Nou, welkom Nana, zouden we zeggen dan.
0: Hoe word je koning?
1: Dat word je doordat de mensen jou kiezen. Een bepaalde streek. In Ghana heb je bijvoorbeeld, in elke streek heb je oudsten. En die oudsten, die vooral in de Ashanti gedeelte. Dat is een bevolkingsgroep in Ghana die het grootst is. In die streken werken we met hoofden en oudsten. En afhankelijk van wat je doet en wie je bent en hoe bekend je bent, kunnen zij jou die voorstel bieden om dus leider te worden van die streek.
0: Het is eigenlijk van verdienste een soort verering.
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Maar je bent koning en we zien in de serie dat je dan, ja, niet zelf auto rijdt. Dat je eigenlijk ook niet het zweet van je eigen voorhoofd nog langer mag afvegen. Dat er eigenlijk altijd iemand klaar staat om te dienen.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Lijkt me vermoeiend.
1: Ja, het is een hele andere cultuur, een andere beleving. En je moet het respecteren. Maar daar draait het natuurlijk niet om. Het draait om de dingen die jij doet voor de mensen. En de verandering die je teweeg hebt gebracht in de levens van mensen. En omdat je dat hebt gedaan, hebben ze gewoon zo'n enorme respect voor jou. Dat ze je gewoon willen dragen. En dat is wel in onze cultuur zo. Als je iets betekent voor een ander, dan krijg je er heel veel liefde voor terug.
0: Jouw grote project is onderwijs, scholen opbouwen daar.
1: Zeker.
0: Je had een sportschool, hebt een sportschool in Den Haag.
1: Ja.
0: Je bent ondernemer hier.
1: Ja.
0: Hoe is het gekomen dat je daar in die projecten verzeild bent geraakt?
1: In Ghana.
0: Ja.
1: Ik ben in Ghana geboren. Mijn vader heeft me altijd laten zien wat het is om Ghanese te zijn. De cultuur, ook onze normen en waarden en principes. En ik heb hem altijd zien werken. En mijn vader was in zijn tijd ook koning. En dat ik nooit door als jongeman, omdat ik hem altijd zag werken. Maar uiteindelijk snapte ik waarom hij Nana werd genoemd. En Nana betekent koning. Maar ik dacht vroeger altijd van, hè, mijn vader heet geen Nana, maar hij werd wel altijd Nana genoemd. En toen ik op een gegeven moment op mijn oudere leeftijd kwam, begon hij me alles te vertellen. En daardoor zag ik in van, oké, hij is koning en dit is wat hij doet. En dat is, hij is mijn grote voorbeeld. Het is uiteindelijk, deed ik wat hij deed. En dat is teruggeven aan de mensen.
0: Dus jij maakt het levenswerk van je vader af?
1: In bepaalde opzichten wel. Want ik neem niet zijn titel, want hij is koning van een andere streek geweest. Maar ik verval wel in dezelfde voetstappen. En dan heb ik nooit voor mezelf gedacht dat ik dat zou doen.
0: Maar het is interessant als je een heel leven opbouwt in Den Haag. Succesvol, ja, bent en daar een succesvol bedrijf hebt opgericht. Om dan toch naar Ghana te gaan en daar een heel leven op te bouwen.
1: Ja.
0: Lijkt me geen kleine beslissing.
1: Zeker niet, is het ook niet. Maar ik ben opgegroeid met het altijd teruggeven aan mensen. Dat doe ik ook in Nederland met onze maatschappelijke projecten. Waarin wij eigenlijk jongeren die vastlopen in de maatschappij, door middel van onze traject te proberen te helpen dat ze hun weg vinden. En in Nederland gaat het goed. Maar in Ghana hebben ze me harder nodig. Omdat je hebt het niet zo breed als hier in Nederland natuurlijk. En daar kom ik wel vandaan.
0: We hebben een fragment uit de serie en dan horen we eventjes, ja, hoe het eraan toe gaat als je daar bent.
1: Oké. Top is mijn achternaam. What is it? What is it? What is it? What is it? Oké.

0: Je komt aan, je stapt uit die auto en die kinderen komen vol enthousiasme aangerend.
1: Ja.
0: Voor die kinderen is dat onderwijs enorm belangrijk.
1: Ja, ja.
0: En ja, ze zien echt wel dat er meer kans op onderwijs is door hulp.
1: Ja, klopt.
0: Door jouw project.
1: Klopt.
0: Maar dat project lijkt me ook wel echt een reusachtig iets dat je bent aangegaan.
1: Het is groter dan mezelf. Ik had nooit gedacht dat het zoveel zou kosten. Zoveel tijd, zoveel moeite, zoveel verantwoordelijkheid. Ik heb er geen kaas van gegeten, maar ik ben gewoon een uitdaging aangegaan waarvan ik denk van wow, dit is groter dan mezelf.
0: Dus er moeten gebouwen komen, schriftjes moeten komen, salaris voor onderwijzers, onderwijsmethoden, dat soort dingen.
1: Zeker.
0: Intussen ben je ook nog in Den Haag. Of is het plan uiteindelijk om helemaal naar Ghana te gaan?
1: Het plan is om daar mijn basis te maken, maar niet mijn netwerk in Nederland te verliezen. Want ik geloof dat de netwerk die ik heb, die kan me enorm helpen om daar ook natuurlijk dingen vooruit te brengen. In Nederland zijn we natuurlijk in bepaalde opzichten veel verder dan in Ghana. Dus ik kan hier heel veel leren, misschien contacten nog doen om het daar beter te maken.
0: Het grappige is dat remigratie veel in het nieuws is, maar dan in een heel kwalijke context. Dan is het eigenlijk van donderop naar je eigen land, zo'n soort toon. En hier krijgt het ineens een heel andere connotatie.
1: Ja, ik denk, weet je, allereerst wil ik zeggen, weet je, immigranten hebben natuurlijk in het verleden, als we kijken naar de geschiedenis van Nederland, hebben ze heel veel goeds gebracht. Als we kijken naar de gastarbeiders, als we kijken naar de werk die ze hebben moeten doen die de Nederlanders destijds niet wilden doen. Ze hebben gewoon een heel groot deel gedaan om Nederland op te bouwen. En als zij ervoor kiezen om terug te gaan met de kennis die ze hebben, om het daar beter te maken waar het nog niet goed is, dan stimuleer ik dat. Ik denk zelfs als de overheid dat zou steunen, zou het nog mooier zijn van, hey, luister, als jij terug wil gaan, hier heb je een zakcentje, maak wat moois van. Dan denk ik dat heel veel, en had ik met Don het ook over, dat heel veel zouden gaan.
0: Het is wel grappig dat je ook wel heel Nederlands bent ten opzichte van Ghanese, omdat je zegt, ik moet eigenlijk mijn geduld trainen.
1: Ja.
0: Als iemand zegt, we gaan zo vertrekken, kan zo een uur later worden.
1: Ja.
0: En dan zie ik toch wel dat je meer Haagenees bent dan je misschien dacht.
1: Ja, klopt. Dat is als je zo gewend bent aan de technologie en gewend bent aan hoe snel de maatschappij hier in Nederland gaat. Je gaat er met dezelfde mentaliteit naar gaan. En ja, weet je, het verkeer is niet zo snel als in Nederland. Een file kan daar 6 uur duren als je niet uitkijkt. Technologie is nog niet zo ver. Infrastructuur is nog niet zo sterk. Dus je wordt wel echt gehumbled, als ik het mag zeggen.
0: Waar vind je het leukst en wat is er zo leuk?
1: Waar vind ik het leukst in welke opzichten?
0: Nou, waar ben je het gelukkigst?
1: Waar ben ik het gelukkigst? Ik ben het gelukkigst als ik iets doe waar mijn hart bij ligt. En dat is mensen helpen. Of dat nou in Nederland is, of dat nou in Ghana is. Het gaat mij om welk land is mij gegeven, welke omgeving is mij gegeven. En op dit moment was het Nederland en nu is het Ghana.
0: En dat project in Ghana, daar haal je heel veel geluk uit.
1: Zeker.
0: Die voldoening.
1: Ja. Ja, zeker. Ik bedoel, het is een project die ik ooit met mijn vader heb gestart. En mijn vader leeft helaas niet meer. Dus het is wel een missie voor mij om die af te maken. En als ik zie wat het teweeg brengt, de blijdschap op de gezichten van de kinderen en de ouders en de mensen. Omdat iemand ooit daar geboren is, weg is gegaan en terugkomt. Dat vind ik wel mooi. Doet me goed.
0: Het is een mooie serie geworden. Het is echt feel good televisie. Er zitten heel veel andere verhalen in. Ook terug naar Suriname, Indonesië, allerlei plekken. We zien ook minder succesvolle. Een soort variant op Ik Vertrek. Ja. Maar dan met Roots. Ik wens jou ook heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dennis Top en Fofi. En de serie die heet Welkom terug bij Oproep Zwart. Dit was Het Oog. Morgen is er weer een met Wilfried de Jong. Voor nu een goede nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Maar wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Let's grow! Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
18: Noordwien.
19: My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Ah, goeie wolken met Noordewien op deze main, Jona. Leuk dat is mijn best. Nagel naar je wieken voor de door. Het begint eigenlijk goed, maar waar een beetje op de liedjes. Hoe zijn ze, want vreed hebben we de eerste televisieopnames weer. En natuurlijk weer we het ook nog op internet. Alle internetkanalen die maar betekenen kisten. Er is Noordewien wel opwijzer, dus bij deze welkom. Je hoort in ieder geval op de radio, want zo'n oeren. We zetten nu daar mijn mooi nummer van Grim Tosken Dream. Americans, of is het Dream Amerikaans? Hoor maar op het lijstje. Zullen we nog even feestelijk terug? Ja, ja, hier is gewoon Bram. En een tuinbroek.

Ja, waar kennen we het? Natuurlijk, nog altijd op een fiets naar de Harkema. Maar nou in een tunbroek. Gewoon Bram, goed om weer wat van hem te jaren. Nog altijd dwalen dus mij de muziek. Ja, tunbroek. Dan kom je bij Zweefteef. Doe de blijker, Outsiders. Doe maar, jongen.

Spreker, mij de outsiders hier het hier. Geweldig, nooit die gearwerking. Van ja, vind ik een fantastische kerel. Wie hij? Hij is niet meer onder ons, helaas, door de bleker. En hier mij zweeft, Dave. Maar onder ons, maar ik old school intussen. Dat is mijn heel soort respect hier. Maar hij is still going strong. Jaap Lauwers en zijn eigen losse bende. Scobber de Bonk. Live opname. Noorderwien, ja.

Good old Jaap Lauwers. Ah, mooie versjes, ja. En die stem, nog steeds prachtig. JTR met Losse Binden en Scober de Bonk. Mooie live-opname uit Noord-Wim. Ik zei al, Fred Gwerven, wij bij jou. Je live-opnames, muziekcultuur in de breedste zin van het woord. Jou, we graag een podium natuurlijk. Bij op onderoren, televisie, internet en radio. Dit is het radioprogramma. En dan we toch over old school, maar fantastische songscrewers uit deze provincie. Dan kom je uit bij Jan de Vries.

0: Jan de Vries.
1: Naar je werk. Meestal in het Bels, maar in dit geval in het Engels. Walk on. Ja, best een mooie productie van Jan. Geweldig, nou. Goed. Wil je daar nog even hingen? Ja, hij is op het wandelen. Zaken. Zaken Hielkema. Ja, hier zijn in de Liebhavens. Wolversteeg.
2: Haar moeder

Zaken en Wolvenstegen, het verhaal van Ljouwert en de Steegjes en het Ritterskwartier en neem het alleen maar op. Mooi nou, mooi bezongen, terug good old zaken die we er ook nog aan is met nieuw materiaal. We horen het via hem in de gaten. We draaien het graag op de radio en we litten het er graag op zien op televisie natuurlijk. Nou ja, de jonge generatie, doet die dan ook nog een mooie festjes? Ja, ze heb ik een vester op vaak de gast in Orim. Dat zult ik nog vaak wijzen, hoop ik. Want hij had met Rick Meijer, prachtig noemer, opname. Fix me

goed. Ja, Sipke Visser hier met Rick Meijer hier. Het een van geweldige muzikanten. Sipke, ja, Giet echt als een speer hier. Wat dat onbelangrijk. Vaak mij zien No Saint hier. Maar hier dus nogmaals met Rick en Fix Me A Pen. We blijven in Engelstalige sfeer, maar komen dan nu bij het Seat Abma. Uit dat prachtige stadje Francia.

0: Charles Cadeval. Ja, Still Going Strong. Goeie single trouwens dit. Whatever. Het is met Jonne. Luister naar Noorderwien. Omroep Friesland. Elke werkdag hebben we tussen zijn zoon op de radio. Maar muziek uit deze provincie. Mensen die een link maken. Bekelijks deze Thijs. Jan Lange jou het wennen. Ik weet net dat je nou nog wennen. Maar goed, doet er ik net aan. Maakt mooie muziek. Helemaal van deze tijd, dames en heren. Ja, Thijs. T-A-Y-S. En de Franse.
1: Feelings.

Thijs, T-A-Y-S. Ja, ik neem het maar even Leldroen, zat er. Het verhaal, hopelijk in kwarten in Noordwind. Wonen we eens even ja, wat vragen stellen. Wat zit met de muziek, de teksten. En hoe dit er zo bij kwam is. Even, dat alleen voor de toekomst. Dit wie het noemer De Franse in het heden, in het no. En alvast even een tip voor de muziekliefhebbers van sfeervolle muziek. Laguna, Bente Hout, komt je uit Friesland bij. Had ik wat een cd-presentatie in Neushoorn. Er wordt een Grutte show, kan ik je vertellen, in de Grutte Seal. En zijn ze de hartstikke drok douane bij 5 september. Zes ik alvast maar even. En dit is een nummer ervan. Once it's dark.

Laguna en Once It's Dark. CD-presentatie 4 september, Neushoorn. En daar komen we zeker nog alleen maar te spreken. Ik zal wat meer draaien nog van het nieuwe album van deze Bente Hout dus. Het nieuwe werk komt eruit van The Homesick. Ja, het nieuwe album. Komt een hele promotour omheen. Geen heel Europa weer terug. Geen Friese optredens in ieder geval. Maar wat waar in Nederland onder oren. Grenzen, Nefsmeek, Rotterdam. Shock nog een van je nieuwe. Hier de Homesick, de Dokkumer Band van origine dan. Police Listeners.

Flywerder komt er van dit trio. Van origine uw doorkomen. Ja, ze zijn het is een helemaal uit fly. Meisje, meisje, meisje, nog steeds. Ja, hele toffe muziek. The Homesick and Pleaselessness. Ja, ja, nou, wat al steeds. Tournee Europa en 12 treeds. In ieder geval in Nederland zal vast nog wel meer achterbij komen. Wat zeg je met Wale? Eerste ja, uitzending van deze week in ieder geval. Hè. Ik moest even denken aan een ander tisma. Is die sfeervolle muziek. Ja, ja, ja, een Friese Mutten, zeg ik er maar even bij. En ik denk, ik heb een mooie uitzending mij besluiten. Mijn mooie sfeervolle muziek. En ik zit me hier en denk, mooi beurt er weg. Tussen zij zo aan oren. Graag gedaan. Heb je nog een win? Hoi!

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.